0: Nick Kenny inderdaad, ja, die met de laatste bal naar de dubbel ging en er werd opeens gefloten.
1: 114. And you go 115.
0: Naar beneden. Nog een triple en dan is dit Huibrechts voor 68.
1: 43.
0: Omdat ze nou eenmaal in elkaars legs kansen krijgen.
2: Dit gaan twee kansen zijn. En daar is de break. En de voorsprong voor Huibrechts. Met een toestemmend knikje van Clarijs.
3: Nou ja, we zien het hier. 23-16-17. Dat is ook de reden dat er kansen zijn in beide legs. Terwijl Kim Huibrechts de tweede maximale score noteert. Ja, Gilding staat 74,5 gemiddeld.
0: Dat is gewoon niet goed genoeg, hè?
3: Ja, dat is niet al te best.
0: Het is ook elke wedstrijd op zich bij Gilding. Hij zou, bij wijze van spreken, in een toernooi 3x100 gemiddeld achter elkaar kunnen spelen. Is nul garantie voor wedstrijd 4 dat hij daar ook goed is. Dan kan hij ook zomaar 75 gemiddeld komen gooien.
1: 22.
0: En ik heb ook altijd wel een beetje het idee dat dit het gaat zijn, deze wedstrijd.
3: Ja, je ziet het niet heel snel weer verbeteren of terugkomen.
1: 64.
3: Maar het betekent wel voor Huibrechts dat hij door moet pakken nu.
0: Ja.
1: Easy 5.
3: Maar wat het dan is, we zagen het natuurlijk eerder ook al bij Ryan Joyce.
0: Ja, dat is Anton. Anton uit Tirol, hè?
1: Kim Iroquois, 79. Games on the fourth line.
3: Ja, en dit ziet er toch alweer een stuk beter uit wat Kim Huibrechts laat zien. Pakt een 3-1 voorsprong. Ja, als het niveau niet al te best is op het podium, dan moet je iets anders gaan doen. En dat heeft het publiek begrepen.
0: Hij zat net nog in de zaal. En dan heb ik het over Anton Östlund. Die Vietje ook nog een opkomstnummer heeft. Waarbij zijn vriend Kevin Doets te komen kijken. In Zweden natuurlijk vaak samen spelen.
1: Dit
0: is de nieuwe Anton.
3: Dan zul je zien dat dit stiekem de man is die normaal in dat openingspak rondloopt.
0: Nu hè.
3: Want hij heeft wel direct de capo van het publiek aan het spelen.
1: 96. And you're going 127.
3: Dubbel 8.
1: Good.
3: En dan, opeens is daar Andrew Gilding.
1: Kim to throw first.
3: Met een 127 checkout. En komt daarmee op 3-2.
1: 97.
0: Eerst een klein hoogtepuntje voor Goldfinger. Nu nog zaken doen in de legs van Huibrechts.
1: 100.
3: Het ziet er niet al te best uit bij Gilding. Maar ja, ook Huibrecht scoort natuurlijk niet

0: al te best.
1: Nee, die is
0: een beetje op inzet en karakter, zullen we dan maar zeggen, met 3-1 voorgekomen.
2: Voel ze.
0: Hij stond toch weer even juichen bij het vinden van een triple met die laatste pijl. En dat zegt misschien al wel een hoop over Kim Huijbrechts in deze wedstrijd. En daar was bijna het duimpje.
1: Ah, die Wimhoutborden, joh, dat is ook helemaal niks. 120 punten op de grond. Ja, Huijbrechts die gooit zo hard. Die heeft daar geen enkele last van. Ach.
0: Ja, sommige mensen kunnen al heel boos worden. Maar Gilding draait alleen even zo met zijn hoofd. En ja, ja,
1: zo van,
0: kan gebeuren.
1: Oh, zonde.
2: 60. Give me 144.
1: Nou, daarmee gaat toch echt wel een kans verloren. Want in deze leg had Gilding het Huijbrechts wellicht lastig kunnen maken. Nu gaat Huijbrechts onbedreigd. 144 finish. En als dat dan niet lukt, komt hij zo terug.
2: Vindt
0: nog wel een triple met die laatste. Komt op 141. Maar Huijbrechts kan 4-2 voor gaan komen. Maar dan moet hij wel in de dubbel 6. Nou ja, we zagen net 127. Nu staat er 141 voor Andrew Gilding. Maar dat lukt dit keer niet.
2: 95. Kim, you require 12. Gershon Sickler, Kim.
0: En dan alsnog de 4-2 voorsprong voor de Belg. Die zichzelf nog maar een beetje probeert op te peppen. Voor Huijbrechts nu vooral doorkomen zijn. En zorgen dat je je plekje boekt bij de laatste 8 vanavond. Waar de winnaar van de volgende wedstrijd zal wachten. En dat is ofwel Michael van Gerwen of Rob Cross.
1: Ja, de laatste keer dat Kim Huijbrechts nog eens een kwartfinale haalde op de Eurotour, haalde hij ook meteen de finale. Dat was de Jack Darts Open 2024, toen hij als reservespeler werd ingevlogen. En nog bijna het European Championship haalde. Het was gelukt als hij dat toernooi had gewonnen.
2: 140.
0: Nou, we hebben vandaag ook nog geen iemand over van de reservelijst. De enige, hè? Ja, Rasma, die later nog werd bijgeroepen.
2: 161.
0: Via Dirk van Duivenbode en Van Veen boekte hij zijn plek voor de laatste dag van dit toernooi. In deze leg is het Gilding die alle tijd heeft. Want Huijbrechts staat nog op 2,98. Vindt nu wel 2 triples.
2: And he requires 62.
0: Maar Huijbrechts niet helemaal gerekend. Kom 162 uit, raakt nu wel 2 triples. Kan het dus wegzetten, maar Gilding heeft daardoor nog de tijd voor dubbel 10. En dus is het 4-3. En loopt het allemaal niet heel goed bij Gilding, maar hij zit nog gewoon in deze wedstrijd.
1: Hangt er nog in, hè?
2: 43.
1: En wie weet gooit hij een keer een hele goede leg in de leg van Huibrechts. Of helpt Huibrechts misschien een handje.
0: Bijvoorbeeld door met 43 te beginnen.
1: Zeg maar eens wat.
2: 100.
1: Want dit zijn natuurlijk niet de gemiddeldes waar de heren Huibrechts en Gilding heel blij van worden. Huibrechts speelde al twee betere wedstrijden. Gilding was in zijn eerste ronde partij tegen de Oostenrijkse qualifier Nick Zwitnig al niet fantastisch. Maar ja, had een tegenstander die het helemaal niet gewend was om hier op zo'n podium dan te staan. Op ervaring. Dan wint Goldfinger zo'n potje dan nog wel.
2: 100.
0: Gilding blijft tot nu toe bij in deze leg.
2: 58.
0: En dan is het wachten op een beurt als deze. Als Gilding nu wel één of liever nog twee, misschien drie trippels weet te vinden. Dan kan dit het moment zijn.
2: 140.
0: Dan blijven er twee.
2: 160.
0: 160 voor Huibrechts. Gaat niet uit. En dus ja, kan Gilding in deze leg op 4-4 gaan komen. Maar dat moet dan via 82.
1: Positioneert zich. Raakt een bullseye. En dan gaat hij naar dubbel 16. En is het 4-4.
0: En dit was precies het moment waar Gilding eigenlijk een beetje op hoopte. Een minder begin van Huibrechts. En dan gewoon een 14-darter van Andrew Gilding om te breken.
2: 41.
1: Nou, past dan ook alweer in zijn wedstrijd om daarna meteen 41 te gooien. Vooral die eerste pijl die dan met heel veel schouder in de 1 wordt geduwd.
0: En dan is de vraag, hoe reageert Kim Huibrechts hierop?
2: 59.
0: Ja, de antwoord is eigenlijk niet goed.
1: Ja, 140 gooien of het scores met twee trippels gooien, dat lukt dan nog wel voor Gilding. Maar dat duimpje, dat is maar niet de lucht ingegaan.
0: Misschien gaan we er nog zien in deze partij, maar om er toch even iets erbij te pakken. Want voor Huibrechts zijn het belangrijke tijden en dat heeft alles te maken met de World Matchplay.
2: 83.
0: Want Kim Huibrechts staat op dit moment op de geschoonde Pro Tour Order of Merit op plek 16. En dat is net aanwezig als het zo blijft.
2: Ja. Onderdoel.
0: Maar ja, dan moet je ook een partijtje als dit winnen. Zeker omdat een Rob Cross in de volgende wedstrijd in actie komt. En die staat 3.500 pond achter Kim Huibrechts. Nou, daar zijn er nog wel een aantal toernooitjes te spelen. Maar het is toch wel lekker om bij zo'n toernooi als de matchplay erbij te zijn. En dat zal Huibrechts ook weten.
2: 100.
0: En dat zal hij weten. Nummer 3 voor Huibrechts. Op een goed moment. Want het is de leg van Gilding. En Huibrechts staat op 62 te wachten.
2: 100.
1: Gilding parkeert hem dan nog even naast. Had wel wat druk op deze 62. Kan een hele belangrijke finish zijn. Twee pijlen voor dubbel 16 voor Kim Huibrechts. En inderdaad, dat scheelde nog wel wat.
0: En dan is daar opeens weer Gilding. Twee pijlen op tops. En ook die slaagt er niet in. En dan komt Huibrechts voorlopig goed weg. En Kim Huibrechts komt goed weg en pakt een 5-4 voorsprong. En mag zelf gaan gooien. In deze tiende leg.
1: Ja, voor dat plekje in de kwartfinale. En voor 3000 Britse ponden extra. Ook op die World Matchplay ranking.
0: Ja, en dan klimt hij over Karel Sedláček en Damon Hatta heen.
2: 140.
1: Overigens is Andrew Gilding ook nog niet helemaal zeker van het bereiken van de matchplay. Die staat er best oké voor.
2: 140.
1: Voor hem zou een overwinning hier misschien niet helemaal zekerheid bieden. Dan doet hij wel echt uitstekende zaken.
2: 140.
0: Ja, die staat ongeveer 8000 pond boven uitrechts nu.
1: Ja.
0: Al zo'n potje als dit natuurlijk al het verschil maken. En hij staat er nu in deze leg van Huibrechts wel beter voor. En dan vliegt er alweer één pijl in de vijf.
2: 85.
0: Hij vindt dan gelukkig voor hem nog wel een triple.
1: Eerder op een finish dan de Hurricane.
2: 96. En junior call 136.
0: Dat is dan weer slordig. Zo'n laatste pijl van Gilding komt daardoor niet direct op tops, maar mag zo terugkomen. 117 over voor Huibrechts.
2: Yeah, 153. Andrew Dequan 49.
1: De legs gingen een lange tijd lekker met de darts mee. Nu zijn er wat breekjes gevallen.
2: 29.
1: Gilding mist weer twee pijlen op tops. Laat het ook wel een beetje zelf
2: 92.
1: Liggen.
0: Ja, en dan is daar Huibrechts. Zet zichzelf via de boel op 92. En dan is dit voor de wedstrijd. Nog zo één.
2: Niet.
0: En dan zijn dit belangrijke pijlen voor Gilding. En we gaan naar het laatste beslissende leg van deze wedstrijd.
1: Hij kijkt even om zich heen. Oh, ik sta nog steeds op het podium. Ik begin de laatste leg ook nog eens zelf. Leuk.
0: Ja, en het is inmiddels zo dat het gemiddelde van Gilding hoger is dan het gemiddelde van Huibrechts.
1: Oh, oh, oh, ja, awkward. Oh.
0: Dit zal iedereen herkennen.
1: Ja, Huibrechts is ook gewoon weggezakt. Dat zal hij toch ook gezien hebben. Ik weet niet of hij een notitieboekje heeft meegenomen om als een kritiek op te schrijven, maar als hij dat gedaan heeft, dan is dat toch vanaf een lek of 4-5 ongeveer. Even volgeschreven door Erik Parijs.
0: Nou, dan hebben ze in ieder geval iets om aan te werken. Want een laatste beslissende lek en Huibrechts vindt met zijn eerste 6 pijlen geen triple. En een aantal legs geleden zag het er zo anders uit. Maar het is Andrew Gilding die er beter voor staat op dit moment. Als Huibrechts nog maar een beurt zonder triple gooit. Terwijl Anton nog maar eens de show steelt.
1: En een biertje weg, hè. Gaat Andrew Gilding zo dadelijk proberen om voor de tweede keer in 2026 een kwartfinale op de Eurotour te halen. De German Darts Grand Prix lukte dat ook al. Niet af tegen Nathan Espinel.
2: And you require 100.
1: Nu vanaf 100.
0: Via dubbel 10 is het Andrew Gilding die doorgaat. Het zag er lange tijd niet naar uit in deze partij, maar Kim Huibrechts wist niet door te pakken. En Gilding wist het iets beter te vinden. En dus zien we hem vanavond terug in de kwartfinale.
3: Huismerken. Net zo lekker en beter voor mijn budget. Maar thuis reten we ook energie en internet. Lijkt er wel mooier dan wifi.
4: Het lijkt wel leuk en wifi.
3: En meer betalen voor hetzelfde mobiele bereik? Dat gaat er bij mij niet in. Daarom zit ik bij Budget Thuis. Dezelfde kwaliteit, maar dan voor een budgetprijs.
5: Het huismerk voor energie, internet en mobiel.
6: Je koelkast. Hij slurpt stroom en hij is lelijk. Tijd voor de nieuwe. Alleen, welke kies je? Ga naar Coolblue.nl voor advies van de bovenste plank. En als je wilt, kom voor je aansluiten of inbouwen. Koud kunstje. Coolblue. Alles voor een glimlach.
7: Geen afval.

0: zoveel meer dan money. Lever in voor een schone buurt.
1: I am the same boat and I like to do things fast. And now fast just got better.
2: Beter tegen nare geurtjes met een heerlijke geursensatie. Nieuw Robijn Quick Wash. Speciaal voor korte wasjes. Nu ook in Optimum White en puur en zacht.
3: Je huis is een fijne plek. Totdat je terugkomt bij nare geuren. Gebruik de Ambipure plug-in. De 3-in-1 parfumolie bestrijden constant geurtjes, geven merkbare frisheid en gaan heel lang mee. Dankzij Ambipure kom je altijd terug in een fris en schoonruikend huis waar je van houdt.
4: Is je afwasmiddel niet sterk genoeg? Geef je vaat een krachtige boost met Dreft Max Power. Het krachtige schuim verwijdert moeiteloos het vet. Dreft Max Power is onze krachtigste formule tegen vet en gaat daardoor 3 keer langer mee. Wie kan rekenen, rekent op Dreft.
5: Als dagelijks stof hinderlijk wordt, dan is het tijd voor Swiffer Duster. Effectief op 100% van het stof. Het werkt als een krachtige magneet, vangt stof op en houdt het vast. Zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Voor stof is het game over. Swiffer Duster. Schoon in een handomdraai.
6: Gebruik Lenoir Unstoppables bij elke was. Voor een onweerstaanbaar frisse geur. Die de hele dag meegaat. De geurboosters van Lenoir Unstoppables. Te fris om te weerstaan. Boys?
7: Iemand heeft naaktfoto's van mij. En dreigt ze door te sturen. Durf er met niemand over te praten. Dus ik zou aangifte kunnen doen? Fijn om te horen.
8: Er zijn 101 redenen om slachtofferhulp te bellen. Juridisch advies na online seksueel misbruik is er 1.

0: allerbeste wat Duitsland op voetbalgebied te bieden heeft. Bayern München, de recordmeister.
1: Harry Kane, toch maar schieten. Oh! Maretzka.
0: En daar gaat hij erin.
2: Luis Diaz. Hij maakt korte metten. Diaz.
3: Viaplay. De beste kijk op sport.

Feuerlampen. Er ist die Nummer 4 der Welt. Mit 48 BDC Major Titeln.

0: Twee oud-wereldkampioenen tegenover elkaar. Al is het tegenwoordig de nummer 4 van de wereldranglijst tegen de nummer 23 van de wereldranglijst. Michael van Gerwen neemt het op tegen Rob Cross. En we hebben het er net al over gehad. Kim Huibrechts speelde een belangrijke partij in die World Matchplay Race. Nou, die verliest zijn partij. En dat betekent ook direct dat er kansen liggen voor Rob Cross, die daar dus vlak achter staat. Want die komt op 500 pond verschil van Kim Huibrechts als die zou winnen van Van Gerwen. Hoe schat jij die kansen in?
1: Boah, nou ja, goed. Van Gerwen hebben we natuurlijk gisteren wel gezien tegen Thijs. Die moest even op gang komen. Wordt dan een, nou ja, uitgedaagd wil ik het niet noemen. Maar komt dan even zo'n momentje in de wedstrijd waar Van Gerwen het vuur vindt om even een hoge finish uit te gooien. Nou, vanaf dat moment speelt hij gewoon echt ontzettend goed. Nou, als hij de sokken optrekt, dan weten we het wel. Dan gaat het gewoon gebeuren. Ja, het is niet voor niks dat we zeg maar, met twee oud-wereldkampioenen die het nu allemaal even wat moeilijker afgaat. Van Gerwen is nog steeds de nummer 4 van de wereld en Cross is de nummer 23 van de wereld. Daar zit wel wat tussen.
0: Daar zit zeker wat tussen. Ja, voor Cross is dit gewoon een jaar waarin hij heel veel ook kwalificatietoernooien moet spelen om hier te mogen staan. Al heeft hij ook een plekje op de wereldranglijst dat als er maar genoeg afmeldingen zijn, dan is hij erbij.
1: Ja, dat is het. Hè. Ik denk dat Rob Cross wekelijks aan de telefoon hangt met jongens uit de top 16. Ja, die euro, ik zou niet gaan als ik jou had.
0: Weet je hoe saai het daar is?
1: Graat, jongen. Echt een gat.
0: En het is moederdag ook nog.
1: Ja, ja nou inderdaad.
0: 100. En het is Cross die de eerste maximale score noteert.
2: 96.
0: Dat was inderdaad Van Gerwen die ook goede dingen liet zien tegen Ratajski. Ja, en als we het hebben over toernooien waar kansen liggen, en er zit nog geen Michael van Gerwen in.
2: 84.
0: Het is een belangrijk jaar voor hem. Met name de rankingtoernooien zijn belangrijk, heeft hij zelf al aangegeven.
2: 140.
0: Ja, dit is er een. En dit is er een waar kansen liggen. Maar eerst Rob Cross in de leg van Van Gerwen. 144.
2: Het
0: is niet heel best weg.
1: Hij komt er wel voor terug.
2: 54.
0: Van Gerwen doet het niet heel veel beter. Hij stond wat lager, laat 56 staan. Twee pijlen voor de break.
2: 74. Mike Lewis 56.
0: Dat was de eerste kans voor Cross.
2: James on the first leg. Michael van
1: Gerwen. Dat is lekker voor het gevoel. Meteen eerste pijltje richting een dubbel erin. Game.
0: En als we kijken naar onderlinge ontmoetingen, dit zijn dan vanzelfsprekend ook twee mannen die vaak tegenover elkaar hebben gestaan. 45 keer eerder. Onder andere natuurlijk Premier League ontmoetingen zitten. 31 keer was het Michael van Gerwen die als winnaar van het podium stapte. Als het al op het podium was. En de laatste keer was de World Series of Darts Finals. Toen won Van Gerwen met 6-5. En dan die natuurlijk het toernooi won.
1: Ja.
0: En toch.
1: Cross wint al 14 keer van Gerwen. En best wel veel overwinningen ook de laatste twee jaar. Er zijn niet heel veel spelers die kunnen zeggen dat ze 14 keer van Gerwen hebben gewonnen. Dat ze van de onderlinge ontmoetingen meer dan 30% van die wedstrijden winnen.
2: 145.
0: Dat is een steekje positief in.
1: Ja,
3: Ja, maar zo is het ook zeker.
1: Meestal zijn al die onderlinge verhoudingen tussen Van Gerwen en tegenstanders, zeker als ze al vaker tegen elkaar hebben gespeeld, ook in die periode dat Van Gerwen al alles won. Ze zijn dusdanig in het voordeel van Van Gerwen uitgevallen. Ja, dat het verschil echt enorm is.
2: Game.
1: Terwijl Klos hier knap 100 uitgooit en op 1-1 komt. En hier valt dat dus wel mee.
2: 96.
3: Het is inderdaad, als je kijkt, er best wel veel ontmoetingen tussen rond 2017, 2018. Als je daar naar de gemiddeldes kijkt, is het eigenlijk allemaal 100 plus. Het is inderdaad de laatste jaren steeds vaker ook Rob Cross. Sterker nog, van de laatste 10 ontmoetingen gingen er 7 naar Cross.
2: Wat een volzee.
1: Kansje wellicht. Voltage.
2: 93.
1: Niet op een finish. Nou, van hebben ook niet.
3: Het is wel een hele zure laatste. Komt ermee op 169 en dus geen finish. Cross heeft de triple al gevonden. Nog een triple betekent tops.
2: 105. Rob, you require 80.
3: Nederlanders in de zaal zitten of?
1: Ja, of het is al een internationaal nummer geworden. dat durf ik niet te zeggen.
3: Dubbel 16 voor Van Gerwen.
2: 76.
3: Hij blijft niet 100% op zijn dubbels. En dus mag Cross terugkomen en er 1-2 van maken via een break.
2: Hij
3: doet dat met zijn eerste pijl.
2: Volgende leg, Rob to throw first. Game.
1: Ja, we zien het. Hij had natuurlijk die eerste leg ook al kunnen winnen. Kunnen we wel stellen dat Cross een stuk alerter is begonnen dan dat Van Gerwen dat is. En nu was dat gisteren dus ook zo tegen Ratajski. En vond hij ergens wat waardoor dat een beetje oversloeg.
3: Wel, dit de eerste 180 is op naam van Van Gerwen. Bol eraf om een finish over te laten.
2: 29.
3: Dat lukt.
2: Robbie Recall, 100.
1: Zo'n 5 met de laatste pijl. Daardoor niet 140, maar 155 overgelaten.
2: Makkelijk 155.
3: Los komt niet onder de 100. Hoe zet Van Gerwen hem weg?
2: 93. Rob, you require 104.
1: Het gaat allemaal nog niet vanzelf. Cross kan hij daar 18 tegenaan leggen. Maar dat kan de triple 18-specialist uiteindelijk wel, maar pijltje te laat.
3: Dan is dit voor 2-2.
2: 46.
3: Er toch.
2: Rob, you require 14.
3: Een aardig stukje vanaf. Kiest ervoor om te splitten, maar slaagt er niet in. En dan is het alsnog gewoon 2-2. Breekt Van Gerwen terug en mag hij zelf gaan beginnen. We zien het hier nog maar eens. Klos heeft in elke leg kansen gehad. En had dus gewoon, als hij een heel stuk effectiever was, 4-0 voor kunnen staan. Maar het staat 2-2. Hij kan het zelf ook niet helemaal geloven.
1: Nou, hij helpt zijn tegenstander gewoon de wedstrijd in. Ja, ik denk ook dat we hier de Van Gerwen van de laatste maanden zien als in... Het kan de ene dag heel goed zijn en de andere dag ook weer niet zo goed. En dat is wat eruit moet, het wisselvallige.
2: 100.
3: En hij hoort je en hij denkt, dat is goed. 180, nummer 2 voor Van Gerwen.
2: 83.
3: Hij heeft nu al de tijd. En dan zie je weer... Zo'n afzwaaier. Ja, twee van die afzwaaiers. Wisselvallig dus. Ja, precies dat.
2: 59. Mike Lugo, 128.
3: Maar nog steeds is Klos niet over de helft in deze leg.
2: 96.
3: En waar Van Gerwen last van heeft, ja, dat zien we ook bij Rob Cross. En Van Gerwen is er blij mee. Die ziet ook dat zijn tegenstander wat afzwakt. En tot zover het afzwakken. Rob Cross begint... Zijn volgende leg met een maximale score.
2: 134.
1: Nou, past allemaal maar net. Dit past een stuk beter. Cross.
2: 140.
1: Stopt met trippels gooien. Bij pijl 6.
2: 80. Robbie require 84.
3: Is het Cross die de ruimte heeft. 84 mag naar dubbel 18. Natuurlijk gaat dubbel 18 raak. Staat weer gelijk.
1: Met afstand de beste leg van de wedstrijd.
3: Net op het moment dat je denkt dat hij een beetje inzakt. Veel afzwaaiers. Gooit hij een elfdarter. Om daarna een leg te beginnen met een afzwaaier. En een 41 scoren.
1: Ja, het is allemaal onsamenhangend bij Cross. En nou goed, hij heeft altijd een beetje deze stijl gehad waarbij zoveel energie nodig is om één pijl naar het bord te gooien. En er dus ook zoveel mis kan gaan.
2: 96.
1: En als dat Als het goed gaat, als hij het gevoel heeft, dan maakt het allemaal niet zoveel uit. Maar als het niet zo goed gaat, dan moet hij dus ook nog voor elke pijl werken. En ja, dan krijg je dus een beetje dit.
3: Het gaat er echt alle kanten op. Het is de ene keer heel goed en dan weer een lijk heel veel minder. Die zo'n bij Van Gerwen in de 1 vliegen, die zitten ook wel heel ver ervan af. Cross dan toch nog wat druk uitoefenen op die 32 van Gerwen.
2: 94, Mike Lugman 32. Cash on the 7th leg, Michael van Gerwen.
3: Het begint er op de dubbels al beter uit te zien bij de Nederlander. Trekt zijn sokken nog maar eens op.
1: Aan de steun vanuit de zaal ligt het niet. Het is ook helemaal niet zo gek dat hij hier geliefd is, Michael van Gerwen. Veelvoudig winnaar van dit toernooi. 4 keer. Waaronder al in 2013. Toen Michael echt nog een heel klein Michaeltje was. Dit toernooi nog in de Arena Nova in Wiener Neustadt werd gehouden. Van Mervyn King in de finale.
2: Finales
1: tegen Mervyn King hebben hem altijd al gelegen.
3: Hij heeft de finale dus wel gehad. Ook Ian White nog een keer als tegenstander in de finale.
1: Ja, ja, ja.
3: En dan Rob Cross kwam hier op dit toernooi nooit verder dan de kwartfinale. Die bereikte hij 2 keer. 1 keer verloor hij toen in de kwartfinale van Gerwin Price. De andere keer van Stephen Bunting in 2022. Het is nu nog maar afwachten of hij die ronde gaat halen.
2: Eigenlijk 141. Robbie requires 70.
3: Maar dit is een belangrijke finish voor Cross. Heeft hij begrepen. Maakt er 4-4 van. Houdt daarmee nog zicht op een plek in de kwartfinale. En dus ook op die belangrijke plekken in de race naar de World Matchplay.
1: Ja, dan kan het allemaal onsamenhangend zijn bij Cross. En heeft hij moeite om een beurt achter elkaar met triples te vinden. Maar hij gooit wel gewoon 184 en 70 uit op het moment dat het ook echt moet. Dat zit er dan toch nog in. Dat soort finishes. Leg 2, leg 6 en leg 8.
3: We hebben het zo straks gezien bij Gilding. Die moest wachten op een leg waarin een moment zou ontstaan. Dat is eigenlijk wat Cross ook op aan het wachten is. En misschien is dit wel het moment. Komt nu in de leg van Gerwen als eerst op een finish.
2: Robbie Ricard, 161.
1: Zo doet Rob Cross dat vanaf 161. Triple 18 beginnen, dan naar de triple 19.
2: 93.
1: Als hij raak was geweest, was er nog een pijltje bullseye achteraan gekomen. Zover komt het niet. Maar deze 142 van Gerwen, waar gaat die eerste pijl naartoe?
3: Je zou niet beter zou weten, zou je denken dat hij op 12 ligt.
2: Ja, maar 68.
3: Ja, en dan is dit voor een 5-4 voorsprong voor Rob Cross. Twee pijlen, wederom. Nu naar dubbel 4. En het is 5-4 voor de Engelsman. En hij mag deze tiende leg beginnen.
4: Dit doet hij dus al de hele wedstrijd. Dit soort finishes uitgooien. En als we ons die eerste 4 legs nog even herinneren. Al die legs had Cross allemaal kunnen winnen. Eigenlijk, als je eerlijk bent, is het ook helemaal niet onverdiend dat Cross hier op matchpoint staat.
3: Nee, zeker niet. Alleen je vergeet dat al snel als er een aantal legs gewoon met de darts meegaan. Nu beginnen beide mannen minder aan deze leg. Cross nu wel een triple gevonden. 98.
4: Net iets te snel weggegooid, die laatste. Maar wel een hele belangrijke beurt voor Voltage.
2: 140.
4: Hebben kan nog mee. Maar blijft afhankelijk.
3: Is dit goed wat Cross laat zien op dit moment?
4: En weer zo'n finish, hè? Hij deed 100 al, hij deed 84 al, hij deed 70 al en hij deed 68 al. En dit is 64.
3: En de triple is raak. En hij heeft twee pijlen voor dubbel 8. En moet dan weer naar dubbel 4.
2: Mike Luke 142.
4: Nu kan een keertje niet. Ja. Oh, het zou er een zijn. Op dit moment 142 voor Van Gerwen, maar geen dubbel 14.
3: Het was een moment geweest voor Van Gerwen. Maar het is Cross die naar dubbel 2 kijkt. En die zit opeens in de madhouse.
2: Game.
3: Maar dat is geen enkel probleem voor Rob Cross. Het ging alle kanten op in deze wedstrijd. Maar uiteindelijk gaat het de kant op van Rob Cross. We nemen afscheid van Michael van Gerwen. En Rob Cross, die zien wij vanavond terug. En dan neemt hij het op tegen Andrew Gilding.
5: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
6: Huismerken. Net zo lekker. En beter voor mijn budget.
7: Maar thuis reten we ook energie en internet.
8: Lijkt er wel mooier dan wifi.
9: Het lijkt er wel leuk in wifi.
10: En meer betalen voor hetzelfde mobiele bereik?
11: Dat gaat er bij mij niet in.
12: Daarom zit ik bij Budget Thuis. Dezelfde kwaliteit, maar dan voor een budgetprijs.
13: Het huismerk voor energie, internet en mobiel.
14: Je koelkast. Hij slurpt stroom en hij is lelijk. Tijd voor een nieuwe. Alleen, welke kies je? Ga naar Coolblue.nl voor advies van de bovenste plank. En als je wilt, kom voor je aansluiten of inbouwen. Koud kunstje. Coolblue. Alles voor een glimlach.
15: Hé, hey, nieuw libellen?
16: Ja, zou kunnen, ja.
15: Is dat een tas die je bellibellen krijgt?
16: Ja. Ja. Sorry dames, koop je eigen Libelle maar.
17: Lees Libelle nu een jaar extra voordelig en krijg een Shabby's tas gratis. Ga naar libelle.nl/actie.
18: Doe dit.

0: uniek maakt, maakt ze ook moeilijker schoon te maken. Een versleten opzetborstel maakt poetsen nog moeilijker en laat miljoenen tandplakbacteriën achter. Een nieuwe Oral-B opzetborstel bereikt ook de ruimtes tussen de tanden en zorgt zo opnieuw voor 100% poetskracht. Dus controleer, vervang en kies opnieuw voor perfect schone tanden met Oral-B. Als dagelijks stof hinderlijk wordt, dan is het tijd voor Swiffer Duster. Effectief op 100% van het stof. Het werkt als een krachtige magneet, vangt stof op en houdt het vast. Zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Voor stof is het game over. Swiffer Duster. Schoon in een handomdraai.
1: Gebruik Lenoir Unstoppables bij elke was. Voor een onweerstaanbaar frisse geur. Die de hele dag meegaat. De geurboosters van Lenoir Unstoppables. Te fris om te weerstaan. Boys?
0: Is je afwasmiddel niet sterk genoeg? Geef je vaat een krachtige boost met Dreft Max Power. Het krachtige schuim verwijdert moeiteloos het vet. Dreft Max Power is onze krachtigste formule tegen vet. En gaat daardoor 3 keer langer mee. Wie kan rekenen, rekent op Dreft.

0: op de vis. Het is toch zo mooi. Balanceren op een vislijntje. Holy moly! Die kunnen we inlijsten.
1: Kijk live naar de World Superbike in Tsjechië. Viaplay. De beste kijk op sport.

kommt aus den Niederlanden. Er ist die Nummer 9 der Welt.

0: We weten inmiddels dat er vanavond één finalist gaat komen uit Rob Cross, Andrew Gilding, Luke Woodhouse of Kevin Doets. En we gaan nu beginnen aan de andere helft van het schema met als eerste een Nederlander, Danny Noppert. Hij neemt het op tegen de man die dit weekend een 9-darter gooide, Christo Reyes. En ik zit even te kijken naar de prestaties van Danny Noppert op de Austrian Darts Open. Nou, hij heeft ooit een finale gehaald in 2022. Toen verloor hij van Michael van Gerwen. Maar als ik kijk naar de laatste vier gespeelde wedstrijden van Danny Noppert op dit toernooi, zie ik 5-6, 6-5, 5-6, 6-5.
1: Nou, dan gaan we er goed voor zitten met z'n allen.
0: Laten we er maar eens goed voor gaan zitten. Maar ja, Danny Noppert tegen Christo Reyes. Dit is wel, denk ik, een van de leukste potjes misschien wel van deze middagsessie.
1: Ja, en 6-5 of 5-6 zou ook helemaal niet gek zijn. We hebben Reyes al hele bijzondere dingen zien doen met de 9-darter tegen Damon Hetta. Verkeerd

0: Pasalek de betere speler. Maar goed, maakte het niet af. Dat kon Noppert dan nog wel. Hij gaf toen aan, ja, ik ga zo snel mogelijk een rust pakken om hopelijk morgen wat fitter te zijn. Ah, ja, dat gaan we zien.
1: Toch hebben we dat ook al vaker van Noppert gehoord de laatste tijd. Maar ja, we gaan het zien. 85. Het is natuurlijk ook gewoon een prima jaar tot nu toe op de Eurotour met één finale. 100. In Duitsland, was in München in het paasweekend. Verloor die toen van Nathan Aspinall. Dat was toen eigenlijk ook wel een beetje zo'n Eurotour toernooi waarbij iedereen kon winnen op een gegeven moment.
0: Ja. Nou ja, dus is, en dat verhaal kunnen we bij bijna allemaal wel vertellen, en dus ook bij Danny Noppert, de situatie zo dat ze naar het schema hebben gekeken en gedacht hebben, nou, zou wel eens mijn toernooi kunnen zijn. Dan kan ik me voorstellen dat mocht Noppert vanmorgen nog steeds niet helemaal lekker wakker geworden zijn, dat hij vooral dacht, nou, we zien het wel.
1: Ja, het is, hij weet dat hij aan de bak moet als Christo Reyes zijn tegenstander is. Die gaat nu naar dubbel 12.
2: 77.
1: Pakt nog niet de voorsprong. Ja, het is een klein kansje, maar de man in het kostuum is er klaar voor.
0: No fish, no party. Het feestje blijft nog even uit.
2: 134.
1: Zet hem wel uitstekend weg. Maar mag daar niet voor terugkomen, want Reyes pakt de voorsprong. Maar je hebt soms spelers die zijn er uit het niets, of die zijn uit het niets heel goed. Dat geldt toch eigenlijk ook wel een beetje voor Reyes. Ondanks dat het natuurlijk een terugkeer was en toen we hoorden dat hij weer naar het WK kwam. Iedereen zoiets van, oh, dat kan heel leuk worden.
0: Ja, ja, omdat het zeg maar niet, hij viel niet weg van de Tour omdat hij zoveel minder was gaan spelen. Hij kwam gewoon niet meer van zijn eiland af. Corona perikelen en dergelijke. Hij woont op Tenerife. En toen ook nog wat akkefietjes, medische thuis gehad. Waardoor hij gewoon niet meer op niveau kon darten. Dat ook niet meer gedaan heeft. Maar nu hij dat weer kan, dacht hij, nou ja, probeer het weer gewoon. En blijkt dus dat hoe goed je kan darten bij Christo Reyes gewoon nog ergens in die arm zat.
1: Ja, het is een soort fietsen.
0: Ja, nou ja, inderdaad. Hij verleert dat nooit. En ja, hij is nog even goed als toen.
1: Ja, want toen keken we naar het WK en toen was het die ene wedstrijd en iedereen had direct van, oké, wow, hij kan dit nog. Daarna gaat hij naar Q-School.
0: Fietst hij doorheen?
1: Om even bij het fietsen te blijven, inderdaad. Daar fietst hij doorheen. En op de Tour blijft hij eigenlijk, ja, of het echt beter worden is, weet ik niet. Maar 85. Hij blijft wel indruk maken.
2: Danny will require 170.
0: Ja, we hebben het natuurlijk over de World Matchplay race gehad. En dat gaat Christo Reyes, denk ik, ja, het sluit ook niet helemaal uit, maar denk ik niet halen. Maar dat het eventueel misschien nog zou kunnen op basis van een halfjaartje Pro Tours en wat Eurotours, dat is al bizar op zich.
1: Ja, dat zegt eigenlijk al wel genoeg.
2: Danny require 74.
1: Noppert naar tops.
2: 34. Christo, you require 97.
0: Reyes blijft beneden. Gaat dan voor dubbel 19 tops.
2: 20.
0: Maakt hier helemaal niks
2: van.
0: Danny,
2: you require 40.
1: Ja, dat zag Noppert zelf ook. Die zit er aardig onder. Nog één pijl.
2: 20. Christo, you require 77.
1: En nu Reyes naar tops.
2: 57.
1: Danny, beide mannen kansen gehad in deze leg.
2: Game on the
1: en nu is het wel
2: Danny
1: raak
2: Noppert,
1: voor
2: the
1: Noppert.
2: Christo, the third first.
0: Ja, vriendelijk duimpje voor een, volgens mij, een mevrouw in het...

0: nog even aanmoedigde. Het kan ook zo'n duimpje zijn van, nou, dat was leuk voor één keer, maar hou de volgende keer maar gewoon je mond.
1: 100.
2: Ja, dat hoor je wel vaker. Als het één iemand is die iets doet, dan valt dat veel meer op dan wanneer het zo'n massale zaal is.
1: 100.
2: Ja, ik heb hem nog steeds voor me staan.
0: Het kan, hè?
2: En het kan. Ja, als RS hier de finale haalt, dan staat hij op 10.000 pond van de streep, zeg maar.
1: Ja.
2: Maar als hij wint, dan is hij er om bij.
0: En zeg jij maar eens dat dat niet kan. Dat Christo Rijs het toernooi niet kan winnen.
2: Dat ga ik zeker niet zeggen. Nee, want we hebben al gezegd dat iedereen dit toernooi kan winnen.
1: So you require 121.
2: 43. Is dit wel een lastiger stukje van het schema, denk ik. Als we beide helften met elkaar vergelijken.
0: Op dit moment wel, maar wie weet dat we daar over 4 wedstrijden toch net iets anders over denken.
1: 95. Christo, you require 78. 38.
2: Er is mis tops en dus is er een kans voor Noppert om te breken. 56. En ook hij, één pijl op tops.
1: Games on the third leg.
2: En die is er blij mee. 2-1 voor Danny Noppert.
1: Leg, Danny the third first. Game on.
2: En nu zelf beginnen. Nou, het is met name dit stukje van het schema eigenlijk. Met Noppert Reyes en dan zometeen Josh Rock tegen Nico Springer.
1: 54.
2: Nou, we gaan zien wie zich gaat melden uit dit blokje.
0: Ja, voor wat hoe dan ook een hele interessante finale sessie gaat worden.
1: 59.
0: U weet het, vanaf 7 uur. Uiteraard weer op Viaplay te zien.
1: 93.
2: Dat is tot nu toe ook weer wat we ook al vaker hebben gezien in de eerdere partijen. Oké, we zijn nog maar 3,5 legs onderweg.
1: 55.
2: Beide mannen zitten een beetje onder in de 80 gemiddeld.
1: 140.
2: Dat zagen we ook bij Huibrechts tegen Gilding. Dan kan zo'n wedstrijd alle kanten op gaan.
1: 100. 96.
0: Ja, en de vorige leek 66 uitgegooid. En die kom op van Noppert. Even later.
1: 140.
0: Gewoon in de problemen is dit. Christo Reyes vanaf 78. Was een veilige 18. Een 20. Maar wel tops. En kom oproepen. Dat kan die Spanjaard ook wel.
2: Ja, het was een vergelijkbare poging, maar ik was benieuwd wat jij ging zeggen na die veilige 18, want die 20 was alles behalve veilig.
1: Game on.
2: Maar ja, Reyes heeft in elke leg pijlen gehad. En toch staat het 2-2. Dit heb ik mezelf eerder horen zeggen deze middag.
1: 134. 100.
2: Het is de vierde keer dat deze beide mannen tegenover elkaar staan.
1: 59.
2: Maar de laatste keer is alweer even geleden. Maar ja, dat kun je verwachten met Christo Reyes. De laatste keer was 16 juli 2019. Het was nooit met publiek erbij. Eén ding was wel steeds hetzelfde, en dat was de winnaar. De Spanjaard won alle drie de wedstrijden met 6-4.
1: 60.
2: Dus ja, kies maar. 6-4 of 6-5. Welke statistiek pakken we erbij? Maar het ziet er tot nu toe wel naar uit dat het een gelijk opgaande wedstrijd wordt.
1: 100.
0: Net als gisteren heeft Noppert moeite om trippels te vinden.
1: 100. Chris, do you require 108?
0: Flinke wandeling voor de Spartan. Maar hij komt wel bij die triple 19. Dat is echt een hele knappe pijl.
1: 76.
2: Vindt de dubbel niet. Ja, dan is hier nu een kansje voor Noppert. Maar heeft dan wel een triple nodig. En die is gevonden. En dan natuurlijk naar tops.
1: 84.
2: Ook hij slaagt er niet in.
1: Games on the fifth leg.
2: Dus is daar de voorsprong voor de Spanjaard. De eerste leg waarin Noppert wel een kans kreeg, maar de leg niet wint. En dus geen finish voor Noppert, maar Reyes staat nog een aardig stukje achter. Dan een streepje op de bingo kaart met de bouncers. Ik denk dat er nog niet heel veel is veranderd aan die, aan die bingo kaart.
0: Maar stond er, Methau stond er nog op, die heeft Klos natuurlijk gegooid. 9000 staat in elk geval nog. Ja, Christel, wat dat betreft wachten we rustig af, hè, vriend.
1: Danny requires 75.
2: Het gaat wederom één pijl zijn voor Noppert. En wederom op tops.
1: 35.
2: En wederom Christel, you require is hij niet 108. Raak. En dan is hier weer een kans voor Reyes.
0: 108.
2: Nu is die tweede pijl niet raak in de triple.
1: 56. Danny require 40. Games on the
2: en zo is het 3-3 en was dit pas Danny de eerste leg waarin de Spanjaard geen kans op een dubbel kreeg. Het voelt nog steeds alsof deze wedstrijd echt alle kanten op kan gaan. De gemiddelden zijn inmiddels iets opgekropen. Noppert zit rond de 87. Reyes rond de 88.
1: 96. 140.
2: Ook die hebben we nog niet gezien in deze wedstrijd. De maximale score.
1: 100. 99.
0: De derde keer dit jaar dat Christo Reyes bij de laatste 96. 16 staat op een Eurotour toernooi. Ook dat sluit weer aan. Het verhaal over dat hij echt ontzettend goed bezig is. Het lukte hem pas twee keer in zijn hele carrière. Dus ook in die periode voor de onderbreking. Het lukte het hem maar twee keer om ook een kwartfinale te halen op een Eurotour toernooi.
2: We gaan zien of dat gaat lukken, maar dan is dit wel een belangrijke met Noppert op 69. Maar 147 gaat niet uit.
1: 100. Danny requires 69.
0: Weer dat ene pijltje.
2: En weer op tops.
1: 29.
0: En weer niet.
2: En weer erboven, ja. 47.
0: Dat telt nu wel op. Voor een dubbel 20 specialist als Danny Noppert.
1: Christo Reyes, 8 leg Danny de Tokers.
2: 3 uit 10 is Noppert op zijn dubbels.
1: 96.
2: Waar Reyes 4 uit 8 is.
1: Het
2: ziet er dan toch ook wat moeizaam uit. Hoe Noppert de pijlen gooit als hij die triples niet weet te vinden.
1: 40.
0: Het is echt werk, hè. Er zit veel beweging in het lichaam ook als hij de pijl weggooit. Extra hupje. Allemaal tekenen dat het niet helemaal lekker zit.
2: Ja, dan toch al snel het vermoeden dat hij nog steeds wat last heeft van de klachten die hij gisteren omschreef. Heeft nu toch wel een trip onnodig.
1: 60.
2: Nu ligt het initiatief bij de Spanjaard. En die kan op een 5-3 voorsprong komen zometeen. En al helemaal als die zichzelf wegzet op tops. Ja, dit is dan wel goed, maar het is mogelijk al te laat.
0: Met de laatste hangt hij er nog even in.
1: Christo Reyes.
2: Ja, dat zijn geen fijne pijlen op een dubbel om achter te staan als tegenstander. En zo staat het 5-3 voor de Spartan. Die zelf mag gaan gooien. Om er mogelijk 6-3 van te maken.
0: Voor de derde keer in zijn carrière en voor het eerst na zijn comeback een kwartfinale op een Eurotour toernooi te halen. En wat dat betreft heb ik nog best leuk nieuws voor Reyes. Want elke keer dat hij de kwartfinale haalde, haalde hij ook de halve finale.
2: Maar laten we niet te ver op de zaken vooruit lopen. Noppert geeft nog niet op en begint deze leg met een maximale score. Kan hij dat een vervolg geven? Het antwoord op die vraag krijg ik weer erg snel.
0: Te snel.
1: 94.
2: Het is heel knap wat Reyes hier doet. Mag zo gaan gooien voor de wedstrijd. Dat er toch aardige druk op stond vanuit Noppert. Ook die komt op een finish, maar eerst Reyes. Triple 18 niet gevonden.
1: 92.
2: Zet hem wel weg op dubbel 16, maar eerst Noppert.
0: Nee, het heeft er niet in gezeten vandaag voor de freeze.
2: En dan is het voorbij voor Danny Noppert. Het was de volgende Nederlander waar we op hoopten, maar die niet doorgaat naar de volgende ronde. Cristo Reyes haalt dus de kwartfinale. En dat is misschien al wel een garantie, want zoals Guy net zei, als hij de kwartfinale van de Eurotour haalt, dan haalt hij ook de halve. Maar dat gaan we vanavond zien.

0: huismerken. Net zo lekker en beter voor mijn budget. Maar thuis reten we ook energie en internet. Lijkt je wel Noljuk en wifi?
1: Het lijkt wel Noljuk en wifi.
0: En meer betalen voor hetzelfde mobiele bereik? Dat gaat er bij mij niet in. Daarom zit ik bij Budget Thuis. Dezelfde kwaliteit, maar dan voor een budgetprijs.
2: Het huismerk voor energie, internet en mobiel.
3: Je koelkast. Hij slurpt stroom en hij is lelijk. Tijd voor een nieuwe. Alleen, welke kies je? Ga naar Coolblue.nl voor advies van de bovenste plank. En als je wilt, komen voor je aansluiten of inbouwen. Koud kunstje. Coolblue. Alles voor een glimlach.
4: Ja, oh.
5: Hey, nieuw libellen?
4: Ja, zou kunnen, ja.
5: Dat een tas die je bellibellen krijgt?
4: Ja. Ja. Sorry, dames. Koop je eigen libellen maar.
6: Lees Libellen nu een jaar extra voordelig en krijg een Shabby's tas gratis. Ga naar libellen.nl/actie.
7: Je huis is een fijne plek, totdat je terugkomt bij nare geuren. Gebruik de Ambipure plug-in. De 3-in-1 parfumolie bestrijden constant geurtjes, geven merkbare frisheid en gaan heel lang mee. Dankzij Ambipure kom je altijd terug in een fris en schoonrijkend huis waar je van houdt.
8: Wat tanden uniek maakt, maakt ze ook moeilijker schoon te maken. Een versleten opzetborstel maakt poetsen nog moeilijker. En laat miljoenen tandplakbacteriën achter. Een nieuwe Oral-B opzetborstel bereikt ook de ruimtes tussen de tanden en zorgt zo opnieuw voor 100% poetskracht. Dus controleer, vervang en kies opnieuw voor perfect schone tanden met Oral-B.
9: Is je afwasmiddel niet sterk genoeg? Geef je vaat een krachtige boost met Dreft Max Power. Het krachtige schuim verwijdert moeiteloos het vet. Dreft Max Power is onze krachtigste formule tegen vet en gaat daardoor 3 keer langer mee. Wie kan rekenen, rekent op Dreft.
10: Als dagelijks stof hinderlijk wordt, dan is het tijd voor Swiffer Duster. Effectief op 100% van het stof. Het werkt als een krachtige magneet, vangt stof op en houdt het vast. Zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Voor stof is het game over. Swiffer Duster. Schoon in een handomdraai.
11: Gebruik Lenoir Unstoppables bij elke was. Voor een onweerstaanbaar frisse geur. Die de hele dag meegaat. De geurboosters van Lenoir Unstoppables. Te fris om te weerstaan. Boys?
12: Iemand heeft naaktfoto's van mij. En dreigt ze door te sturen. Durf er met niemand over te praten. Dus ik zou aangifte kunnen doen? Fijn om te horen.
13: Er zijn 101 redenen om slachtofferhulp te bellen. Juridisch advies na online seksueel misbruik is er 1.

0: Het is Josh Rock die het op gaat nemen tegen de nummer 3 van Duitsland, Nico Springer. Ja, en ik kan alles zeggen, maar die man maakte indruk gisteren. Die wist, ik ga misschien nog wel eens een moeilijk potje moeten spelen tegen ene Wessel Nijman, die aardig in topvorm is. Maar daar had Nico Springer geen enkele boodschap aan. Die leek op een gegeven moment helemaal niks meer te kunnen missen. Geen pijl op een dubbel te kunnen missen. Kwam toen naar 12 pijlen in de laatste leg op 38. Maar die had daarna nog 3 beurten nodig om het af te maken. Waardoor zijn gemiddelde uiteindelijk uitkwam op 100,2. Maar het was indrukwekkend, toch, wat hij liet zien?
1: Ja, hij zat de hele wedstrijd tegen de 110 gemiddeld aan. En dus is het echt zonde dat hij er zo lang over deed om die matchstart erin te gooien. Want over 3 weken zien we dat resultaat. Nico Springer Wessel Nijman 6-0. Poh, ja, oké, knap hè, 6-0. Ja, met een gemiddelde van 100,2. En dan ja, is dat soort van normaal. Terwijl het echt een abnormale wedstrijd was die Springer speelde. Raakte alles 5,5 lek lang. En het ging op een razend tempo. Nou, dit tempo dus. En als hij dat toch een beetje kan aantikken. In elk geval dat tempo dat Rock ook gaat aanhouden. Als dit geen leuke wedstrijd wordt, Jeffrey, dan weet ik het niet meer.
0: Dan weet ik het inderdaad ook niet meer. Ja, nee, er was nog één moment gisteren wat ik nog goed weet van die wedstrijd van Springer tegen Nijman. En dat is, het stond toen al 4-0. En Nijman mist om zijn leg te houden 107. Mist hij een pijltje per dubbel, prima. En Springer stond op 102. En je ziet op het moment al, hij gooit in het tempo wat je ziet van hem. Maar die eerste pijl zit dan al direct weer in die triple 20. En je ziet erachter Nijman, ja, wat kan ik hier tegen doen? Ja. Die wist het gewoon echt niet. En zo'n avond was het op dat moment ook. 140.
1: Ja, zo hebben we met de nummer 2 van Duitsland een van de langste wedstrijden in de geschiedenis van de Eurotour gezien. En met de nummer 3 van Duitsland een van de kortste wedstrijden in de geschiedenis van de Eurotour. Hier baalt hij even van zichzelf Springer, want hij miste 11. 89,
0: Joshua Kwai, 128. Dat zorgt voor een kansje voor Josh Rock. Maar die gaat niet naar dubbel 10. 88, Nico Uwakwai, 32. Games on the first leg. Doet wat hij gisteren dus lange tijd ook deed. Dubbels gewoon met 1 pijl uitgooien. 46. Deze mannen hebben 1 keer eerder tegenover elkaar gestaan. Maar daar zal Nico Springer ook weer goede herinneringen aan hebben. Was namelijk vorig jaar in Hongarije de Hungarian Darts Trophy halve finale. Die werd met 7-6 gewonnen door de Duitser. En we hebben het net voorafgaand aan de balkon gehoord. 127. Nico Springer is de Hungarian Darts Trophy winner. Hij won het toernooi nadat hij Rock eerst in de halve finale versloeg. Ja, dit zijn 2 mannen die misschien 81. Nog wel meer dan anderen kijken naar, oké, dit is wel een lekker toernooitje om te winnen.
1: Ja, na de uitschakeling van Noppert van Zonet is Rock met afstand de hoogst geplaatste speler op de wereldranglijst die nog in het toernooi zit. Dus hij heeft sowieso alle reden om te denken, nou, dat kan wel eens mijn toernooi worden. En Springer heeft al een Eurotour gewonnen. Was gisteren fantastisch. Dus die heeft daardoor weer alle reden om te denken, nou ja, zo'n tweede Eurotour titel. Ik zie het wel gebeuren. 135.
0: Joshua is keurig van Springer. Rock gooit 158 niet uit. En dus kan de Duitser voor een 2-0 voorsprong gaan gooien. No score. Joshua Kwai, 119. Ja, en dan is dit toch even een ander verhaal dan zojuist. En nu krijgt Rock tops. 99. Nico Kwai, 40.
1: Dat was het eerste kansje voor Rocky. Een tweede kansje komt er niet.
0: Nico Springer.
1: Ik heb eventjes zitten tellen. Dit is de 11e opeenvolgende leg die Nico Springer gewonnen heeft nu. Hij won de laatste drie op rij in zijn eerste rondepartij tegen Nick Kenny. Hij won er 6 van Wessel Nijman. Hij wint er nu weer 2 en hij is met 180 begonnen.
0: Dit is een lekkere streak waar Springer mee bezig is dan.
1: De huidige virtuele nummer 43 van de wereld die zijn tweede jaar als tourkaarthouder nog moet afmaken.
0: Er is al over deze man gezegd dat dit misschien wel de beste Duitser gaat zijn die we op de tour hebben gehad.
1: Dat zou zomaar kunnen.
0: Hij ziet er nog wel wat
1: titeltjes voor.
0: Wat titels voor, zeker.
2: Nico, you are quiet.
0: De eerste die hier hoofdschuddend over dat podium loopt.
2: 29.
0: Joshua toch iets minder dodelijk op de dubbels dan gisteravond. Dus kans voor Josh Rock. Triple nodig. Mag naar de bullseye.
2: 101. Nico, you are quiet. 16.
1: Zucht, steun, teleurstelling. Bij Rock. Maar hij krijgt nu echt hulp.
2: Joshua Quire, 25. Nine.
0: Rock die denkt, dan kan ik jou ook wel even helpen.
1: Ja, vind ik sportief van je. Hier, probeer het nog een keer. 12e opeenvolgende leg voor Springer. Die willen niet komen.
0: En dan denkt Josh Rock, nu is het genoeg geweest. Nee, maakt er 2-1 van. Nou, Springer had gisteren 14 pijlen op de dubbel gegooid. In de hele wedstrijd tegen Wessel Nijman. Hij zit inmiddels, ja, u ziet het in beeld staan, 13.
2: 100.
0: Waarvan dus maar 2 raken zijn.
2: 100.
0: En als je zoveel pijlen op een dubbel mist, dan zien de gemiddeldes er zo uit.
2: 42. Joshua Quire, 160.
1: Weet je wat ik me dan al eens afvraag? Stel, Wessel Nijman zit nou naar deze wedstrijd te kijken. Wat denkt hij dan?
0: Ja, ik denk wat elke darter heeft als die zo'n wedstrijd... Ja, wat je als je toernooien speelt, dat je een wedstrijd moet schrijven nadat je eruit ligt. En dat je dan jouw tegenstander, die geweldig gooide, daarna ziet staan kranten. Terwijl Rock er 2-2 van maakt via een 100 checkout. Ik ben vooral benieuwd. Christo Reyes wilde vrijdag nog wel eens na zijn wedstrijd is die gaan kijken in het publiek. Ik weet niet of hij dat nu ook van plan is.
2: 140. 140.
0: Ik verwacht nu ook niet, omdat hij nogal wat te doen heeft later vandaag.
2: 96.
0: Maar als hij deze wedstrijd zou zien, dan zou hij tot nu toe denken van... Oh ja.
1: Oh.
0: ik ga nog even wat anders doen.
1: 165. Ja, Springer maakt zich nu wel even kwaad.
2: 46. Sneaker, you require 16.
1: Zo!
2: No score.
0: Die denkt, ik moet gewoon zoveel mogelijk scoren. Want dan heb ik de ruimte om heel veel dubbels te missen. En dan misschien nog de leg te pakken.
2: 96. Sneaker, you require 16. Games on the fifth leg. Nico Springer, six leg just to
0: 13. Kijkt even naar boven en denkt, wat zijn we aan het doen? Maar hij staat wel 3-2 voor. Terwijl Josh Rock ook zijn tweede maximale score van deze partij neerzet.
1: Gaan we dan nu eindelijk beginnen? Is het nu na vijf legs een beetje klaar met dat getoppen?
0: Dit was het start zijn. En Rock gaat door. En de bingo kaart kan er weer bij gepakt worden.
2: 119, Josh McQuire 141.
1: Dat ene middelste vakje, dat belangrijkste vakje van de hele bingo kaart. Daar kan nog geen kruis door.
2: 100, Joshua Quine 40. Games on the sixth flag.
0: In 10 lukt het wel. Laten we hopen dat dit de start zijn was met een 13 darter voor Springer. Beantwoord met een 10 darter van Josh Rock. En het ziet er naar uit dat Josh Rock een extra versnelling heeft gevonden. En Springer denkt, dat kan ik ook.
1: Dit was waar we op hoopten. Dit was wat we verwachten. Maar dan eigenlijk vanaf leg 1.
2: 57.
1: Rock is echt even niet meer te houden nu. Oh, zal ik even links kijken op mijn eigen bordje? Ja, dat is wel verstandig.
2: 136. Joshua Kwai, 48. Games on the
0: Josh Rock is los, zo lijkt het. Het kwam allemaal moeizaam op gang. Inmiddels boven de 94 gemiddeld.
2: 58.
0: Maar vooral die triples worden weer gevonden. En als deze twee mannen in rap tempo gooien,
2: 100.
0: Is dit wat je wil zien.
2: 58.
0: Was dan toch een versnelling van korte duur. Springer lijkt er nog wel even zin in te hebben.
1: Over een versnelling gesproken. Die is al rap, maar dat ging eventjes richting Ricky Evans rap.
2: 93. Nico, you've acquired 127. 95.
0: Alle tijd voor Springer, dus die zet hem weg.
2: 65. Nico, you require 32. Games on the 8th leg.
0: En nu de dubbel wil weer in één keer gevonden door Nico Springer. 4-4.
2: 9th leg, Nico de Thoek first. Game on.
1: Hij heeft die eerste pijl de laatste paar beurten toch wel steeds perfect zitten nu.
0: Ja, en dus dan Josh Rock om
2: 96
0: aan te haken.
1: Ja, een 10-darter en een 11-darter is leuk, maar 99. Kun je ook gas geven als je tegenstander dat doet.
2: 57.
1: Het scoregemiddelde van de Minstad Bob is niks mis mee. Het feit dat het wedstrijdgemiddelde dan aan de lage kant is, komt door al die gemiste dubbels, vooral aan het begin van de wedstrijd.
2: 39. Nico Uwakwai, 79.
3: Springer heeft de tijd. Dubbel 12.
2: 67. 60. Nico Uwakwai, 12.
3: 5-4 voorsprong. Maximale score nummer 4 voor Josh Rock.
1: Daar komt het antwoord alweer aan hoor.
2: 97. 58.
3: Dit zorgt wellicht voor wat ruimte bij Rock. Die gewoon doorgaat. Tweede 180er in deze leg.
2: 57.
1: En heeft hij dan weer even zo'n versnelling, zo'n fase. Waarin het allemaal valt. Het zou voor Rock heel erg goed uitkomen als dat niet alleen deze leg is, maar zo dadelijk ook die volgende. Als hij uiteindelijk deze leg dan wint. Wel te verstaan.
3: Ja, we hebben het eerder deze wedstrijd bij zijn tegenstander gezien. Heel veel pijlen op een dubbel missen, maar Rock doet dat niet. Maakt er 5-5 van. En nu gaan we zien wie er nog zo'n versnelling in huis heeft. Alleen die negende leg ging in 18, maar voor de rest 3 keer 13, een 10 darter en een 11 darter. En Springer mag beginnen.
2: 100.
1: 100. Ja, Rob weet het weer. Hij weet weer waar die trippel zit.
3: Nummertje 6 van deze wedstrijd voor hem.
2: 97.
3: Springer weer 1 triple.
2: 100. 18.
1: Dat kan nog wel eens een hele belangrijke laatste zijn.
2: 114.
3: Het is keurig hoor wat Josh Rock hier doet.
2: 134.
3: Maar ook
2: Joshua
3: Springer
2: Kwan
3: geeft nog niet op. Naar de bullseye.
2: 56.
3: En dat was de matchdart voor Josh Rock.
1: Springer misschien ook naar de bullseye. Of misschien wel een dubbel 15 met 2 pijlen in de hand. Dat zou ook zomaar kunnen.
3: Hij neemt zijn tijd.
2: Maar
3: het bleef bij 1 matchdart. En dus krijgt Josh Rock er nog 2.
2: No score.
3: En ook hij doet het niet.
1: Wat een bizar einde aan deze wedstrijd dan opeens. Ja, Nico, je staat er nog. Je mag nog. Hoe is dat nou mogelijk?
3: Wat gebeurt hier allemaal? Ja, Josh Rock. Nog maar eens 2 matchdarts. En nu is het raak. Het was een wedstrijd die alle kanten op ging. En de twee mannen lieten een ongekend hoog niveau zien. Nadat de wedstrijd heel moeizaam op gang kwam. Maar het is uiteindelijk Josh Rock die met 6-5 wint. We zien hem vanavond terug. En dan neemt hij het in de kwartfinale op tegen Christo Reyes.
4: Huismerken. Net zo lekker en beter voor mijn budget. Maar thuis reten we ook energie en internet. Lijkt er wel een mooie wifi.
5: Het lijkt er wel een wifi.
4: En meer betalen voor hetzelfde mobiele bereik? Dat gaat er bij mij niet in. Daarom zit ik bij Budget Thuis. Dezelfde kwaliteit, maar dan voor een budgetprijs.
6: Het huismerk voor energie, internet en mobiel.
7: Je koelkast. Hij slurpt stroom en hij is lelijk. Tijd voor de nieuwe. Alleen, welke kies je? Ga naar Coolblue.nl voor advies van de bovenste plank. En als je wilt, komen voor je aansluiten of inbouwen. Koud kunstje. Coolblue. Alles voor een glimlach.
8: Wat zal onze auto nog waard zijn?
9: Wij kopen auto's.nl. Weet het. Verkoop je auto snel en gemakkelijk. Voer gewoon je autogegevens in en je krijgt jouw verkoopprijs.
8: Wauw!
9: En je verkoopt hem in een filiaal, geen papierwerk en geen verrassingen. Krijg nu je topprijs op wijkopenauto's.nl.
10: Je huis is een fijne plek. Totdat je terugkomt bij nare geuren. Gebruik de Ambipur plug-in. De 3-in-1 parfumolieën bestrijden constant geurtjes, geven merkbare frisheid en gaan heel lang mee. Dankzij Ambipur kom je altijd terug in een fris en schoonruikend huis waar je van houdt.
11: Gebruik Lenore Unstoppables bij elke was. Voor een onweerstaanbaar frisse geur. Die de hele dag meegaat. De geurboosters van Lenore Unstoppables. Te fris om te weerstaan. Boys?
12: Is je afwasmiddel niet sterk genoeg? Geef je vaat een krachtige boost met Dreft Max Power. Het krachtige schuim verwijdert moeiteloos het vet. Dreft Max Power is onze krachtigste formule tegen vet. En gaat daardoor 3 keer langer mee. Wie kan rekenen, rekent op Dreft.
13: Wat tanden uniek maakt, maakt ze ook moeilijker schoon te maken. Een versleten opzetborstel maakt poetsen nog moeilijker. En laat miljoenen tandplakbacteriën achter. Een nieuwe Oral-B opzetborstel bereikt ook de ruimtes tussen de tanden. En zorgt zo opnieuw voor 100% poetskracht. Dus controleer, vervang en kies opnieuw voor perfect schone tanden met Oral-B. Als dagelijks stof hinderlijk wordt, dan is het tijd voor Swiffer Duster. Effectief op 100% van het stof. Het werkt als een krachtige magneet, vangt stof op en houdt het vast. Zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Voor stof is het game over. Swiffer Duster. Schoon in een handomdraai.
14: Iemand heeft naaktfoto's van mij. En dreigt ze door te sturen. Durf er met niemand over te praten. Dus ik zou aangifte kunnen doen? Fijn om te horen.
15: Er zijn 101 redenen om slachtofferhulp te bellen. Juridisch advies na online seksueel misbruik is er één.
16: New cars, new power. And a new order.
17: They got problems or problems that solve them.
16: Mercedes strike early. Russell setting the pace. Until a new name arrives. Fast, fearless. Two wins. A championship lead. The youngest to do it. And behind, the fight builds. Mirth, pace, power, and experience. Showing class is permanent. Every lap shapes the story. The racing closer. The battles harder. Because in the world's fastest sport, nothing stays certain. We've waited. Now we're back. It's time to go racing again. And it's all to drive for.

die Nummer 15.

0: Drie van de vier kwartfinalisten van vanavond zijn bekend. En we gaan nu kijken wie zich daaraan toe gaat voegen. Dat gaat de winnaar van dit duel zijn tegen de winnaar van het volgende duel. Maar eerst de enige overgebleven oud-winnaar van dit toernooi, Martin Schindler. En hij neemt het op tegen de man van wie hij de finale won vorig jaar, Ross Smit. En Schindler heeft, het is een soort thuiswedstrijd, heb ik het idee. Want er zijn volgens mij aardig wat Duitsers aanwezig, als ik een beetje de reacties van het publiek heb gezien dit weekend. Welke indruk heeft Ross Smit op jou gemaakt tot nu toe?
1: Hij heeft natuurlijk één wedstrijd gespeeld tegen Niels Sonneveld. Nou ja, als je dan een gemiddelde van boven de 102 gooit, dan kunnen we hier niet gaan betogen dat Smit geen goede indruk heeft gemaakt. Het laatste Eurotour toernooi dat hij speelde, haalde hij de finale. Smudger verloor hij van Gavin Price. En ja, Ross Smit is echt zo'n Eurotour speler. Op een major komt het er nooit echt helemaal uit. Maar zet de man op een Eurotour toernooi neer. En dan behoort hij gewoon tot de naam waarvan het hartstikke normaal is dat hij minstens kwartfinale haalt. En dat zou hier ook gewoon weer kunnen lukken. En ja,

0: vertellen. Martin, dit is een Eurotour toernooi. Oh, dan kan ik winnen. En dat deed hij al 3 keer. Waaronder dus vorig jaar hier.
1: 58.
0: Het groene jasje stond hem beeldig. Het was wel net iets te groot.
1: Dat gaat nogal gauw.
0: Precies, ja. Ze hadden er geen rekening mee gehouden dat, dat Schindler hem zou winnen.
1: 57.
2: En dat zullen ze dan vanavond, als ze het jasje weer mee hebben, zullen ze ook denken van, oeh, dit jasje moet of Martin Schindler aan kunnen, of ik noem een Andrew Gilding.
1: Zeker.
0: Ja. Ja, dat moet wel lukken. Zo'n one size fits all jasje.
1: Ja, vast. 58.
0: En anders doe je hem later gewoon open. Dat kan ook.
2: Nou, als ik even kijk, vorig jaar was dit dus de finale. Nou, de halve finale van Schindler van Josh Rock. Ondertussen, ja, je had het erover, die triple 20 vinden. Dat is Ross Smith nu 3 keer in 1 beurt gelukt. En Schindler denkt, ik doe wel even mee.
1: 106.
2: Dus druk op 106. Maar hij mag naar dubbel 16.
1: 90. Martin, you require 66.
2: Een kans voor Schindler.
0: Triple 14, dubbel 12. Zo'n ouderwetse route op 66. Die door Schindler tot in de perfectie wordt uitgevoerd. Eerste speelde prikje. Die is alweer uitgedeeld door de verdedigend kampioen.
1: 100.
2: Dit ziet er goed uit bij Martin Schindler. Goed uitstekend aan deze wedstrijd.
1: 140.
0: Je hebt wel eens van die plaatsen waar je dan gewoon thuis voelt, hè? Dat dan altijd lekker loopt. Graz en Martin Schindler, wie zal het zeggen?
2: Dat zit daar niet helemaal lekker, maar... Nou ja, blijft er gewoon en krijgt gelijk. Schindler eerst vanaf 100. Blijft bij de triple, maar vindt die niet.
1: Russia require 121. Martin, je
0: weer zo'n pijl die hier eigenlijk niet in zou moeten kunnen. En Ross Smith frommelt hem er toch gewoon langs.
1: Games on the second leg, Martin Schindler.
2: Schindler doet wat hij moet doen. Pakt een 2-0 voorsprong en begint uitstekend aan deze wedstrijd. Wat gezegd worden over beide heren. Twee 14 darters. Gemiddeld dus, ja, het is na 2 legs, maar ruim boven de 100.
0: Nou ja, we hebben het al genoeg anders gezien deze middag. Laat ons ervan genieten zolang het zo is.
2: Ah, dat is dit ook wel lekker, hè? Zo'n wedstrijd die niet langzaam op gang komt, maar gewoon direct uit de startblokken schiet.
1: Schindler.

0: 180. Ross should have gone 161.
1: Toch nog even naar de bol.
0: Fonzie 3.
1: Het wordt een 3. Dan zag het er goed uit voor Smit deze leg, maar kan Schindler misschien heel stiekem toch nog even komen buurten. Dan zul je net zien.
2: En daar is de beste man met zijn volgende maximale score. Zet zichzelf op 41. En dan ligt de druk bij Ross Smit. Maar die mag naar tops.
0: 78. Martin, you require 41.
2: Dat was toch wel gepaste afstand van de dubbel. En dus Ross Smit om toch nog zijn eigen leg te houden. Krijgt nu voor het eerst meer dan één pijl op de dubbel. En heeft daar dan wel genoeg aan.
0: Oh,
1: soms bij Ross Smit moet er dan ook wel even wat uit. En dan maakt het niet zoveel uit of hij nou 143 uitgooit of 40 in dit geval.
2: Geen 170 over voor Martin Schindler. Kan Ross Smit dan wel een finish overlaten?
0: Zeker.
2: Dat lukt niet.
0: Zeker.

0: puntje zou lekker zijn. Precies, dat dus.
1: Martin, you're 116.
2: Nu een kans voor Ross Smit om op 2-2 te komen.
1: Van de voetlijn.
2: Soms moet hij dan heel even laten horen. En ik vermoed dat we dat nog wel vaker gaan horen in deze wedstrijd. Maar het staat 2-2. En de bal ligt weer bij Ross Smit.
0: Ja, Smit die dat stormachtige begin van Sinta dus heeft overleefd. En niet alleen heeft overleefd, maar er gewoon van terug is gekomen. Zal daarmee dan toch misschien voelen dat het nu in zijn moment zou kunnen zijn om door te pakken.

0: 140.
1: Smit die als eerst op een finish komt. Maar Schindler kan hem een stuk beter weg gaan zetten. In de leg van Ross Smit.
0: 97. Waarschijnlijk 157.
1: 78 voor Schindler. 157 voor Smudger.
0: Martin Urquhart 78.
2: Af in het dubbel 12. En als het via dubbel 12 niet lukt, dan maar via het dubbel 6.
0: Ross Urquhart 114.
2: Missertjes van de wall.
1: Om zijn leg te houden.
0: 94. Martin Urquhart 12. En voor de fifth leg.
1: Schindler breekt en pakt een 3-2 voorsprong. Game. Wel op de achtergrond in het publiek. Anton uit Tirol nog altijd de show zien stelen.
2: Het is een drukke middag.
1: Nummertje 2 voor Ross Smit. Er ligt hier toch een klein kansje voor Smit, maar had dan graag een triple gegooid.
2: Nou, dit moet eigenlijk 140 zijn natuurlijk. Is de wandeling naar links van Sheila eigenlijk net iets te overdreven.
0: 165. Russia 161.
2: Oeh, Ross Smit mag naar de bullseye voor 161 om terug te breken. Dat was een fijne geweest.
0: 36. Martin Urquhart 55.
1: Dat was een kansje voor Smudger, maar Schindler krijgt nu twee pijlen op tops.
0: Van de Sikler, Martin Schindler. Game.
1: En ook Schindler laat een soort van zich horen. En pakt een 4-2 voorsprong.
2: Hij kan er niks aan doen, maar ik vind het toch zo grappig.
1: Ja, het is ook vooral omdat je gewend bent van die zware stemmen als een Gerwin Price, waar heel veel kracht achter zit, te horen. Ja, en dan, ja, Schindler doet wel net even wat anders.
2: Ja.
1: Maar ja, wat kan hem het schelen? Hij staat 4-2 voor. Ziet dat Ross Smit met een pijltje minder gooit in deze beurt. En dan ligt daar wellicht ruimte.
0: Order of 14.
1: dan wat hij moet doen. Ik vind twee trippels. Dit is wederom zo'n beurt voor Ross Smith.
2: Dan houdt Schindler op het hoge niveau. Niveau van net boven de 100 gemiddeld eigenlijk de hele wedstrijd vast. En zakt Ross Smith langzaam een klein beetje weg.
1: Het is de lek van Smith, maar Schindler heeft 6 pijlen voor 128.
0: 58.
1: Geen triple, dus Smudger heeft hier nog ruimte om wellicht nog wat terug te doen en een kansje te krijgen in deze lek.
0: Martin, you require 70.
1: Is dit wat weinig. En dus gaat Schindler naar tops. En die pakt een 5-2 voorsprong. En die mag ook nog eens beginnen aan de volgende leg.
0: Game.
1: En zo lijkt de nummer 9 van de plaatsingslijst te gaan winnen van de nummer 8 van die plaatsingslijst.
2: Die Ross Smith moet onderin willen steken. Maar ik heb niet het idee dat Smudger daar zelf nog heel vatbaar voor is.
1: Nee, die is in zijn hoofd al onderweg naar huis, zo lijkt het. Terwijl Schindler nog maar even een tik uitdeelt met zijn 4e maximale score van deze wedstrijd.
0: 125.
1: Hij lijkt er toch nog wel zin in te hebben, maar mag die zo nog terugkomen voor 90? Het is eerst Schindler voor de wedstrijd. Ging nu wel voor 2 keer tops, maar dat lukt niet.
2: Nog zo 1. En Bolzai. En die moet erin.
0: 65. Martin, you require 6.
1: Dan is het opnieuw voor de wedstrijd, maar omdat die pijl op tops erboven zat, heeft Schindler toch een pijltje minder nu. Maar hij heeft 2 pijlen op tops. 2 matchdarts.
0: Yeah!
1: Maar de eerste is direct raak. En zo was het Schindler die deze partij het beste het niveau kon vasthouden. Hij wint, net als vorig jaar, van Ross Smith. En keert vanavond terug in de kwartfinale.

0: Nu bij Aldi, het borrelassortiment vanaf 99 cent.
1: Dat gaan we vieren.
0: Zo goedkoop, dat gaan we vieren. Bekijk de special en maak er zelf ook een feestje van.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
3: Huismerken. Net zo lekker. En beter voor mijn budget.
4: Maar thuis reten we ook energie en internet.
5: Lijkt je wel nooit een wifi?
6: Het lijkt wel lekker wifi.
5: En meer betalen voor hetzelfde mobiele bereik? Dat gaat er bij mij niet in. Daarom zit ik bij Budget Thuis. Dezelfde kwaliteit, maar dan voor een budgetprijs.
7: Het huismerk voor energie, internet en mobiel.
8: Je koelkast. Hij slurpt stroom en hij is lelijk. Tijd voor een nieuwe. Alleen, welke kies je? Ga naar Coolblue.nl voor advies van de bovenste plank. En als je wilt, komen voor je aansluiten of inbouwen. Koud kunstje. Coolblue. Alles voor een glimlach.

0: toch gewoon een nieuwe.
1: Dit is de laatste.
2: Iedereen knijpt hem als de Zaanse bijna op is.

0: fabriek maakt, maakt ze ook moeilijker schoon te maken. Een versleten opzetborstel maakt poetsen nog moeilijker. En laat miljoenen tandplakbacteriën achter. Een nieuwe Oral-B opzetborstel bereikt ook de ruimtes tussen de tanden en zorgt zo opnieuw voor 100% poetskracht. Dus controleer, vervang en kies opnieuw voor perfect schone tanden met Oral-B.
1: Gebruik Lenoir Unstoppables bij elke was. Voor een onweerstaanbaar frisse geur die de hele dag meegaat. De geurboosters van Lenoir Unstoppables. Te fris om te weerstaan. Boys?
2: Je huis is een fijne plek. Totdat je terugkomt bij nare geuren. Gebruik de Ambipure plug-in. De 3-in-1 parfumolie bestrijden constant geurtjes, geven merkbare frisheid en gaan heel lang mee. Dankzij Ambipure kom je altijd terug in een fris en schoonrijkend

0: spelers.
1: Cruciaal moment van de wedstrijd.
0: Keiharde finishers.
2: Alle ruimte in die dubbel 16.
0: Pure dartsbeleving.
3: Game, shot en de match.
0: Een epische strijd.
4: Omdat het kan. Omdat ze allebei heel erg goed zijn.
0: Kijk live naar de Eurotour Darts. Via Play. De beste kijk op sport.

0: Madars Rasma die denkt, ja, maak er maar een mooi feestje van. Ik begin alvast met ingooien. En dat is het begin van de laatste partij van deze middagsessie. De laatste partij waarin iemand zich gaat voegen bij de laatste acht van dit toernooi. Madars Rasma versloeg twee Nederlanders onderweg naar deze derde ronde partij. Hij kwam van de reservelijst af nadat Johnny Clayton zich afmeldde. Mocht het toen opnemen tegen Dirk van Duivenbode. Zijn leuke partij won hij met 6-4. En het werd 6-5 in de partij daarna, gisteren tegen Gian van Veen. En hij kon het zelf bijna niet geloven. Hij noemde Gian van Veen eigenlijk de nummer 2 van de wereld. Maar hij staat hier nu wel als speler vanaf de reservelijst. En hij neemt het op tegen Daryl Gurney. En Gurney, die won van Ian White. Ja, wat is er te zeggen over Gurney naar aanleiding, of ja, aan de hand van die wedstrijd?
1: Ja, heerlijk. Heel weinig.
0: Heel weinig.
1: Ja, want er gebeurde niet zo heel erg veel. En ja, wedstrijden met Ian White zijn sowieso meestal niet de wedstrijden waar het spektakel vanaf spat. Wat je erover kan zeggen is dat Gurney hartstikke degelijk was. En nou, hij wist wat hij moest doen. Fatsoenlijk scoren, fatsoenlijk finishen. Nou, dat lukte dan ook. Deed genoeg om van Ian White te winnen. En dat lukte hem eigenlijk altijd wel, op zo'n Eurotour-toernooi. Eerste potje winnen, nou, dat gaat hem altijd wel goed af. Hij was dan nu de geplaatste speler. Dus dan is het eerste potje winnen ook meteen goed genoeg om laatste 16 te halen. En dan treft hij doorgaans een andere geplaatste speler. En zit het toernooi erop. Nu speelt hij een vergelijkbare wedstrijd als dat hij in zijn eerste ronde zou kunnen hebben gespeeld. Dus als hij doet wat hij moet doen, gaat hij gewoon weer door.
0: Ja, want dat is natuurlijk wel het ding. Gurney staat als 16 op de plaatsingslijst door de afmeldingen. Maar ja, als 16 op de plaatsingslijst weet jij ook, waarschijnlijk speel ik tegen de nummer 1 geplaatst in de volgende ronde. Maar dat was in dit geval niet het geval, want Gian van Veen kwam nog wel tot 5 legs tegen Rasma. Het was Rasma die de betere was in die laatste leg. En dus mogen deze twee mannen gaan uitvechten wie het gaat opnemen tegen Schindler.
1: Ja. We hebben het al heel vaak gezegd vanmiddag. En we gaan het ook met deze twee weer zeggen. Vooral Gurney, maar misschien stiekem er ook wel Rasma. Denkt van, nou ja, hé. Hey. Martin Schindler volgende ronde. Hartstikke goede speler natuurlijk. Maar acht mezelf niet kansloos. En als ik die anderen bekijk die nog in het toernooi zitten. Waarom kan ik niet met die beker staan straks? En met dat mooie groene jasje aan. Die er is, hè. We hebben het bevestigd gekregen.
0: We hebben het nu gehoord. Ja, maar ja, als jij Van Duivenbode en Van Veen al hebt verslagen. En dan zeker Van Veen, als je zo over Van Veen spreekt. Ja, dat is al de rest. Moet dan ook kunnen. Gurney nu eerst naar de bol.
2: 75. Maar 42.
0: Geen eerste break in deze wedstrijd. Als Rasma nu dubbel 16 uitgooit.
2: Game shot the first leg.
0: Dat doet hij.
2: Second leg, Darryl to throw first. Game on.
0: Nou, Rasma leek er ook wel zin in te hebben.
2: 96.
0: Ja. Kom het podium op. Beetje ouwe horen met het publiek. Het hengeltje uit.
1: Ja, dus het hengeltje.
0: Ik verwacht nu wel een 170 finish van Rasma.
2: 90.
0: Die stond een beetje te lachen en te geinen op het podium toen Gurney nog bezig was met zijn walk-on show.
1: Nou, dan heb je ook alle tijd om nog even wat bij te praten.
0: 18. Wel Gurney de eerste van deze wedstrijd gooit.
2: 46.

0: 135. Darity of 135.
1: Hoeft niet naar de bol.
0: 103.
1: En doet dat dan ook niet. Moet Rasma nog op 270.
0: 60. They only require 32.
1: Gurney hoorde dat hij al er tijd had en die dacht dat ga ik dan ook even pakken.
0: 128.
2: Rasma gaat het hele bord over. Kirk Bevens wordt er niet zenuwachtig van.
0: Games on the second leg. Daryl.
1: Gurney ook niet.
0: De leg maar als de throw first.
1: Uiteindelijk is de vijfde pijl op een dubbel raak. Maar nu wel beginnend op de 19.

0: 58.
1: Is de negende keer dat Rasma een wedstrijd bij de laatste 16 speelt op een Eurotour. In twee gevallen ging hij door.
0: De laatste
1: keer was ongeveer 2 jaar geleden. 12 mei 2024, de Baltic Sea Darts Open. Toen won hij met 6-5 van Joe Cullen.
0: AC1.
1: De enige andere keer was de European Darts Matchplay in 2022. Toen was hij met 6-4 te sterk voor Nederlander Wesley Plaisier.
0: 60. Daryl Lyric 129.
2: Gurney kan toeslaan in de leg van Rasma. Nog niet met deze drie pijlen.
0: 57.
2: Het zal beter weg willen zetten. Zeker omdat Rasma ook nog 130 moet uitgooien.
0: Maras, you require 130.
1: Maar ook Rasma slaagt er niet in.
0: 57. Daryl Lyric 72.
1: Dus vergelijkbare opdrachten nu, maar Gurney mag eerst. Die krijgt één pijl op dubbel 16.
0: Games on the third line.
1: Maar dat ene pijltje is voldoende. En dus een 2-1 voorsprong voor Gurney.
0: Game on.
2: In zijn tijd, en dan praten we over 7-8 jaar geleden misschien bij Daryl Gurney.
0: 42.
2: Een van de beste, zo niet de beste, dubbel 16 gooier op het circuit. Die kon je al opschrijven als hij daar naartoe ging.
0: 96.
1: Ja, ik denk, pak hem er ook maar even bij. Daryl Gurney, de laatste 16 Eurotour.
2: Ja, dat lijstje zal wel wat forser zijn.
1: Net iets langer, ja. Dit is de 53ste.
2: Oh, ja.
1: En in 46% van de gevallen ging die door. 24 van de 52 ging die door.
2: Dat is niet gek.
1: Nee. En de laatste 5 wedstrijden van hem in deze ronde op een Eurotour gingen allemaal naar een laatste beslissende leg.
0: 140.
1: Nou hebben we zoiets eerder gezien. En toen was het geen garantie voor nog zo'n partij.
0: 99.
1: Dus we hebben er niks aan, maar toch even gezegd.
2: Mensen in de zaal pakken nog één keer uit. Laatste wedstrijd natuurlijk van de middagsessie. Al kan ik me zomaar voorstellen dat een groot deel van de aanwezigen ook nog een kaartje heeft voor de avondsessie.
1: Nu kan die biercounter nog even doorgaan op dat bordje.
2: Dan moet er een extra bordje komen, denk ik.
1: Dus dit om terug te breken. Dubbel 18, 2 pijlen voor Rasma.
0: 4th leg.
1: Dat is keurig wat Rasma hier doet.
0: 4th leg, Maras, the throw first. Game.
1: Brengt weer een gelijke stand op het scorebord.
0: eten.
1: Het was de derde keer dat Rasma en Gurney tegen elkaar spelen. Vorig jaar speelden ze één keer tegen elkaar op een vloertoernooi. Die won Rasma met 6-4 in de eerste ronde van Players Championship 24. 43. En drie jaar daarvoor op de World Grand Prix in 2022 speelden ze ook tegen elkaar. Ook toen won Maros Rasma met 3-1.
3: Dan hebben we het toch over twee spelers die echt al eventjes op de Tour te bewonderen zijn. En dan valt het dus toch blijkbaar altijd net zo dat ze niet tegen elkaar uitkomen.
1: Ja, ik sta er ook wel van te kijken dat het zo weinig is.
3: Ja.
1: Als ik even kijk naar de resultaten op de vloer van bijvoorbeeld Rasma dit jaar. Ja, dan als je niet heel ver komt in die toernooien, dan ga je ook niet heel veel tegenstanders treffen.
3: Dat is waar.
1: Er staat toch best wel veel. Ja, het is heel veel laatste 32, laatste 64. Dat is ja, één of twee partijtjes winnen. Kan daarmee te maken hebben. Gurney naar dubbel 12. Dan is hier de break die misschien wel voor wat verandering kan zorgen in deze wedstrijd.
0: Een
1: wedstrijd die vrij rustig verliep tot dusver.
3: Nou ja, het is toch al wel de derde break op rij.
0: 55.
3: Gurney kon niet doorpakken nadat hij in de derde leek. Die 72 uitgooide om met 2 in voor te komen. Krijgt nog een kans om de marge naar 2 te brengen.
0: 140.
1: Maar begint de leg zonder triple, waarna Rasma weer 2 triples weet te raken. Ze lijkt het toch weer die kant op te gaan.

0: 90.
1: Komt Rasma goed weg met die laatste trippel. Het was anders niet op een finish uitgekomen. Door de route die hij koos.
0: Maar dat is weer gewoon 140.
1: Hij heeft nu de tijd voor 140.
2: Dan is 100 gooien natuurlijk prima.
0: 100. Maar dat is jullie gewoon voelzien.
1: Dan kan hij, is het even helemaal kwijt na die 3-2 voorsprong.
0: Jij is aan de cyclen.
1: Ja, dat was maar denk. Prima, ik maak er wel weer 3-3 van.
0: To throw first. Game.
1: En zoals we kunnen zien, Rasma gaat goed op zijn dubbels. 3 pogingen, 3 keer raak.
0: 100.
1: Zo was die 138 checkout van Gurney even kort spectaculair, maar daarna gaat de wedstrijd weer in een vergelijkbaar tempo door. Dan zien we bij Gurney wel dat zijn scorende gemiddelde een stuk hoger is dan die van Rasma. Verklaart ook waarom Rasma gewoon in 3 legs kansen op een dubbel heeft gehad. Maar ja, die gooit zijn dubbels in één keer. Dan kom je een beetje op hetzelfde uit.
0: Manager required 98.
2: Dus is het zaak voor Gurney om Rasma geen kansen meer te geven. En dat doet Superchin hier door 82 uit te gooien. Weer te breken. En dan nu toch een keer een fatsoenlijke eigen leg te spelen.
0: Great leg, Darrell to throw first.
1: Ja, het blijft toch bijzonder hoe dat dan gaat. Steeds in de leg van de ander kan het wel. En in je eigen leg, ja, in de vorige leg kon hij gewoon amper een triple vinden. En wat je zegt, we gaan nu zien of hij het nu wel kan.
2: 5 legs tegen de darts in op rij.
0: 94. Ik
1: vind nog een triple met die laatste. Het wordt hier mooi in beeld gebracht. Het verschil in gemiddeldes tussen de eigen legs en de legs van de tegenstander. Er zit bij Gurney 20 punten verschil in en bij Rasma 15 punten verschil. Dan gooi je dus 100 gemiddeld in de leg van de ander. En dan kom je op deze gemiddeldes voor de hele wedstrijd uit. Interessant worden. Maar hangt er vanaf wat Darryl Gurney hier doet.
0: 136.
1: Hij heeft een prima antwoord.
2: Kan Rasma dit nog onder de 100 krijgen? Ja, met de laatste lukt hem dat nog.
1: Geen 110 finish voor Gurney. Dubbel 12 over. Dan Rasma voor. Nog maar weer een break. Ja, dat was een belangrijke. Dat weet Rasma ook. Want Gurney gaat nu gooien voor een 5-3 voorsprong.
2: Ah, je hebt wel eens van die wedstrijden waarin dan één break beslissend kan zijn. En misschien is dit wel een wedstrijd waarin het één keer houden van je eigen lek beslissend is. Dat doet Gurney hier.
1: En daar lijkt het inderdaad wel op. Gurney neemt even de tijd. Antwoord vervolgens met een beurt met één triple. Dus Gurney sneller aan de hockey. Kan nu via de bol naar de finish.
0: 139.
1: Laat zo 170 staan. Ja, we hebben het er al over gehad.
2: Dit moest nog een keer gebeuren, ja.
1: Dit heeft hij een soort van beloofd aan het publiek. Maar als Gurney nu niet op een finish gaat komen, dan weet ik niet of dat wel zo verstandig is om daarvoor te gaan.
0: Maar dat is require 170.
1: Eigenlijk wat je mag verwachten van Rasma. De 20 lukt niet, maar twee keer triple 19, geen probleem. Laat dubbel 18 staan. Dan kan dan op 5-4 gaan komen.
0: Mara, you require 36.
2: Zo en ziet voor de dubbel 9. We wil liever met één pijl in de hand naar dubbel 4. Maar dat ene pijltje gaat er dan naast. En Daryl Gurney staat op 116 voor de wedstrijd.
1: En die triple 20 is al raak. En ook die kijkt naar dubbel 18. En natuurlijk gooit Daryl Gurney hem dan uit. En zo had collega Guy gelijk. En was het de leg die je moest houden die het verschil zou gaan maken. Het is Daryl Gurney die de laatste kwartfinalist is die wij vanavond terug gaan zien. En daar is hij maar al te blij mee. Hij neemt het dus vanavond op tegen de Duitser, de titelverdediger Martin Schindler. En hier nog even de wedstrijden die we hebben gezien. De enige Nederlander die zijn partij wist te winnen was Kevin Doets. Hij won van Ryan Joyce en neemt het op tegen Luke Woodhouse, die van James Wade won. Kim Huibrechts lukte net niet om de kwartfinale te halen. Hij verloor van Andrew Gilding. En Gilding neemt het op tegen Rob Cross, die won van Michael van Gerwen. En de andere Nederlander, Danny Noppert, ja, die verloor van Christel Reyes. Vervolgens een knotsgekke wedstrijd tussen Josh Rock en Nico Springer. Die uiteindelijk na heel veel matchstarts voor beide mannen naar Josh Rock ging. Martin Schindler rekende daarna af met 6-2 van Ross Smith. En de middagsessie werd afgesloten door Daryl Gurney. Die dus net met 6-3 wist te winnen van Madars Rasma. Waarmee het deelnemersveld voor de avondsessie compleet werd. Eén Nederlander blijft erover. Toch vijf geplaatste spelers die nog terugkeren in de avondsessie. Dan nog even het schema van vanavond. We gaan de avondsessie beginnen met Kevin Doets, die neemt het op tegen Luke Woodhouse. Daarna Andrew Gilding tegen Rob Cross. Christo Reyes gaat een partij spelen tegen Josh Rock. En de laatste kwartfinale gaat dus tussen Martin Schindler en Daryl Gurney. Voor nu wil ik u allen bedanken voor het kijken. Vanaf 7 uur zijn wij terug met deze finale sessie. En graag tot dan.

Een bijzonder goedenavond. Dit is Graz in Oostenrijk. De Austrian Darts Open 2026 in de stad Halle. Graz, een prachtige stad. Met een mooi conferentiecentrum waar heel binnenkort het Eurovisie Songfestival wordt gehouden. En vanmiddag in de derde ronde was Josh Rock tegen Nico Springer een hele, hele spannende wedstrijd. Maar ja, eentje moest er door naar de kwartfinales die zo dadelijk op het programma staan. En dat werd dus Josh Rock. En zo hebben we nog zeven andere kwartfinalisten. Aan deze mensen in trainingspak en heel veel anderen zijn allemaal ontzettend blij dat ze hier naar binnen mogen. Eén Nederlander is er nog over, Kevin Doets. We gaan kijken naar het finals bracket. Doets meteen in actie tegen Luke Woodhouse als 14e geplaatst. Andrew Gilding tegen Rob Cross is de kwartfinale die daaraan gekoppeld is. En aan de andere kant van het schema Christo Reyes tegen de als 4e geplaatste George Rock. En Martin Schindler, de regerend kampioen, hij is er ook nog steeds bij. Hij gaat gooien tegen Daryl Gurney. En dan daarna uiteraard de hoofdfinales. Als die afgelopen zijn, de finale. En als die afgelopen is, dan weten we wie de winnaar wordt van de Austrian Darts Open van dit jaar.

kommt aus England. Er ist die Nummer 20 der Welt. Ein European.

0: außerdem den ersten Teil unseres Refereeing-Teams hier in Graz. Hier ist Unini, you wear!
1: Ook erg blij met zijn nieuwe bijnaam, you wear. Nou ja, dit gaat wel een blijvertje worden. Alleen Owen Binks die wil echt wel een andere bijnaam als Jar Jar Binks. En naast mij zit de matchstick, Koos Tompee. Doe je die pose nog wel eens, de matchstick?
2: Ja, alleen pak ik dan wel met één kant de wand. Hou ik even vast. Ja. Die onval. Nee hoor. Nee, dat lukt toch wel, Frank.
1: Ja, maar dat doe je nog wel steeds met thema's en zo.
2: Ja,
1: en,
2: ja, dat wordt ook geëist zelfs.
1: Ja, precies. En dit is Woody, 37 jaar, uit Engeland. Hij speelt tegen de enige nog overgebleven een Nederlander. En dat is Hawkeye Kevin Doets. Die is net 5 dagen 28 lentes jong. En die heeft toch al 3 wedstrijden moeten afwerken omdat hij geen geplaatste speler was. Woodhouse is als 14e geplaatst. Die mocht in de tweede ronde instappen. En je moet constateren dat beide heren tot nu toe heel weinig problemen hebben gekend.
2: Nee, ze hebben zeer degelijk gespeeld, ruime overwinningen. En best ook wel een aardig rijtje als je naar toe steekt. We zagen net al even in beeld. Ja, als je toch van Joyce wint, van Searle wint en van Longman. Dan moet ik zeggen dat ik vind de cijfers van deze editie van de Austin Darts Open. We hebben wel eens hogere cijfers gezien, maar het ziet er wel degelijk uit, moet ik zeggen.
1: Nou, maar dan heb je het over de gemiddelde, neem ik aan.
2: Ja, die eerste wedstrijd was al prima, hè. Ik bedoel, daar hoor je mij niet over.
1: Maar van wie?
2: Van Doets bijvoorbeeld.
1: Ja, bijna 100 gemiddeld, ja. Chris Landman.
2: Nou ja, precies dat.
1: Maar kijk even naar de finishpercentage van deze beide mannen, Ko.
2: Dat is geweldig. Ja, en daar trekken ze, maar dat geeft ook wel weer aan dat die andere wedstrijden waren de gemiddels wel iets lager. Als we eerlijk zijn, vanmiddag bijvoorbeeld van Doets tegen Joyce. Ja, zat hij zo tegen de 95 aan en tegen Searle nog geen 92. Dan heeft het goede finishwerk eigenlijk gebracht wat je nodig had voor de overwinning.
1: Nou, sowieso vind ik dat er erg goed gefinished wordt dit toernooi.
2: Ja.
1: Alle kwartfinalisten die erover zijn, de meeste hebben echt goede finishpercentages staan. Eens kijken wat Doets met 138 kan.
2: Dubbel 12. Zou wel een opening geweest zijn hoor, eerste lekje. Hij is toch wel in goede vorm. Beide mannen stonden vorige maandag in de finale van de Players Championship.
1: Ja.
2: Die werd even met 8-5 door Doets gewonnen van Woodhouse. Dus hij weet wat het is om te winnen.
1: Zijn eerste titel bij de PDC. Althans, als jij eventjes de Youth
2: Players. Even zelfs vergeten.
1: De Youth and Development Tour en dat soort dingen even niet meereken.
2: Is dat zijn maiden title, hè, zoals hij dat zegt?
1: Maiden title!
2: Ja, toernooi finishpercentage 61% om 63%. Dat is echt, echt goed, hè? Hij heeft Woodhouse daar 2 wedstrijden voor nodig gehad. Maar toen heeft hij toch even 3 wedstrijden moeten doen. Ja, en die gaat zich toch zo'n aardig in het geweld mengen, hoor, Kevin Doets.

0: Nou, dan hebben we natuurlijk ook nog een paar andere Nederlanders die de weg omhoog wel gevonden hebben.
1: Ja, zeker. Ja, af en toe een teleurstellend resultaatje tussendoor, wat jammer is. Hè, als je verwacht juist van, nu gaan ze doorzetten, dan komt er altijd wel weer zo'n wedstrijd tussen dat je denkt van, wat is dat nou weer verschrikkelijk jammer.
0: Zoals?
1: Nou ja, die 6-0 van Nijman, die zou ik ook niet echt aankomen, als ik eerlijk ben. Gier die het even lastig heeft al een paar toernooien.
0: Ja goed, Wessel Nijman heeft wel al zo'n beetje alle Players Championship toernooien gewonnen dit jaar.
1: Hij heeft wel een jaartje gehad.
0: En een Eurotour toernooi.
1: Ja, ja, die zijn jaken niet meer stuk. Nee, absoluut waar. Maar die toets die begint al lekker. Zo in het begin van de wedstrijd. We zullen de gemiddels nog even besparen, maar dat gaat toch niet zo blijven, daar ga ik vanuit.
0: Nou ja, Doets begon in ieder geval met een 13 darter.
2: 85. Kevin, you require 81.
1: Ja, ga ik maar aanleggen.
0: Kan nu een 11 darter gaan gooien.
1: Dubbel 12 is dan gevraagd. Dubbel 6 voor een 12 darts.
2: 75.
1: Mag Woodhouse terugkomen.
0: Ja, Woodhouse die dus ook niet echt een slechte lek gooit.
1: Wel de lek begonnen is en was Doets die eerste op de dubbel mocht. Dus. Het
0: zal wel in 5 beurten uit moeten zijn, Woody. En dat is die ook. Overigens, die finale waar jij het over had, 6 dagen geleden in Hildesheim, was hun eerste officiële onderlinge ontmoeting.
1: Eerste en enige, ja.
0: Dus we zien ze nu ook voor het eerst tegenover elkaar staan met publiek erbij. Doets gooide in de finale over de 100 gemiddeld. Woodhouse kwam tot 94.
1: Ja, en dat in de 6e wedstrijd van de dag, he? Dat je dan nog boven de 100 gooit. Geeft aan dat het concentratievermogen van Doets wel prima in orde is. Dus zouden dit soort dagen ook niet een probleem voor hem hoeven te zijn.
0: Ja, wat zou het fantastisch zijn voor Kevin Doets als je dan, ik wil niet al te veel op de zaken vooruit lopen. Als je dan die eerste PDC-titel pakt op de vloer, dat je 6 dagen later ook nog de eerste Eurotour toernooi kan winnen. Maar hier is Luke Woodhouse met zijn tweede 180, volgens mij.
2: 94.
1: Die gaat er ook een beetje druk op zetten nu in de lek van Kevin. Ja, ook hij is een vaste klant aan het worden tegenwoordig. Toernooien, dat hij ver in toernooien komt.
0: Nee, het was overigens de eerste 180 voor Woodhouse. Waardoor Doets nu 170 uit moet gooien. Kevin Doets weer 2 triples. Oh, ho, ho. Hij wordt de tweede die de grote vis vangt. De big fish.
1: En de waardering van Woodhouse.
0: En zij is super trots. Doets, there it is.
1: Geweldig.
2: 61.
1: Ja, inmiddels nummer 35 op de grote ranking. Al Kevin Doets. Daar is hij al helemaal naartoe gekomen.
2: 140.
0: Ja, toch eens even kijken of hij stiekem niet alweer
1: zou zomaar kunnen
0: gestegen is. Dan moet ik er eens even bij pakken.
1: Het is daar wel dringend geblazen in die regio.
2: 16.
1: Tussen de 40 en de 30.
0: Ja, hij is nummer 34 inmiddels.
1: Ja.
0: Mocht hij het toernooi winnen.
1: Dan loop je toch weer voor op de zaken vooruit even.
0: Mocht hij het toernooi winnen. Dan kan hij de top 30 binnenkomen. Ja, ik loop weer heel ver op de zaken vooruit.
1: Maar kijk eens naar dat gemiddelde. 126,35.
0: Je hebt het nou toch even genoemd, hè?
1: Ja, wat staat in beeld, dus dan wil ik het ook wel benoemen.
0: Oh ja,
1: ook.
0: Nee, heel goed, dat mag. Anders had het ook gemogen. En nu in de leg van Luke Woodhouse.
1: Ja, ik verzeker je, Woodhouse dacht er heel even aan dat hij wel voor die 90 mocht gooien.
0: Ja, Hawkeye is zijn bijnaam, omdat hij zo gefocust naar het bord kijkt. Kijkt nu zelfs met een glimlach erbij. Maar iets van Mr. Cool of zo, dat zou ook prima kunnen. Oh, Mr. Cool maakt het even nog niet af.
1: Ook wel alle ruimte, Frank. Wat ik wel zo mooi vind, dat herkende ik eigenlijk, dat deed Taylor ook altijd. Je ziet Doets nooit met zijn ogen knipperen, tussen de worp ook niet.
0: Ja, ik weet niet of een Havik dan wel met zijn ogen knippert eigenlijk. Dat is natuurlijk allemaal uit te zoeken. Hier breekt Doets naar 3-1. Ja, het scheelt niks of hij komt 2-1 achter. En nu staat hij 3-1 voor.
1: Het zijn hele kleine marges. Kijk eens even zeg. 13, 12, 13 en een 15 das van Woodhouse tussendoor.
2: 100.
1: Ja, die heeft die pauze van vanmiddag goed verteerd. Kevin Doets. Is die inmiddels al op de helft van wat hij nodig heeft, hè?
0: Jazeker, 6 gewonnen legs gaat het hier om in de kwartfinale. 7 gewonnen legs in de halve finale en 8 gewonnen legs in de finale.
2: 140.
1: Toch is ook Woodhouse best bij de les hoor. 98 gemiddeld zo'n beetje.
2: 100.
1: Prima scoren van Woodhouse. Die krijgt een kans om Doets te gaan breken in deze lek.
2: 133.
0: Vanaf 133, daar heb je dan wel 2 triples voor nodig.
1: 56. Nou, eens kijken. 170 kon
0: hij. Weer staat hij onder druk in zijn eigen leg. 2 legs geleden was het 170. Maar nu geen 104.
2: 88.
0: En dan is hier inderdaad Luke Woodhouse voor de rebreak.
1: Ja, en met hun finishpercentages dit toernooi.
0: Ja,
1: ga je ervan uit.
0: Fantastisch. Maar nu even niet voor Woodhouse. Die was 63%. Die had het hoogste finishpercentage van alle kwartfinalisten. Waar Doets voor deze wedstrijd tot 57% kwam. Het op 1 na hoogste finishpercentage van alle kwartfinalisten.
1: En dan is die ene keer dat je mist, is ook meteen een hele dure. Het is zuur.
0: Ja, het is darts is een sport van momenten. Ja, en Doets na 5 legs nog altijd op een gemiddelde van 114,6. Met zijn Braziliaanse vriendin Bianca Rangel te spreken. Fantastico. De dochter van Braziliaans darter Bruno Rangel.
2: 60.
1: Mindere score van Woodhouse. Wordt meteen geprofiteerd.
0: Oh, Kevin Doets. Wat is hij weer lekker bezig. Gooit zijn tweede 180. De man die met 6-3 won van Chris Landman. Met 6-2 van Ryan Searle. En ook met 6-2 van de volgende Ryan Joyce. Maar Woodhouse 2-6-1 overwinningen boekt. De eerste op de Welshman Rob Owen. En vanmiddag op James Wade notabene. En Woodhouse gooide boven de 103 gemiddeld.
2: 96. Kevin, you require 144.
1: 144. Gaat niet uit. Hij zet hem wel eventjes weg hoor, zodat alle druk weer bij Woodhouse ligt. Als hij nog een kans wil hebben in deze wedstrijd, ja, dan moet die 123 eigenlijk wel uit. 18. Niet geraakt, dus Doets komt terug om 5-1 voor te komen.
0: Voor nog eens een break heeft hij dubbel 8 nodig. Oep, hier kant op. blijft op zijn plekje staan en gooit deze er ook naast. Ja, dan gaat dat gemiddelde naar beneden. Maar belangrijker voor hem is dat Woodhouse nu waarschijnlijk op 4-2 gaat komen.
2: Gage on the sixth leg. Luke Woodhouse, seventh leg, Kevin at focus.
0: Maar goed, nog steeds een aardig kussentje voor Kevin Doets. Hij loopt feitelijk twee breaks voor. De man die op 13 maart van dit jaar op de European Darts Trophy zijn hoogste gemiddelde ooit liet registreren. 117.12 tegen de Finn Jonas Massalin. Hij won die wedstrijd met 6-0. Het was een wedstrijd in de eerste ronde. Ik vrees, Co, dat hij dat gemiddelde hier niet meer gaat halen.
1: Nee, dan zouden er misschien nog even twee 9-darters achteraan moeten komen. Dan kom je al aardig in de buurt. Maar.
0: Ja, dan zou het waarschijnlijk nog wel lukken.
1: Maar goed, dat zijn ook wel gemiddeldes. Die gooi je natuurlijk niet dagelijks, laat staan wekelijks. Nee. Maar dit is toch ook prachtig.
0: Ja, 108,5 op dit moment nog steeds. Zit hij toch altijd nog zo'n 12 punten hoger dan Woodhouse. Ja, maar hij vindt de triple wat minder makkelijk nu. De laatste paar minuten, zullen we maar zeggen.
1: Ja, maar dat is ook wel een beetje gangbaar voor de meeste spelers. Dat er toch wel pieken en wat mindere momenten in een wedstrijd zitten. En dat maakt nou het grote verschil tussen die top 3, 4, zeg maar van de wereld 5. Die, absoluut, die hebben dat veel minder.
0: Nou, maar blijkbaar heeft hij een oortje in, want hoorde hij ergens dat er toch wel wat weinig trippels vielen de laatste minuten. En dan bouwt hij even de triple 19 vol. En dan kan hij alsnog op 5 gronden legs komen. Ja hoor, dubbel 18 er achteraan.
2: Kevin Dukes, 8th leg to focus.
0: En zo maakt hij er alsnog een 13 dart ervan.
1: En nog steeds 110 gemiddeld, hè? Zijn we 7 legs onderweg.
2: 140.
0: Hij heeft jou waarschijnlijk ook gehoord, want jij zei ergens aan het begin van de wedstrijd dat die gemiddelden wat omlaag waren gegaan.
1: Ja, klopt.
0: Vanaf de eerste ronde.
2: 96.
0: Ja, als je dan denkt dat hij ook nog 9 pijlen op de dubbel heeft gemist en hij gooit 110 gemiddeld, dan moet zijn score, de gemiddelde moet boven de 120 zitten, denk ik.
1: Zat het ook. Was toevallig, heb jij even gemist, maar die was net in beeld.
0: Oké, en hoeveel was het?
1: 120,56.
0: Nou,
2: ja, Frank.
1: Jij kan een kristallen bol kopen. En dan kun jij alle informatie instoppen. Hoef je het niet uit te halen, stop je er gewoon in. Ja, en dan te bedenken dat ik hem als 5-jarig jochje al.
2: 100.
1: Als wij moesten spelen ergens in een locatie. Dat hij daar stond als 5-jarig jochje al aan het dartboard te gooien. Zijn vader was voorzitter van de dartbond Almere.
0: Ja, daar komt hij vandaan.
1: En die organiseerde ook de toernooien regionaal. Dus daar was Kevin eigenlijk best wel vaak bij. En die stond dan ook lekker te gooien. 121, Woodhouse.
0: De bonsai. Hij mist hem. En dan is het doet voor de wedstrijd vanaf 138. Hij deed dus al 170. Maar 138 doet hij niet. Zet het wel uitstekend weg.
1: Krijgt maximaal 2 darts voor de dubbel.
0: Luke Woodhouse.
2: Games on the 8th leg.
1: Mag doet ze hem nu af gaan maken, die wedstrijd.
2: 9th leg, Kevin at first.
1: En dan zou hij weer een wedstrijd tegen Woodhouse winnen met 3 legs verschil.
0: Om de eerste halve finalist te worden.
2: 136.
0: Op dit Eurotour-toernooi. En om zijn tweede halve finale te halen op de Eurotour in iets meer dan een maand tijd. Want op 6 april stond hij ook in de halve finale van de German Darts Grand Prix.
2: 57.
0: Halve finale die hij met 7-2 verloor van Nathan Aspinall. Nadat hij in de kwartfinale nog Niels Sonneveld had verslagen. En eerder tijdens het toernooi al Dirk van Duivenbode.
2: 101.
0: En ook Ryan Joyce, die zal wel helemaal te bak hebben zolang ze met af van Kevin Doets, denk ik.
1: Die is klaar met Doets, ja. Als hij deze wedstrijd won, Frank, ging die nog een plekje stijgen? Met alleen deze wedstrijd?
0: Oeh, eens even kijken.
2: 45.
1: Je hebt niet heel veel tijd, hoor.
0: Met alleen deze wedstrijd, even kijken, komt hij precies gelijk met Joe Cullen op plek 33.
2: 133.
0: Dus dan zou hij, ik weet niet of hij dan een plekje stijgt, maar zou hij gedeeld 33 zijn?
1: Ja, volgens mij op countback zou hij dan.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. We gaan het straks zien. durf ik nog even niet te zeggen.
1: Voor de wedstrijd. En een plek in de halve finale. Triple 19 of triple 15? Triple 19, dubbel 12.
0: Zo ontspannen. Hij lachte er ook weer bij. 141 helaas. Niet na 9 pijlen, maar wel na 12 pijlen. Wat een fantastische wedstrijd van Kevin Dootz. Hij wint met 6-3 van de nummer 14 van de wereld, Luke Woodhouse. En zijn gemiddelde uiteindelijk bedraagt 112,31. Kaching!

0: iemand heeft naaktfoto's van mij. En dreigt ze door te sturen. Durf er met niemand over te praten. Dus ik zou aangifte kunnen doen? Fijn om te horen.
1: Er zijn 101 redenen om slachtofferhulp te bellen. Juridisch advies na online seksueel misbruik is er één.
2: Weet je nog hoe het begon? Hoe vanzelfsprekend we dingen vonden? Toch kwam er telkens iets nieuws. Met energie is het net zo. We proberen, we leren, we worden slimmer. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Gebruik Lenoir Unstoppables bij elke was. Voor een onweerstaanbaar frisse geur. Die de hele dag meegaat. De geurboosters van Lenoir Unstoppables. Te fris om te weerstaan.

0: Gotan Sriracha. This is the Gotan Touch.
1: Maak jij je zorgen over je tandvlees tijdens het poetsen? Schakel dan nu over naar Oral-B iO met een Gentle Care opzetborstel. De duizenden ultrazachte borstelharen verwijderen voorzichtig 6 keer meer tandplak langs de tandvleesrand. Voor gezonder tandvlees in 1 week. Perfect poetsen begint bij Oral-B.

England, die Nummer 22 der Welt. Eintracht!

0: got no reason not to celebrate. Nou, zeker niet na die fantastische eerste wedstrijd van Kevin Doets. Eens kijken of Andrew Gilding en of Rob Cross er ook zo'n spektakel van kunnen maken. Wat verwacht jij, Ko?
1: Nou, niet zo'n spektakel. Alhoewel ik moet zeggen, kijk,
0: Gilding, ja, dat is jammer nou.
1: Ja, ja, niet zo'n spektakel. Niet van dat niveau, dat denk ik niet. Ook niet gezien in eerdere wedstrijden tijdens dit toernooi. Wel prima overwinning allemaal, hoor. Zeker die van Cross op Van Gerwen. Maar dat had hij ook wel een beetje te danken aan de wisselvalligheid van Van Gerwen. En Gilding die kwam eigenlijk goed weg tegen Huibrechts. 6-5.
0: Ja, met soort tegen gehad nog.
1: Ja, waar ja, Huibrechts eigenlijk de wedstrijd... hij was eigenlijk in control, maar liet de wedstrijd toch door zijn vingers glippen.
0: Dat is niet zo'n beste wedstrijd overigens.
1: Nee, zeker niet. Nee.
0: Het hield niet over.
1: Nee. En Kilden speelde wel goed tegen wat hij meenam. Dat moeten we
0: dat
1: wel.
0: Deed hij heel erg goed, ja. Dat was ook zijn enige echte uitschieter in die... drie duels die hij speelde. En dan was hij boven de 100 gemiddeld en was hij 60% op zijn dubbels.
1: Ja, want die eerste wedstrijd van hem tegen de lokale held.
0: Oostenrijkse host nation qualifier Nick Zwitnik. Ja, daar kon hij zich klaplijk niet zo voor opladen. Een gemiddelde van net boven de 80 won hij met 6-4. Ja, en Cross. 6-3 gewonnen van William O'Connor.
2: Fistlager up to the fist.
1: We hebben altijd een taaie tegenstander.
0: Een mooi gemiddelde van bijna 98. En 6-4 gewonnen vanmiddag van Michael Vergerwen. Na een vierde achterstand. Vergerwen miste later nog een kans op 5-5. Ja, toen maakte hij het af. Werd het dus 6-4 voor Voltage. Ja, Gilding tegen Cross.
1: De laatste keer dat Gilding wist te winnen van Rob Cross was in 2023. Dus dat is best wel een tijdje terug. En resultaat...
0: Ja, dat klopt inderdaad. Daarna 4 overwinningen op rij voor Cross.
2: 180!
0: En ja, moet ook zeggen dat Gilding in die 4 wedstrijden ook niet echt in de buurt geweest is. Nee. De laatste keer nog het dichtste bij 6-4. Ook op een Eurotour-toernooi vorig jaar.
2: 28.
1: En maar... Ik wil ook eerlijk zeggen, even die wedstrijd weggelaten van Gilding tegen wat hij meenam. Dat heeft bij mij de laatste maanden ook niet meer de indruk die hij toen opdeed.
2: 81.
1: Tijdens de UK Open die hij won.
0: Nee, dus jij vond het niet.
1: Hij is wel luier geworden, denk ik.
0: UK Open 2023. Jij vermoedt niet dat Andrew Gilding...
2: 100.
0: A, zijn derde Eurotour-finale gaat halen en B, zijn eerste Eurotour-toernooi gaat winnen.
1: Nee,
0: dat vermoed jij niet.
1: Die verwachting heb ik niet, nee.
2: 100.
0: Oh, Cross, die haalde al 10 Eurotour-finales en won er dan maar 2. Maar wel 2 van zijn laatste 3 Eurotour-finales. Die
2: 78.
0: Zette hij wel een winst om. Daar moeten we ook wel weer bij 97. Zeggen dat zijn laatste finale was... de Baltic Sea Darts Open van 2024. Bijna 2 jaar geleden. Op 2 dagen na.
1: Hij gaat wel aanleggen voor de eerste lek.
2: 73. Andrew require 155.
1: Je hebt een klein kansje om Cross te breken. 2 trippels nodig. De eerste is om eerst, dus... geen finish voor hem meer.
2: 131.
1: Robbie kijk toch of er nog wat te halen valt. Misschien.
0: Allebei op dubbel 12 nu.
1: Ja, dat Cross wel eens kan missen.
0: Cross naar dubbel 6. Cross naar dubbel 3. Dat is een vervelende dubbel. Ja, hij moet er gewoon voor gaan met die laatste pijl. Doet hij ook.
1: Goed geluisterd.
2: Second leg onto the third first.
0: Ik denk toch dat ze allemaal oortjes in hebben, hoor.
1: Ja, het kan niet anders.
0: Het kan niet anders meer.
1: Dit kan geen toeval meer zijn.
2: 100.
1: Het ziet er allemaal heel, heel stijf uit, hè. Zoals hij staat te gooien. Het is alsof alles onder hoogspanning staat. Alles trilt.
0: Ja, met name die hand waar hij niet mee gooit, waar hij zijn andere pijlen in heeft.
2: 60. Ja.
0: Maar dat is al een tijdje zo.
1: Ja, ik weet het, maar ik blijf me toch verbazen. Heel de bovenlichaam. Zo kijken ze. Ja, ze gaan wat hij ze hebben wil.
2: 125.
1: kleine lichte voorsprong in de leg van Gildy.
0: Ja, ik denk dan, dat kan niet goed zijn. Ik hoop dat hij er een keer naar heeft laten kijken. En dat het niks ernstigs is.
1: Nee, precies.
0: De eerste 180 van deze wedstrijd, volgens mij. We gaan het eens even bijzoeken.
2: 140. Andrew McGuire, 161.
0: Nee, het was niet de eerste 180. Fijn, dank u wel. Want Cross had er al één gegooid in de eerste leg. Ja, die was ik alweer vergeten.
2: 41. Robbie McGuire, 136.
1: Ja, dat is dan toch weer een mindere score van Gildy. Dan kan hij zomaar in de problemen komen in zijn eigen leg.
0: Nee, nu nog niet, maar...
1: Nou, dan moet
0: 120 moet wel uit,
1: ja,
0: hè?
1: Precies. Kijk, Cross staat op 40.
2: Andrew McGuire, 120.
0: Nou, is 120 een finish die natuurlijk heel overzichtelijk is?
1: Niet meer.
0: Nou, niet meer. Je moet in de 20 blijven en je moet met je eerste of je tweede pijl een triple 20 gooien.
2: 18.
0: Mag ook twee triple 20 mag niet. Dan gooi je jezelf dood. Ja, dat was even in de war met 130. Dan mag het wel. Dan moet je daarna dubbel 5 gooien. Nou ja. Cross alsnog voor 2-0. Wordt break.
2: Games on the second leg.
1: 2-0 voor onszelf beginnen voor 3-0.
2: Third leg, we're up to third first. Game on.
1: Ja, en die wet blijft toch nog wel gelden. Je moet er gewoon in 5 beurten uit zijn.
2: 135.
1: Wanneer je het lek begint, zo simpel is het. Om het te doen is weer wat anders, maar de wetten zijn simpel.
2: 60.
0: Wat vind jij nou, Cole, van de kleur van de flights van Rob Cross?
1: Ik sta er ook wel naar te kijken.
0: Je zit toch gewoon?
1: Ja, maar ik sta verstopt. Ik zit verzeld.
0: Ja.
1: Ja, het is een beetje, nou, het is niet eens babyblauw, hoor. Het is wel lief. Ik vind het apart. Ik denk dat je het idee hebt van, nou, dat past wel een beetje bij mijn shirt.
2: 16.
1: Dus laat ik dat maar doen.
2: 100.
1: Ja, nu is het Cross die even het geweld aan Gildy moet laten.
2: 100.
1: Kijk naar de cijfers van Gildy. Cross staat 2-0 voor. Die staat 86-0 te gooien. Waar Gildy bijna de 100 aanraakt. Nou, heeft deze leek daar wel heel veel invloed op, hoor, moet ik zeggen. Maar...
2: 90.
0: 100. Gilding in positie om terug te breken.
2: 100.
0: Gilding die 100 gemiddeld gooit, maar nog geen pijl op het dubbel gehad heeft, die gaat hij nu wel krijgen. Twee stuks normaal gesproken. De dubbel die hij wil. Hij wil tops.
1: 2. Hey.
0: En dat waren de eerste twee pijlen op een dubbel van Andrew Gilding.
1: Krijgen we op koers voor 3-0 op 122. Ja, die zit aardig in de weg. Je moet die triple 18 raken. Dat gaat niet meer. Die ruimte was te beperkt.
2: 53. Andrew McGuire, 39.
0: Gilding gaat opnieuw twee pijlen voor de dubbel krijgen. Deze keer dubbel 16. Dubbel 8.
2: 31.
0: Nou, spraken zij in koor. We hebben daar dezelfde gedachte bij.
1: 69 dan voor Cross.
0: Ja, als je dan pijl op de dubbel krijgt, moet het wel een keertje raak zijn. Ergens onderweg.
1: Je hebt er nou 4 gemist. Cross ook wel, maar ook 2 geraakt.
2: 37.
1: Ja. Wie wil deze lek hebben?
0: Nou, Gilding is weer ingeparkeerd. Of weer, ja, hij raakt hem en hij breekt terug. Vraag niet hoe.
2: Andrew Gilding.
0: En Cross lag er een beetje schamper bij.
2: Game on.
1: Ja, maar je mag over deze lek niet klagen, want... Dat was Gilding die de missers produceerde.
0: Oh ja,
2: 60.
0: Cross. Ook eentje. Ja, dat kan gebeuren. Dat zeg ik dan maar.
2: 140.
0: En wat wel zorgelijker is natuurlijk, is dat Cross in 6 beurten niet uit was. Hij was in 7 beurten niet uit zelfs.
1: Nee, het waren 7 beurten.
0: Ja.
2: 100.
1: Ja, dat is echt te veel, hè? Soms kom je wel weg om niet in 5 beurten uit te hangen, maar 7 beurten.
0: Vijf-twee staat hij voor in de onderlinge duels tegen Andrew Gilding. Na die 4 overwinningen op rij, Rob Cross. En onder vorig jaar de halve finale van het Players Championship toernooi. Hoorde Cross bijna 109 gemiddeld, won met 7-3.
2: 100.
0: Ja, 109 gemiddeld, dat gaat hij inderdaad niet meer halen.
1: Nee, maar na die vorige leek, ja, staan ze qua gemiddelde weer naast elkaar. Dat is ook niet zo vreemd.
2: 100.
1: Nu zit Cross even weer de druk erop. Vindt hij eens vanuit het Nissan 180.
0: Een tweede. En de 180ste van het toernooi. En de derde van de wedstrijd. En de 396 miljoenste van
1: de
0: dartsgeschiedenis.
1: Ja. Ja, dat zou ik wel eens willen weten, hoeveel dat er wel niet geweest zijn, zeg.
0: Nou ja, ik neem aan dat in de beginjaren van darts er heel weinig 180ers gegooid werden. Zoals er ook heel lang gewoon bijna geen 9 darters gegooid werden. Die vallen tegenwoordig ook als rijpe appelen van de boom. Wat ook als rijpe appelen van de boom valt, zijn de breaks. Want we hebben er na 3 op rij gehad. Een 121 finish van Rob Kruis. Voor een 3-1 voorsprong.
2: 100.
0: Tegen André Goudvinger. Ach, een beetje lol voor de mensen komen.
1: Natuurlijk.
2: 100.
1: Rob Kruis tegen André Goudvinger. En nou is Gilding duidelijk weer op zoek naar, naar zijn ritme, naar zijn, ja, naar de reach eigenlijk.
0: De reach. Ligt dat uitkomt.
1: Ja, de reach. Hoe ga je dat in zijn Nederlands goed uitleggen?
0: Ja,
1: perfect.
0: Jacques heeft daar al een woord uit. De lengte.
1: Jacques heeft altijd,
0: bedoel,
1: ja.
0: Bedoel je dat? De, ja, de lengte vinden ze,
1: ja,
0: Jacques
1: de reach waarop je hem loslaat. He. Dus je release moment is op een bepaalde lengte waarmee je de pols de sweeper geeft waar de snelheid van het darts uitkomt.
0: Ja.
1: En je ziet ook echt, dames, hangt die pols ook naar beneden wanneer de meeste gegooid hebben.
0: Ik hang aan je lippen, Ko. Ga door.
1: En dat release momentje, he, dat noem ik dan de reach.
0: Dat noem jij de reach?
1: Ja.
0: Oké, okay, ben jij daar de enige in?
1: Geen idee. Ik hoor het heel veel Engelse commentatoren zeggen. En stom genoeg.
0: Nee, dan ben je dus niet de enige.
1: Neem je dat over? Nee, misschien in Nederland. Nou, lijkt me ook sterk.
0: Reach.
1: Ja.
0: Je bereik eigenlijk letterlijk vertaald.
1: Ja, dat moet ik.
2: 18. Robbie require 164.
0: Ja, 80 is niet genoeg voor Gilding om op finish te komen. Dus heeft Cross hier 6 pijlen de tijd voor. En als hem dat lukt, komt hij 4-1 voor. Maar ja, eerst maar eens onder de 100 komen.
2: 16.
0: Dat lukt al niet. Dus...
1: toch nog een kansje voor Gilding, denk ik dan.
0: Stel dat Gilding hier bijvoorbeeld 140 gooit, dan staat hij ineens op tops.
1: Ja.
0: Het zal wel lastig zijn om nog om die eerste pijl heen te komen. Dat blijkt hier.
1: Ja, hij komt ook niet 78. Onder de 100.
2: Robbie require 104.
1: 104 gaat hij weer naar die 18, denk ik. Want dat wil hij nou eenmaal. Dat is een favoriet van hem. Dubbel 16.
0: Ook een favorietje.
2: Games on the vierde leg.
1: Finish. Tweede 100 plus.
2: Six leg,
0: ja, tweede 100 plus op rij ook. 121 gevolgd door 104. Mooi die blik van Gilding, dan gooit hij maar 45 en dan zo'n blik van,
1: ja.
0: Jammer.
1: Ja, natuurlijk. Vaak
0: kom
1: is het...
0: beter, kom beter.
1: Ja, vaak ook als die eerste dart in de 5 komt, geef je echt zo'n knie. Ja, lekker hoor, bedankt. Een hele aimabele man.
0: Ja. Dat is een ding wat zeker is.
1: Kijk, Sigurd, echt, ik vind het geweldig.
0: Wat vind jij geweldig?
1: Die gesprekken die hij met zichzelf heeft. 125. Maar echt zo relaxed ook, weet je wel. Wel geaccepteerd, maar wel even bestraffend zichzelf toespreken. Van, dit mag niet.
2: 140.
1: Kost staat op 121, die heeft hij al een keer uitgegooid. Twee weken geleden.
2: Robbie Require 121.
1: Dit kan niet.
2: 77. Andrew Require 144.
0: Deze werd twee legs geleden uitgegooid door Rob Cross.
1: Heel die dan?
0: Oh, sorry, nee, 144.
1: Ja, precies.
0: Ja. Nee, ik zat naar die 121 van Cross te kijken.
1: Want dat was Gilding die aan het gooien was.
0: Ja, nou ja, detail.
1: Ja, klein detail.
0: En die stond niet op 121, maar 144. En dat gooit hij net niet uit.
1: Dus dubbel 16 voor Cross voor 5-1.
2: Games
1: 5-1 is het. En zelf beginnen.
0: Ja, zo lijkt Cross heel hard op weg naar de halve finale. En zijn vijfde overwinning op rij op Andrew Gilding. En weer is het niet close.
1: Nee, en hij speelt nu helemaal vrij. Cross weet ook wel, ja, een 5-1 voorsprong. Die ga ik nooit meer weggeven.
0: Ja, de laatste halve finale op een Eurotour-toernooi stamt ook uit 2024 voor Rob Cross. Dat was hetzelfde toernooi, de Baltic Sea Darts Open. Hij haalde dan vorig jaar nog één kwartfinale, maar de resultaten voor Rob Cross op de Eurotour-toernooi de laatste twee jaar zijn niet heel fantastisch geweest.
1: Nee, maar zijn resultaten in het algemeen vind ik toch niet wat je eigenlijk bij Cross zou verwachten. Hij heeft nog steeds niet die echt goede lijn te pakken waarin die constant aanwezig is.
2: 90.
1: In de latere momenten van een toernooi.
0: Ja, hij haalt dan wel wat finales op de World Series toernooien.
1: Ja, de evenementen die er niet toe doen.
2: 46.
1: Qua rankings dan.
0: Eén finale in 2025, de Nordic Darts Masters. Eén finale. Dan hebben we het over tv-toernooi.
1: Ja.
0: Goed, eerst maar weer eens naar de halve finale van een Eurotour-toernooi.
1: Stap voor stap.
2: 95.
1: En Gilding weet wel hoe laat het is.
0: Ja, die heeft ook niet één keer zijn eigen lek. Ja, dat brak Cross wel een keertje. Maar voor de rest, ja.
1: Nee, het was niet bijzonder.
0: Hij heeft niet veel gecreëerd.
2: 80.
0: 88 gemiddeld gegooid. Cross zit dan wel wat hoger en creëert gewoon veel meer kansen. En finisht ook best goed. En het is klaar nu. Het is een duidelijke 6-1 overwinning voor Rob Cross op Andrew Gilding. Rob Cross tegen Kevin Dutz. Straks de eerste halve finale. Maar eerst nog die twee andere kwartfinales. Daar heeft u ook recht op.

0: huismerken. Net zo lekker en beter voor mijn budget. Maar thuis reten we ook energie en internet. Lijkt er wel mooie kan wifi.
1: Het lijkt er wel leuk aan wifi.
0: En meer betalen voor hetzelfde mobiele bereik? Dat gaat er bij mij niet in. Daarom zit ik bij Budget Thuis. Dezelfde kwaliteit, maar dan voor een budgetprijs.
2: Het huismerk voor energie.

0: iemand heeft naaktfoto's van mij. En dreigt ze door te sturen. Durf er met niemand over te praten. Dus ik zou aangifte kunnen doen? Fijn om te horen.
1: Er zijn 101 redenen om slachtofferhulp te bellen. Juridisch advies na online seksueel misbruik is er één.
2: Doneer je statie mooi.

0: Oh. Hey, nu niet bellen.
1: Ja, zou kunnen, ja.
0: Is dat een tas die je bellibellen krijgt?
1: Ja. Ja. Sorry, dames. Koop je eigen libellen maar.
2: Lees Libellen nu een jaar extra voordelig en krijg een Shabby's tas gratis. Ga naar libellen.nl/actie.
3: Het is weer tijd. Tijd om je huis gezellig te maken. Op een plek waar je kunt ontspannen. Genieten. Voelen. Ervaren. En beleven. Pronto wonen. Verrassend gezellig.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Met kortingen tot wel 50%. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom naar de winkel of ga naar beterbed.nl. Beter slapen, beter leven. Beter Bed.
5: Hij is terug. Al het lekkere wat je van een McDonald's burger verwacht. Twee heerlijk sappige 100% rundvleesburgers, gesmolten cheddarkaas en een unieke romige saus. Big Arch. Gigantisch lekker.

0: Premier League dartsavond. Nederland is sterk vertegenwoordigd.
1: Oh, heerlijke finish zeg van Michael van Gerwen.
0: Acht darters gaan met elkaar de strijd aan.
2: Kijk het vuur in de ogen van Lidl. Wat een gebaar is dit zeg.
0: Kijk live naar de Premier League Darts Birmingham. Viaplay. De beste kijk op sport.

kommt aus Nordirland. Er ist die Nummer 8 der Welt.

0: En zo zijn we alweer toe aan de derde kwartfinale van de Austrian Darts Open 2026. En die zal gaan tussen deze Christo Reyes en zijn tegenstander Josh Rock. En ik moet eerlijk toegeven, Reyes heeft aardig indruk gemaakt hoor, dit toernooi. Won van Chisnell. Laatste wedstrijd won hij nog van Denny Noppert. En daartussenin wist hij ook nog te winnen van Damon Hetta in een wedstrijd waarin hij zelfs een negendas leek gooide. En voor iemand die toch al een paar jaar onder de radar was gebleven, is hij weer aardig aan het darten. En deze Rock, ja, dat is de eigenlijk wel huishoge favoriet om dit toernooi te winnen. Hij is de hoogst geziende speler, nummer 4, ziet het daar staan.
1: Niet Kevin Doet, Ko?
0: Nee, qua ranking niet.
1: Oké, nee, heb je gelijk.
0: Maar dit wordt een hele interessante wedstrijd, want Reyes is al voor grote namen een struikelblok gebleken.
1: Maar jij zegt Rock de grootste kandidaat om het toernooi te winnen, qua ranking.
0: Ja.
1: Maar ook qua spel op dit toernooi. De eerste twee wedstrijden.
0: Nou ja, goed, hij zit 93-90 gemiddeld, dus niet. In dat opzicht niet, maar hij zal ook wel die druk voelen. Maar Reyes is ook een levensgevaarlijke klant gebleken dit toernooi. Er zijn overwinningen, dus we gaan de prijzen nog niet verdelen. Ook al laten we soms blijken alsof we dat wel doen. Maar er zijn echt nog wel een paar kansen. Dus eigenlijk ligt het toernooi wel een beetje open. Ook voor Doets, ook voor Reyes, ook voor Rock.
2: 140.
0: En die ruime uitslagen die we eigenlijk gezien hebben tot dusver in de eerste twee kwartfinales, verwacht ik niet in deze wedstrijd. Maar misschien helemaal ik Reyes wat te veel op, hoor. Dat kan. Ik weet niet wie jij daarnaar kijkt van.
1: Of dit een spannende wedstrijd wordt.
0: Ja.
1: Dat denk ik ook.
0: Geen eenzijdig verhaal.
1: Nee.
2: 95.
1: Spannend was het al vanmiddag voor George Rock natuurlijk tegen Nico Springer. Kreeg 4 matchstars tegen de Duitser. Maar wist alsnog te winnen. 2-0 en een 5-4 achterstand onder andere.
0: De Big Fish. Die gaat niet dit keer uit. We hebben hem al 2 keer gezien dit toernooi.
2: 98.
1: Reyes heeft nog geen spannende wedstrijd gespeeld. Jij gaf het al aan. Reyes die hier de eigen leg moet gaan houden via dubbel 10, derde pijltje. Ze gaat er ook niet in.
2: Joshua Ricoeur, 72.
0: 72 dan voor Rock. Ja, die kan best wel nog een 16 of een 8. Nog een 16.
2: James on the first.
0: Die actie mocht toch helemaal niet.
2: Second leg, Josh to throw first.
1: Nee, hij gaat naar tops en hij gooit tops. En hij breekt de Reyes meteen.
0: De focus zit er wel op, hoor, bij Rock. Kijk even naar die ogen.
2: Dat
0: was natuurlijk een gewaarschuwd mens, hè. De overwinningen op Chisnell, Hetta en Noppert. Dan maak je indruk. En dat weet ook Rock. Dan kun je bij Peter Scherp beginnen.
2: 56.
1: Ze stonden in februari van dit jaar voor het eerst tegenover elkaar komen.
0: Ja, ik heb het net gezien. De Poland Darts Open. En dat was een

0: Tour 2026.
1: Er zijn...
2: Nu wel, die triple, nog een triple, voor de derde keer.
1: €15 toertoernooi, Ico. En de laatste is de Dutch Darts Championship, 16 tot 18 oktober in de MEC in Maastricht.
3: 95, Joshua de Gaart, 25.
2: Nummer 8, voor 2-0.
3: 2-0
2: is het.
3: Joshua, third leg, Chris, to throw first, game on.
1: Nou, dat gaat lekker zo voor George Rock. 2-15 darters achter elkaar. En Reyes. Die zo vriendelijk is om even drie pijlen op de dubbel te missen onderweg. Dat was in de eerste leg. Tweede leg komt Reyes er niet aan te pas.
2: Middag kwam die ook wat later op gang. Ze schrijven hem nog niet af. Maar dit blikje is wel heel belangrijk dat hij die houdt.
3: 81.
1: Ondertussen zingt de zaal.
3: 134.
1: Er reeds lang uitgeschakelde Mensur Suljovic toe.
2: Ja, die won nog wel zijn eerste wedstrijd. Die maakte er ook een waar feest van. Hè? Alsof hij wereldkampioen was geworden.
1: Tegen Cameron Menzies.
2: Ja.
1: Het eerste duel op het podium tussen
3: 59.
1: Twee van de opvallendste figuren
2: in de dashboard, ja.
1: Bij de PDC. Twee dagen geleden noemde ik het nog de twee grootste mafklappers.
2: Een hele nonchalante 180. Ik kan niet verhinderen dat wij eens weer de aansluiting vindt en 2-1 maakt.
1: Ja, die 180 kwam veel te laat voor Rock, want hij was de leg niet zo best begonnen. Maar nu begint hij de leg wel heel goed.
2: Twee keer op rij 180. Er zit helaas nog een dubbel tussen.
1: Van Reyes.
2: Van Reyes.
3: 95.
1: En alweer een triple en nog een triple. En nog een triple go. Kijk eens even.
2: Triples op rij.
1: Geweldig. Maar helaas geen finish door die triple 1.
3: 59.
2: Nou.
3: 92.
2: Over reach gesproken. Die heeft hij wel gevonden.
1: Ja, ik ben er zeker van dat jij hetzelfde bedoelt met reach. Of dat Jacques Nieuwland bedoelt met lengte. Hij heeft de lengte gevonden.
2: Ongetwijfeld.
3: 86.
2: Geen 106 finish, maar Reyes is niet in de buurt. Het geweld wat Rock op hem afvuurt is te veel op dit moment.
3: 140. Joshua de Gaart, 20.
1: Reyes komt wel op een finish. Maar Rock is nou geen 50% op de dubbels meer.
3: 10.
2: Verder weg.
3: Chris de Gaart, 67.
1: Kant voor Reyes.
2: Het kan heel pijnlijker zijn voor Rock.
1: Om ook Rock een keer te breken.
3: 47. Joshua Rock 10.
2: Ja, een klein beetje mis of heel veel mis.
3: Games on the fourth leg.
1: Dat maakt allemaal niet uit.
2: Het resultaat is hetzelfde.
1: Kijk, je kan hem de vlak naast gooien of je kan hem in de lampen gooien.
2: Het resultaat is gelijk.
1: Nee, maakt helemaal niet uit.
3: 46.
1: Zowel boven als onder lampen. Er zitten in dit podium ook lampen eigenlijk. In deze Okie moet ik zeggen.
2: Ik zie ze zo niet zitten. Normaal zitten ze hier boven op de hoeken.
1: Nee, maar dan zitten ze vlakbij het bord, toch? En dan schijnen ze zo recht omhoog. Ja, om die schaduw eraf te halen.
2: Ja, vroeger zaten ze wat meer naar waar je staat. Ze zijn inderdaad... En toch zie je nog schaduw, hè? Het
1: ja, maar dat valt echt niet helemaal weg te krijgen. Het is... Een echt natuurverschijnsel dat zich niet laat dwingen.
2: Nee.
1: En het gaat ook nog eens met de snelheid van het licht, geloof ik.
2: Ja, ja, vaak wel. Ja, Reyes staat wel te lachen, maar het is zoals de boel met kiespijn. Rock is er alweer voorbij in de lek.

0: in Spanjaard begonnen is.
1: 95.
2: Ja, gaat best vlot zo die kwartfinales voorlopig. 6-3 voor Doets tegen Woodhouse. 6-1 voor Cross tegen Gilding. Nou, hier kan het dan zometeen, die hebben ze best toe Rock, ook alweer 4-1 worden.
1: 82.
2: Maar dat is nog geen uitgemaakte zaak.
0: Nog niet. Nou, beide mannen op een 3-dash finish. Dus eerst Rock op 160, die gaat niet uit.
1: 40. Chris Erico 147.
0: Dan ga je eens 147 proberen. Ook die gaat niet uit.
1: 58. Josh Erico 120.
0: Shanghai, triple is geraakt. En nu de dubbel nog.
1: 80. Chris, you require 89.
0: 19. 20. Nee. Ook de grote 20 gemist.
1: 84.
0: En nog een dubbele boel eroverheen. Ja, dan hou je 5 over. Dat wil je ook niet.
1: Game shot the 5th leg. Josh Rock. 6th leg. Josh to throw first.
0: Game. Ja, dan is die inmiddels 4-1. Ja, je ziet hem ook. Je ziet Reyes ook echt kijken zo van, ja, ik maak zelf de grote fouten. Ik scoor te weinig triples.
1: 87.
0: Dat is toch de man die een 9-dash lekker heeft gegooid. Dus hij weet ze echt wel te raken.
1: 83.
0: Nee, de gemiddelde zie je niet heel veel verschil, maar qua spel toch echt wel.
2: Ja.
1: Ja,
2: Rock is beter in het wegzetten. Die conclusie moet je toch wel trekken. En het creëren van kansen.
0: Maar goed, zo'n 170 kan heel veel goed maken. De derde van dit toernooi.
2: En de eerste break voor Christo Reyes.
0: Ja, altijd toch wel weer die waardering ook van de tegenstanders. Hè?
2: 170.
0: Oh ja, is dat zo?
2: Klopt wel.
1: Game.
2: ...170, geen spel tussen te krijgen.
0: Geweldig. Je hebt mij alles wijs kunnen maken.
2: 180 is 180.
0: 180.
1: 55.
2: Nou, dan ontstaat er toch ook weer een beetje hoop voor Christo Reyes.
0: Ja, die de trippers ook weer vinden.
2: Overigens, ik moet nog één ding corrigeren, Ko. Want ik zei dat het Eurovisie Songfestival hier in de stadhal in Graz gehouden zou worden binnenkort. Maar dat is een andere stadhal, namelijk in Wenen. Die is iets groter.
0: Ja, ik stond al raar te kijken toen je dat zei.
2: Nee, je zat raar te kijken.
0: Ja, ik zat raar.
2: Je zit al de hele avond, Ko. Dus
0: ja, dat is waar.
1: 100.
0: Ja, ik zat al raar te kijken. Ik dacht, nou, is dit nou een hal waarin je het Eurovisie Songfestival gaat houden?
2: Ja, er zit nog een hal naast, hè? Dus ik dacht, nee, dan zal het daar misschien nog zijn.
1: Ja, toch.
2: Maar nee, dus. Nee, ja, je hoort de klok luiden, maar je hebt geen idee waar de klepel hangt, zeg maar.
1: 64.
0: 97 voor Reyes, om de aansluiting te vinden bij Rock. Het staat wel op 66. Triple is geraakt, dubbel 20, 2 darts.
1: Games on the 7th leg.
0: Eentje maar nodig.
1: 8th leg, Josh throw first. Game on.
0: En dat is 3-4.
2: Ja, twee uitstekende legs van Reyes. De De 12 darter in leg set was zelfs de beste leg van de wedstrijd met die 170 finish.
1: 140.
0: Hij is wel wakker geworden nu hoor. Ja, een bouncer in de eerste beurt, waardoor hij 40 scoort, 58 eroverheen. En Rice is alweer weg in de lek van Rock. En zo lijkt die wedstrijd zich helemaal om te draaien. Dus Rock de baas in de eerste vijf leks, ja. Wat leks daarna? Is toch echt Rice die aan de bel trekt.
1: 81.
2: Ja, nu in de leg van George Rock staat hij na 9 pijlen op 140.
0: Dan komt deze onderstap er wel even heel goed uit hoor, voor George Rock.
2: Dat is zijn derde, het is ook de derde van de wedstrijd. En Reyes kan... kan het wegzetten op top. Maar doet dat niet, laat 55. Oké, hij komt ervoor terug.
0: Ja, maar het is toch wel zorgig zo'n laatste. Ik snap best dat je wat hoger inzet. Ik ben toch weer een dart op de dubbel kwijt. Je hebt er nu maar 2.
1: 45.
2: Ja, en dat is niet
1: Joshua
2: genoeg.
1: Requan, 49.
2: Voor Christo Reyes, en dat is best pijnlijk. Want dan komt hier George Rock eens kijken of 2 pijlen voor hem wel genoeg zijn. Ja hoor. 1 pijl is al genoeg.
0: Ja, nu is hij echt boos op zichzelf. Ja, dat begrijp ik wel. Maar dat komt allemaal door die 5.
2: Nou ja, dat was de aanleiding inderdaad.
1: 140.
2: Ja, Rock heeft alle pijlen waarin hij pijlen voor de dubbel heeft gehad. Alle legs waarin hij pijlen voor de dubbel heeft gehad, heeft hij gewonnen. En Reyes heeft in 6 legs pijlen op de dubbel gehad. Maar die heeft maar 3 gewonnen. Dat is dan het verschil hè, tussen deze twee.
0: Ja, dat waren legs van 12, 13 en 14. 12, 13 en 15 dus.
2: Rock benut zijn kansen en Reyes benut maar de helft.
0: Hij heeft ook minder das op de dubbel gehad, hoor, dan Rock.
2: Winnaar van deze kwartfinale gaat in de halffinale spelen tegen winnaar. Van de volgende kwartfinale Martin Schindler tegen Daryl Gurney.
0: Ja, alleen een wondertje kan Reyes nog redden. En dat wondertje gebeurt niet in deze beurt. Dus nou kan hij alleen nog maar hopen.
2: Dat Rock zijn eerste 2 matchdarts mist.
1: 35.
2: Dat doet hij ook.
0: Die ze wel willen vervallen. 56 dan. Dat is dubbel 4.
2: Moeiteloos doorgeschakeld door de Spartan uit Santa Cruz de Tenerife.
0: Wel, Rock zelf mag beginnen om de wedstrijd binnen te hengelen.
2: Mijn heren, momenteel qua gemiddelde halverwege de 90. Halverwege de 90 en 100. Dus dat is voorwaar niet slecht.
1: 140.
2: Rock is 33% op zijn dubbels, maar ja, hij mag ook meer missen omdat hij gewoon meer kansen krijgt.
0: Ja, scorend is hij eigenlijk wel de baas. 3 keer 180, 2 keer 171 plus. Dan doet hij nog wel wat bij.
2: Het is een 4e maximale score. Reyes, hij heeft er nog niet 1 gegooid.
0: Ja, hij krijgt 9 pijlen waarschijnlijk voor die 41.
1: 59, Joshua Legault, 41.
2: Wat wel opvallend is, omdat hij heeft er 7 gegooid in zijn eerste 3 wedstrijden. Maar er zaten er 6 van in 1 duel. Nou ja, goed, dat doet er verder allemaal niet meer toe, want Christo Reyes is uitgeschakeld. Maar 3 wedstrijden te hebben gewonnen, moet hij toch zijn meerdere herkennen in George Rock. Die dus ook naar de halve finale gaat op de Austrian Darts Open in Graz.
3: huismerken. Net zo lekker en beter voor mijn budget. Maar thuis reten we ook energie en internet. Lijkt er wel een olie en wifi.
4: Het lijkt er wel lekker wifi.
3: En meer betalen voor hetzelfde mobiele bereik? Dat gaat er bij mij niet in. Daarom zit ik bij Budget Thuis. Dezelfde kwaliteit, maar dan voor een budgetprijs.
5: Het huismerk voor energie...

0: iemand heeft naaktfoto's van mij. En dreigt ze door te sturen. Ik durf er met niemand over te praten. Dus ik zou aangifte kunnen doen? Fijn om te horen.
1: Er zijn 101 redenen om slachtofferhulp te bellen. Juridisch advies na online seksueel misbruik is er één.

0: Hans Giratja. This is the Gotan Touch.
1: Maak jij je zorgen over je tandvlees tijdens het poetsen? Schakel dan nu over naar Oral-B iO met een Gentle Care opzetborstel. De duizenden ultrazachte borstelharen verwijderen voorzichtig 6 keer meer tandplak langs de tandvleesrand. Voor gezonder tandvlees in 1 week. Perfect poetsen begint bij Oral-B.
2: Gebruik Lenoir Unstoppables bij elke was. Voor een onweerstaanbaar frisse geur. Die de hele dag meegaat. De geurboosters van Lenoir Unstoppables. Te fris om te weerstaan. Boys?
3: Wil je weten hoeveel jouw auto waard is? Ga dan naar wijkopenauto.nl en slaat papierwerk over. Voer gewoon de autogegevens in en krijg je meteen de topprijs.
4: Wauw!
3: Ik zei toch dat het makkelijk was? Verkoop je auto zonder papierwerk en stress op wijkopenauto.nl.

0: Ja, zo.
1: Hé, hey, nieuw libellen.
0: Ja, zou kunnen, ja.
1: Is dat een tas die je bellibellen krijgt?
0: Ja. Ja. Sorry, dames. Koop je eigen libellen maar.
2: Lees Libellen nu een jaar extra voordelig en krijg een Shabby's tas gratis. Ga naar libellen.nl/actie.

0: ingrediënten aanwezig voor een heerlijke voetbalavond. Verliezen is geen optie.
1: Zowel Lens als Paris Saint-Germain kunnen nog kampioen worden.
2: Ligt nog lekker voor João Neves.
1: Beiden vechten het uit in een ultiem duel om de titel.
2: En daar João Neves, hij doet het weer. Hij doet het weer. Ongelooflijk.
1: Kijk live naar Lens Paris Saint-Germain. Viaplay. De beste kijk op sport.

Deutschland. 1-3.

0: De Stadthalle in Graz. En masse uit de stekker. Bij het opkomstnummer van Martin Schindler. De man die vorig jaar helemaal aan het eind van het toernooi het groene jasje mocht aantrekken. Toen, vorig jaar, was het nog in de Steiermarkhalle in Graz. Nu is het voor het eerst in de Stadthalle. Het is altijd in Oostenrijk geweest, uiteraard. Want het is de Austrian Darts Open. Een van de twee Eurotoernooien die in Oostenrijk worden gehouden. En ja, de laatste kwartfinale dus tussen Martin Schindler. Twee wedstrijden gespeeld tot nu toe als 90 geplaatst. En ook Daryl Gurney heeft twee wedstrijden gespeeld. Want hij werd op het laatste moment door het afzeggen van Johnny Clayton alsnog de plaatsing ingeloodst. En hij pikte dat laatste geplaatste plekje op. En hij was dus en is de nummer 16. En allebei hebben ze nog geen problemen gekend, Ko.
1: Nee, maar één van de twee krijgt dat nu wel.
0: Ja?
1: Ja, dat lijkt me wel. Want één van de twee gaat...
0: Gaat eruit.
1: Gaat eruit.
0: Dan heb je een probleem, toch?
1: En dan heb je een probleem. Dus, nee, maar goed, dat mag je ook wel een beetje verwachten. Hè. In alle eerlijkheid, wanneer je een geziene speler bent... dat je toch wel op zijn minst de zondagavond haalt. Maar goed, heel veel spelers is dat ook niet gelukt. Deze twee mannen wel. Het wordt een interessante ontmoeting. Voor het laatst op de Eurotour in 2023 hebben ze twee keer tegen elkaar gespeeld. Dat waren twee overwinningen voor Schindler.
2: 100%.
1: Maar goed, dat is dus al even geleden. Dat geeft geen enkele garantie. Maar dan zie je Schindler, 29 jaar, heeft al drie Eurotour evenementen gewonnen. En dit is de 108ste Eurotour voor Daryl Gurney. En die heeft er slechts één gewonnen. 107 voorgaande pogingen dan.
2: 131.
1: Maar goed, het is een wedstrijd op de dag. Vanmiddag was Schindler nog te sterk voor Ross Smit met 6-2. Met die gemiddelde van 98,5 een beetje. Dus op zich best prima. Weinig mis mee. Gisteren won hij van Peter Wright. Met 6-2. Ja, Peter Wright, daar staan we niet meer aan te kijken wanneer hij die wedstrijd verliest.
2: 130.
0: Daryl Gurney, 130. De man die 67% op de finish was in zijn eerste wedstrijd.
2: En
0: 55% in zijn tweede wedstrijd. Dat is echt van dik hout zaag met planken. Ik kan het hier rustig wegzetten.
1: De eerste wedstrijd was best een lastige tegen Ian White. Nu wordt hij toch met 6-3. Dus een hele vervelende tegenstander. Maar nu op 32.
2: James on the first leg. Daryl Gurney. Second leg. Martin to throw first. Game on.
1: Tweede wedstrijd won die van Madas Rasma. Met 6-3. En daaruit kun je nog even van 91. De cijfers van Schindler zijn wel eigenlijk in zijn voordeel.
2: 92.
0: Ja, wat Gurney, die is heel vervelend geweest voor zijn tegenstanders. Want tegen Ian White in de tweede ronde, gooit hij 157 finish aan het eind met White op tops. En dan wint hij dus met 6-3. En in die derde ronde vanmiddag tegen Rasma, gooit hij 116 aan het eind met Rasma op dubbel 4. En hij wint weer met 6-3. Dus hij weet echt, zeg maar wel, hoe hij de knock-out moet uitdelen.
1: Ja, hij weet ze wel pijn te doen. Ja, maar dat was waar die nog won van Gian van Veen in de eerste ronde met 6-5.
0: Hey, daar hebben we de Hypercane. Zoran Legbacher.
1: Legbacher, ja.
0: Een van de vier Oostenrijkse Host Nation qualifiers.
1: Ja, die loopt ook al wat jaartjes mee.
0: Die hebben we ook nog in actie gezien.
2: $134.
1: Nou, is het toch een beetje druk, die finish van Schindler hier. Er is in ieder geval een dart op het dubbel. Nee, krijgt hij niet. Hij mist de grote 14.
2: 82. Daryl, you require 84.
1: Hoe duur komt hem dat te staan? Grote 14? Nee, dubbel 11.
3: Eén pijltje.
1: Ja, hij komt dus heel duur te staan. Die mist op de 14.
2: Leuk, Daryl, de throw first. Game.
1: Hij is nu aan het overdenken of hij dat nou leuk vond dat hij dat deed of niet.
3: Daryl Gurney die nog een luiaard kan hypnotiseren.
2: 57.
1: Hij is een aanvraag.
3: Een luiaard? Weet ik niet. Die leven niet in het wild in Nederland. Dan moet je naar de dierentuin.
1: Ja, meer
3: ik heb laatst nog een gezien in Artis.
1: Ja.
3: Echt waar, die hing lekker te hangen.
1: Ja, ze doen niet veel anders.
3: Nee, je voert weinig uit. Alleen als er gegeten moet worden, dan beweegt hij een beetje heen en weer.
2: Oh, een loopvoer, hè?
1: Ja, er is inmiddels ook nog wat concurrentie ontstaan voor Schindler. Hij is nog wel de beste Duitse speler, maar toch zijn er wel een paar wat aankomen.
2: 100.
1: De speler die net aanvoer. Er is wel een goede indruk achterliep.
2: '65.
3: Bij gebrek aan Oostenrijkse deelnemers is het nu Schindler, die natuurlijk de lieveling van het publiek is.
2: 40. Martin Rigo, 116.
1: Om maar eens een lekje terug te pakken van Gurney. Een enkele 19. Een dubbel 20.
2: Ja,
1: met de finish.
2: Martin Schindler.
1: Hij is weer terug in de wedstrijd.
2: Martin de throw first. Game.
1: Even lekker, ja. Dat is gewoon 2-2. Moet hij ergens onderweg toch Gurney nog een keer breken, hoor. Wil hij winnen. Snode plannen heeft hij.
3: De derde alweer van Schindler.
2: 134.
3: Ik zou zeggen, doe die vierde er ook wel leuk bij. Wel is er nog wel een 9 darter. Nee, die zit er net onder.
2: 96.
1: Kun je niet ver weg, hoor.
2: 140.
1: Even hard tegen hard. Op het moment in de wedstrijd.
2: 87. 135. Martin Rigo 138.
1: Geen 180 voor Gurney, maar... Hij staat er goed voor, de lek. Nog zo één. En dan dubbel 12.
2: 114.
3: Het is nog geen 2-2.
1: Maar nu wel. Oh nee, het is 3-1.
3: Nee, het is 3-1, Carl.
1: Het is 3-1 zelfs, ja.
3: Ja, ja, 3 breaks op rij.
1: Het was toch geen verkeerde lek van Schindler, maar moet je eens kijken. Een 11 darts als antwoord op die 12 darts lek van Schindler.
3: Ja, daar horen hele hoge gemiddelden bij deze cijfers. Schindler 108 gemiddeld, Gurney 106.
1: Maar die zet hier toch wel weer de deur op een kier voor Schindler om weer wat terug te doen. Want die moet nou Gurney weer 2 keer breken als hij de wedstrijd wil winnen. Daar heeft hij nog niet zo heel veel tijd meer voor.
2: 58.
1: Dan kan hij niet instappen op het moment dat kun je die mindere sporen neerzet. Ja, eigenlijk de laatste twee legs gigantisch die triples stond te raken. Dat hier nu even gaan plaatsvinden. Anders wordt het gat te groot, ben ik bang.
2: 87.
1: Hij is voorbij de mannen even zoeken. Dus blijft de kans er staan voor Schindler. Maar dan moet je wel die trippels gaan raken. En dat wil gewoon even niet.
2: Voelt hij vol.
1: Geen finish omdat de boel niet geraakt werd.
3: Maar Schindler is nog niet echt in de buurt.
2: 70.
3: Dan komt ook niet heel veel dichterbij.
1: Nee, die heeft het deze lek even niet.
2: 99.
3: Het gaat waarschijnlijk wel op een finish komen nu, The Wall, hoewel.
1: Er is wel een trippeltje bij.
2: Ja, die. 74.
3: Dat is niet genoeg.
1: 60 over. Dubbel 20.
2: 54.
3: Ja, Gurney was 3 uit 4 op zijn dubbels. Maar mag deze missen. Staat dat hele toernooi dus al fantastisch goed te finishen.
1: Ja, je gaf het al aan. Meerdere spelers, hè?
3: 4 pond plus finishes in zijn eerste tweede wedstrijd. Deze wedstrijd dan nog niet, maar het is ook nog niet nodig gehad.
2: Het
1: staat wel 4-1 voor.
2: Siglek Martin de Troy first. Geel.
1: Dat is heel lastig voor Schindler nu.
3: Nou, allebei gooien ze 97 gemiddeld, maar Gurney staat 4-1 voor. Schindler pas 2 pijltjes op de dubbel gehad.
1: Ja, dat geeft alweer aan dat Gurney eigenlijk de betere scorer is.
3: Gemiddelden zijn trouwens wel flink naar beneden gegaan nadat Gurney de vorige leg in 20 pijlen.
1: Ja, precies, hè.
3: Naar zich toe trok, dan gaat het ineens heel hard.
1: Gaat het heel snel.
3: Maar nog steeds zijn dat mooie gemiddelden.
2: Ja, cool.
1: Teken ervoor. Ja, deze heeft hij wel even nodig.
2: 133.
1: Hij heeft 138 staan. Dat doet Gurney. Ja, die gaat er niet heel veel druk op zetten.
2: 57.
1: Laat wel de Big Fish staan. Ja, die is ook al 3 keer gegooid dit toernooi. Dus
3: 2 keer vanavond.
1: 2. Oh ja, die komt ook nog natuurlijk. Voor dubbel 18.
2: 120.
1: Deze poging van hem is lukt. Die ga ik nu op een andere manier doen. Deze kan maar op één manier.
2: Martin Schindler
3: 18. Om voor het eerst eigen lek te houden, Martin Schindler.
2: Gert van de Sikler, Martin Schindler.
3: Gooit hem om 9.
1: Hij is er blij mee.
3: Geloof er nog in. Zo lijkt het. Ja, moet je ook wel. Anders dan kun je meteen wel ophouden.
1: Ja, precies. Dan kun je wel meteen die pijl inpakken. Maar ja, om Gert die 2 keer te breken. Met deze omstandigheden. Dat is best een aardige opgave, hoor. Deel van het publiek gaat zich er ook weer mee bemoeien. Gaat er ook weer in geloven.
3: Nou, of ze erin geloven weet ik niet, maar
1: de poging om hem te ondersteunen. Laat ik het zo zeggen dan. Is natuurlijk wel zo. Weet hij Gurney hier te breken en hij houdt zijn eigen leg. Krijg je toch Gurney ook aan het denken.
3: 180 nummer 4 van Martin Schindler. En daarmee heeft hij in die eerste 6,5 leg zijn 180 is totaal verdubbeld op dit toernooi.
1: En Gurney heeft er nog geen deze wedstrijd.
3: Hij had er 2 in zijn eerste 2 wedstrijden. Maar goed, die 2 wedstrijden wint hij wel met 6-3. Dus waar hebben we het verder over?
1: Nee, precies.
2: 57.
1: Dario 161. Eigenlijk een te lage score van Schindler. Gurney heeft een hele hoge finish staan die wel uit kan overigens hoor. Als hij triple 17 raakt, doet hij niet. Maar hij zit er wel keurig weg. 25.
2: Martin, Jurek 164.
3: Dit zou er eentje wezen zeg voor Schindler. Die nog geen ton plus finish gegooid heeft. Ja, die heeft een 116 gegooid natuurlijk eerder deze wedstrijd.
1: Ja, deze gaat niet uit. En met Gurney op 36 en een finishpercentage van 57%. Kun je van die 4 bijna wel een 5 maken.
3: Ja, als hij dit blijft doen, Cole, dan is hij gewoon ook een hele sterke kandidaat om dit toernooi te winnen. Dan
1: hebben we gewoon 4 fantastische kwartfinalisten.
3: Halve finalisten.
1: Of halve, ja.
3: Ja, en
1: gewonnen kwartfinalisten.
3: Ook 4 fantastische kwartfinalisten die hun wedstrijd gewonnen hebben.
1: Ja.
2: 57. 58.
1: Even een rustige week.
2: 96.
1: Shanghai 20 voor Schindler. Om weer eens een lekje te pakken in zijn eigen lek te houden. Triple is geraakt. Enkel en dubbele. Nou ja, goed op de buiten.
2: 80.
1: Nou ja, goed. Je mag terugkomen voor die 40. 80. Ik denk dat Gurney zich gewoon aan het concentreren is op de volgende lek. Die moet dan de wedstrijd...
2: Martin Jurek 40.
1: Vijf gehaald, dus binnen 15. Nee, aan de binnenkant. Wegkans.
2: No score.
1: Gurney heeft al een keer 92 gegooid in deze wedstrijd. Uitgegooid. En dit is dan voor de wedstrijd. Nog zo'n dubbel 18 en de wedstrijd is binnen.
2: 56.
3: En die wilde dan niet in die eerste match door. En zo moet George Rock nog heel even op de tegenstander wachten in de tweede halve finale. De eerste zal zo meteen gaan tussen Kevin Doets en Rob Cross. Schindler, laatste kans om erin te blijven, zou je zeggen.
1: Ja, die eerste twee konden niet dichterbij. Konden er alleen nog maar in. Er komt echt niets tussen. Ja, je hebt er helemaal niets aan, hè. Naar de andere kant van de bord.
2: Game shot.
3: Game shot and the match. Daryl Gurney zet zijn opmars voort. Hij wint hier met 6-2 van Martin Schindler en zo vliegt de laatste Duits sprekende speler eruit. We hebben straks drie Engels sprekende heren in de halve finales. En één Nederlands sprekende en ook...
4: Huismerken. Net zo lekker en beter voor mijn budget. Maar thuis reten we ook energie en internet. Lijkt er wel Noljuk en wifi.
5: Het lijkt er wel Noljuk
4: en
5: wifi.
4: En meer betalen voor hetzelfde mobiele bereik? Dat gaat er bij mij niet in. Daarom zit ik bij Budget Thuis. Dezelfde kwaliteit, maar dan voor een budgetprijs.
6: Het huismerk voor energie, internet en mobiel.
7: Zalando.

0: Voor meer dan money. Recycle voor de aarde.
1: Oh.
2: Hey, nieuw libellen?
1: Ja, zou kunnen, ja.
2: Is dat een tas die je bellibellen krijgt?
1: Ja. Sorry dames. Koop je eigen libellen maar.
3: Lees Libellen nu een jaar extra voordelig en krijg een Shabby's tas gratis. Ga naar libellen.nl/actie.
4: Het is weer tijd. Tijd om je huis gezellig te maken. Op een plek waar je kunt ontspannen. Genieten. Voelen. Ervaren. En beleven. Pronto wonen. Verrassend gezellig.
5: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Met kortingen tot wel 50%. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom naar de winkel of ga naar beterbed.nl. Beter slapen, beter leven, beter bed.

0: Kevin Dutz produceerde zijn op één na hoogste gemiddelde ooit op de Eurotour in de kwartfinale tegen Luke Woodhouse. 112.31 naar die 117.12 van een kleine twee maanden geleden, ook op de Eurotour. En staat dus nu in de halve finale tegen Rob Cross. En waar Cross veel Eurotour-finales speelde, maar er maar weinig won. Won hij wel een stuk meer halve finales trouwens. Hij speelde er 17 op de Eurotour en won er 10. En voor Dutz is dit pas zijn tweede halve finale. En die komt een maand en 4 dagen na zijn eerste. Dat kan geen toeval meer zijn, Ko.
1: Nee, zeker ook niet na afgelopen maandag waarin hij een Players Championship won. Nee, dat zit gewoon heel goed bij die jongen. En we zagen het al, het is bijna 2 jaar geleden alweer, zeg, in die World Series Finals. Waar hij ook zo gigantisch goed stond te spelen. En dat gaat nu een vervolg krijgen. Dat vinden we allemaal heel prettig.
0: Hij heeft wel één klein nadeeltje, want hij heeft Boelen niet gewonnen. Dus begint Cross aan de wedstrijd.
1: Ja, toch moet ik zeggen dat Kevin Dutz meer indruk heeft gemaakt dan Rob Cross op dit moment. Maar dan is dit wel de perfecte vraag die Cross stelt aan Dutz. Nou, dat antwoord mag er ook zijn.
0: Zo, allebei meteen 3 hoge trippels in hun eerste beurt.
2: 140.
0: En nog een 140 achteraan van Cross. Dutz gaat nog even door.
1: Oh,
0: net op de verkeerde afdeling.
1: Hij blijft ook zo ongelooflijk nuchter erbij.
0: Ja, het is bij hem ook niet wat je wel bij veel andere darters ziet. Van, naast zit zijn vriendin dan daar. Bij Kim Huibrechts is het bijvoorbeeld Erik Klarijs als coach. Waar hij dan na elke beurt bijna gewoon echt indringend contact mee heeft. Ja, Dutz, die weet dat ze er is natuurlijk. En die zal ongetwijfeld af en toe naar de kijken. Maar die concentreert zich toch vooral op het bord.
1: Dat doet hij heel goed. 116 voor Cross. Eerste lek. Niet binnen. 98.
2: Kevin, you require 152.
1: Grote opdracht voor Kevin. 152.
2: Robbie require 18.
0: Cross, heeft hij zin in dubbel 9? Of gaat het anders oplossen? Hij gaat voor dubbel 4.
1: Ja, die zit dicht bij die dubbel 18 waar hij zo graag op speelt. Maar het kost hem nu wel.
2: Kevin, you require 92.
1: Helemaal, als Dutz in staat is om deze 2 keer dubbel 18 te raken. Ah, dat kan die. Ja. Laat het even weten ook zo. Heel zuinig, maar hij laat zelf al de indruk aan Cross zien van... dit was er wel een.
0: 92 finish. Van Kevin Dutz.
2: 140.
1: Kijk, ja, dit is mooi. Want dat ziet natuurlijk Cross ook.
2: 140.
1: Hij heeft het moeilijke werk gedaan. Hij moest Cross breken, want die begon de wedstrijd. En nu is het een kwestie van je eigen leeshouden. Een hele makkelijke opdracht qua woorden.
2: 180!
0: Dutz, daar is de maximale score van Kevin Dutz.
2: 81.
1: Goh, die heeft er zin in, hoor. Ja, ze begon die zijn vorige wedstrijd ook eigenlijk, hè?
2: 97.

0: 94. Kevin Iwakwai, 56.
1: De eigen lek te houden en een 2-0 voorsprong. Dubbel 20.
0: Games zo. On the second leg.
1: Drie tassen op de dubbel gegooid en alle drie raken. Toch maar twee legs geworden.
0: The leg, we're up to third first.
2: Wat vertel jij nou weer van raadsel?
1: Drie tassen op de dubbel gegooid, alle drie raken en twee legs geworden. Die 2-9 gingen twee keer door.
2: Oh ja. Ik moest even. Ja, ik kon er niet achter komen. Ik zat heel diep na te denken, maar.
0: 140.
1: 134. Bijna goed aan scoren hoor. Is het finishwerk wat het verschil maakt? Bos 0 uit 3, Kevin 2 uit 2.
0: 97.
2: Ja, die drie missers gooiden cross in de eerste leg.
1: Daarmee zijn lekker in veiligheid. Was ook wel nodig. Maar wel een lekje langer door.
0: De halve finale.
2: Met iets meer snelheid en iets meer ontspanning gooit Doets nog een triple erbij, waardoor hij ook op een finish staat. Maar ja, met cross op dubbel 18. Kan hij daar niet voor terugkomen.
1: Dan is het vuurwerk eventjes voorbij. Al die beurten met die dubbele trippels van Doets zijn even weg nu.
0: 134.
1: Moet hij wel even aanzetten om te zorgen dat hij zijn eigen lek kan blijven houden. Anders gaat Cross die break weer ongedaan maken. Dat is nou net niet de bedoeling.
0: 134.
2: Nou, leuk. Obuma ook in de zaal.
1: Obuma.
2: Obuma.
1: Obuma.
2: Ken je er niet van Jiske Vet?
1: Nee.
0: 140.
2: Heerlijke rol ook van Michiel Romein.
1: Dat weet jij dan allemaal. Knap hoor. Kijk, daar zijn ze weer.
0: 180.
1: Je ziet er toch weer een stukje rooskleurig uit in zijn eigen lek. Je blijft wel afhankelijk hoor. Een beetje van wat Korst nu doet. En die gaat mee.
0: 140, Kevin Iwakwai, 27.
2: Ja, en die komt wel onder de 100.
1: Doet gaat niet uit.
0: 55.
1: Robbie Iwakwai, 57. Gemiddeld aanbelangt. 20 dubbele boel. Wordt het triple 20 dubbel 5? Ja, het wordt triple 20 dubbel 5.
2: Nou, triple 20 wordt het in ieder geval, maar wordt het ook dubbel 5? Nee.
0: 77. Kevin, je wordt kwijt. 72.
1: Geraakt, dubbel 12. Oeh, die zit ver weg, zich.
2: Schrikt hij zelf ook even van.
0: 66. Robbie required 10.
1: Die is duur. Dus cross 10 uit weten gooien.
0: Games on the fourth leg.
1: Dat doet hij. En is het weer 2-2. Mag Cross weer beginnen. Nou heeft hij het heeft weer een handen.
0: We're up to third first. Game on.
1: Hij heeft hij 14-13-13. Dat is hogeschool dat.
0: 81.
2: Tijd voor Doets om de focus weer terug te pakken.
0: Oh.
2: Drie onder elkaar.
1: Zo dicht krijg je ze niet eens in de verpakking, hoor.
2: 100. Nee, dat klopt, want dan moet je een hele brede verpakking maken.
1: Ja, precies.

0: gevolg wel weer zonde.
1: Maar
0: dat is fijn, dat is prettig. Het oogpunt van Boets.
1: Niet in de war geraakt van die triple 5. 145 over in de leg van Cross. En het is nog even de vraag of Cross ook op een finish gaat komen. Dat gaat hij.
0: Ja, dat ligt nog wel een beetje aan die laatste.
1: Ja, die moet wel...
0: Die moet wel raak zijn. Ja, die ziet er heel raak zoals. Kevin Ivakainen
1: 45. 145 voor Doets voor de break.
0: Toch met het tweede pijltje misschien 59. Beter even naar de boel kunnen gaan.
2: Robbie Require 136.
0: Deed hij het overigens in de vorige wedstrijd wel. 136. Triple 18 gemist, dus is de finish weg.
1: Wel een dubbel overlaten, althans.
0: 57 over.
1: Dat was de bedoeling.
2: Kevin Require 86.
0: Over 18. En een dubbele boel.
2: 61.
0: Tikt dan onder het ijzer door.
2: Robbie Require 57.
0: Goed aan elkaar gewaagd door deze twee.
1: Ja, het was...
2: 47.
1: Ja, net niet voor Doets, maar mag nog terugkomen deze keer.
0: Ja, hier is hij heel blij mee. Maakt niet uit in hoeveel tas die leek ging. Totaal niet belangrijk. Je kan hem maar binnen hebben.
1: Ik zal even vertellen, hij ging in 17. Dus Rob Cross was niet in 6 beurt uit. Yes. En daar moet je gewoon van profiteren.
0: Ja, zeker.
2: 100.
0: Cross krijgt wel meer kans op die dubbel, maar ja, dan gooit ze een stuk slechter dan Kevin.
2: 134.
0: Cross ruim onder zijn niveau van het toernooi met de dubbels. Maar ja, doet het nagenoeg gelijk.
1: Ja, maar dat is echt geweldig, hè. Als je nu al je vierde wedstrijd speelt en je zit nog steeds op
0: 54%.
1: Boven de 50% op je dubbels over het hele toernooi.
2: 140.
1: Dan heb je echt wat om op te vertrouwen. Moet je wel op een dubbel komen natuurlijk. Maar als je voldoende scoort...
0: Dan komt het er vanzelf, hè?
1: Gaat dat wel lukken.
2: Kevin
1: 164. 164 voor Doets, 170 voor Cross. 164 kan niet meer uit.
0: Dat is wel keurig, 68 over.
2: Robbie Require 170.
0: Krijgen we de vierde 170. Nee, krijgen we niet.
2: 56. Kevin Require 68.
1: Ook niet al te best weggezet door Cross.
0: 48. 116.
2: 36.
0: Kan hij hier wel pijn doen, hoor, Cross, als hij die 114 uitgooit.
1: Het zou de eerste finish van 100 of meer zijn in deze wedstrijd.
0: Triple 18 gooien. Nee, gooit hij niet. Doets komt terug voor 32 en 4-2
2: voorsprong.
1: Ja, nu is het wel weer raak. En weer, voor de tweede keer deze wedstrijd, staat Kevin Doets 2 legs voor. Dat was ook al zo bij 2-0. Cross... Kwam terug tot 2-2 via een break in de vierde leg. Maar kon die break er niet doorheen trekken. Ja.
2: 45.
1: Zo zijn we waar we nu zijn.
0: Ja, dat was een mindere leg van Cross. Ook van Doets. Alleen die profiteerde wel van het feit dat hij nog een kans kreeg op die dubbel. En zie daar, ziet het allemaal weer een stuk rooskleurig uit voor Kevin Doets.
2: 59.
1: Kevin Doets nog 2 gewonnen legs verwijderd van zijn eerste Eurotour finale.
0: Nee, 3.
1: Oh ja, 3 gewonnen, Lex. Hallo, first to 7. Natuurlijk, het is half finale. Ik trap er elke keer weer in.
0: Je vertelt het mij nog.
1: Ja. Ja, daar moet hij zelf natuurlijk vooral niet aan gaan denken.
0: Nee, dat komt pas naar voren wanneer de laatste lek er is. Nou, hoe meer gelijk kun je het krijgen?
2: 140.
0: Oh, die bestand.
1: Obelix ook aan het genieten.
0: Een stuk rustiger vandaag, Obelix.
2: 60. Kevin, you require 136.
1: Nou, Kevin
0: Doets. Ook deze lek ziet er weer goed uit voor Doets.
1: Ziet er geweldig uit. 125, 100 en 140 hebben hem op 136 gebracht.
0: Hij staat nu op 40. En Cross is, die staat net halverwege van de lek.
1: Cross die leek toch goed op de weg terug. Die stond behoorlijk. Nou, die stond fantastisch te scoren. Die kwam terug tot 2-2.
2: Ja.
1: Maar daarna
0: draag je fout.
1: Zakt hij toch ineens weer weg?
0: Kijk eens, 5-2. Ja, terwijl Cross hele goede zaak heeft gedaan voor de race naar de wedstrijd, volgens mij. Dat heb ik begrepen. Toen moest hij die wedstrijd winnen, die eerste wedstrijd van vanavond. Die had deze winst in de halve finale ook heel goed kunnen gebruiken. Maar ja, goed, dat geldt ook voor Kevin Doets natuurlijk.
1: Nou, op dit moment zit Cross erbij.
0: Ja, maar dat was hij bij het begin van de dag nog niet.
1: Dat is correct, ja. Hij... Ja, dat is helemaal correct.
0: Hij is in Nederland eruit gewikt, hè? Wezenlijk Tony Toets aan de wetenschap, denk ik. Nu is de geweldige lek voor Cross.
2: 100.
1: Kevin Doets die er ook ruim bij zit voor wat betreft de World Matchplay.
2: 100. Robbie require 86.
1: Hier de Pro Tour Honor of Merit, waar die hoog genoteerd is.
0: Dubbel 4.
1: Om Doets ook weer een keer te breken.
2: 78.
1: Hij krijgt zo nog een kans.
0: Ja, hij moet Doets wel 2 keer breken hoor, als hij de wedstrijd nog wil winnen. Dus die ene break zal niet zo'n grote ramp zijn.
2: 100. Robbie requires.
0: Als hij 5-3, 5-4 wordt, wordt de oor weer spannend.
1: Doet ze uiteindelijk een wat minder lek. Toch mist veel pijl op de dubbel.
0: Ja, het is niet zijn dubbel percentage deze wedstrijd. De laatste valt voor hem gelukkig nog in. Moet hij zelf beginnen om weer de aansluiting een beetje te vinden. Ja, alle gewonnen leks van Cross 13-13-15. Doet 15-14-17-16-13.
1: Dat heb je prachtig opgelezen, Ko.
0: Wel, hè?
1: Ja.
0: Nee, ik moet af en toe in de gaten houden of ik nog wat kan lezen. Dat is mijn brilsteek toch goed.
1: Ja, niet alleen of je nog kan lezen, maar of je ook weet wat er staat.
0: Ja, nou, dat is wel vaker de vraag.
1: Ja, als Cross nu zijn eigen lek had, komt hij nog wel op 5-4 natuurlijk, hè? En Toets moet nog steeds 2 leks winnen. Mag ze zelf absoluut nog niet rijk rekenen.
2: 96.
0: Goed, krijgt wel mogelijkheden hier aangereikt door Cross. Nog eentje erbij, ja, lekker.
2: 134.
1: Doet ze dan weer met de versnelling in de leg van Cross.
0: Doets gaat als eerste naar een finish toe. Dat zal niet eens zo zeker zijn of dat de volgende beurt is, maar Cross is het nu even kwijt.
1: Ja, Cross sowieso niet zo best in zijn eigen leg. Die heeft hij nog maar 1 keer weten te houden.
0: Ja. Hij heeft wel Doets al 2 keer gebroken, maar ja, wat heb je daar dan?
1: Als je zelf 3 keer gebroken wordt.
0: Nee, helemaal niet. Nou, de Big Fish staat hier weer eens voor de 480.000ste keer dit toernooi, geloof ik.
1: Flink aan het zweten ook, Rob Cross.
0: Ja, dat had hij in zijn vorige wedstrijd al met 2 legs ook. Ja, het hele lichaam. Ik heb het idee dat hij alle spieren maar aanspant die hij heeft. Op het moment dat hij een dart gaat gooien.
1: Doet lijkt totaal niet te zweten. Staat er heel rustig bij al de hele wedstrijd. Al het hele toernooi eigenlijk.
0: Ja, altijd eigenlijk wel, hè?
1: Ja, daarvoor ook al inderdaad.
2: 140, Kevin McQuay, 74.
1: 74 voor nog maar eens een break. Gaat er één pijl voor krijgen. Op tops. Moet daaromheen. Dat lukt niet.
2: Robbie McQuay, 85.
0: 85 voor Kors. Triple 19, dubbel 14. Dat was de poging. 64 over. Dubbel 11.
2: Ja,
1: het zal ongetwijfeld niet alleen zijn hoofd zijn dat het zweet is, maar ook, ook zijn hand.
0: Zweethandjes.
1: Ja, nou, Kevin Doets.
0: Hij feest het nog steeds af aan zijn broek.
1: Dubbel 10. Ja, die zit erin. Het is 6-3.
0: Ja, nou, zij ziet er ook wel een stuk opgelucht eruit.
1: Wedstrijd met heel veel breaks. We hebben er nu 6 gehad in 9 legs.
0: 100. Waarvan Doets 2 keer gebroken is, maar Kors 4 keer. Dan is dit begin wel heel lekker, wanneer dit voor de wedstrijd is. Nu even een paar triples erbij graag.
1: 100 goed met 180. En daar kwam 42.
0: 97.
1: 97, dat is oké.
0: Kors komt niet op de finish. 6 das voor die 182.
1: En voor een plek in de finale, zijn eerste Eurotour finale. Gaat het dan deze keer wel lukken? De eerste keer, iets meer dan een maand geleden, verloor hij nog met 7-2 van een heel erg goed spelende Nathan Aspinall.
0: 100. Kors zet er wel eventjes volle bak druk op, hoor.
1: 58 van Doets. Het kan natuurlijk wel. Kevin Doets, hij doet het gewoon. 124 met Rob Cross op tops. Wat een geweldenaar. Hij verslaat de wereldkampioen van 2018 met 7-3. En inderdaad, Kevin Doets voor het eerst naar de finale van een Eurotour toernooi hier op de Austrian Darts Open in Graz.

0: huismerken. Net zo lekker en beter voor mijn budget.
1: Maar thuis reten we ook energie en internet.
0: Lijkt er wel nooit een wifi.
2: Het lijkt er wel lekker wifi.
0: En meer betalen voor hetzelfde mobiele bereik? Dat gaat er bij mij niet in. Daarom zit ik bij Budget Thuis. Dezelfde kwaliteit, maar dan voor een budgetprijs.
3: Het huismerk voor energie, internet en mobiel.
4: Ik heb dit nog nooit gedaan. Jij?
5: Nee man, ook niet.
6: Eerste keer? Zullen we dan met een lage inzet beginnen?

0: Voor meer dan money. Recycle voor de aarde.
1: Oh.
2: Hey, nieuw libellen?
1: Ja, zou kunnen, ja.
2: Is dat een tas die je bellibellen krijgt?
1: Ja. Ja. Sorry, dames. Koop je eigen libellen maar.
3: Lees Libellen nu een jaar extra voordelig en krijg een Shabby's tas gratis. Ga naar libellen.nl/actie.
4: Het is weer tijd. Tijd om je huis gezellig te maken. Op een plek waar je kunt ontspannen. Genieten. Voelen. Ervaren. En beleven. Pronto wonen. Verrassend gezellig.
5: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Met kortingen tot wel 50%. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom naar de winkel of ga naar beterbed.nl. Beter slapen, beter leven. Beter Bed.
6: Iemand heeft naaktfoto's van mij. En dreigt ze door te sturen. Durf er met niemand over te praten. Dus ik zou aangifte kunnen doen? Fijn om te horen.
7: Er zijn 101 redenen om slachtofferhulp te bellen. Juridisch advies na online seksueel misbruik is er één.

0: is nog volop strijd om de laatste Europese tickets in de Bundesliga.
1: Oh, maar dit is een fraai hoor.
0: Leverkusen, Stuttgart, Hoffenheim.
1: Het is een echte angstgegner.
0: Kijk live naar de laatste en allesbeslissende speelronde van de Bundesliga. Viaplay. De beste kijk op sport.

Nordirland. Er ist die Nummer 8 der Welt. Ein Sieger aus

0: Alles in gereedheid voor de tweede halve finale. Tussen twee Noord-Ieren. Twee mannen die de laatste editie van de World Cup wisten te winnen. De World Cup die er ook weer aankomt. Twee mannen die op hun knieën gingen, die hete tranen huilden, die elkaar omhelsden. En die, dat mag je toch zeggen, het WK verlanden teams net hadden gewonnen met z'n tweeën.
1: Ja, en nu elkaar moeten gaan slopen.
0: Ja, hoe vlieg je dat dan aan, Ko?
1: Ja, kijk, Daryl is wel een oud gediende, zo'n kunnen we dat rustig wel stellen. 40 jaar is natuurlijk niet super oud, maar al heel wat jaartjes mee al. Dus die is wel wat gewend. Ja, dan heb je die jonge hond tegenover je staan. Veel meer energie in het lichaam. Als je ook ziet hoe die naar het podium loopt en over het pad rent. Als het ware af en toe even stoppen om een handtekeningetje te zetten, een fotootje te maken en een kusje te geven. Maar ja, die staat in de startblok als die jonge hond. Dan kun je, die is toch wel weer aardig op de weg waar die zijn wil.
2: 97.
1: Het is, ik denk toch, Kearney is ervaren genoeg om emoties hier geen rol te laten spelen. En het probleem voor Rock zal ook wel eens kunnen zijn. Ja, de manier waarop Kearney dit spel speelt. Hè. Hij doet alles in zijn eigen tempo. En soms nog wel iets langzamer ook als hij denkt dat hem dat kan helpen. Dan doe je dat minder snel tegen een goed bevriende collega. Vooral als je al zoiets moois hebt gedeeld als de World Cup.
0: Ja, was dus ineens geplaatst, Daryl Gurney. Ja, dat heeft hem klap lijkt goed gedaan dat hij die eerste ronde mocht overslaan. Of misschien had hij anders ook wel goed gespeeld, weet je niet. Maar hij zit er fantastisch in het toernooi. Met name, scoort het ook wel, maar vooral finishend.
1: Ja, zie je, het ziet heel goed uit. Ze hebben eigenlijk onderling maar twee keer tegen elkaar gespeeld. En dat is in 23 keer geweest. Die werd gewonnen door Gurney. En in 25 keer geweest. En die is gewonnen door Josh Rock. Het was allebei iets met Europees te maken. Die Austria-Darts Open was vorig jaar hier in de kwartfinale. En de eerste keer was het Europees kampioenschap in 23. Daar won Gurney. Er was Rock overigens dezelfde geplaatst en Gurney als 22e. Tot wist Gurney te winnen.
0: Game 116 gaat uit. En het is voor de break. Game. Zo is Rock de eerste van 7 legs die hij nodig heeft. 58.
1: Ja, ik ben benieuwd tegen wie Kevin Doet straks de finale gaat spelen.
0: Nou, ik denk tegen een Noord-Ier.
1: Goh.
2: 57.
0: Wat denk jij?
1: Je zou alles gelijk kunnen krijgen.
2: 134.
0: Maar welke van de twee Noord-Ieren wordt het dan? Wat zegt jouw gevoel?
1: Ja, mijn gevoel zegt toch Josh Rock.
0: Ja, dartkennis.
1: Ja, dat zegt Josh Rock.
0: Ja? Ja? Want?
1: Ja, die zit nog zo vol adrenaline en energie. Als je dat ziet ook. Hoe hij alles aanvliegt.
0: Ja, maar Gurney zijn rust heeft hem ook al ver gebracht.
1: Nee, absoluut waar.
0: Dus het wordt of de energie van Rock of de rust van Daryl Gurney. Het is ook wel fijn om Gurney weer eens zo te zien gooien. Want dat is zeker niet altijd het geval geweest de laatste jaren.
1: Nee, het was een vaste deelnemer in zijn tijd aan de Premier League. Titelkandidaat voor de menig major was hij. Maar hij heeft echt een hele goede periode gehad. Die best wel een lange tijd geduurd heeft. Maar op een gegeven moment was hij eens.
0: Hij was nummer 3 van de wereld. En nu bivakkeert hij al een hele lange tijd eigenlijk tussen plek 20 en plek 30. Als de nummer 23 van de wereld. Bij het ingaan van dit toernooi. Het is 2-0 voor Josh Rock inderdaad.
1: Ja, en dat zijn de plaatsen, als je daaruit wegvalt, hè, waar die nu bivakkeert, die is straks nog wat verder terug. Ja, dan zie je bij de meesten toch wel dat ze langzamerhand helemaal uit beeld verdwijnen. Ik vind het altijd een beetje voor, als een oud-gediende zeg maar in die positie komen, laten we zeggen tussen 3, 24 en 32. dat die het laatste schoolhompje te pakken hebben en proberen maar er toch maar bij te blijven. En die blijven dan angstvallig eraan vastklampen. Maar het is maar zeldzaam dat je ze weer naar boven ziet klimmen.
0: George Rock in zijn 11e halve finale op de Eurotour. Hij won er 4 tot nu toe van de voorgaande 10. Er was een 4 finales, ik zeg het net nog, won hij er eentje. Mei 2024, Dutch Darts Championship. Daar was George Rock de beste.
2: 92. Josh had 161.
0: Opvallend trouwens, Ze gaat dwars door je heen. Dat Daryl Gurney van zijn 11 gespeelde halve finales op de Eurotour er maar 2 wist te winnen.
1: Dat is zeker opvallend.
2: 104.
1: En hoeveel van die halve finales heeft hij gewonnen? Of hoeveel van die finales?
0: Dat ga ik nu even kijken.
1: Hier laat ook een kansje liggen voor 3-0.
0: Hier niet op 3-0 komt via nog eens een break.
1: Dan kun je het cadeautje maar uitpakken. Dit is de wacht.
2: Games on the third leg, Daryl Gurney.
0: Gurney komt op het scorebord. Gurney die van die 2 gespeelde finales er eentje won. Dus ook hij heeft 1 Eurotour toernooi op zijn naam geschreven. Dat was wel wat langer geleden trouwens. Want
1: heeft er ook heel wat meer gespeeld dan ook.
0: Oh, wacht even.
2: 57.
0: Wacht even. Oh, ik zit hier nog bij. Nee. Even kijken. Gaat niet helemaal goed hier. Ik check het nog even. Nee, het klopt wat ik zeg. Hij heeft 2 Eurotour finales gespeeld. Eentje gewonnen in 2019.
1: Ja, dat is al even terug.
2: 95.
0: En dat was ook de laatste Eurotour-finale die hij bereikte. Hij kan dus weer een mooie stap zetten vandaag. Maar ja, hij had wel te dealen met deze George Rock die er ook lekker in zit.
2: 140, Joshua Kahn, 41.
1: 41 voor Rock, dubbel 16.
2: Game.
1: Ja, dat gaat wel weer makkelijk hoor.
2: Joshua. Fifth leg, down the throw first. Game.
0: Rock houdt zijn voordeel vast. Het voordeel dat hij meteen pakte in de eerste leg door Gurney hier te breken.
2: 60.
1: Ja, het niveauverschil is wel enorm groot. Tussen de 2 mannen.
0: 4 legs gemiddelde van bijna 107 voor Rock en maar 82 voor Gurney. Dan gaat Gurney niet lang volhouden als dat ze doorgaat.
1: Nee, en lijkt het erop dat deze dag toch weer te lang duurt voor Gurney. Duidelijk ontevreden.
2: 91.
1: Wat trippeltjes nodig nu. Dan kan hij wel eens in de problemen komen is eigenlijk. Ja, de laatste er nog in. Gurney heeft 2 trippels nodig voor de finish. Rock heeft er maar 1 nodig. Dit is de eerste. Triple 19 of triple 15. Triple 15 gemist. Dus gaat niet uit.
2: 89. Joshua Kahn 110.
0: Rock voor een tweede break. Nee, die komt er dan niet.
2: 54. Daryl, you require 52.
1: Dat kun je net weer dicht genoeg bij om dan toch nog zijn eigen leg te weten houden.
0: Ondanks dat grote verschil in scorend gemiddelde kan Gurney hier toch op 3-2 komen.
2: 27.
1: Zo ga je er niet komen.
2: 56.
1: Michael.
2: Game shot fifth leg, Josh. Sixth leg, Josh to throw first. Game.
1: Ja, en daar is de 4-1. En dan lijkt het een beetje een walk in the park te gaan worden voor Josh Rock.
2: 100.
1: Die helemaal kan gaan ontspannen.
0: Derde 180.
1: Gurney wacht nog op zijn eerste. Ja, dat had hij. Dit toernooi toch niet een van zijn favoriete dingen, die 180. Ja, die kon hem op geen beter moment gooien, die Rock in de Premier League. Die 9-dos die hij raakte dit jaar. Voor zijn thuispubliek. En hij is alweer vertrokken. Hartstikke mooi.
2: Josh Rock 117.
1: Maar kijk hier. Voor 5-1.
2: 97. Daryl Rock 150.
0: Dat dan niet. Geen 12 darter voor Rock. Maar misschien wel voor Daryl Gurney. Nee, ook niet.
2: 81.
1: En Rock met 57% op de dubbels. Dan krijgt hij een lastige dubbel 5.
2: 10.
1: Ja.
2: Darley requires 69.
1: En wederom krijgt Gurney de kans van Rock om weer eens een leg te winnen. Dubbel 6.
2: Ja,
1: en dat is twee keer omdat Rock mist dat Gurney uit kan gooien. En dat brengt hem twee legs.
2: Game.
1: Als je daarnaar kijkt en Rock weet die wedstrijd te winnen, Frank, dan zie ik echt wel mogelijkheden voor Kevin Doets. Dat is Rock zo goed speelt op de triples en hij geeft toch nog de ruimte aan zijn tegenstander. Doets maakt daar wel graag en goed gebruik van.
2: Oh, 115.

0: 원한.
1: 58. Beertjes om de trippels voor. Zijn we niet zo gewend. Hij heeft nog niet opgegeven, hoor, Gurney.
0: 43.
1: Maar is een beurt zonder trippels van Rock.
2: Gurney gaat het proberen zo goed mogelijk weg te zetten. Had beter gekund, maar goed. Rock is nog een eindje weg en Rock komt niet op een finish.
1: 55. Verder van. Gooit ineens drie beurten zonder trippel op rij. 89 over.
0: 38.
1: Ja. Rock zit ineens weer weten te vinden. Dan is er misschien toch nog wat te halen voor hem.
0: 66.
1: Triple 10, dubbel 18. Dat zal de weg zijn die hij wil bewandelen. Lukt niet. 20, dubbel 18 dan. Eén dartje voor 4-3. Ja, hij zit er wel in. Dan is het ook veel spannender en ligt het veel dichter bij elkaar dan de cijfers doen vermoeden.
2: Het is nog wel iets naar elkaar toegekropen, maar er zit nog steeds een aardig verschil tussen. Dat is nog niet te min, pakt Gurney wel de laatste twee legs.
1: Ja, dat is omdat bij Rock de trippels het een beetje laten afweten. En daarom is die 140 opening in deze week heel belangrijk voor hem. En nu doorpakken.
0: Zeker.
1: Dat doet hij niet. De 140 van Gurney brengt hem er gewoon weer naast in deze week. Dat wordt toch een spannende aangelegenheid, hoor, voor Rock. Deze man, ja, die past wel van de ervaring, hè.
0: 100.
1: Ja, het aanreigen van die triples zoals Rock dat in de eerste 4-5 legs deed. Ja, daar is geen sprake meer van. Dit houdt de kansen van Gurney nog levendig. En daar is er weer één.
0: 140.
1: Zijn tweede in deze leek, maar ook twee beurten zonder. Dus na 12, dat is op 101.
2: En ik krijg er ook de tijd voor.
1: 6 dollars mag je erover doen.
0: 51 left.
1: Een enkele 15 dan. Zou je denken? Nee, dat 69. Doet hij dan niet. Kun je niet op het erachteraan.
2: Josh Rock pakt de draad weer op.
1: Heeft weer voorsprong van 2 legs. Heeft ook nog 2 legs nodig. En dit is nu Gurney die begint aan de leg. Gurney blijft zo'n beetje rond dat gemiddelde hangen. En je ziet toch Rock langzamerhand steeds meer naar beneden zakken in zijn gemiddelde. Dus dit gaat wel helpen om het weer omhoog te brengen.
2: Ja, dat gemiddelde, dat zal
1: wel winnen.
2: We ook verder weinig kunnen schelen.
1: Nee, maar het geeft een beetje aan hoe zijn niveau in de wedstrijd loopt.
0: Sick.
1: 60 naar die 180. Dat is het verschil in de laatste leg steeds, hè? Of veel trippels of geen trippels.
0: 55. 140.
1: Ja, nou is Gurney in de problemen in zijn eigen lek. Wat gaat hij doen? Komt hij onder de 100?
0: Nee. Just under 121.
2: George Rock 121 voor nog eens een break. Bullseye in de pit. 6-3 voor George Rock.
1: Mag zelf voor de wedstrijd beginnen nu.
2: We gaan sowieso een nieuwe winnaar krijgen in Graz op de Austrian Darts Open. Dat wisten we al met de uitschakeling van Martin Schindler, de winnaar van vorig jaar. Die er met 6-2 afgegooid werd door deze Daryl Gurney.
1: Heel lief en lekker hoor van Gurney.
0: 58.
1: Het blijft toch een vreemd iets bij Rock. Nu weer twee beurten zonder triple. Big snatch.
0: En
1: nou weer twee triples. Oh, dat is zorgelijk.
0: Joshua 145.
1: Goede wedstrijd. 85 over. Dubbel 20. En de wedstrijd is binnen.
2: Game, shot and the match. Josh Rock. Daryl Gurney leek terug te komen in de wedstrijd. Van 4-1 achter naar 4-3. Maar dan pakt Rock drie legs op rij. En gaat hij naar de finale van de Austrian Darts Open in Graz. 7-3 wint hij van Daryl Gurney met een prachtig gemiddelde van net boven de 100. Finishpercentage ook dik in orde, 47. De finale is bekend. Josh Rock tegen Kevin Doets.

0: heb dit nooit gedaan. Jij?
1: Nee, man. Ook niet.
2: Eerste keer? Zullen we dan met een lage inzet beginnen?
3: Ja.

0: zoveel meer dan money. Doneer en support je club.
1: Het is weer tijd. Tijd om je huis gezellig te maken. Op een plek waar je kunt ontspannen. Genieten. Voelen. Ervaren. En beleven. Pronto wonen. Verrassend gezellig.
2: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Met kortingen tot wel 50%. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom naar de winkel of ga naar beterbed.nl. Beter slapen, beter leven. Beter Bed.
3: Iemand heeft naaktfoto's van mij. En dreigt ze door te sturen. Durf er met niemand over te praten. Dus ik zou aangifte kunnen doen? Fijn om te horen.
4: Er zijn 101 redenen om slachtofferhulp te bellen. Juridisch advies na online seksueel misbruik is er één.
5: Wat zal onze auto nog waard zijn?
6: Wij kopen auto's.nl. Weet het. Verkoop je auto snel en gemakkelijk. Voer gewoon je autogegevens in en je krijgt jouw verkoopprijs.
5: Wauw!
6: En je verkoopt hem in een filiaal, geen papierwerk en geen verrassingen. Krijg nu je topprijs op wijkopenauto's.nl.

0: zo'n motorfiets. Het is toch zo mooi. Balanceren op een vislijntje. Holy moly! Die kunnen we inlijsten.
1: Kijk live naar de World Superbike in Tsjechië. Viaplay. De beste kijk op sport.

Nordirland. Er ist die Nummer 8 der Welt.

0: Kevin Dutz, daar staat hij dan toch weer. In zijn derde finale bij de PDC, bij de grote mannen. De allereerste was in 2023 een Players Championship toernooi. Die verloor hij nog van Luke Humphries met 8-6. Maar 6 dagen geleden stond hij weer in de finale van de Players Championship toernooi. En toen won hij met 8-5 van Luke Woodhouse. En nu staat hij ook nog in zijn eerste Eurotour finale. We begonnen met 10 Nederlanders aan het toernooi. 1 is er nog over. We begonnen met 2 Noord-Ieren aan het toernooi. En 1 is er nog over. En Co, verklap het ons. Wie gaat het worden?
1: Oh, wat een lastig verhaal. Ik moet je zeggen, de toets maakt wel een hele, hele goede indruk, hoor, dit toernooi. Het lijkt of hij elke wedstrijd echt in controle is. Maar goed, dit is een finale. Dit is zijn eerste finale op de Eurotour. Ja, dat vraagt toch net weer even iets extra's. Niet van jou als darter, maar van jou als mens. Dus kijken hoe zich dat verhoudt. Rock heeft er wel eens eentje gewonnen, natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: De Rock die...
1: Maar ook voor hem geldt natuurlijk, hè. Het is een finale. Hij is verplicht om te winnen, Rock. Rock moet winnen, Doets wil winnen. Rock ook wel, maar... Adel verplicht, zeggen we dan.
0: Ik wist niet dat hij van adel was.
1: Ja. In de dartwereld wel.
0: Okay. Ja, John Volk die won een Eurotour-finale in mei 2024 in Nederland. 16. Speelde nog 3 Eurotour-finales. Zijn eerste was hier, nou niet hier exact in deze hal in Graz, maar wel in een andere hal in Graz. 2023. Toen verloor hij van Johnny Clayton. In Nederland won hij een jaar later. Vorig jaar haalde hij ook een Eurotour-finale. Elk jaar eentje dus. Nee, sorry, vorig jaar haalde hij er 2. En hij verloor van Luke Littler de Flanders Darts Trophy.
2: 135.
0: En hij verloor van Luke Humphries in Tsjechië.
1: Toets is aan de wedstrijd begonnen. Maar het is Rock die de beste kans krijgt om die eerste leg te winnen.
2: Hij doet het ook.
1: Maar goed, zo is hij ook gestart in de voorgaande wedstrijden, ook als een dolle. Want we hebben ook gezien dat het ook nog wel in de loop van de wedstrijd wat wisselvalliger werd. Dus daar houden we ons maar even aan vast. Ja, de ervaring tussen deze twee mannen met onderlinge resultaten speelt zich hoofdzakelijk af in de jeugd- en development tour van de PDC. Daar wist Kevin Dus 2 keer te winnen van Josh Rock. Rock 1 keer dan uiteraard van Kevin. Ze hebben 1 keer een Players Championship gespeeld. Dat was in 2025 in april. En die werd eigenlijk wel vrij ruim gewonnen door Josh Rock, met 6-2. En ja, dat is een beetje alles wat ze tegen elkaar gespeeld hebben.
0: Het is Hawkeye met de eerste maximale score van de wedstrijd.
2: 18.
1: Een triple erbij is wel lekker. Ja, prima. 92 over. Die breek maar weer meteen om gedaan te maken. Maar ja, dat moet wel 92 uit. Ik ga het van 61 naar 16.
2: 165. Kevin O'Quinn 92.
0: Dubbeltje nodig nu. Nog 2 dubbels.
2: 40. Joshua O'Quinn 16.
0: Ook naar dubbel 2 voor een 2-0 voorsprong. Nee.
1: Cadeautjes zijn er om uit te pakken.
0: Doets was weer 54% in de halve finale tegen Rolf Cross. Meer is die voorlopig 100%. Hij breekt meteen terug.
1: Nou, nu maar weer even die triples.
0: Het Vorig jaar strandde Doets op dit toernooi bij de laatste 16. Verloor hij van Martin Schindler-Nipt. Nu bij zijn tweede deelname staat hij in de finale van de Austrian Darts Open.
1: 16. Ja, die wedstrijd bij de laatste 16 geen schande, want Schindler zou uiteindelijk het toernooi winnen.
2: 134.
1: Dat zien we weer graag van Doets. De trippels erin.
2: Kevin, you require 170.
1: 19. Alle ruimte van de wereld.
2: 180. Kevin, you require 80.
0: Rock met zijn eerste 180 komt hij wel op een finish.
1: Een hele hoge, maar eerst doet op dubbel 20.
2: Hij tikt
1: hem er net uit.
0: Zijn eerste misser.
1: Kan wel, hè, 160.
0: Wat kon.
2: 66. Kevin, you require 20.
1: 20. Een stapje opzij.
0: Nou, blijven staan voor de dubbel 5. Maar hey.
2: Joshua require 94.
0: Die is wel raak.
1: Nou, deelt hij cadeautjes uit. Twee keer. Nee.
2: 75. Kevin, you require 10.
1: Nou, genoeg dubbels gemist, zou ik zeggen.
0: Doet ze mist er nog één. Dubbel 2 dan.
2: 6. Joshua require 19.
0: Dat zijn 6 missers op rij voor Kevin Doets.
2: Games on the third leg. Joshua.
1: Ja, ja, een beetje nerveus begin van beide mannen. De eerste leg was heel goed van Rock, dat moeten we toegeven.
2: 140. 140.
1: Ja, mooi ernaast gezet.
2: 86.
0: Alleen maar breaks tot nu toe.
2: 140.
1: 240 van Doets in deze leg. Misschien een iets mindere beurs van Rock. Dan profiteren. Dan krijgen we 4 breaks op rij.
2: 97.
1: Eraf? Nee, beneden.
2: 97. 100. Kevin, you've acquired 124.
1: Die laatste redt nog een beetje. 18.
2: 40. Josh, you've acquired 118.
0: Nee, geen 118 voor Josh Rock.
2: 78.
1: Van die bouncer van Doets in de vorige worp. Ja, dat was de 4 geweest.
2: 0-0. Zit
1: er wel weer goed in, hoor.
0: Die heeft het toch al een paar keer gegooid vanavond. Die bolzaai.
1: Een paar keer onder druk ook. En dat was dit keer ook het geval. Maar goed, 4 breaks op rij, wie nu gaat. Nou, misschien was ik in je eigen lek houden, zou ik zeggen.
0: Kevin Doets. Als hij deze finale wint, hij begon als nummer 35 van de wereld aan het toernooi. Is al 2 plaatsen gestegen. Als hij deze finale ook nog wint, dan stijgt hij nog 3 plaatsen door. En komt hij uit op plek 30. George Rock kan voor de 2e keer in zijn carrière de 7e plaats van de wereldranglijst bereiken. Door het toernooi te winnen. Die 7e plaats zou hij dan overnemen van Gerwin Price. Oh, wacht even, Kevin Doets. 280 op rij, was de leg begonnen met 100.
2: 140, Kevin, you require
1: 40. Hij moet nog gewoon uit ook, hè, want...
0: Het gaat daar. Doets is de eerste die zijn eigen leg haalt.
1: In 11 dartjes. En Lok stond gewoon te wachten op 87.
2: 117.
1: Ze stuwen elkaar nu wel lekker op, hoor.
2: 140. 84.
1: 180.
0: Nummer 2 voor Rock. Het is vijfde van de wedstrijd.
1: Vorige leg stond hij naar 9 das op 87. Toen mocht hij niet meer. Nu staat hij naar 9 das op 47.
2: 15. Kevin, you require 160.
0: Ja, hij gooit het niet uit. Maar doet gooit die 160 ook niet uit.
2: 100, Joshua Kai, 32. Game on the
0: en ook Rock
2: leg.
0: Houdt
2: Joshua.
0: Zijn eigen leg, blijkt dat ook te kunnen. En het is 3-3.
2: Game on.
0: Mini nipje van zijn water. Meer voor de vorm dan dat hij echt doorstijgt.
1: Ja, misschien een klein beetje een droge mond. Nou, kijk eens aan, zeg. Een beetje 4 voor toets.
0: En nummertje 3 van Josh Rock. Beide nu rond de 100 gemiddeld. 57. Ook Rock haakt af.
2: 95.
0: Maar produceert wel een iets betere beurt. Druk op doet.
2: 100.
0: Laat een hoge finish over.
1: Wat doet Rock? Niet naar de 20. Nee, naar de 70 kan ook.
2: Kevin, you require
0: 164. Kevin dus. Niet de tweede erbij.
2: 96. Joshua require 170.
0: Oeh, George Rock twee keer triple 20. En de bullseye.
1: Ja, hoe vervelend het doet, je kan er eigenlijk alleen maar respect voor doen. Het is geweldig als je dat ziet. En het is niet de eerste van dit toernooi. Ook Doets heeft hem al gegooid. En meerdere met hem. Het is nu echt even helemaal los, hè.
2: 100.
0: Doets laat zich niet gek maken. Gooit nog een triple met zijn laatste pijl.
2: 140.
0: Hier valt weinig tegen te doen.
1: Nee, dit is geweld van het hoogste niveau. Maar goed, er komt weer een leg bij. We gaan naar 8. Gewoon een legs voor de winnaar.
2: 94,
1: Joshua Quire 76. Is dat een grote 16? Ja, is geen probleem, hè? Toen is nog 250.
2: 44.
1: Je gaat er nog wel alles aan doen om die leg binnen te proberen te halen.
0: Dat is een 580.
2: Maar
0: vergeten. 3 legs op rij. Maar Rocky.
1: Ja, nu moet je hem even gaan stoppen.
0: Mooie finale tussen 2 twintigers.
1: Ja, die hebben genoeg energie om zo'n dag door te komen.
0: Nou, ik vind dat jij behoorlijk wat energie hebt om zo'n avond door te komen, hoor. Ik heb kudos.
2: 134.
1: Dat is toch wel een vechtersbaasje hoe die doet. Wat hij ook tegen hem krijgt, hij blijft gooien.
0: Maar er blijft er nog eentje gooien, hoor.
1: Jongen, jongen, jongen, jongen, wat een wedstrijd.
2: 140.
0: Klapt die laatste er nog bij. Oh, en daar heb je Rock weer. Hopsakee, nog trippel erbij, ja. Zit erin.
1: Op dit moment vinden ze het allebei om te winnen. Wat een niveau zeg. 20 poolzij.
0: Gaat hij nog een keer raken? Hè? Ja, raakt hem gewoon nog een keer.
1: Vamos. Ja. Niet al blij, hè. Die zit nu in graas.
0: Nee, in het Portugees is dat... Apraia.
1: Apraia.
0: Apraia.
1: Ja. Ruimt op playa. Helemaal goed.
0: Ja hoor.
1: Zonde van het ene leekje met 21. Dat is eigenlijk, hè?
2: 60.
0: Dat is al niet te min. Het is allebei ruim boven de 100 inmiddels. Twee waardige finalisten. Allebei 5 keer 180 nu.
2: 57.
0: Het lijkt er wel op dat het 6-4 gaat worden voor Josh Rock, die dan nog twee legs nodig zal hebben.
2: 94. 134.
1: Joshua Kai
2: 104.
1: 12. 18. Er zat wat extra power achter, die laatste.
0: Te veel power dus. Toen ze blijven rusten, gooit gewoon nog een beurt met twee trippels. Je weet het nooit.
1: Er zijn al wat cadeautjes weggegeven deze wedstrijd.
0: Nu weet je het wel. 6-4 voor Josh Rock. Die doet ze weer te breken met die 170 finish.
1: Ja, dat was een hele pijnlijke.
0: Maar Doet stond te wachten op 68. Nou, eerst maar weer eens de eigen lekker houden en dan maar weer verder zien.
2: 134.
1: Nou, die 170 is het moment van de wedstrijd tot dusver. De rest ontloopt elkaar helemaal niet zoveel.
0: 58. Het is een meevalletje voor Doets naar die bouncer in de vorige beurt. Hij houdt het initiatief.
1: Wel trippels nodig.
2: 134.
0: Dan heb je ze. 88 over.
2: 41.
0: Geen finish. Het doet ze nog wat extra tijd.
1: Ja, hoeft niet weg van die 20.
2: 56.
1: Slim gespeeld.
0: Gewoon een dubbel overlaten.
2: 95. Kevin, you require 32. Games on the 11th.
0: En een dubbel gooien. 6-5. En nu. Hij moet Rock van die zevende gewonnen leg zien af te houden. Dan heeft Rock nog maar één leg nodig.
1: Ja, Rock moet wel wat binnen de trippels gaan gooien. Zoals hij dat in de voorgaande leg deed, wordt het heel lastig om hem te breken.
0: Dit is er in ieder geval al eentje meer voor Doets.
1: Ja, dan gaat hij ook vervelend doen, hè. Daar is hij vandaag wel heel goed in. Doets gaat nog steeds goed door.
0: Kevin Doets.
1: Kijk eens aan met een antwoord.
2: 74.
0: Haalt de druk erop bij George Rock. En George Rock produceert maar 41. Die komt niet op een finish.
1: Nu niet nadenken, maar gooien. Wat je de hele tijd al doet in deze week.
0: Eén trippeltje erbij had fijn geweest. Nu blijft er 130 staan. En daar heb je Rock met zijn trippels weer.
1: De bak is even eruit. Dus eigenlijk moet die 130 uit.
0: Dan dus nog steeds. Triple 20. Nee, weer een baantje. Maar ja, dat kwam in dit geval gewoon door die pijl die daar in de weg zat.
1: Ja, zat te laag.
0: Rock gaat één... Nee, Rock gaat helemaal geen pijltje krijgen.
1: Wat zonde dan van die bouncer in die vorige beurt van Doets.
0: Dan moet hij het nu vanaf 90 doen.
1: Ja.
2: Kevin, you require 90.
1: Ga je het risico nemen door de triple te spelen of ga je naar de boel? Maar...
0: Dubbel 5. Maar dubbel 5. En een gooi dubbel 5. 90 finish van Kevin Doets. En het is 6-6. En Kevin Doets heeft het voordeel weer terug in de wedstrijd. Want hij mag beginnen aan de 13e leg.
1: Ja, ik weet niet of jullie nog steeds stalen ballen op Zuidrijk. Of doe je dat alleen met de WK?
0: Ja, dat doen we eigenlijk alleen met WK volgens mij. En ja, tijdens echt grote toernooien.
1: Of dit is er ook wel eentje, hoor.
0: Weet je wat het kost allemaal, die stalen ballen award?
1: Geen idee,
0: hoor. Ja, het inkoop. Nou, dat is pittig, hoor.
2: 60.
1: Ja, dat was toch een tikkie even voor Rock.
0: En nu hier op voortborduren.
2: 100.
0: Weer een score van 100. Rock begonnen met 60. Die heeft wat inhaalwerk te verrichten. Ja, dat doet hij met het gooien van twee trippels. Hij sluit weer bij.
1: Zat er naast, maar Doets heeft nog steeds de regie. Kijk eens.
0: Doets blijft wel ijzingwekkend kalm, hoor.
1: Echt onvoorstelbaar.
0: 180 nummer 6.
1: Alsof je al jaren niks anders doet, hè. Jarenlang dit al speelt.
2: 140. Kevin Ewakwaans in 21.
1: Die trucken moeten wel bij.
2: 41, Joshua Choir 161.
0: 80 over, mag hij ervoor terugkomen? Dat is de vraag. Of gaat... Nee, hij gaat niet breken, Rock.
2: 83.
1: Die laat er nog 78 over. Ja, neem maar even een slokje.
0: Hij heeft één keer voorsprong gestaan deze wedstrijd. 20. Kevin Doets. Dat was bij 3-2. Toen won Rock 3 legs op rij. Maar hij werd weer ingehaald. Doets krijgt er één pijl voor.
1: Erg geblokkeerd, hoor.
2: 60.
0: Dat lukt nog bijna ook.
2: 78.
0: Tough Rock. Nummer 12. Doets kan de break niet verzilveren.
2: Joshua.
1: Nou, ze hebben weer gebroken. En Rock mag nu zelf beginnen om de wedstrijd en het toernooi te winnen.
0: Rock staat op matchpoint.
2: Ook
0: nu blijft Doets rustig. In ieder geval op het oog. Doets, there it is.
2: 60.
0: Maar geen triple in zijn eerste beurt. Rock weer een afzwaaier naar de 1 en naar de 7. En enkele 19. Nou, Kevin, instappen.
1: Je voelt hem ook, hoor, Rock.
0: Nog een trippeltje erbij zou fijn zijn. En die gooit hij.
1: Deze komt binnen bij Rock. Na die mindere beurt.
2: 137.
0: Goed herstel van de 25-jarige Noord-Ier. Als 50 geplaatst op dit toernooi. Doets niet geplaatst.
2: 134.
1: Weer twee mooie triples.
0: En 167 over in de leg van George Rock. George Rock.
1: Ba.
0: Met zijn 7e maximale score. Kevin Doets. Niet die triple 19 erbij. En dan is het George Rock voor de wedstrijd. Geweldig getimede 180 zojuist. Gaat twee match starts krijgen. Wat een oerkreet. En wat een finale tussen George Rock en Kevin Doets. Doets in zijn eerste Eurotour finale. En Rock in zijn 5e. Hij wint voor de 2e keer. Wint nu wel in Oostenrijk. En Doets, ja, hij moet nu genoeg nemen met het zilver. Maar hij stond er wel weer in de finale. Net als 6 dagen geleden toen hij zijn eerste prijs won bij de PDC in de Players Championship toernooi in Hildesheim. Ja, allebei boven de 101 gemiddeld gegooid in de finale. Twee waardige finalisten, maar eentje moest er winnen. En de teleurstelling druipt van het gezicht af bij Kevin Doets. En dat is volkomen begrijpelijk. Mannen hebben respect voor elkaar. En Josh Rock is de nieuwe nummer 7 van de wereld. Ruilt van plaats met Gerwin Price. Hij is terug op die 7e plek. Na het winnen van de Austrian Darts Open 2026. En dan mag hij naar Dan Dawson toe.
2: Ladies and gentlemen, after a genuinely enthralling final, we have our champion. It is time for the presentation. First, please let me welcome to the stage on behalf of Erlebnisregion Graz, Sylvia Leudolt and Eckhard Neuser. The winner of this title will take £35,000 and the green jacket. But first, our runner-up playing in his very first European Tour title. It has been a special week for this man. He only won his first PDC title earlier on this week. He played incredibly all the way through this weekend. Ladies and gentlemen, your runner-up, Hawkeye Kevin Doets.
0: Kevin Doets, hij kwam nog heel knap terug in deze finale tot 6-6. Maar werd toen meteen weer teruggebroken door George Rock. Die vervolgens de break verzilverde en dus met 8-6 wist te winnen. Doets is de runner-up en zij heeft de tranen in haar ogen staan.
2: Champion.
0: Prachtig.
2: His first appearance in the Euro Tour final came right here in Austria at the Austrian Darts Open just down the road in Premstadt, and he was beaten by Johnny Clayton. He has put things right this weekend with a stunning performance in the final. It is his second Euro Tour crown. Your champion, Rocky Josh Rock.
0: Josh Rock op de tv-toernooien wist hij nog geen finale te halen. Maar op de Eurotour toernooien heeft hij dat nu toch vrij regelmatig gedaan. En het jasje past aardig, misschien iets te groot bij de schouders. George Rock, deze keer mag hij het wel onder schouders hijsen. Dat lukte eerder dus niet. In, wanneer was het? 2023, toen hij zijn eerste Eurotour-finale haalde. Toen verloor hij nog met 8-6 van Johnny Clayton. Nu wint hij met dezelfde cijfers van Kevin Doets.
2: Josh, it looks good on you. How does it feel?
3: I'm relieved.
2: It's the flight, don't worry about that.
3: I'm very relieved. Obviously, I made my first final against Johnny here. And when he got the jacket, I was kind of jealous. And then Martin beat me last year in the semi-final and won it. So I was determined to win it this year. And I'm happy I finally got it.
2: That final was unbelievable. There was a period where you were just hitting 180s, leg after leg after leg. But he stayed with you. You really had to dig deep to win that one.
3: Kevin's been playing unbelievable this year, and he's proved, obviously, when his first pro tour, and he's only going to keep winning more. I'm just grateful I got the edge against him this one, so everybody needs to watch out, because Kevin's in a good bit of form at the minute, so hopefully he doesn't come against me in too many finals, but he's playing well.
2: Right, we're going to come back to you, Josh. Kev, we've got to give you a word. Come on in.
0: Ja, hij was toch wel een beetje jaloers
2: toen
0: Johnny Clayton dat jasje had gewonnen en hij niet.
2: What were your emotions in that final? Because you both had spells where it looked like you were on top. The quality was, it's probably the best final we've seen this year on the Euro Tour so far.
3: Oh man, you know, I was sweating so much. I'm still, like, my hair is wet, everything is wet, but I just felt like he wouldn't stop, you know. Whatever I threw at him, he did better, and, you know, he was a deserved winner today. Although I felt like I had my chances, it was a great final, and let's hope for more.
2: Look, your career has all been about progression. You won on the Dev Tour, you won the Challenge Tour, you've now got that first senior title, and you're so close to picking up a Euro Tour title. If you carry on doing what you're doing now, then the sky's the limit. What are your goals in this sport?
3: My goals in the sport are, you know, be a regular in the Premier League and become that top 8, top 4 even, and world champion one day, you know, that should be everyone's goal, and, you know, I hope so, and we keep fighting for it.
2: Ladies and gentlemen, it has been an astonishing weekend from this man, your runner-up at the Austrian Darts Open, Hawkeye Kevin Doets. But our final word has to go to our champion, Josh, your first title of the year, winning another European Tour title.
4: how much of a relief is it just to go, right, I've done that now, I've got a title in my hands?
5: Yeah, obviously. Listen, titles are very hard nowadays to win in any perspective because the standards are good now. So obviously to come here this weekend and obviously win is a massive achievement. But I'm just happy there's two Northern Irish men got a green jacket this year. I'm happy with that.
4: And look, I mean, what a platform this is for you to now go on. You've got a World Cup to defend. I mean, you didn't need to be here. A lot of the Premier League guys have given this one a miss, but you evidently felt it was important to come here and try and get your hands on all this.
5: Yeah, of course. Listen, every single tournament we play is very important. Well, I know I might miss a few and everybody else miss a few. We're trying to manage our schedule. At the same time, we do have families at home and the schedule's very, very hectic. But listen, we have to thank the PDC for every opportunity they give us. So, yeah, I'm very, very happy I won the title today and hopefully it's not the last issue.
4: It is a magnificent jacket that you get for winning this, but I realise it is very, very warm as well. So we are going to wrap it up there. Ladies and gentlemen, give it up for your champion. The first time he's become the Austrian Darts Open winner. It is Rocky Josh
6: Josh Rock bij zijn tweede poging was het wel raak op de Austrian Darts Open. Daar de twee vriendinnen van de beide heren bij elkaar. We hebben een heerlijk toernooi gezien waarin vooral goed gefinished werd. Maar waarin in de finale ook fantastisch gescoord werd door beide mannen. Zowel Kevin Dutz als Josh Rock. Dit was het voor wat betreft de Austrian Darts Open 2026. En wij zeggen hartelijk bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende Darts-uitzending op Viaplay. Stream on!

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het KNMI heeft vanaf 7 uur vanavond code geel afgekondigd voor Friesland, Groningen, Noord-Holland en Flevoland vanwege zware windstoten. Die komen uit noordwestelijke richting en hebben een snelheid tot 80 km per uur. Vooral het verkeer krijgt daar last van. Code geel geldt tot middernacht. Vannacht gaat de wind weer liggen. Een Amerikaans opvarende van het cruiseschip Hondius heeft positief getest op het Hantavirus. Hij is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar Omaha, Nebraska zijn gebracht. De Amerikaan gaat nu in quarantaine in een speciale gezondheidsinstelling. Ook een Franse passagier kreeg onderweg in het vliegtuig klachten. De test moet uitwijzen of ook hier sprake is van een nieuwe besmetting. In totaal waren er 5 Franse passagiers op de Hondius. Ze gaan allemaal in isolatie en worden getest. Jongeren zijn steeds vaker betrokken bij bijna-ongelukken en ongelukken bij spoorwegovergangen. Tussen 2021 en 2025 waren er op overwegen 12 dodelijke slachtoffers tussen de 10 en 29 jaar. Een verdubbeling. Volgens spoorbeheerder ProRail negeren jongeren vaak de rode waarschuwingslichten en de slagbomen. Ongeduld, haast en afleiding door de telefoon zijn daar de oorzaak. Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren waarschuwen voor de gevolgen. Bij gevaarlijke spoorwegovergangen zijn flitscamera's geplaatst. Mensen met een laag inkomen in de gemeente Amersfoort mogen tijdelijk gratis reizen met de trein. Het gaat om een proef van de Nederlandse spoorwegen. Amersfoorters met een laag inkomen kunnen zich bij de gemeente opgeven voor deze zogenoemde vooruitpas Amersfoort. Met die pas kunnen ze vanaf 1 juli tot eind van dit jaar gratis met de trein. NS geeft 1000 van deze passen uit. Het weer. In de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu op. Op de A2 van Eindhoven naar de Belgische grens staat nog file tussen Maastricht Airport en Maastricht Zuid. 9 kilometer met bijna een half uur vertraging. A20 vanuit Gouda tussen Rotterdam-Alexander en Rotterdam-Delfshaven. 6 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan vanaf knooppunt Terbrechtseplein via de zuidkant van Rotterdam over de A16, A15 en de A4. A325 van Nijmegen naar Arnhem tussen knooppunt Ressen en het Gelredome 7 kilometer. En daar is de vertraging 20 minuten.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is.

0: onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het KNMI heeft vanaf 7 uur vanavond code geel afgekondigd voor Friesland, Groningen, Noord-Holland en Flevoland vanwege zware windstoten. Die komen uit noordwestelijke richting en hebben een snelheid tot 80 km per uur. Een Amerikaans opvarende van het cruiseschip Hondius heeft positief getest op het Hantavirus. Hij is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar Omaha, Nebraska zijn gebracht. Jongeren zijn steeds vaker betrokken bij bijna-ongelukken en ongelukken bij spoorwegovergangen. Tussen 2021 en 2025 waren er op overwegen 12 dodelijke slachtoffers tussen de 10 en 29 jaar. Een verdubbeling. Mensen met een laag inkomen in de gemeente Amersfoort mogen tijdelijk gratis reizen met de trein. Het gaat om een proef van de Nederlandse spoorwegen. Het weer. In de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu snel op. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat nog file tussen Elslo en Maastricht. 12 kilometer met een kwartier vertraging. A10 de ring van Amsterdam tussen de afrit Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer. 7 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een auto met pech. Er is daar één rijstrook dicht. En op de A20 van Gouda naar Rotterdam, tussen Rotterdam-Alexander en knooppunt Kleinpolderplein 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: Ja.
1: Als ik denk aan al die dagen dat ik mij zo heb misdragen, dan denk ik, had ik maar een tijdmachine.
0: Sorry man, ik kan niet.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het KNMI heeft vanaf 7 uur vanavond code geel afgekondigd voor Friesland, Groningen, Noord-Holland en Flevoland vanwege zware windstoten. Die komen uit noordwestelijke richting en hebben een snelheid tot 80 km per uur. Vooral het verkeer krijgt daar last van. Code geel geldt tot middernacht. Vannacht gaat de wind weer liggen. Een Amerikaans opvarende van het cruiseschip Hondius heeft positief getest op het Hantavirus. Hij is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar Omaha, Nebraska zijn gebracht. De Amerikaan gaat nu in quarantaine in een speciale gezondheidsinstelling. Ook een Franse passagier kreeg onderweg in het vliegtuig klachten. De test moet uitwijzen of ook hier sprake is van een nieuwe besmetting. In totaal waren er 5 Franse passagiers op de Hondius. Ze gaan allemaal in isolatie en worden getest. Jongeren zijn steeds vaker betrokken bij bijna-ongelukken en ongelukken bij spoorwegovergangen. Tussen 2021 en 2025 waren er op overwegen 12 dodelijke slachtoffers tussen de 10 en 29 jaar. Een verdubbeling. Volgens spoorbeheerder ProRail negeren jongeren vaak de rode waarschuwingslichten en de slagbomen. Ongeduld, haast en afleiding door de telefoon zijn daar de oorzaak. Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren waarschuwen voor de gevolgen. Bij gevaarlijke spoorwegovergangen zijn flitscamera's geplaatst. Mensen met een laag inkomen in de gemeente Amersfoort mogen tijdelijk gratis reizen met de trein. Het gaat om een proef van de Nederlandse spoorwegen. Amersfoorters met een laag inkomen kunnen zich bij de gemeente opgeven voor deze zogenoemde vooruitpas Amersfoort. Met die pas kunnen ze vanaf 1 juli tot eind van dit jaar gratis met de trein. NS geeft 1000 van deze passen uit. Het weer. In de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat file door een ongeluk tussen de Keteltunnel en Den Haag-Zuid 6 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via de A20 en de A13... A28 van Groningen naar Zwolle, tussen de Wijk en Staphorst 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. A32 van Heerenveen naar Meppel, daar staat file door het ongeluk op de A28. Tussen Meppel en knooppunt Lankhorst 4 kilometer, de vertraging is 20 minuten.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: ESPN Goal app en meld je aan.
1: Jouw WK begint hier.
2: Goedenavond en welkom bij de voorlaatste. Dit was het weekend van het seizoen. Speelronde 33 van de Vriendenloterij Eredivisie zit erop. 9 wedstrijden tegelijk. En Marciano en Kenneth hebben alles geprobeerd in de gaten te houden. Het was multitasken, maar dat is helemaal goed gekomen. 9 wedstrijden tegelijk dus. En het ging zo.
3: De kassa rinkelt in Rotterdam-Zuid. Na een puntje tegen AZ keert Feyenoord definitief terug in de Champions League.
4: Hartz Moussa voor de 1-1. Het is 1-1.
3: NEC leidt een hele dure nederlaag tegen FC Groningen.
5: Land aannemen, scoren. Ja hoor. NEC in de serieuze problemen.
3: Want met nog 1 wedstrijd te gaan is de 3e plaats. En dus het voorronde Champions League ticket. Nu virtueel in handen van FC Twente.
5: Hoppakee, Daanrot. Het begint een beetje pijnlijk te worden voor Sparta. 4-0.
3: Pijnlijk dreigt het ook te worden voor Ajax. Het verlies van FC Utrecht zakt naar plek 5 en moet vrezen voor de play-offs.
5: De kopbal gaat erin. Oud-Ajaxiet Van der Hoorn zet Utrecht weer op voorsprong.
3: Landskampioen PSV wint ruim van Go Ahead Eagles.
5: Daar is Wanner en daar is het 4-1.
3: Onderin is NAC definitief gedegradeerd. En dat komt in Breda keihard aan. Bij Excelsior is het juist groot feest na een gelijkspel tegen nummer 16 FC Volendam.
6: En Excelsior handhaaft zich in de Vriendenloterij Eredivisie. En dat is echt een wonder.
3: Volendams concurrent Telstar doet juist hele goede zaken door af te rekenen met het al gedegradeerde Heracles Almelo.
5: Maar is er dus nog altijd niet. Ontknoping wordt fascinerend volgende week in Volendam.
3: Ja ja, komende zondag 2:30 de allesbeslissende degradatiekraker. En in de wedstrijd om des keizers paard wint Fortuna Sittard van PEC Zwolle.
5: Hoort te draaien, wat een mooie goal zeg. Daar is hij, de pure spits Sierhuis. Wat een geweldige goal zeg.
2: Ja, speelronde 33 van de Vriendenloterij Eredivisie in een minuut of 2. We gaan het natuurlijk langer en uitgebreider analyseren met Marciano en Kenneth dus. Heren, goedenavond.
7: Goedenavond.
2: Ja, Marciano, je keek er een beetje tegenop rond de klok van 4:15. Want het was veel en veel tegelijk.
7: Ja, ik kwam om, 10:50 kwam ik binnen om een beetje voor te bereiden. Want het is gewoon heel lastig om op 9 schermen alles in de gaten te houden. Dan kon je 2 wedstrijden een beetje wegstrepen omdat... Ja, dat was niet echt heel erg groot belang meer. Maar de rest, ja, er gebeurt zoveel. Maar goed, we hebben het geprobeerd.
8: Ja. Nou, ik kwam 4:45 binnen om het voor te bereiden.
2: Ook goed voorbereid.
8: Het duurde een 30 minuten.
2: En toen lag de 0-1 van Parrot er al in.
8: Daarom. Ja. Dus die hebben nog even kunnen zien. En ja, en toen dacht je natuurlijk ook, omdat dat vond ik een hele interessante wedstrijd. Buiten de wedstrijden onderin. AZ, Feyenoord, hoe gaat Feyenoord het doen? Tegen een goede tegenstander. Nou, Trauner, die eigenlijk heel veel lof heb gekregen over hoe hij teruggekeerd is, geeft een hele gekke bal, moet ik eerlijk zeggen. Want ook was hij aangekomen. Wat had hij ermee moeten doen? Nou ja, Parrot maakt hem goed af. En ik moet zeggen, hoe fijn het dan alsnog zich daarin zien te vechten. Want ze hebben nu wel de laatste 3-4 wedstrijden laten zien hoe je moet verdedigen. En dan, ja, hoe gaan we ook nog aanvallen? Nou ja, dat ging redelijk af. Ondanks dat AZ natuurlijk wel echt grote kansen. De grootste misschien van Mijnans begin tweede helft. Om het echt definitief te... Alleen Hartz Moussa, deze is net naar rust. Helemaal open. Takalin, die mistimed. Ja, Trauner, die in de midden blijft. Dus ik vraag me af of Mijnans niet... zichzelf beter oriënteert. Hey, ik kan nog een stap of 2 maken.
7: Die,
8: en dan kom je...
7: dat laatste tikje, daar bleef de bal denk ik een beetje net even te ver achter hem om hem echt in de hoek te schuiven. Dus je ziet dat hij hem dan een soort duwt. En dan duwt hij hem eigenlijk voorlangs.
8: Maar ik snap heel goed dat hij denkt natuurlijk dat Trauner daar naartoe komt om die hoek af te schermen.

0: Brown blijft staan. Dus hij had nog even tijd om...
1: Is dat dan juist goed of slecht vertrouwen?
0: Slecht.
1: Slecht.
0: Nou ja, tenminste, als je denkt van nou heeft hem...
1: Trouwen dacht hij mij, dan gaat hij niet maken.
0: Dan is het slim, maar ik denk gewoon dat hij niet kon belopen.
1: Nee, nee. Als we dan toch even de kansen van AZ erbij pakken... pakken we zo die van Feyenoord, want Meester Wit schoot ook nog net naast.
2: Ja, mooie actie. Dus ja, AZ heeft wel zijn kansen gehad. Hè. Ik vond het niet een fantastische wedstrijd. En dat is de laatste weken bij Feyenoord sowieso niet het geval. Maar ze halen gewoon de resultaten. En daar gaat het ook eigenlijk om. Ja, dit is wel een hele lastige. Als deze erin gaan, hadden we gezegd fout van de keeper. Kan echt nooit. Dit was net de hoek even te scherp. En Welleroyter stond ook echt wel goed opgesteld. Dus ja, de kans lag bij Mijnands. En die, ja, die verprutst hij eigenlijk. Ja, maar voor de rest, ja, Feyenoord die heeft... gedaan wat het moest doen. Ja. Een punt halen en zorgen dat je die Champions League plek binnenhaalt.
0: Je hebt de 62 punten gehaald. En voordat het volksfeest uitbreekt, om het in perspectief te zetten, had je 50 gedaan vorig jaar.
1: Ja.
0: Met dit aantal punten.
2: Maar goed, dat zegt meer over de rest. Want het Feyenoord-seizoen, dat hebben we wel uitvoerig besproken... over alle gekke beslissingen, maar ook over de blessures. Maar wat de rest allemaal aan het doen is... en dan, ja, Twente, die hebben gewoon een slechte start gehad... en die hebben het ontzettend goed gedaan onder Van der Brom... en echt een inhaalrace. Maar NEC is op dit moment spoorbijster. Ajax is eigenlijk het hele seizoen al het spoorbijster. Dus ja, daarin heeft Feyenoord...
0: Goed, de conclusie komt volgende week natuurlijk. Maar ja, het is meer om het een beetje in perspectief te zetten...
1: Ja.
0: Wat we allemaal aan het doen zijn eigenlijk.
1: Want Feyenoord gaat sowieso de slechtste nummer 2 worden... sinds de invoering van het driepuntensysteem.
0: Ja.
1: Dat is dan gedeeld met Willem II uit 99, mochten ze winnen, hè, volgende week.
0: Van, en dat klopt natuurlijk wel, maar Sjaan zegt, het is niet aan Feyenoord. Ja, kijk, je speelt nou eenmaal in deze competitie... en als je dan toevallig de meeste punten hebt van de rest... Ja. Buiten PSV om, ja, dan krijg je de tweede plek. De vraag is natuurlijk wel van, ja, hoe moet dit verder? Want nu is het, ja, Champions League, ja, maar... Maar hoe?
1: Ja.
0: Ik bedoel, hoe moet je de Champions League met dit team en met deze filosofie? En ik snap wel dat je nu... Kijk, ze hebben al geen gelukkige hand gehad in aankopen. Nou, daar komt natuurlijk een nieuw technisch directeur. Dennis de Kloeze zagen we vandaag, algemeen directeur en technisch directeur.
1: Ja.
0: Iets wat eigenlijk niet kan. Maar die zagen we vandaag, heeft het echt naar behoren gedaan. Vooral hiervoor. En nu wordt het dan gevierd van, wow, wat zijn wij goed. Maar nogmaals, wat ik net zei... als het vorig seizoen was, dan was het een afslachting geweest. Weet je, in Rotterdam, als je vijfde had gestaan. Ja. Maar goed, dat is niet het geval. En dan kan hij door de voordeur, vind ik, na zijn... Noemde hij dat echte thuisland of zoiets, zei hij?
1: Nou, het is het land van zijn vrouw. En hij heeft daar het merendeel van zijn leven gewerkt. Dus hij zei vandaag, het voelt voor hem als thuiskomer.
0: Ja, snap ik ook.
1: En dit is voor hem natuurlijk ook wel hartstikke fijn. Moeilijke tijd gehad met bedreigingen, et cetera.
2: Maar als je overal...
0: Zit in de job description bij.
1: Jawel, tuurlijk. Maar dat wil niet zeggen dat we normaal moeten vinden.
2: Nee, maar hij heeft het toch best wel goed gedaan. Kijk, en natuurlijk, Arnezen die heeft de kastanjes in het begin uit het vuur gehaald. Hè, met die hele jeugdopleiding omvormen. Ja. Waarbij we die docu hebben gezien, waarbij je eigenlijk best wel schrok.
1: Nou, Slot aangesteld.
2: Maar op een gegeven moment is zeg maar, Slot een beetje trainer, technisch directeur geweest... met de aankopen die er gedaan zijn. Dat waren vaak goede aankopen. En misschien het laatste jaar dat het technisch directeurschap hem niet goed echt is afgegaan. Nee. Maar voor de rest, overal, kan je toch best wel een goed gevoel... als je ziet wat ze in kas hebben nu.
0: Ja, hoeveel... Het is, Marciano, het is de belangrijkste taak voor zo'n iemand is gewoon de juiste trainer aanstellen.
2: Absoluut.
0: Want, en samen met die trainer ga je dan een selectie samenstellen. Dat is de belangrijkste taak. Is dat, kijk, wat ze nu hebben gedaan is natuurlijk... geld over de balk gooien. Wat ze hebben gedaan is dat natuurlijk dat hij spelers heeft gekocht... die de trainer eigenlijk niet goed vinden. En daar hebben ze ook nog heel veel geld voor betaald.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk de krankzinnige manier van zaken doen, vind ik. Je moet natuurlijk
2: Is dat niet een beetje inherent aan, zeg maar, dit laatste seizoen... maar is dat niet een beetje inherent aan in één keer veel te besteden hebben... dat je wat makkelijker wordt, want je hebt het bij Ajax gezien...
0: Zeker.
2: Dat je makkelijker wordt, dat je niet meer die fijnere spelers eruit gaat.
0: De beste manier vaak met die teams is vaak... wanneer ze eigenlijk moet terugvallen op eigen jeugd.
2: Nou ja, of heel 100% zeker weten waar je geld aan uitgeeft.
0: Je weet het nooit 100% zeker,
2: nee, maar goed,
0: om 11 miljoen, 9 miljoen... En niet zeg maar al met de trainer van, hey, zie jij dit ook zitten? Ja. Niet dat de trainer bepaalt, want hij is voor een korte termijn. Maar je moet wel enigszins daar overheen zijn. Je koopt niet Borges.
1: Nee.
0: En die trainer vindt helemaal niks.
1: Tengsted.
0: Hebben 11 miljoen zo weg.
3: Tengsted, ja. Diarra.
1: Aan de andere kant, Marciano, PSV heeft ook heel veel geld te besteden. Maar maken over het algemeen wel.
2: Over het algemeen zit daar gewoon een hele verstandige coach. En dat is denk ik het gegeven ook met Slot geweest.
0: Nou, als er gewoon een... gewoon,
2: ja, maar er zit, niet... wel een, er zit wel een coach die heel duidelijk duidelijke visie heeft. En in dat hele plan met Stuart denk ik echt wel zijn mening geeft. En ook zegt van, nou, die speler wil ik niet hebben. Dat zie je met jeugdspelers die doorkomen. Is hij heel stellig in. Niet goed genoeg. Terwijl wij allemaal zaten. Hoezo krijg je die geen kans? Nou, hij heeft daar een heel duidelijke mening. Hij heeft een duidelijke mening over bijvoorbeeld een Tillman die hij langzaam brengt. Dus ik denk dat hij daarin ook gewoon een goede mening heeft. En dat zie je dus als de combinatie tussen TD en trainer echt goed is. Waarbij een trainer gewoon aangeeft, nou, daar kan ik wat mee. Aan de hand van beelden, scoutingsrapporten, Y-scout. Daar kan ik wat mee. Of daar zie ik het ook in zitten. Ja, en dan gaat het werken.
0: Maar ook werkt het fantastisch. Ten Hag, Overmars, zit ook heel veel missers tussen.
2: Tuurlijk, Cassiera,
0: weet je, noem ze Cassiera, maar op. Van der Hoorn, Kleiber, ja. Zakaria Lab. Weet je, daar zit ook missers tussen. Maar dat is vaak, wanneer in dit geval de trainer zijn zin wil hebben.
1: Ja.
0: Dat is meestal niet... Nee. In de goede, alleen je moet wel natuurlijk in dat overleg. Je moet weten van, hey, welke kant wil de trainer op? Welke kant willen wij op als club? En, weet je, en daar moet je dan NEC met Schreuder. Ja, als je Schreuder binnenhaalt, dan weet je dat je bepaalde manier van moet scouten. Zij hebben het bijvoorbeeld geweldig gedaan.
2: Absoluut.
0: In de scouting.
1: Ja. Ja, nou ja.
2: Maar dus daarom belangrijk. Is het toch de trainer en TD. Die combinatie moet gewoon zo vlekloos goed zijn.
0: Maar ook daartussen kan natuurlijk wel wat missers zijn.
2: Nou, NEC heeft weinig missers.
1: En de trainers die de Kloes heeft aangesteld zijn Priske en Van Persie. En dat is natuurlijk, zijn beide geen geweldig
0: succes. Maar die twee petten, is natuurlijk dat je denkt dat dat nog kan...
1: Ja.
0: Is van een zotte, eerlijk gezegd.
1: Ja, goed. Even naar Van Persie. Want ja, hoe je het ook went of keert, het is dan niet met heel veel punten. Maar wel Champions League-plaatsing binnengehaald. En je zou kunnen zeggen, eind goed al goed.
4: Een paar weken geleden hebben we het gehad over Project Champions League. Dat doel is behaald. Dus daar zijn we heel blij mee. Dat is belangrijk voor Feyenoord. Financieel is dat heel belangrijk. Sportief is het heel belangrijk. Voor de jeugd is het ook heel belangrijk. Want die gaan in de Youth League spelen. Dus op allerlei fronten is het gewoon superbelangrijk dat we dat doel hebben behaald. Maar wij sluiten onze ogen ook niet voor de dingen die beter kunnen en beter moeten.
5: En dan zien we ook een heel mooi moment dat de algemeen directeur die weggaat. Ja, jullie komen bij elkaar. Een knuffel. Wat is het voor een knuffel?
4: Ja, hier. Ik zag hem op een afstand staan. En ik heb vanaf dag 1 heb ik heel veel gehad aan Dennis. Persoonlijk, maar ook als coach. Hij heeft me altijd gesteund. En ik hem. Zoals het hoort, vind ik. En ja, dit heeft hij verdiend. Hij heeft zo goed werk geleverd voor de club. Doet hem ook heel veel. Hij heeft altijd ziel en zaligheid gegeven voor de club. En supermooi ook dat supporters dit ook zo ervaren en voelen.
6: We zagen ook een mooie knuffel met Van Persie. Jij hebt hem ook altijd in het zadel gehouden. Soms was het misschien moeilijk. Uiteindelijk inderdaad het idee dat je de juiste keuzes hebt gemaakt. Was dat die knuffel?
7: Ja, dat is nu makkelijk te zeggen natuurlijk met het uiteindelijke resultaat. Maar ik heb eigenlijk altijd geloofd met de werkethiek die hij heeft. En de eerlijke jongen die is. En hij komt hier vandaan. Er is niet iemand die meer hart heeft voor Feyenoord dan Robin. Dus ja, daar ligt het echt niet aan. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben heel blij dat hij het gered heeft. En ik gun hem ook al het beste volgend jaar.
6: Met welk gevoel neem je afscheid hier bij Feyenoord?
7: Nou, een beetje met tranen in mijn ogen.
8: Speelt het ergens door jouw hoofd? Want er gaat geëvalueerd worden over spelers. Nou, dit seizoen niet gek als dat ook over jou gebeurt. Dat het ergens door je hoofd speelt van ja, dit kan ook mijn laatste zijn geweest.
9: Ik heb nog contract voor een seizoen.
8: Ja. Betekent dat nee?
9: Dat betekent dat ik... net geef ik ook aan dat ik eigenlijk nu al bezig ben met de planning richting volgend seizoen. Dus ik ben de trainer volgend seizoen bij Feyenoord. Dat is de quote die je zocht volgens mij, of niet? Ik zou je een handje helpen.
8: Ja, hartstikke fijn.
1: Van Persie weet hoe het werkt. Dat is inderdaad de quote waarnaar werd gezocht. Is hij de trainer volgend seizoen? Moet er een grondige evaluatie plaatsvinden? Door wie, is de vraag?
2: Ja, dat met name.
0: Nou ja, ik ben gewoon benieuwd niet wie. Ik denk echt als zij Eenhoorn kan binnenkrijgen als algemeen directeur. Dat is gewoon volgens mij ik ken hem niet, maar iemand die echt gewoon topsportmentaliteit hebben. Hij gaat niet met de sentiment mee van, ja, maar je was een grote speler, dus je bent veilig enzovoort. Of hij dat nou is of niet. Ik denk dat hij gewoon heel secuur gaat analyseren. En het is lastig als je niet binnen de club hebt gewerkt.
1: Hoe doe je dat als je van buiten
0: komt? Nou, van buitenaf. Je praat met mensen enzovoort. Feit is natuurlijk wel dat Feyenoord tweede is geworden. Dat is een feit. Champions League gehaald.
1: Ja.
0: Succesverhaal. Maar je moet natuurlijk heel veel meer laagjes gaan bekijken van hoe zijn spelers beter geworden? Hebben wij spelers meer waard gemaakt? Hebben wij het vertoonde spel? Is dat wat wij voorstaan als Feyenoord zijnde? Het gedrag van de staf en van alle mensen, is dat wat wij willen uitdragen als Feyenoord? Dat soort dingen moet je analyseren. Scorebordjournalistiek is het makkelijkste wat er is. Tweede geworden Champions League, geweldig seizoen. Dat is natuurlijk verre van het verhaal.
1: Ja.
0: 8 tot 10 wedstrijden, helemaal goed mee kunnen doen met PSV. Verder is het kruipend naar het einde. En aan de hand van de matige prestaties van de rest die daar omheen speelt, ben je tweede geworden.
2: En je moet ook evalueren of je, wat hij heel graag wil doen met advocaat, of dat de weg is die je wil. Of dat je, want hij begon natuurlijk heel erg met, we gaan druk vooruit en Feyenoord voetbal, we willen agressief en offensief spelen. Nou ja, dat ging in het begin best wel goed, totdat er links en rechts spelers omvielen. Ja, en dan moest eigenlijk advocaat nu met dat hele, nou ja, toch wel compacte verdedigende, moest de boel redden. Nou ja, je zag ook bij Van Persie in één keer een hele omslag in zijn gedrag. Het werd allemaal wat losser en wat blijer. De punten kwamen binnen. Maar is dit iets waar je de eerste wedstrijd van het volgende seizoen mee gaat beginnen?
0: Natuurlijk niet. Nee. Dat ben je toch niet.
2: Nou ja, dus dan heb je een trainer die zegt, ik wil graag een klankbord erbij houden die best wel de boel op orde heeft, maar ook de boel op orde kan zetten.
1: Want voor de duidelijkheid, dat heeft Van Persie al gezegd, ik wil door met de advocaat.
2: Nou ja, dus dan moet jij als nieuwe technisch directeur zeggen, is dit waar we heen willen?
0: Dan kan je als technisch directeur, of als algemeen directeur zeggen, oké, blijkbaar acht je jezelf niet klaar om hoofdtrainer te zijn van Feyenoord. Dus je gaat weer beginnen in de jeugd. En dan gaan wij kijken of wij iemand kan vinden die het zelf kan doen. Dat kan een optie zijn. Of je zegt, van, weet je wat, je hebt alle hulp nodig. We willen jou graag zien als hoofdtrainer. Dus wat jij wil, hier heb je hem.
2: Maar we willen dan wel een ander type voetbal.
0: Ja, maar dat krijg je natuurlijk niet. Als je advocaat was ook degene die vijfde werd met 51 punten. Hij is nu de Messias, omdat nu staan ze goed op het veld.
2: No.
0: Advocaat, geweldige carrière. Hij gaat waarschijnlijk ook weer naar het WK op een of andere gekke manier.
1: Daar lijkt het niet op voorlopig.
0: Nou, Fred Reuter kan natuurlijk never nooit hoofdtrainer blijven bij Curaçao.
1: De directeur van de Bond van Curaçao heeft gezegd, Fred Reuter gaat naar het WK. Ja.
0: Ik heb het over dat hij zelf Fred Reuter zegt.
2: Okay. Ja.
0: Wat denk je zelf?
1: Ja.
0: Ik ben weg hier. Alleen het WK is zo'n groot ding, dus het is ook moeilijk om te zeggen, nou weet je wat, maar als je zo'n blijk van wantrouwen kijk van de spelers. Ja, wie is Fred Rutte dan te zeggen, nou weet je wat?
1: Om Ruud Gillen te citeren.
0: Wie?
1: Om Ruud Gillen te citeren, Fred Rutte valt niet te benijden.
2: Ja.
0: Nou ja, het is gewoon, zo'n man lijkt mij, Fred Rutte, die zegt van, nou, wat?
1: Ja.
0: Tot ziens.
2: Maar goed, we gaan terug naar
1: de vriendenloterij Eredivisie.
0: Ja, nee, maar het gaat me meer om, wat doe je als algemeen directeur? Ga je dat wel of niet dogen? Maar dit is natuurlijk niet wat Feyenoord, wat we de laatste 4 wedstrijden hebben gezien, is natuurlijk niet de Feyenoord.
1: Hoe je het wil zien.
0: Hoe je het wil zien, dat moet veel meer lijken op de eerste 8 à 10 wedstrijden. Daar was Robin van Persie ook de trainer.
1: Ja. We gaan zien hoe die evaluatie gaat zijn de komende weken en door wie, zoals ik al zei. Hadji Moussa gaat ook naar het WK met Algerije. De vraag is of hij volgend seizoen nog in het shirt van Feyenoord te bewonderen is. Dat zullen we wel zien. Die ronde uiteindelijk wel goed af.
0: Ja.
1: Uiteindelijk, met de nadruk op uiteindelijk.
0: Ik heb die eerste kans, omdat ik verbaasd was. Hij is wereldkampioen slepen.
1: Ja.
0: Nou, dan heeft hij een uitgelezen mogelijkheid om te slepen.
1: Ja.
0: Dan doet hij het niet. Dat vond ik frappant. Dat hij ook gewoon... Hier, deze. Nou, als jij Hans Moes kent.
1: Ja,
2: 100%.
0: Kijk, ik zou het ook niet doen, maar hij doet... hij doet van de Elza het goede paas door het midden. Nou, en toen denk ik, nou, wat gaat hij nu doen? En nu schiet hij wel in die korte hoek, zeg maar, niet op de keeper af. En hij maakt hem af en hij zorgt dat ze de Champions League haalt.
1: Ja.
0: Maar alleen de eerste, ja, ik was zo verbaasd. Als je zo goed kan slepen.
1: Ja. Nou ja, met hort en stoten, zoals Kenneth zei, richting plaats 2 Feyenoord gaat de Champions League in. Dat is een ding dat zeker is. Wie de voorronde Champions League ingaat, dat is nog lang niet zeker. NEC heeft nog, had de beste papieren, maar dat heeft het niet meer. Want het verloor vandaag thuis van FC Groningen met 2-1, Marciano. Yes. Eerst even met die goal van Linssen, de buitenspelgoal.
0: Meestal maken we een eigen rubriek met dat soort dingen, maar blijkbaar niet vandaag.
10: Deze was echt fantastisch. En dit is eigenlijk ook een beetje fase te voet uit. Hè? Die god, dat deed hij toen met Kemper ook. Alleen bij Linssen kan je dat dus niet doen. Die heeft daar... Dit is gewoon zo heerlijk.
0: Het is geen buitenspel.
1: Nee, we vinden eigenlijk...
10: Maar eigenlijk heeft nu Linssen fase te pakken. Want hij kijkt ook voor de goal, weet je wel. En hij heeft natuurlijk al lang in zijn hoofd... Die ga ik gewoon korte hoek met de buitenkant voet. Dan ga ik hem binnenschieten. En fase, ja, die deze trucje weer... Toch doen alsof je die voorzet. En nu was hij de lul.
0: Groningen is ook een gek team, hè? Die winnen echt 5 keer op rij. verliezen 4 keer op rij. En opeens krijg je Nick of 6 keer krijg je NEC op bezoek.
1: En dan loopt het ineens weer.
10: Maar dat was toch ook met Ajax? Na die 6 keer kreeg ze Ajax op bezoek. Dus het is wel een team wat zich blijkbaar kan oprichten tegen grotere teams.
1: Zullen we trio buitenspelgoals maar even afmaken?
10: Ja, doe maar.
0: Ja, sneu voor ze.
1: Wij twijfelden echt over Eunal tot we het definitieve
10: prijs uitzagen. En nog geloof ik het niet.
1: Nee, oh, je gelooft het nog steeds?
10: Ja. Als je de beelden ziet en hoe lang die bal onderweg is naar de tweede paal... er is een moment dit moment. Ja, dan is het bijna. Kijk, ja.
1: Dit is vrij duidelijk.
10: Het is heel duidelijk, maar dan vind ik het lastig.
0: Ik vind het best wel matig van Eunal dat hij bij het spel komt te staan.
1: Ja.
0: Want de bal komt best wel van. Je hoeft niet zo ver te. Dat is wel oriëntatie. Van hé, waar sta ik ten opzichte van?
1: Ja.
0: Want ook stond hij niet bij het spel, was hij ook bij de bal gekomen.
1: Ja.
0: Hij hoefde niet te. Smokkelen.
1: Nee. Klopt. Schreuder deed weer de spitsen inbrengtactiek. Ze kwamen allemaal weer in. En El Kachati, die geloof je wel, toch? Was jij nog?
10: Ja, deze geloof ik al.
0: Ja. Conspiracy, denk ik.
10: Het is zo zonde op dit moment voor NEC. Want eigenlijk van alle ploegen die streden om plek 2... hadden zij samen met Feyenoord eigenlijk het relatief makkelijkste programma. Ik had ook echt gedacht dat zij vol Feyenoord in de nek zouden hijgen... en dan misschien zelfs Champions League zouden halen, direct. Alleen de laatste weken, ik weet niet wat het is.
0: Dat weet je toch wel?
10: Nou, die bekerfinale kan het niet meer zijn.
0: Nee, maar daar hebben ze ook... Maar het is toch net... Weet je, dat alles is natuurlijk ook best wel goed gevallen de hele seizoen. Hè? Het kan een keer tegenvallen tegen Telstar... komen ze geweldig terug naar 1-1 en heeft echt grote kansen op de 2-1 natuurlijk. En een paar goal, werd ook een goal afgekeurd.
1: Ja, was ook net buitenspel.
0: Ja, ook net buitenspel. Ik bedoel, het valt dan ook niet zeg maar. En dat kan over een 34...
10: Zulke goede spelers die eigenlijk een heel seizoen zo goed met elkaar wedstrijden naar zich toe hebben getrokken. De enige die er vaak in kwam was dan die Shio guy, jouw favoriet. Ja. Die dan de wedstrijd voor ze binnenhaalde. Maar er waren geen momenten in wedstrijden dat wij gekeken hebben... dat we dachten, NEC gaat deze 100%... die komen wel terug, die scoren wel. Want het was vaak drukken en beuken. En dat mis ik wel een beetje.
0: Ik vind wel, bij Twente, dat was de week na de bekerfinale... waren ze echt zoekende, maar toen hebben ze het geweldig opgepakt. Ik vond tegen Telstar, ook dat ze dat heel goed gedaan hebben. Ze hebben eigenlijk niet zo heel veel verkeerd gedaan, zeg maar.
1: Nee.
0: Alleen het is net niet goed gevallen. En vandaag kwam Marciano binnen met een mooie fles rode wijn van mij.
1: Ja, dat is kwaliteitswijn.
10: Man van zijn woord. Ik dacht ook echt dat ze na de winst stopt. Een vrije val richting plek 14.
1: Plek 14?
10: Omdat ik dacht, het is een kleine kern waar hij mee werkt.
1: Ja.
10: Hij vraagt 300% van elke speler. Of je nou Eunal of Waisa bent. Sano zien we natuurlijk ook qua meters zoveel maar. Dus ik denk, die gaan ergens gaan ze het niet meer volhouden. En dan krijg je dus... dat je een collega hebt die zegt... Nee joh, die worden gewoon vierde.
1: Nou,
10: en
1: dan
10: komt allemaal goed.
1: Waar ze nu staan.
0: Ik had natuurlijk de kwaliteit van die andere gezien.
1: Ja, maar goed, NEC kan ook nog derde worden. Want ja. Twente staat er 2 punten boven. En die moeten volgende week naar PSV. Wat dat betreft is het nog spannend. Ajax had natuurlijk ook derde kunnen staan. Maar die besloten om de eigen glazen in te gooien. En vandaag met thuis met 2-1 te verliezen van FC Utrecht.
0: Jo.
1: Hoe, wat was dat? Het was weer de dode, het waren weer nou, de dode speelmomenten, onder andere.
0: Nou, oh. Dat is één ding.
1: Okay.
0: Nou, en de inhoud. Wederom.
1: Ja. Want het valt weer in het laatste half uur, de tegengoals.
0: Nou ja, je zag de wedstrijd tussen al die andere wedstrijden. Maar de eerste helft was Ajax prima.
10: Prima.
0: Goed.
10: Ja.
0: Oké, okay, weet je wel, niet zoveel in de problemen en dingen. En je zag gewoon... Dit was op de scherm linksboven. Je zag veel meer blauw in balbezit de laatste half uur. Je zegt, dat is toch een blauw drukte.
1: Ja.
0: Dat was dus Utrecht.
1: Ja.
0: Die drukte. En ik moet heel eerlijk zeggen... Maar jij komt er zo op, sorry dat ik jou
10: voelde.
0: Die dode speelmomenten.
10: Ja.
0: Kijk, als je een klein elftal hebt, dan hebben ze. Ze vonden het leuk en grappig om kleine spelers te kopen. Ze dachten, dat lijkt ons een goed idee. Als je klein bent... niet zo goed bent met dode speelmomenten, dan ga je out of the box denken. Dan moet je iets anders. En als je geen keeper hebt, of je had een keeper die heerst in de dingen, in de 5 meter 16, whatever, die dan altijd naar buiten kan pakken. Of je zet 3 voorin om 4 van hun. Je moet iets verzinnen.
10: Ja.
0: Je kan niet op deze manier, want dan komt Mike van der Hoorn lang.
10: Degene die bij Ajax de spelhervattingen... zowel aanvallend als verdedigend... maar aanvallend kom je er nog mee weg. Maar verdedigend neerzet, die moet wel functie elders. Meen ik oprecht. Want het kan niet zo zijn dat er ergens een interview is... en dan dat er door baas wordt gezegd... nou, dat heeft niet onze prioriteit. En dat je gewoon de slechtste bent. 22% van je doelpunten komen uit standaard situaties. En dat kan gewoon voor een club als Ajax. Ook al loop je met 7, laten we zeggen... miniatuurpoppetjes in het veld, kan dit gewoon niet. Hier zie je ook wat er gebeurt. Vestelund hier, die staat... eigenlijk staat Mokyo erbij. En Mokyo die denkt, wacht even, buitenspel. We moeten ze buitenspel. Ik loop eigenlijk uit mijn lijn. Niemand let meer op tweede paal. Allemaal naar de bal kijken. Fantastische actie. Van Zegiel. En eigenlijk in het shot daarboven. Ja, die hebben we helaas zie je dat De Wit al wist dat het een goal zou worden. Hier, Van der Hoorn. Wie dekt Van der Hoorn? Je hebt daarachter Steur en Baas. Die doen eigenlijk allebei niks. Dus zet Steur dan om in de weg te lopen. Want dat is de bedoeling. Daarom zet je die kleine spelers allemaal tegen die grote jongens aan. En dan heb je op de 5-meterlijn staan de langere spelers. Dat is de bedoeling. Maar wie pakt in dit geval nou Van der Hoorn op? Wie loopt hem in de weg? Niemand. Steur staat bij de tweede paal. Lucht te happen. En Baas staat op de 5-meterlijn omdat dat gezegd is. Dus... ik begrijp totaal niet wie dit heeft bedacht. Hoe jij een corner tegen verdedigt.
0: Nou, er zijn meerdere Marcialen, want ze hebben 3 trainers gehad. Ze hebben dus 3 verschillende mensen.
10: Nou, ik weet niet, misschien is hij wel blijven zitten. Omdat ze dachten, het gaat zo goed.
0: Daar zou ik mee beginnen om mee die uit te...
10: Ja, nou, ik heb geen idee.
0: Nee, maar oké, maar het is wel een probleem. Kijk, het is ook zo dat Ajax door de jaren heen... is natuurlijk nooit kampioen in dit soort dingen. Omdat Ajax gewoon altijd de betere ploeg was. Dus je gaf misschien 1 of 2 corners weg.
1: Ja.
0: En je stond misschien 3-0 voor. Weet je, als je midden in een goede Ajax. Maar nu is het levensbelangrijk. Omdat je nooit of zelden de baas bent. Maar... en een ruime voorsprong hebt. En dan kan je dit leiden. Alleen je ziet het laatste minuut. En we zaten op de bank. We zaten met best wel veel. Nou, nog een corner.
1: Ja.
0: Weet je? En dan denk je echt van, wat dat is echt een halve kans voor de tegenstander.
10: Maar Kenneth, in de periode dat je met Masraoui, Taljafico, De Ligt, Blind, Schöne, noem maar op, Ziyech. Het zijn ook relatief kleine spelers.
0: Maar die waren toch overal geweest, stonden ze dan 2 of 3-0 voor?
10: Nee, maar dat snap ik. Maar ik denk niet dat jij zo makkelijk een corner binnenkrijgt. Ik snap niet waarom je hem verdedigt, en dan gaan we nu te technisch... maar waarom je verdedigt met je lange mensen die eigenlijk niks doen. Want je gokt dus dat die bal ergens tussen de keeper en de 5 meter... dat je hem daar wegkomt. Ja. Maar inlopende mensen, die kan je zo moeilijk verdedigen...
0: Zeker?
10: Omdat zij met snelheid komen en kunnen de lucht in.
0: Ja.
10: Wat ga jij doen?
1: Ja, nou ja, goed.
0: Nou, het is zonde, want als je niet zo goed bent, zijn dat wel... cruciale momenten.
10: En, tuurlijk.
0: Deze club, Ajax, heeft natuurlijk veel potentie. Het is natuurlijk zonde als zij niet op niveau
1: spelen.
0: Speelt.
1: Nee, ja, en het zou zomaar kunnen dat ze nog Europees voetbal mislopen. Want als, zoals het er nu voor staat, moet Ajax de play-offs in om voorronde Conference League. Ja, Jury Regeer, na afloop, zei dat het een onnodige nederlaag was.
11: Ik denk dat je in de eerste helft prima speelt. Alleen de kansen onbenut laat. En dan de tweede helft is er ook niet zoveel aan de hand, vind ik. En drie standaard situaties die erin gaan. En dan sta je hier met een heel slecht gevoel.
12: Ik kan me voorstellen, om meerdere redenen, dat deze heel hard aankomt. Hè? Wat merk je bij de ploeg?
13: Ja, vooral woede en teleurstelling, ja.
12: Teleurstelling is natuurlijk obvious, maar woede, vertel.
13: Ja, dat je een wedstrijd verliest door twee standaard situaties op zo'n belangrijk moment in de competitie.
12: Ja. Jullie hebben wel eens vaker een goal tegengekregen uit standaard situaties. Utrecht maakt ze wel eens. Als je de situaties bekijkt dan, wat kun je jezelf dan verwijten?
13: Ja, dat er twee keer eigenlijk iemand helemaal vrij staat. En dat, ik weet niet wat moet ik daar zeggen. Ja.
12: Maar dat ik het zeg. Ik ben geen voetballer geweest, ben nooit trainer geweest. Maar ik vind dat ongelofelijk. Want ik denk bij mezelf, je gaat tegen een team spelen wat corners neemt. Dan ga je bekijken hoe ze die corners nemen. Dan spreek je af wie dekt wie, wie dekt in de zone. En dan kan het toch eigenlijk helemaal niet dat er iemand helemaal vrijkomt. Dan moet er toch iemand gewoon lopen te slapen in deze cruciale fase van de competitie. Dat kan toch niet?
13: Klopt. En zeker als het bijvoorbeeld Mike van Horen is. Ja. Dat zou toch de eerste zijn die we zouden moeten dekken.
12: Als een bokser te veel klappen in het gezicht heeft gekregen, dan kan hij soms een beetje duizelig worden en moeite hebben met weer opstaan. Maar, gewoon eerlijk, hè? Want iedereen zegt altijd, nee, we staan er wel weer. Maar hoe moeilijk is het na zo'n teleurstelling als na deze wedstrijd om iedereen weer op te pakken, om in die wedstrijd tegen Heerenveen weer helemaal te staan? Want ja, het is een gekke competitie. Het kan gewoon nog, hè? Directe plaats in Europees voetbal.
13: Zeker, ja, je hoeft niet te liegen dat het morgen weer allemaal goed is. Dat is natuurlijk niet zo. Maar je moet wel zorgen dat je richting volgende week wel weer de positiviteit oppakt. En wel weer een plan gaat maken om van Heerenveen te gaan winnen. En we hebben niet meer een eigen hand, maar je moet sowieso winnen.
1: Ja, Ajax moet sowieso winnen. Maar goed, als het zo blijft, gaat Ajax dus die play-offs in. En gaan ze in Volendam spelen. Nou, tegen de,
10: wel vooropgesteld dat ze de eerste helft hebben ze natuurlijk een hele grote kans gehad. De Regeer die hem overschoot. Nog een keer dat hij door Berghuis in de 16 vrijgespeeld werd. Dus maar kijk, krijgen echt kansen.
0: Dat is dus het probleem. Je moet dus in de eerste uur moet je het verschil gemaakt hebben. Want je weet dat je in elkaar staat.
10: Ja, dat is toch bizar. En dat je gewoon het laatste half uur geen kracht meer hebt.
0: En dit zijn spelers die dromen van grotere competities.
10: Ja.
1: Ja. Nou ja. Ja. We gaan het zien of Ajax het nog recht kan zetten. De achterstand op NEC is 1 punt. Nou ja, wie weet kan Ajax nog van die 5e plek afkomen. Maar het ziet er wat dat betreft niet goed uit. Zeker ook omdat Twente wel doet wat van ze verwacht wordt. Namelijk winnen thuis van Sparta. Dat deden ze met 4-0, Marciano. Ja. Met wederom een onvermoeibare Mats Rots.
10: Ja, hij... Samen met Van Rooy zijn ze echt twee backs die wij gewoon de hele wedstrijd naar kan kijken. Er gebeurt zoveel. Mats Rossi hier op eigen helft, dit is een beetje typerend voor hem. Hij stopt ook niet. Niet denken van, nou, weet je, misschien dat we aan de zijkant lekker onder de bal aanbieden, lekkere bal in de voeten. Nee, hij is gewoon altijd onderweg. En dit is dan niet een meest... hoe zeg je dat, overdreven, moeilijke bal. Maar hij is er wel weer op die 16. Dit is ook Rots, hier staat hij ongeveer halverwege de 16. En hij ruikt, hij voelt, hij merkt, als ik nu ga lopen, dan komt die bal bij mij. Nou, tussen 3-4 man is hij er weer. Dus bij alle goals is hij eigenlijk betrokken vandaag. En ik denk voor FC Twente echt goud waard. Hier ook Roy. Die,
1: ja, toch?
10: Ja, maar De Roy die samen met Rots gewoon samen...
1: Ja, onhoudbaar. Bij... Ja. Ja. Ja.
14: Heel veel.
1: Zit toch gewoon door je bureau heen te praten?
14: Oh, nee, dat maakt niet uit. Nee, absoluut. Ik ben het er ook wel mee eens. Het is wel dat het verdedigende aspect en het dromerige op eigen helft, dat moet wel echt beter. Ja, wil je echt de volgende stap maken?
0: Dat gaan die clubs die hem gaan kopen, dit gaan we hem leren. Iemand zo leren voetballen, zeg maar, op zo'n natuurlijke wijze... Dat leer je natuurlijk...
14: Ja, klopt. Ik zit nu even te denken bijvoorbeeld aan Salah Iddin bij AS Roma.
1: Oh, sorry. Ja.
14: Toch?
0: Salah Iddin is niet in de buurt van zijn kwaliteit.
14: Dat denken ze bij PSV wel heel anders
0: over.
14: Nee,
0: no fucking way.
14: Oké, nou, Salah Iddin bij AS Roma. En hoe heet die van Ajax, die ook bij AS Roma respect? Rens. Dat waren in Nederland best wel gerespecteerde verdedigers, backs. Die komen daar eigenlijk nauwelijks aan te pas. Omdat het verdedigende gedeelte misschien niet zo is ze willen.
0: Nee, maar ik zou ook niet per se Italië... Maar Spanje vind ik wel dat hij daar super zou passen. Om daar, weet je, en dat andere. Kijk, het mooie is. Het zal nooit heel natuurlijk worden. Maar je kan natuurlijk wel leren. Hij heeft een paar keer waar hij inderdaad stond te slapen. Laatst was ook, werd die bal van hem afgesnoept. Ja. Toen werd er geen goal. En toen zag je hem balen van, oh shit, dat zijn de momenten waar ik moet.
6: Ja.
0: Kijk, hij is door Arnold, hè, die volgende week hier zit. Hij is uitgeleend aan Heracles.
1: Ja.
0: Nou, omdat hij waarschijnlijk niet de basisspeler zou zijn. Dat was het Salahuddin misschien die bij Twente speelde?
10: Salahuddin,
0: ja,
10: zeker.
0: Salahuddin. Nou ja, hij was heel jong. Nou, hij is teruggehaald. Hij is daar ook volwassen geworden, of zeg maar. Hij is natuurlijk nog in het begin van zijn carrière. Maar wat een talent.
14: Ja. Absoluut. Wat een talent. Moet hij niet gewoon nog 1 jaar bij SC Twente?
0: Het mooi zou zijn, nog 3 jaar.
14: Nee, 1.
0: 3 jaar is ook goed, alleen is niet te houden.
1: Nee.
0: Die clubs willen niet te lang wachten. Die zien hem, die zeggen, Nijstad. Die gaan ze gewoon halen, die twee. Ja. En dan zien ze het wel.
1: Maar als jij de vader zou zijn van Mats Rots, of een...
0: Zou ik allebei hebben. Ja. Daan Rots ook.
1: Dat klopt. Want ze zijn broers. Nee, maar... Want jij bent altijd best wel gereserveerd in waar spelers heen moeten gaan doen, maar rustig. Maar ja. Wat zou een goede club voor hem zijn?
0: Nou, niet een club, maar competitie.
1: Welke competitie? Nou,
0: wat ik net zei, La Liga, ja. Denk ik dat hij... weet je, in Valencia of net dat soort... Niet Barcelona en dingen, dat zal hij misschien maar ook wel Kenneth, op termijn.
14: Ik denk dat in Spanje, met name Spanje... als ik kijk naar de Spaanse jeugdelftallen en zijn leeftijd... daar lopen echt wel ontzettend goede spelers rond... die ook bij de subtop voetballen. En ook als back en ook als...
0: Maar er loopt overal fijne voetballers.
14: Daarom. Dus alleen... is het dan dat hij naar Spanje... of dat hij nu nog 1 jaar echt naam voor zichzelf maakt... Europees ook gaan voetballen.
0: Maar Marcian, ik ben daar helemaal mee eens.
14: Oh, okay,
0: alleen dat gaat niet gebeuren.
1: Zeg maar eens...
0: Nee, maar dat gaat niet gebeuren. Hij gaat er 100% zeker weg.
1: Ja,
0: dat kan niet anders.
1: Nee, als er grote clubs komen, inderdaad. Die keuze hoeft Van Wolfswinkel niet meer te maken. Want die stopt...
0: Die kan hier naartoe misschien. Seizoen.
1: Want wat zeg je?
0: Die kan hier naartoe transfer maken.
1: Absoluut. Want hij kan goed over voetbal praten. Is bovendien een sieraad voor het spel. De Wolf is uitgehaald. Mooie spandoek van vak B. Ricky, bedankt. En een prachtig shirt had hij met de nummer 9 achterop. Kunnen we zo mooi zien.
10: Ja, in het prachtig shirt.
1: Uitgebeeld als een wolf.
0: Hij was dus helemaal klaar met die data.
1: Met de data?
0: Ja. Dat heeft hij natuurlijk ook in dat interview gezegd, die fucking data. En dat snap ik ook wel. Hij is natuurlijk van meerdere zeg maar, kleedkamers en generaties. En hij zit natuurlijk ook voor pre-BH's en pre-alle data's. En pre-alles werd daardoor bepaald. Dus hij weet ook hoe het is om gewoon te voetballen.
1: Ja.
0: Weet je wel? En niet op de club komen en van... Hey, wacht even. Ja, nee.
10: Vandaag jij kan, 60 minuten.
1: Geen BH's meer met hartslag voor Ricky van Wolfswinkel. De Wolf is uitgehaald.
15: Ricky, gefeliciteerd. Maar ik wil eerst even draaien. Ik wil eerst even met je rug beginnen. Ja, dit is... Ja, ik vind hem echt prachtig. Maar even voor de duidelijkheid, die heb je nooit, deze.
16: Nee, die heb ik nooit, nee. Ik had hem nog niet gezien ook. En er zijn een paar jongens heel creatief geweest bij Twente. En dat was geweldig. Dat
15: snap ik. Ik zag ook nog een mooi spandoek. De Wolf huilt niet meer.
16: Nee, misschien komt het nog wel. Ik bedoel, geweldig toch. Ik bedoel, ook hier, ik heb 5 jaar lang niet gespeeld. En dit is niet vanzelfsprekend. Zeker bij een club als Twente. De speler als ik ben, op de leeftijd. En als je dan... Ik heb gewoon 5 jaar lang enorm veel waardering gevoeld. En dat hebben ze weer laten blijken. En dat is iets wat ik voel, altijd heb gevoeld. En dat is, voor mij een... dat is voor mij geweldig. Ja,
15: bij deze Wolf geen tranen, maar bij het Wolf. Bij de Welp wel.
16: De Welp had het wat zwaarder, ja. Die,
15: hoe heet die kleine?
16: De Joy. Ja. Nee, Joy die geniet er ook enorm van. Is een enorme voetballiefhebber. Die kijkt nog veel meer voetbal dan jij en ik. Die geniet er ook van. En die weet ook dat het nu ook zo klaar is. En ik denk dat hem ook veel doet. En dat was gewoon mooi om te zien.
1: Mooi om te zien, inderdaad. En ook goed om te zien dat Jan Joos weer op de velden is. Vandaag dus bij Twente tegen Sparta. Ja, John van der Brom, vorige week zagen we hem nog in de dugout balend na die late gelijkmaker tegen AZ. Vandaag een iets blijere trainer van Twente.
17: Beter weekend dan dit konden wij absoluut niet wensen. Ook niet krijgen, maar we hebben het wel. Ik vind nog steeds zuur dat we vorige week... Nu ga je...
15: Niet gaan zeiken nu.
17: Maar oké, dat heeft geen enkele zin.
15: Ja, dan was je er al geweest, hè?
17: Ja, vorige week waren we in mineur. Weggebaald en nu mogen ze genieten. En we hebben nog niks. Laten we dat voorop stellen.
15: Nee, maar je hebt het wel weer volledig in eigen hand.
17: En dat is wel waar het om gaat. En ja, daar kunnen we deze week naartoe werken. Mooie uitwedstrijd in PSV. Dat is altijd mooi natuurlijk om daar te spelen. Dus ja.
15: Het is altijd mooi om daar te spelen, maar Heracles uit was wel lekker geweest.
17: Ja, maar die hebben we al gewonnen 2 keer. Dus ja, dan moet nee, het gaat uiteindelijk om die laatste wedstrijd. Dat je iets in de hand hebt om het dan ook af te maken. Maar zo makkelijk als ik het nu zeg, zal het zeker niet worden. En daar zijn we echt wel van bewust.
1: Nee, dat zal niet makkelijk worden. PSV uit Twente 58 punten, NEC 56, Ajax 55.
18: Marciano weet
10: maar reteknap van
1: Marciano Atalos.
18: Nee, hij weet welke club.
10: Nee, ik zou Atalanta. Oh. Kijk, alle andere clubs.
18: Alle andere clubs, hè?
10: Nou ja, daarboven is het moeten, is gewoon zeg maar. Niet zeg maar goed als je fouten maar moet kunnen maken.
18: Niet de bedragen die Twente wil, denk ik.
10: Nee, ik heb geen idee. Maar reteknap van Twente, ja. Dat zij gewoon in die strijd meedoen. En dat ze dat ook met echt mooi voetbal. Maar heel knap van
18: voetbal
10: van
18: de Broek. Is toch zo gek, hè? Vorige week, laatste seconde, keeper die mee naar voren gaat. Anders had ze 60 punten, had ze gewoon Feyenoord nog kunnen inhalen aanstaande.
1: Zeker,
18: wat
1: absoluut.
18: Een race was dat geweest al.
1: Ja, nou ja, plaats 3 is ook al hartstikke knap. Maar
18: nee, dat snap ik, maar
1: PSV uit, wordt nog lastig.
10: PSV uit.
1: Wordt een mooie laatste speelronde volgende week. Strijd op plek 3 ligt nog volledig open. Die om plek 16 ook, daarover straks heel veel meer. Maar eerst gaan we natuurlijk naar Dit Was Ook Het Weekend.
19: Dit was ook het weekend dat de PSV-vrouwen geschiedenis schrijven. Dat is goed gedaan door Semaili, dan is het al raak. Na 2-0 zegen op ADO zijn na de mannen. Dan is de rebound voor Kalma. Ook de vrouwen de beste van Nederland. En dan is het klaar. PSV is de kampioen. De allereerste landstitel bij de vrouwen. Dus, kom geroffel. Juist, weer feest in Eindhoven.
20: Nou, voor mijn gevoel is er hier elke week een feestje in het zuiden.
21: Wat wij doen? Party vandaag, vanavond en morgen, denk ik.
19: Dit was ook het weekend dat Almere City zich op mag maken voor de halve finales van de keukenkampioen playoffs. Na de 3-1 in de polder slaat het ook toe in de Achterhoek.
22: Daar is Druif. 1-0 Almere City.
19: Heel even mogen de superboeren dromen van de comeback.
22: Gaat hij er bijna in en dan in de rebound is het wel raak. Roman Besselink.
19: Maar Ali krijgt victorie.
22: De Haan, die wordt van richting veranderd.
19: De gefrustreerde Graafschap.
22: Oeh, dat is wel een hele harde overtreding. Ja, rood.
19: Sluit het seizoen af met 2-2.
22: Goeie kopgoal van Quint.
19: En dat is niet genoeg. Almere moet woensdag alweer...
23: Pittig, hè? Pittig programmaatje. Ja. Ja. Lastig. Ja, nou.
19: En jullie?
23: Volgend seizoen moeten we weer.
19: Het zijn zware tijden voor Willem II'er El Alucci. Hij en zijn hoogzwangere vrouw verliezen hun dochtertje.
24: Eigenlijk dat ik van het veld wel afgehaald, zeg maar, het nieuws hoor. Tot en met vrijdag, zeg maar, dat het klaar was, zeg maar, met het begraven van mijn prinses. Hoe zeg je dat? Ja, je leeft in de roes.
19: Dinsdag al wil hij er per se bij zijn in Waalwijk. Er volgt een emotioneel eerbetoon. In de return tegen RKC staat hij in de basis.
25: Daar gaat hij en het is onwaarschijnlijk maar waar. El Alucci. Hij moet zijn tranen bedwingen.
24: Ja, ongelooflijk. Het had zo moeten zijn.
19: Meer tranen in Tilburg, want RKC komt nog wel terug.
25: Een zondagschot op de zaterdag, Jean-Paul Boetius.
19: Maar na de 1-0 uitzegen heeft Willem II genoeg aan 1-1. Spelen de tricolores de halve finale tegen Almere. Maar kan die in extremis nog wel vallen via Kusters?
25: Oh, hij kon vallen.
19: RKC is klaar en dus...
25: is de carrière van Michiel Kramer definitief voorbij. Veel zichtbaar.
23: Het is gewoon klaar, man.
26: Ik vind het mooi dat zelfs een jongen zoals Michiel gewoon de tranen de vrije loop laat.
23: Goed, man. Ja, heb je toch maar gedaan.
26: Ik zit op.
1: Ja, prachtig om te zien. Het einde van de carrière van Michiel Kramer. En als hij denkt aan zijn geliefde, dan toen brak het even.
10: Toen brak hij. Ja. Dat is mooi om te zien. Heel. Maar een speler... die eigenlijk het maximale voor zichzelf eruit gehaald heeft. Dat zegt hij ook zelf. Prachtige goals heeft gemaakt.
1: Zeker.
10: Markant, interviews, zijn acties, zijn juichen. Allemaal dat we soms af en toe... oh, en dat we denken, dit kan echt niet.
1: Nee.
10: Maar het is wel een figuur die je, denk ik...
14: gaat missen in de zin van dat hij voor de camera, of het nou in het veld of tijdens de interviews, hij had altijd wel iets speciaals. En ook de, met name de commercials die we gedaan hebben samen. Dat is ook leuk geweest. Dus ja, ik vind het voor hem fantastisch dat het zo allemaal eindigt. Zonder blessures en dat soort dingen. Maar dat hij toch een, terug kan kijken op een mooie carrière. Echt superleuk.
1: Leuk om te zien, inderdaad. Het wordt dus Almere of Willem II tegen of Volendam of Telstar. Denk je dat die opgewassen zouden kunnen zijn?
14: Als ik heel eerlijk ben, denk ik dat als Volendam de plek 16 aan het eind bekleedt, dat Almere City, mochten ze winnen, een kans maakt. En bij Telstar, als die het onverhoopt zouden worden, dan is Telstar de favoriet.
1: Goed. We gaan het zien hoe dat gaat. Eens even kijken. 13 en 16 mei, dus woensdag en zaterdag, die keukenkampioen playoffs. En dan zijn 20 en 23 mei de finales daarvan. Maar eerst dus nog de speelronde volgende week. En eerst nog ook deel 2 van Dit Was Het Weekend. Want we hebben nog heel veel voor u, hoor.
2: U ziet het, we zijn even weg. Maar ja, wat doe je dan eigenlijk in zo'n reclameblokje?
3: Ik ben even bij de kapper geweest, maar dat zie je bijna niet. Dat snap ik.
2: Oh, nou ja, misschien speeddaten. Dit gaat trouwens wel heel snel. En wat staat er dan nog op het lijstje voor straks? We volgen ook een beetje het onderbuikgevoel. Telstar?
4: We moeten op naar Telstar kijken.
2: Oké, okay, en Excelsior? Vooruit, houden we erin.
5: Excelsior!
2: Ja, maar dan moet NAC eruit.
7: Prima, we gaan weer naar huis.
2: Nee joh, zonde!
4: Kijk wat er loskomt.
2: We zien wel, we pakken snel wat lekkers en blijven kijken. Even kijken, tot zo.

0: Welkom terug bij Dit Was Het Weekend. De degradatie van NAC Breda zat er al een tijdje aan te komen, maar is vandaag een feit geworden. Eigenlijk deed de uitslag thuis tegen Heerenveen er niet eens toe. Want door het gelijke spel van Volendam en de winst van Telstar was NAC al gedegradeerd. Maar ze deden er nog wel alles aan vandaag, maar zijn althans de spelers. Aan Boy Kemper heeft het überhaupt niet gelegen dit seizoen.
1: Nee, dat is er wel eentje. Met name ook in het begin toen het bij NAC zeg maar, op het fysieke en dat er nog wel wat resultaten behaald werden, was hij wel altijd een van de aanjagers. Ik vond echt dat hij sommige wedstrijden wel echt ook altijd een van de betere was. Maar goed, hij kan het ook niet alleen. Je zag ook altijd wel de teleurstelling als ze weer een nederlaag of weer een gelijkspel overhielden aan een wedstrijd waar ze voor stonden. Maar deze goal, oh, ik heb ze nooit zo gemaakt.
2: Jij nee?
1: Wel? Heb jij er ooit zo een gemaakt?
3: Niet? Jawel. Ja, met links tegen Feyenoord.
1: Oh ja, ja, ja, ja. Die elk jaar een keer weer herhaald.
3: PSV, ja. Ja. Ik vind één dat hij nu moet komen, maar ja. Oké.
1: Okay. Nou, we waren niet voorbereid.
3: Ons voor geweldige Kemper redactie. Ook niet tekort doen.
1: Nee, maar deze is wel zo heerlijk geraakt.
0: Het is, we hebben hem vaak laten zien, maar het is niet zo dat hij in een doosje in de hoek van de regie ligt.
1: Het is niet als Hans' jasje.
3: Dat vind ik jammer.
0: Ja, vind ik ook jammer, maar
3: jammer
0: het is
3: dat ik zo.
1: Nee, ik dacht, ik gooi hem even op en ze koppen hem bovenin.
3: Het is helemaal ook. Maar Boy Kemper.
1: Fantastisch.
0: Ja.
3: Ik heb vaak over Boy Kemper en ik gezegd van, nou ja, weet je, ook altijd toneel en altijd draven langs de lijn. Maar het is wel echt een character voetballer.
0: Ja.
3: Het is echt een character wat NAC gaat verliezen. En hij moet gewoon inderdaad bij een club spelen met character, weet je. Laten we zeggen, St. Pauli.
0: Ja.
3: Zoiets, weet je wel. Gewoon zoiets. En dan kan hij uitgroeien tot zo'n
1: cultheld.
3: Cultheld.
0: Mooie club in Engeland. Zou ook wel cool zijn.
3: Hoe moet je weer ergens anders? Ik zeg net St. Pauli.
0: Ja, dacht ik, gooi je wat in.
3: Oké, Atalanta. Als
0: Ros
3: niet neemt, dan.
1: Nee. St. Pauli was ik het helemaal mee eens.
0: Oké, helemaal goed. Dan zetten we daar een streep door St. Pauli.
1: Juri Mulder, Schalke als backup linksback.
0: Bundesliga, is dat niet wat.
1: Je kan toch als backup. Hoe oud is hij?
3: 24.
0: Zoiets. Ik denk iets ouder. Ik denk 26.
1: Nou, wie weet, als backup, als ze nog een beetje karakter.
0: Nou ja, goed. Nou,
3: hij is wel, weet je, hij is wel in. Hij is wel 26. Wat je vaak wil hebben bij zo'n club. Dat is wel zo'n speler. Weet je, die echt de DNA of de character van, ja, van de club neemt. En kijk, het is voor hem leuk natuurlijk dat hij het zo afsluit. Want het kan net wel de drempel over zijn voor clubs die misschien wel of niet, mee, ja, wel of niet nemen, weet je wel. Dat is toch altijd wel lekker. Maar dat NAC niet voldoende heeft gevoetbald. Terwijl ze dit jaar eigenlijk, met al die oudjes wat ze hebben gehaald, die eigenlijk mooie carrières hebben gehad.
0: Ja.
3: Maar het ook niet meer kon belopen eigenlijk. En dan is dit natuurlijk heel triest. En eigenlijk vind ik het een goede beslissing wat ze gedaan hebben. Nou, morgen 2:30 in Heerenveen spelen.
0: Ja, want dat is toch wel een opmerkelijke uitkomst van deze trieste situatie, waarbij de vuurwerk op het veld gegooid werd en de wedstrijd definitief gestaakt werd. U ziet het treurig dat het ook weer zo moet eindigen. Het kan blijkbaar niet meer normaal als er verloren wordt.
1: Dat is toch eigenlijk best wel een foute keuze geweest om met die oudjes in de winterstop aan te komen, met Ayew en noem maar op. Je moet strijden. En je wil eigenlijk, denk ik, mensen die een beetje, al is het 20%, 30% van het karakter hebben van Boy Kemper. Ja. En ik heb dat bij Holtby en al die andere spelers, heb ik dat niet één wedstrijd gezien. En dat is wel zonde, want ze nemen wel misschien een plek in van spelers die net even iets meer pit
3: maar
1: of iets minder.
3: Maar Sjaan, vind ik wel dat NAC wel voor strijden en passie heeft gestaan.
1: Ja, maar niet met
3: maar
1: deze
3: ook,
1: spelers.
3: Maar ook strijden en passie zonder hoofd. Ik vind dat ze best wel kip zonder kop hebben gevoetbald heel vaak. En ook
1: zeker
3: daar langs de bank, op de bank, hoe moeten zij de koel hoofd houden om überhaupt iets tactisch te zien? Want gedragen zich als verslagen gekken.
0: Ik was een keer bij Volendam uit. Nou, dat was niet normaal.
1: Hoe ja, met die rode kaarten. Ja.
3: Maar goed, dat is ook een trend nu, hè, in de voetbal. Want we hebben de halve finale gezien. Volslagen in bezielen.
0: Ja.
3: Langs de kant.
1: Nou, weet je
3: en het wordt allemaal gedoogd. Wordt helemaal geen. Nou, het is oké. Okay.
1: Maar Kenneth, weet je nog dat jaar dat Almere City al die ballen, lange ballen ging spelen? Dat ze toch in de Eredivisie bleef? Pastoor. Dat had bij NAC best wel gekund.
3: Ze kozen voor iets anders.
1: Ze kozen voor iets anders. En dan ga je hem dus met oudere, mooie voetballers. Ga jij proberen NAC in de Eredivisie te houden? Ik vind die denkwijze vind ik gewoon heel, ja, heel krom.
2: Ik vind op zich wel dat je op meerdere manieren het kan. Het hoeft niet alleen maar met vechtvoetbal.
1: Maar je hebt wel de karakters in de team.
2: Maar ze hebben pech dat de clubs die omhoog is gekomen toevallig best wel goed zijn. Telstar is best ook goed.
1: Ja, ja.
2: Excelsior is op stoom gekomen, doet het heel goed. Ja. Volendam heeft het met, ja, enigszins dat ze Kwakman verloren hebben aan een blessure, eigenlijk niet zo goed meer gedaan.
4: Maar wel puntjes gesproken.
2: PSV gewonnen enzovoort. Ja, en NAC is daar nu de dupe van. Dat er net toevallig drie promovendus die het redelijk tot goed en beter in ieder geval de NAC zijn.
4: En dus is het doek gevallen voor NAC. Blijkt vaak moeilijk het tweede jaar na promotie. En die degradatie komt hard aan in Breda.
5: Snoeihard. In die zin dat je het hele seizoen voelt eigenlijk al. Ik heb heel vaak het woord bingo-kaart gebruikt. Een bingo-kaart van ongekende klotezooi. Deze past weer mooi in het rijtje.
4: Ja, en wat staat er nog meer op die bingo-kaart?
5: Nou, ik had gehoopt dat hij al een aantal keer vol zou zitten. Maar er zit ook nog een achterkant op. Dat is wel duidelijk geworden.
6: We hebben gewoon zelf veel fouten gemaakt. En zelf zover laten komen. Gewoon met te weinig gescoord, te makkelijk goals weggegeven. Zelf ook gewoon heel veel rode kaarten gepakt. Dat helpt allemaal niet mee.
7: Ik denk dat we enorm hard gewerkt hebben om dit scenario te vermijden. En als het dan uiteindelijk de waarheid is, dan is dat ongelooflijk hard om te aanvaarden.
5: Wat betekent dat? Nou ja, wij zullen teruggaan van de omzet van 22 miljoen nu naar ongeveer 16 miljoen. Dus dat betekent dat we 6 miljoen moeten gaan bezuinigen, links en rechts. Maar we gaan eerst zoveel mogelijk in randzaken zetten. En mensen het liefste als allerlaatste. Maar dat daar dingen in nodig zullen zijn, ja, daar ontkom je natuurlijk niet aan. Maar dat geldt voor de gehele club in de breedte.
4: Ja, flink bezuinigen.
2: Geer is dus toch opgestapt, dus die 6 miljoen is toch wel bezuinigd.
4: Ik denk niet dat hij als adviseur van de RVC heel veel geld verdiende. Trouwens, morgen, Kenneth noemde het al in een bijzin, morgen wordt dat restant uitgespeeld, niet in Breda, maar in Heerenveen. Omdat er vanwege veiligheidsredenen geen toestemming is gegeven van de autoriteit om dat in Breda te doen. En dan schrijft het reglement voor dat dan bij de tegenstander gebeurt. In dit geval dus in Friesland. En een minuut of 8 wordt daar morgenmiddag nog overgespeeld in een vrij treurig decor. Maar goed.
2: Je gunt bijna Heerenveen de winst.
4: Ja,
2: maar
4: ja.
2: NAC speelt ook nergens voor.
4: Nee, maar dan moeten ze nog 3 goals maken in een minuut of 10.
1: Nog gekkere
2: dingen. Denk ik niet om. Nee. Dat is wel het.
4: We gaan het allemaal zien. Morgen live te zien op ESPN, uiteraard. Want daar zijn we bij. Waar we ook bij waren, was de salonremise op Woudestein. Excelsior Volendam eindigde in 1-1. Vooraf was bekend dat Excelsior aan een gelijkspel genoeg zou hebben om veilig te zijn.
1: Knap.
4: En dus ontvouwde zich.
2: En even uitleggen, Volendam zou natuurlijk met winst gebaat zijn.
4: Ja.
2: Alleen de risico om dan te verliezen was te groot. Zodat je volgende week niks om hoeft te spelen. Dus,
4: Want op een gegeven moment bleek dat Telstar ruim voor stond. Ja. En Volendam had op dit moment eigenlijk niets aan een overwinning. Omdat het doelsaldo vele malen slechter is.
2: Ik vond dat ze heel goed op het veld stond. Weet je, maar de organisatie was goed.
4: De organisatie van de salonremise.
1: Maar ik heb dit ook een keer gehad en het is verschrikkelijk. Wij speelden NEC-Ajax kampioenswedstrijd. En zij hadden genoeg aan een punt. We kwamen 1-0 achter. Jonk maakte de 1-1. En ik denk vanaf minuut, wat zal het zijn, 25. En dan een hele wedstrijd, dit.
2: Ja, ik zie 450 keer de bal lopen. En die zit nu op 2 minuten. Oh, ik dacht even dat we 2,5 minuten ging uitzenden.
4: We kunnen nog 7 minuten laten zien, want zo ging het door.
1: Goed, ik snap het ook wel. En ook bij een overwinning van
4: Volendam.
1: Doe
4: gewoon lekker dit scherm, Kenneth, prima.
1: Bij Volendam, vanwege het doelsaldo, moesten ze ook de volgende wedstrijd winnen. Dus het maakte niet zoveel uit.
2: Hoeveel balbezit had ik zelfs?
1: 99%. Nog nooit vertoond.
4: Ja, nee, je kan het de ploeg ook niet verwijten.
1: Nee, tuurlijk niet.
4: Nee.
1: En voor Volendam maakte het niks uit.
4: Nee. En dus was het een groot feest bij Excelsior. Ja, Kennetje zei het al. Een soort wederopstanding is overdreven. Maar de motor ging draaien op een gegeven moment bij de ploeg van Ruben Nijl.
2: Zeker. Nou, vooral dat je ook het omdraaide bij Groningen. Stond je 1-0 achter, meen ik 2-1 achter. En won 3-2. Dat soort gevonden punten, dat zijn natuurlijk ook wat er gebeurt vaak aan het einde van een seizoen. Gekke uitslagen. Want je moet. Weet je, en moeten is een hele grote en goede drijfmiddel. In plaats van mogen. Echt moeten.
4: Ja.
2: Ja, dan ga je als de brandweer. Knappe prestaties van een. Weet je wat me wel opviel bij deze beelden? Ik heb natuurlijk eerder.
4: Nou, vertel.
2: Dit is Excelsior.
4: Ja.
2: net prof. Net aan, hè? Profclub.
4: Ja, ja.
2: Een soort van. Zo rete fit die spelers.
4: Ja.
2: Sixpacks.
4: Ja, niet normaal.
2: Borstspieren. Niet te geloven.
4: Had jij geen sixpacks bij Twente, PSV en Ajax dan?
2: Misschien. Ja, niet dit.
4: Nee.
2: Maar ik kon wel voetballen.
4: Ja, ja, het was sixpackje toch?
1: Nee, ook niet.
4: Ook niet?
1: Nee, wel gewoon afgetraind. Wel ja, nu heb ik een one pack. Maar,
4: morgen weer rennen, hè?
1: Morgen weer op de loopband. Ja. Maar nee, dit is dan wel weer het hele goede van die fysieke teams. Hoe, ja, weet ja, je? Die zorgen wel dat met voeding, ja, met de juiste gewichten in de gym, dat die gasten er allemaal superfit. Kijk, de Nederlandse competitie, Eredivisie, zien wij regelmatig dat die shirts uitgaan. Er is er geen één met een spekrandje of whatever. Nou. In Engeland hebben we gezien.
8: Weet je er eentje?
2: In Nederland?
8: Ja. Wie dan?
2: Iataren.
1: Nou, ik weet niet. Hij is gewoon, laten we zeggen, hij is gewoon massief sterk.
4: Ja.
1: Nee, in Engeland is het natuurlijk nog extremer, want daar moet je ook gewoon. Ja. En dan zijn ze ongeveer 2 meter lang. Maar ik vind dat wel een van de voordelen van die hele teams om de dingen. Dat die gasten echt allemaal rete fit zijn.
2: En ook met voeding. was de overtreffende trap.
4: Die was wel fit. Die had een 8-pack volgens mij op een gegeven moment. Nou ja, goed. Ze zijn fit en ze zijn goed. In ieder geval de laatste fase van de competitie. En dus een prachtige handhaving voor Excelsior.
9: Fantastisch, geweldig. Ja, we hebben de laagste begroting. En samen met Telstra, samen met de kleinste club in de competitie. En ja, het is zeker als je één wedstrijd voor het einde van een competitie je handhaaft. Ja, daar teken je van tevoren voor. Geweldig.
10: Je neemt afscheid, je gaat naar AZ met handhaving met Excelsior. Hoe fijn voelt het om met een gerust hart te kunnen vertrekken?
11: Ja, dat is de ultieme. Dus op het moment dat je weet dat je gedurende het seizoen aan het eind van het jaar weggaat. Deze club verdient het om in de Eredivisie te blijven. En dan is het ook mooi dat het vandaag lukt.
10: Ze zullen het eigenlijk met jouw toekomst.
12: Ja, dat ligt nou niet meer in zijn handen. Dus dat,
10: ja, weet ik niet. Ga je naar AZ?
12: Ja, zoek eens nog iemand. Nee, ik weet het niet. Natuurlijk denk ik erover na, maar er is nog geen knoop over doorgehakt.
10: Jij blijft nog een jaar, althans je hebt nog een jaar een contract. Jij blijft gewoon, toch? Ja. Jij blijft gewoon.
12: Ja, zeker. Ik heb hier nog een contract en ik heb het hartstikke naar mijn zin. Dus ja.
10: Ik kijk even hier, ik zie hier een heel klein spatje. Dat was het. Vind ik een beetje karig. Ja. Wat jij?
12: Nee, maar goed, de avond moet nog beginnen.
10: Klein biertje hoort erbij?
12: Ongetwijfeld, ja.
10: Een kleintje?
12: Een kleintje, ja.
10: Ga ervan genieten. Gefeliciteerd.
12: Thanks.
4: Het zou nog lang onrustig zijn op Woudestein, gok ik. Nog geen feest aan de dijk in Volendam. Dat moet volgende week dan gebeuren. Schitterende confrontatie op komst trouwens volgende week aan de dijk. Volendam tegen Telstra, rechtstreeks gevecht om handhaving. Ja, en voor de Volendammers werd het dus een salonremise.
13: Ja, ja, wij proberen dan niet meer in het nest te lopen van Excelsior. Op die manier.
10: Voelt dat dan ergens nog gek? Want je wil voor die winst gaan, je wil druk zetten.
13: Ja, maar je weet gewoon dat hun voorin gewoon super gevaarlijk kunnen zijn. En dan, als hun dat zo laten, dan kunnen wij het ook goed, ja.
10: Wat dacht je toen je deze kant op kwam? Je weet wat jullie moeten doen. Je begon op de bank.
13: Ja, nou ja, kijk, we gaan voor een punt sowieso hierheen. We mochten gewoon niet verliezen. En dat hebben we gewoon... Gewoon prima gedaan met z'n allen.
14: Je ziet dat NAC, die staan ook voor. En je weet dat als je per ongeluk tegen een doelpunt tegenaan loopt, ja, dan zijn je kansen

0: Vallen dan de play-offs ingaan. Het wordt een heerlijke wedstrijd volgende week.
1: Ik zag die Den Uyl. Eigenlijk is het best wel leuk dat wij dit seizoen een aantal trainers gezien hebben die we niet kenden. Althans, die ik niet echt kende. Die, als ik ze nu in een ranglijst zou moeten schikken, dat ik dat best wel lastig zou vinden. Wie heeft het nou het best gedaan? Want je hebt dan Den Uyl, Correa, Schreuder, Van de Brom, Veldman. Die zeg maar allemaal een goed seizoen hebben gehad. Wij hebben het over de competitie dat het allemaal wat slechter geworden is. Terwijl de trainers, voor mijn gevoel, best wel het goed hebben gedaan. Want dit, wat Excelsior gepresteerd heeft, is dat knapper dan wat Schreuder aan het presteren is. Het voetbal van Correa, van Telstar. Het is best leuk dat je een aantal namen van trainers ziet doorkomen. En sommige die al wat langer, zoals Van de Brom. Maar dat ze het gewoon zo goed doen. Ja. Dat vind ik best wel,
0: zeker
1: knap, toch?
0: Het is alleen moeilijk te vergelijken. Want ja, Telstar, ja, Kennedy, hebben ook weer een eindsprint ingezet. Ik moet heel even de papieren erbij pakken. Maar die staan over de laatste,
2: die zo'n vijf, ja, over de laatste negen wedstrijden.
0: Ja, precies. Ja.
2: Ja, maar dat is ook wel weer een team, in tegenstelling tot NEC, waar het net nu niet te goed valt. Dat valt nu goed voor Telstar, want ik heb ze natuurlijk ook de eerste 20 wedstrijden gezien, waar ze eigenlijk veel beter waren en 1-0 voor stonden eventueel, boom, 1-1. Of 0-0 up, 0-1. Weet je, elke keer dat. Ja, en dat valt nu de goede kant op. Het begon bij Sparta in ieder geval.
0: Ja.
2: Thuis en eindelijk sinds dat hij bekend heeft gemaakt dat hij naar Utrecht gaat.
0: Ja,
2: dus het kan ook goed werken.
0: Het kan wel.
2: Ik ben trouwens heel benieuwd wie de trainer gaat worden van Telstra.
0: Ja, dat gaan we zien de komende
1: eigenlijk
0: tijd.
1: Is het best wel gek dat zij zo'n goede vibe zitten. Punten halen.
0: 34.
1: En nog steeds kans maken om op plek 16 terecht te komen.
2: Maar
1: dat is toch gek in je.
2: Ik nu even denk. Want die directeur van NAC,
0: Remco Overschier.
2: Hij noemde 22 miljoen is hun budget.
0: Ja.
2: Telstra heeft 3 miljoen misschien?
0: Ja, ik had het hier. Even kijken hoor. Ja, dat ga ik over.
2: Maar in ieder geval,
0: 3 seconden heb ik dat voor je.
2: Oké, 1.
0: 2.
1: Al die reclame.
2: 8 miljoen.
0: Ja, en dan 3 vallen dan 9 miljoen, Excelsior 10 miljoen. Laat het even op je inwerken. Gaan we daar zo conclusies over trekken. Eerst even naar Anthony Correa luisteren. Want ja, 34 punten, maar niet zeker van handhaving. Dat is best gek, toch?
3: Ja, maar voor mij heeft de geschiedenis uitgewezen, geloof ik, dat 34 punten is vaak genoeg, maar op een paar keer niet. Nou, dus dit jaar wordt het 34, dit jaar wordt het 35, dat genoeg is. En ja, dan heeft de geschiedenis weer een puntje erbij in de statistieken.
4: Je bent iemand die de ploeg achterna zit, op een gezonde manier, die hard traint. Wat is nu de remedie om de ploeg helemaal uitgerust en gretig in Volendam aan de start te krijgen?
3: Hetzelfde als afgelopen week. We hebben afgelopen week ook een iets rustigere week gehad. Die gasten zijn super fit. Die stieren iedereen van het veld af. Wij gaan deze week niet meer pieken. Dus we gaan een tactische week tegemoet. We gaan de sfeer goed houden.
4: Lekker laten masseren, die jongens.
3: Daar hebben we hele goede mensen voor. Dus ik denk dat het helemaal goed gaat komen. Ik zei het al op de bank, positieve vibe. En iedereen voelt van, hey, jammer, het had vandaag gekund. Het had helemaal niet gekund, want het was niet in onze handen. En dan zei ik, we hebben alleen invloed op wat we zelf in handen hebben. En dat is dat we volgende week minimaal een punt pakken, maar het liefst gewoon 3.
4: En dan gewoon op zijn Telstars.
3: Gewoon stieren.
4: Stieren.
3: Ja.
0: Gewoon stieren.
2: Dus je hebt meer punten om het te redden onderin, maar minder punten om Europees voetbal te halen.
0: Sorry, wacht even. Wat zeg je? Dit snap ik niet.
2: Nou, normaal zeggen we 34 punten, ben je 5.
0: Ja, ja, ja.
2: Nu heb je 35 nodig. Dat is toch een punt meer.
0: Dat klopt.
2: Oké.
0: Ja.
2: Maar bovenin kan je met 62 punten Champions League halen.
0: Klopt. Het is behoorlijk geniveleerd, de Eredivisie. Ja. Nou ja, goed. Het is wat dat betreft zeer interessant hoe dat duel gaat uitpakken.
2: Je begreep het wel de eerste keer.
1: Ja, ik begreep het graag.
0: Sorry,
2: Hij heeft in de slimste mensen gezeten ook nog.
0: Ja, maar daar ging ik wel nog 1 aflevering uit. Dus dat misschien verklaart dat een hele hoop. Volgende week Volendam Telstar, dus prachtige wedstrijd. Wij gaan naar 3 prachtige doelpunten. Het doelpunten van de week. De redactie heeft natuurlijk weer een top 3 gemaakt. Jij kunt stemmen via ispn.nl/doelpunt van de week. Ja, en die goodiebag met telefoon, die kan voor jou zijn. Hier komen ze, de 3 genomineerde goals.
5: Perisic. Oh, mooi gekopt zeg. Wat een lekkere goal van Ivan Perisic. Die denkt bijna, dat kan helemaal niet. Die bal koppen uit die hoek. En hem dan zo binnenkrijgen. Maar Perisic kan het wel.

0: Silva. NAC blijft het proberen. Goede bedoelingen ontbreken echt niet vandaag. Alleen wel aan doelpunten. Tot nu! Kemper jaagt hem even binnen. De verpersoonlijking van NAC dreunt hem even binnen. Alle frustratie opgedaan dit seizoen legt hij in deze uithaal.
1: Van Ottelen. Tegen Vichting op. Hoort te draaien. Wat een mooie goal zeg. Daar is hij. De pure spits Sierhuis. Wat een geweldige goal zeg. Wat een instinct voor de goal. Snel handelen. Snel afronden. Nummer 25 in de Eredivisie.
2: Tot maandagavond 12 uur kan je stemmen. En dinsdag maken we in ESPN vandaag de winnaar van de goodiebag bekend. We zijn er doorheen. Jongens, heren, jullie hebben goed gemultitast.
3: Absoluut. Echt vierkante ogen.
2: Knap gedaan. En volgende week zijn we er nog één keer. Dankjewel, Kenneth. Dan gaan we nog een keer naar 9 wedstrijden kijken. En dan zijn we benieuwd
4: wat... Half 3, voor alle duidelijkheid.
2: Half 3 is het dan, inderdaad. We zijn benieuwd wat dan uiteindelijk het verdict gaat worden van dit seizoen in de Vriendenloterij Eredivisie. Wat wel zeker is, is in ieder geval dat Feyenoord de Champions League ingaat. Plek 2 hebben ze bereikt. Ja, en dat is een opluchting voor de algemeen directeur Dennis de Kloeze. Hij gaat dus naar Mexico. Na een verschrikkelijke periode waarin hij Van Persie moest ontslaan, ernstig werd bedreigd, eindigde dus toch nog positief. En hij kan door de voordeur naar buiten en nam vandaag afscheid van de Kuip. Fijne avond, dag.
5: Missie volbracht, geëmotioneerd. Dennis de Kloeze. Door Van Persie. Aan de hand meegenomen richting de fanatieke supporters van Feyenoord. Na een seizoen dat zo moeizaam was, afscheid met Champions League voetbal. Een afscheid met tranen.

0: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
1: Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen? Video's en podcast. En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/zsmpro voor de scherpste aanbieding.
2: Morgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International. Mijn naam is Jarno Verweij en aan de andere kant van de tafel Pieter Zwart. Pieter, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Jarno.
2: We gaan het hebben over Eredivisie, we gaan kort buitenland gaan we bespreken. Maar we beginnen bij de wedstrijd van Feyenoord. Dat was ook een pro-analyse van jouw hand, overigens het meest gelezen item op VI Pro. En dat ging er eigenlijk om de omzetting van Persie. Want Feyenoord heeft Champions League voetbal gehaald. Maar daar leek het lange tijd in die zin niet op dat ze gelijk zouden spelen of zouden gaan winnen. Maar wat is er nou veranderd dat ze uiteindelijk toch een resultaat hebben gepakt, Pieter?
3: Ja, het was een vrij moeizame eerste helft van Feyenoord. En dan eigenlijk
2: van AZ niet, hè?
3: En vooral ook het eerste deel van de eerste helft. Dus denk ik de eerste kwartier, toen zat Feyenoord er echt heel erg slecht in. En kreeg AZ veel druk eigenlijk op de opbouw voor Feyenoord. Daar hadden ze het moeilijk mee om daar onderuit te komen. Ja, op die manier gaf Feyenoord ook dat doelpunt al in de eerste minuut weg aan
2: AZ. En ze waren gewaarschuwd, hè?
3: En ze waren op dat moment al gewaarschuwd. Dus dat liet wel zien dat AZ wist van Feyenoord moet. Of Feyenoord dacht op dat moment nog te moeten winnen in die wedstrijd om definitief zeker te zijn van de Champions League ticket. Dus het kan best lonen om daar druk op te zetten. En dat deed AZ heel goed. Dus dat is de positieve kant van het verhaal. En Feyenoord had heel veel moeite om oplossingen te vinden. En dat had mede te maken met dat het middenveld echt dichtgezet werd. Ja. Dus Klaas zat heel kort op Targelien. Mijnans zat heel kort op Kraaienveld. En met die twee controlerende middenvelders lukt het Feyenoord niet echt om eruit te komen. En dat veranderde deels na rust met nieuwe backs waar vaak wat ruimte lag. En daar kwamen gewoon betere opbouwende spelers te staan met Riet en Small. Dus dat was één ding. En het tweede was dat het middenveld wat anders werd ingericht met eigenlijk maar één controlerende middenvelder met Targelien en dan Van der Elshout en Valente ervoor.
2: Waardoor, die stond echt wat hoger.
3: Die stond echt wat hoger, waardoor het net wat makkelijker werd om daar onderuit te combineren. Dus die twee dingen, dat hielp om een minuut of, ik denk 10, 15 was dat ook, om eigenlijk voor het eerst echt AZ een beetje in de verdrukking te brengen. En dat het ook kansen opleverde. Ja, toen kwam die 1-1. En gegeven de standen op de andere velden, was het ook eigenlijk voor Feyenoord een signaal van, nu weer terug en maar proberen dat gelijkspel over de streep te trekken. Ja. En dat is uiteindelijk is dat gelukt.
2: Ja, precies. Want Feyenoord voor rust had het gewoon heel zwaar. AZ deed het ook gewoon heel goed. Want je noemt die drukmomenten. AZ die speelde er wel echt heel goed in. Vooral op het moment met Daal was dat volgens mij, dat hij ook echt wist van, die bal die kan maar naar één station. Dat ging in dat geval naar Trauner. Dat ze ook echt wel klaar stonden om vervolgens ook echt aan te vallen. Ze lazen de situatie wel goed.
3: Klopt, en er was na nog eigenlijk bijna een kopie van dat moment. En toen kon Trauner nog net door de beentjes van Daal tikken. Maar dat was weer dat eigenlijk op dezelfde manier dat die val eigenlijk dichtviel. En dit keer kon Feyenoord dankzij Trauner toch nog ontsnappen. Maar dat liet wel zien dat daar bij AZ over gesproken was, dat dat goed in elkaar zat. En Feyenoord had het daar zeker in de openingsfase heel erg lastig mee om daar dan onderuit te spelen.
2: Ja, precies. Nou, uiteindelijk Feyenoord pakt dus de tweede plaats en daarmee dus Champions League voetbal. Als je dan de plekken daaronder, we hebben de wedstrijd van Ajax, daarvoor moeten mensen echt naar VI Pro om de analyse van Sam Planting te lezen, want dat ging vooral over Mika Gods. Dat hij als zwervende Ajax-speler nog steeds niet de problemen van Ajax op kon lossen. Misschien goed dat wij dan de strijd onderin hebben, want we hebben straks natuurlijk ook een rondje Eredivisie. Daarin wordt het volle bak besproken. We hebben de analyse van Sam. Dus alles wat je van Ajax, dat kun je daar bekijken of teruglezen. De strijd onderin. Daar gaat dan, als je nou echt kijkt naar Volendam-Telstar, de wedstrijden die daar ook zich afspeelden en ook wat we komend weekend gaan zien. Ja, dat wordt wel echt een ongekende, ongekend slot van de competitie.
3: Ja, dat is voor de Eredivisie ook het droomscenario, toch? Dat als je dit in speelronde 34 invult. Ja. En het is natuurlijk überhaupt al een derby. Twee ploegen dicht bij elkaar. En dan nu Ja, het is gewoon de rop of de ronde. Of je blijft direct in de Eredivisie of je gaat die play-offs om degradatie in. Dat is wel een potje. En ja, Telstar, ik zat toevallig een beetje te kijken naar resultaten in... Nou, in recente periode, ook omdat Feyenoord natuurlijk... Nou, die hebben het gehaald, maar met hakken over de sloot. Als je naar Feyenoord kijkt, zeg maar, sinds advocaat erbij is... Nou, hebben ze 2 keer gewonnen en 4 keer gelijk gespeeld. Dus je hebt vaker niet gewonnen dan wel gewonnen. Over het advocaateffect gesproken. Maar ook als je een beetje die periode gaat kijken naar de uitslagen... dan presteert Telstar in die periode eigenlijk als een subtopper zelfs tegen de top aan. Dus die hebben echt heel veel punten gepakt in die laatste fase van het seizoen. Wonnen nu natuurlijk ook weer op een overtuigende manier van Heracles Almelo. Ja, dus die hebben een fantastische serie neergezet. En die moeten nu wel zichzelf daarin gaan bekronen. Alleen, ja, die wedstrijd tegen Volendam, ja, dat is nog niet zo makkelijk omdat Volendam... heeft natuurlijk ook al laten zien dat ze soms op een resultaat kunnen spelen. Dat die ook, je hebt natuurlijk vanaf de bank, komt er nog even muren er nog in... en dan kan er toch weer wat gebeuren. Dus ik denk, ja, als Telstra het voor elkaar wil krijgen... Ja, moet je misschien eigenlijk wel al in die eerste helft vroeg afstand nemen. Ik hoorde ook Bart Vrouws laten wat statistieken geven... over het eerste kwartier van Volendam, dat vaak heel matig is. Dus ik denk dat daar eigenlijk dat Telstra al het verschil moet maken. Dat je niet in een situatie komt dat Volendam echt kan gaan jagen op zo'n doel... en dat je dan misschien toch nog in de problemen komt.
2: Maar toch, je noemt het al. Je hebt bij Volendam een aantal spelers die ook nog eens een keer in kunnen vallen. Dus die hebben best wel wat individuele kwaliteit die zomaar een doelpunt kunnen maken of een voorzet kunnen geven op een doelpunt. Bij Telstar is het toch echt meer het collectief wat het zou moeten doen. Ja, als je nou in zo'n eindfase kijkt, waar zou je dan, als je nou een favoriete rol neer zou moeten leggen, bij wie zou die dan neerleggen?
3: Nou ja, op basis van de vorm en het vertoonde spel in de afgelopen periode moet dat natuurlijk Telstar zijn.
2: Ja.
3: Alleen, dat is natuurlijk wel... Ja, dit zijn wedstrijden waar het wel echt om gaat. En dan zou het misschien in theorie kunnen... dat op een gegeven moment ook andere dingen gaan meetellen. Dus ervaring met het omgaan van deze situaties. Maar goed, aan de andere kant heeft Telstar vorig jaar... natuurlijk op een fantastische manier gedaan in de play-offs... om op die manier te promoveren. Dus die hebben ook wel laten zien dat ze het kunnen. En die in deze fase van de competitie hebben ze ook de vorm te pakken.
2: En de fitheid.
3: Dus, en die fitheid, ja, als je fysieke data gaat kijken... dan staat Telstar overal bovenaan in de Eredivisie. Wat natuurlijk wel absurd is voor een team... je zou niet zeggen van dat zij dus qua individuele spelers... misschien het fitste team van de Eredivisie... maar dat zijn wel in staat om dat iedere wedstrijd te brengen. En dat kan natuurlijk ook gaan lonen in deze fase van de competitie... dat je vaak gewoon fitter bent dan tegenstanders.
2: Ja, absoluut. Overigens Excelsior al wel veilig. Ook heel knap natuurlijk gezien de begroting... dat ze na een speelronde voor het einde in ieder geval de zekerheid hebben... dat ze volgend seizoen weer in de Eredivisie spelen.
3: En ook die op het juiste moment even de eindsprint geplaatst.
2: Ja. Nou ja, wat dat betreft zeker. Ja. Maar die hebben ook een mooie resultaten geboekt. En goed, zoals gisteren heb je natuurlijk dat het logisch is... dat je op het einde soort van... ja, die laatste fase van de wedstrijd is natuurlijk saai. Omdat Volendam denkt, ja, verliezen is dodelijk. Ik zelfs denk van, het is ook wel goed. Dus op zich ook wel weer logisch, toch? Gezien de situatie waarin beide ploegen zitten.
3: Klopt. En ik zou ze natuurlijk wel afgedwongen om dan in die situatie te komen. Ja. En dat, dat verdient wel een groot compliment. En Ruben NL heeft daar natuurlijk ook gewoon echt goed gepresteerd. Ik denk een beetje... onder de radar bijna, als je het inderdaad vergelijkt met Korea... die dus eigenlijk onder hem staat. Dan heeft die, dit is natuurlijk ook nog moeilijker bij Telstar... maar nog minder middelen. Ja. Maar het is ook niet dat Excelsior de beste selectie van de Eredivisie heeft. Nee. En daar heeft hij toch veel punten bij elkaar... met ook wel herkenbaar goed voetbal in veel fases. Ja. Dus heeft Excelsior echt...
2: Hadden we het laatst nog over tegen Utrecht... dat ze echt indruk maakte in die wedstrijd. Dus wat dat betreft ook credits voor Danel, logisch ook. Dan gaan wij afsluiten met het meest gelezen item op v.nl. Dat gaat over een stuk Spaanse media schrijven... Nou ja, goed, over de vernedering van Real Madrid, dat heel zwak speelde... maar vooral dat Flick een rolmodel zou moeten zijn voor Real Madrid. Het gaat natuurlijk over El Clasico, Barcelona is kampioen. Barcelona maakt veel indruk in die wedstrijd. Alleen, en die vraag wil ik eigenlijk aan jou stellen. Ik vond Barcelona inderdaad goed spelen... maar ik vond misschien Real Madrid ten opzichte van hoe goed Barcelona was... vond ik vooral Real Madrid echt uiterst zwak. Hoe kijk jij daarna?
3: Nee, zeker.
2: Maar Barcelona... nog meer dan dat Barcelona echt goed was?
3: Ja, Barcelona hoefde niet eens op zijn allerbeste zijn... om zorgeloos te winnen van dit Real Madrid. Ik denk dat dat de terechte conclusie is. En ik denk dat je eigenlijk het hele seizoen gezien hebt... dat Real Madrid tegen de kleinere goden... dat op zich dat dan een soort van die supersterke methode, dat dat dan soms nog wel werkte. Dus dat dan een individuele actie van Vinicius, ja, ze er toch doorheen sleepte. Maar als het er echt om ging, of dat nou was in de Supercup of nu dus in de competitie tegen Barcelona, of dat het was in de Champions League, en dan bleek het iedere keer eigenlijk niet meer te kunnen in het huidige voetbal. Dat je er gewoon tegen een paar zegt van, nou, als zij de bal hebben, doen jullie maar even niet mee. Ja, dat blijkt toch vaak te veel van het goede te zijn. En het is natuurlijk wel een beetje pijnlijk voor Real Madrid dat de trainer die dat erin wilde krijgen, dat ze die niet hebben gesteund met Xabi Alonso. En daarna is het eigenlijk van kwaad tot erger gegaan. En dan is een beetje de vraag van, ja, wat gaan ze nu doen? Nou, dan wordt natuurlijk José Mourinho genoemd van, nou, misschien krijgt die ze allemaal wel weer in het geheel, maar het is
2: maar die wil wel inspraak hebben in de selectiecomposities. Dat wordt ook interessant. Wie is er dan de Sjaak?
3: Het wordt heel interessant hoe dat zich gaat verhouden. En het is bijna een soort van experiment. Zoals op een gegeven moment dat PSG, dat was natuurlijk ook een experiment met, je zet de drie beste aanvallers in een team en heb je dan ook winnend elftal. Nou, dat bleek niet zo te zijn. En diezelfde Galacticos aanpak, die laat Real Madrid er op los. En dat werkt ook volgens nog totaal niet. Nee. Dus die experimenten lijken wel aan te tonen van, ook al zijn je aanvallers nog zo goed, als je de statistieken erbij gaat pakken hoeveel doelpunten Mbappé dit jaar heeft gemaakt, krankzinnige aantallen. Alleen, als je dus niet stabiel bent, dan wordt het uiteindelijk toch allemaal heel erg ingewikkeld.
2: Maar je zegt niet stabiel, maar dat is op zoveel vlakken ook. Hè? Als je nou één onderdeel eruit had, we kunnen het hebben over of ze weinig kansen of niet, weet je wel. Maar pak nou alleen al de opbouw van Real Madrid. Ik denk dat Barcelona voor rust, 90% daarvan gewoon simpel aan de zijkant heeft veroverd. En dat het eigenlijk, voor mijn gevoel, dat het ze niet eens moeite heeft gekost. Dat de opbouw zo matig was.
3: Ja, en dat is natuurlijk ook een terugkomend probleem. Dat die echte dingen die niet zijn qua positiespel. Maar ook dat de trainer die dat erin wilde brengen, Xabi Alonso, een van de kritiekpunten die dan doorschemerde in Spaanse media op Alonso was vanuit Vinicius Junior, dat hij toch wel heel vervelend vond het als ze dan aan het opbouwen waren, dat hij aan de zijkant moest blijven. En dat hij toch gewend was om meer in het midden te spelen. Ja, dat al die spelers wilden eigenlijk gewoon doen waar ze zelf zin in hebben. Alleen dan is het wel heel moeilijk om echt zo'n opbouw erin te slijpen. En dat is gewoon een probleem van dit Real Madrid. En daar ben ik wel nieuwsgierig naar hoe ze dat denken op te kunnen gaan lossen.
2: Ja, het zou een mooi thema voor VPro zijn of dat nog kan. Een sterrenteam of dat je gewoon echt ten alle tijde een collectief met ruimte voor wat individuele kwaliteit.
3: Zeker.
2: Maar goed, dat is voor later. Pieter, wil jou bedanken voor jouw bijdrage in deze VZSM vanmiddag. Rondje buitenland gaan we hier uitgebreid. Gaan de mannen hierop door. Straks rondje Eredivisie half 11 op YouTube-kanaal. En sowieso alles met betrekking tot Champions League, maar ook strijd onderin, VE Pro. Dan wil ik jou bedanken en zoals we vaker zeggen, tot ZSM.
3: Tot ZSM.
0: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.

0: Wat je doel ook is, onze support heb je.
1: Een blokje omrennen naar mijn werk.
2: 10 kilometer halen zonder pauze.
1: Mijn eerste marathon uitlopen.
0: Kijk voor nuttige hardlooptips op nn.nl/hardlopen. Nationale Nederlanden. Supporter van alle hardlopers.
3: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.

0: Yes! Kali, welkom allemaal bij de Oranje Zondag. Heerlijk begin natuurlijk van dit programma. En fijn dat jullie er zijn. Rutger, Maaike, Raymond, Nicky en Victor. Ja, ondertussen weten jullie wel dat dit mijn favoriete nummer is natuurlijk. Hè? Even iets heel anders. Hebben jullie wel eens een prijsje gewonnen in jullie leven?
1: Nee, heel weinig.
0: Ja?

0: Zeggen ze net te laat.
1: Ik vond het eerlijk gezegd een van de meest irritante gasten die wij hebben gehad.
0: Oh,
1: hier aan
0: het hè? Hoezo? Ja.
2: Ja. Nou, dat vond hij helemaal niet van jou.
1: Nee, dat had ik al een beetje door. Dat hij dat misschien ook... Nee, weet je, ik vind dat Robert Maaskant, ik vind een aardige man. Ja. Maar ik vond wel dat hij wat weinig kennis had van politiek om hier adequaat over dit soort onderwerpen mee te... Kijk, hij kan praten over voetbal. Ja. Dat doet hij op zich, denk ik, wel verdienstelijk. Maar daar heb ik geen verstand van. Mm-hmm. Maar over politiek vond ik het nergens op slaan.
0: Ja, joh,
2: maar jij wel?
1: Ja, ik vond ik daar met heel veel respect en verstandig ging over.
3: Je zou ook kunnen zeggen, leuk dat ik die prijs van hem gehad heb. Robert, bedankt.
1: Maar dat is echt totaal niet...
0: Nee, hij zat in de jury, hij heeft niet die prijs gegeven. Heb jij wel eens een prijsje gewonnen?
3: Ja, alleen een oorkonde, maar dat was van Sinterklaas... bij de uitzending van VI voor beste zelfverklaarde Amerika-kenner.
0: En jij, Maaike?
4: Nee, nooit. Wel één keer genomineerd geweest voor de Sonja Barend Award... maar verloren en nooit meer in de buurt gekomen.
0: Nou, mooi al dat je genomineerd wordt.
4: Dat
0: jij hebt sowieso nooit.
5: Tweede was ik bij de Sonja Barend Award. Nou, vind ik al wel heel...
0: Ja, dat vind ik ook. Dat jij nog geen lintje hebt, snap ik helemaal niks
5: van. Nee, dat snap ik sowieso.
0: Maar er staat er hier maar één die echt een hele grote prijs krijgt vandaag. En dat is natuurlijk Django, want jij krijgt de Diamanten Award. Dat... Hey, dat is hij. Alsjeblieft. 50 miljoen streams, dat is echt bizar. Rutger, 50 miljoen.
5: Ja, had hij niet eerst moeten uitpakken voordat hij wist dat het...
0: En we doen dit pas net, hè? Voor een van Wennen.
5: Het is ook net een spelshow, hè, zo.
0: Zeker, Rutger, daar gaan we het zo nog over hebben. Ah, kijk eens hoe mooi. Jullie hebben echt zoveel prijzen gewonnen. Maar wat doet dan zoiets met je? Een Diamant Award, 50 miljoen streams.
6: Staat hij? Oh ja. Wat moet ik zeggen? Ja, het is gewoon geweldig. Maar dat is ook dankzij natuurlijk jullie allemaal. Want als jullie hem niet streamen natuurlijk... dan had het nooit geen diamant geworden.
0: Nee. En wat is nou de kracht eigenlijk van Kali?
6: Ik denk dat hij tijdloos is. Ja. Ik denk dat dat gewoon de kracht is. Het is... kleine kinderen die amper kunnen praten zingen het mee. Maar ook gewoon mensen die gewoon op leeftijd zijn. Dus de senioren. Die kennen het ook allemaal. En ik denk dat dat een beetje de kracht is. En het is dansbaar. En dat vind ik heel erg belangrijk in mijn muziek.
0: Ja, en dans is belangrijk. Gaan we het ook nog over hebben. Geniet lekker van die award. Ja,
6: dank
0: je wel. En we zien jou nog even terug in de break. En dan zetten we dan weer op de website. Ja. Dank je wel. Nou, vind ik leuk. Het is gewoon een heel mooi trio. Zeg, het is ook moederdag hè, vandaag. Hebben jullie dat nog een beetje gevierd? Of ja, ik weet dat de moeders van jullie zijn allebei overleden. Maar jullie hebben het gevierd?
5: Ja.
0: En hoe?
5: Zeker, ja. Langs bij eerst schoonmoeder en daarna naar eigen moeder. Allebei dronken gevoerd. En,
0: Toen was het goed?
5: Nee, het was hartstikke gezellig, ja. Ja. En ook echt wel even belangrijk, vind ik, dat we dat doen. Nee, onze moeder eren. Ja. Toch belangrijk, ja. Toch, in mijn geval is dat degene die het begrip onvoorwaardelijk naar een hoger niveau heeft getild. Wat je zal maar in mij moeten blijven geloven.
0: Ja, vond het moeilijk om jou op te voeden?
5: Nou, denk ik niet. Ik denk dat het. Ik denk dat het ook best wel lastig eigenlijk was.
3: Ja,
5: wij
3: zijn lastig.
5: Ik denk.
3: Dat was bij de hand gewoon of zo. Of deed je ook echt dingen die niet konden?
5: Ja, denk ik ook wel, ja. Maar mijn moeder kwam wel altijd voor me op. Dus als wij ruzie hadden, als ik ruzie had buiten... dan kwam mijn moeder ging met mijn hand naar buiten... en dan ging ze een verhaal halen bij de jongen. En dan had hij toevallig een brilletje op. En toen zei ze tegen hem, solliciteer jij soms naar contactlensen?
0: Oh, jij hebt het van je moeder.
5: Zo'n moeder heb ik.
0: Maar heeft ze zich wel eens geschaamd voor je? Of,
5: Nee, nooit. En ik denk mijn vader wel wat meer. Die is ook altijd wel echt kritischer. Dus als ik wil weten hoe een uitzending gegaan is... dan kan ik beter mijn vader bellen. Want mijn moeder weet ik het antwoord wel. Want het is eigenlijk altijd goed.
0: Dat was leuk.
5: Ja, het is altijd
0: dat doet mijn moeder ook.
5: Ja.
0: Ja, maar daarna komt het.
5: Nee, maar het is ook wel wat waard. Hè? Dus, en dat is eigenlijk ook wel de goede verhouding. Dus de een is heel kritisch. Of heel, maar die is kritisch. En de ander die is, die is altijd er voor jou.
0: Ja. En zo hoort het ook. Ja. Jullie nog iets gedaan speciaals voor je moeder? Jij bent zelf moeder natuurlijk, Maaike.
4: Ja, nou, ze waren het helemaal vergeten.
0: Och,
5: het
4: is,
5: echt waar?
4: Het was, is op school is het afgeschaft, dus ze hadden helemaal niks. Nee. Maar ik moet wel zeggen, op de valreep waren ze even bij opa en oma geweest. Daar heb je dan toch weer opa's en oma's voor. En toen hadden ze toch nog even snel wat geknutseld.
0: Nou, en hoe oud zijn jouw kinderen?
4: 6 en 8.
0: Ja, oké, dan mag je het vergeten, toch?
5: Nou, ja, maar ik vind het ook wel dan... Ik weet niet, is de vader nog in beeld?
4: Ja,
5: of,
4: ik ga echt straks want heel vader, hard die is, met
5: die, ik wou zeggen, want het is zijn vader zijn schuld. Want die moet tegen die kinderen zeggen, let even op jongens, want het is mama is vandaag aan de beurt.
0: Spreekt een man uit ervaring.
5: Ja, vind ik wel.
0: Hoe zijn jullie op zo'n moederdag? Is dat heel beladen voor jullie?
7: Ik heb het niet zo. Ik heb het vooral op mijn moeders verjaardag of op de sterfdag... dat ik er wel meer mee bezig ben. Ik denk moederdag, dat vergeet je ook snel. Want kijk, ja. Jullie zijn bezig met... Nou, jullie misschien niet meer, maar kinderen zijn bezig met... ik moet een cadeautje voor mijn moeder kopen. Of zondags moederdag, ik moet een ontbijtje.

0: maken, maar als je er natuurlijk helemaal niet over nadenkt, dan komt het ook helemaal niet in je op. Ik moest gisteren door mijn vriendin eraan herinnerd worden dat het überhaupt was.
1: Ja, hetzelfde inderdaad, ja. De sterfdag van mijn moeder kan ik me ook nog goed herinneren. Dat is ook wel een speciale dag op een bepaalde manier. Maar inderdaad, de verjaardag veel meer dan moederdag, ja.
2: Ja,
0: en vooral leuke dingen eigenlijk, ja. Gewoon. Überhaupt, ik heb het altijd alleen maar over leuke dingen. Eigenlijk, en dat is best wel gek, want het is nu 10 jaar geleden, ik huil er eigenlijk nooit om. Als ik het er met mijn vader, met mijn vriendin, we hebben het er bijna dagelijks wel over. Maar dan is het altijd leuk en lachen en leuke momenten. En hoe trots zou ze nu zijn op dit en dat. Dat is gewoon leuk.
2: Ja, dat is wel mooi.
0: Ja, maar ik denk ook. Kijk, voor iedereen is dat anders. Maar voor mij is dat een manier om het een plek te geven. Of niet echt een plek om mee om te gaan. Maar ja, dat kan voor iedereen natuurlijk anders zijn.
1: Ja, zeker. Ja. Ik denk ook dat het goed is om inderdaad vooral de goede dingen te herinneren. Ja. En ik denk een van de dingen die wij altijd doen is op mijn moeders verjaardag. Die is op 31 december jarig. Dan gaan we altijd nog samenkomen met het gezin, zeg maar. Met mijn zusje. En dat is wel een hele leuke manier om toch je moeder nog op een bepaalde manier te eren. Want het is wel degene die je echt gevormd heeft in het leven.
2: Wat vond ze jouw beste eigenschap?
1: Ik denk dat zij eigenlijk vond dat ik daar gewoon verbaal vaardig was. En dat zij het leuk vond dat ik af en toe tegen dingen inging. Mijn moeder was ook echt iemand. Mijn ouders hadden jarenlang een goed huwelijk. Maar op een gegeven moment was het een minder goed huwelijk. En ik was altijd heel goed in het beslechten van ruzies tussen mijn ouders. Dus ik was 14 of 15 jaar. Mijn ouders hebben mij uit bed gehaald op een gegeven moment. Om dan vervolgens te gaan bemiddelen in een ruzie. En ik ga dan gewoon letterlijk heel ver zitten van, nou, jij hebt hier gelijk, jij hebt daar gelijk. Dat vonden mijn ouders grappig genoeg altijd wel fantastisch. Ja. Ik denk grappig genoeg. Het is een beetje gek natuurlijk. Het is niet normaal, maar het is wel iets wat mij heeft gegeven. Dat ik op een hele goede manier met conflicten om kan gaan. Want je leert eigenlijk gewoon bemiddelen tussen partijen op een jonge leeftijd.
2: Ja, het lijkt bij jou dat altijd alles zo ervan afglijdt. Als er iets tegen jou. Je kan uitdelen, maar je kan ook incasseren.
1: Ik hoop het wel. En ik denk dus dat je dat inderdaad leert in zo'n situatie. Dat als je goed met ruzie kan omgaan, dan heb je daar heel veel baat bij. Het grappige, mensen denken ook wel eens van, als je verbaal een beetje strijdlustig bent, zeg maar, dat je dan met heel veel mensen ruzie hebt. Maar dat is grappig genoeg eigenlijk juist helemaal niet het geval. Want ik kan ook hopelijk erkennen, dat prijs ik in ieder geval, dat vind ik belangrijk om dat te kunnen, om als je te ver gaat, om ook te zeggen dan van, hé, dat was een beetje dom, dat had ik niet moeten doen.
2: Grens aangeven. Ik vind het mooi dat we een beetje een keer een gevoelige kant van jou meemaken. Er zijn ook mensen, ik hoor het net, jouw kinderen zijn het vergeten, maar er zijn ook heel veel andere mensen die het zijn vergeten. Moederdag, maar kan je goed maken. Want je kunt namelijk eventjes deze QR-code scannen en dan maak je kans op deze prachtige elektrische fiets van Mantel. Alles zit erop en eraan. Ja, zo'n fiets moet je gewoon in huis hebben, Rutger.
3: Ja, het is een superzaak. Is het,
0: dat is pas een moederdag cadeau.
2: Ja. Dat is echt een moederdag cadeau.
3: Ik ben er geweest. Ik heb er 2 fietsen gekocht.
2: Ja,
3: fantastisch.
2: Dus jij was gewoon een beetje sarcastisch vorige week. Ja, want jij hebt daar gewoon 2 fietsen.
3: Mijn kinderen hebben daar allebei een fiets gekocht. En wat leuk is daar, dat je er kan rondfietsen ook. Je kan het proberen. Ja. Dus zeg daar.
2: Even die QR-code. Dan maak je dus kans op die mantelfiets. Jongens, zijn jullie van de cruise? Of denken jullie, mij niet bellen voor een cruise?
3: Nee, absoluut niet.
2: Verhaal was het. Ben jij van de cruise?
4: Nee, het lijkt me ook helemaal niet leuk.
2: Waarom niet?
4: Nee, omdat je op zo'n schip steeds met dezelfde mensen zit. En ik weet dat iedereen dan zegt, dat is een groot schip. En je komt heel veel mensen dan niet meer tegen. Je hebt heel veel verschillende restaurants. Maar ik wil juist naar een stad of zo gaan, weet je wel.
3: Elke week met dezelfde, dat doen we hier wel.
4: Ja, precies.
2: Ho, Maaike is erbij.
3: Oh ja, Maaike is erbij.
2: Maaike, hou jij van cruise?
5: Nee, ik ben 1 keer van IJmuiden naar Newcastle. Dus dat is heel kort.
4: Dat heb
5: met
4: ik ook eens gedaan,
5: ja. Maar ik was kotsmisselijk.
3: Ik
5: kan niet tegen dat gesmoel.
1: De cruise, dat is gewoon waar de gewone mensen hartstikke leuk vinden. Ik vind het ook leuk.
4: Mag ook.
1: Maar ik vind het elitair. We maken een programma voor de gewone man.
5: Hartstikke duur.
2: Maar hoezo elitair?
1: Het is elitair. De gewone mensen houden van cruises.
4: Ja, maar je mag toch zeggen als je cruise niet leuk vindt.
2: Ja, maar Victor, ik hou ook van de camping, maar er zijn er ook een hele hoop die dat niet leuk vinden. Maar dat zijn toch allemaal geen elitaire mensen?
1: Wij moeten niet onze neus gaan ophalen voor een cruise.
2: Dat doen we helemaal niet.
1: Dat doen jullie wel. Jullie zaten te laten zien dat jullie deugen.
2: Maar goed, jij vindt het leuk. Jij zou niet.
4: Overigens. Ik heb het dus nog nooit gedaan, maar zo'n cruise waar het hier om gaat, het was wat anders dan zo'n groot schip met duizenden mensen. Die gingen echt daarheen om vogels, walvissen te zien. En dat lijkt mij dan weer wel interessant. Als je ooit een keer, ik wil graag orka's zien. Ik heb dat in Amerika wel eens gezien. Dan is dat dan wel weer mooi.
1: Dit is wel weer elitair. Kom op.
4: Ja, dat wist ik dat jij dat ging zeggen.
1: Een drijvend pretpaleis hebben waar je lekker kan eten. Dat is gewoon wat wij gewone mensen leuk vinden.
4: Ja, nee, ik wens je heel veel plezier.
2: Ik zie jou al helemaal zitten daar. Hoe dan ook, het is wel vaak een bron van virussen. Logisch, omdat je natuurlijk bovenop elkaar zit. En vaak ga je daar niet heel snel af. Nou, we kennen het verhaal natuurlijk van de Hondius. Hè, dat is onder de Nederlandse vlag. Het Hantavirus was er uitgebroken. Vanochtend zijn ze aangekomen in de haven van Tenerife. Nu net in Eindhoven. Moeten wij bang zijn of zijn ze in politiek Den Haag bang, Rutger, voor uitbraak net zoals bij zo'n coronavirus? Want
3: Nou, ze zeggen dus wees niet bang, maar ze zijn er wel serieus mee bezig. En dat vind ik ook wel terecht. Ja. Zeker ook met het coronavirus dat zo, nog zo vers in ons geheugen ligt... waar we ook weten wat voor gevolgen dat allemaal gehad heeft. Mm-hmm. Het viel mij op dat ik was bij de in- en de uitloop van de ministerraad afgelopen vrijdag. En die duurde wel even een stukje langer. En ik denk dat het alles te maken heeft met dat hantavirus dat ze toch... het wel echt serieus namen. En de minister zei er het volgende over.
6: Een virus wat niet nieuw is, hè, met corona was nieuw. Dit virus kennen we al. Dit virus ook al een hele tijd heel stabiel. Terwijl het coronavirus veranderde steeds, dat muteerde. Ja. Dus dan moesten we continu, moesten eerst überhaupt leren kennen... en dan steeds opnieuw leren kennen. En corona kon je krijgen gewoon uit de lucht. Ja. Hè? Voor dit virus moet je heel intensief contact hebben. Dus er zitten echt een paar grote verschillen...
2: Dus we hoeven ons geen zorgen te maken.
3: Nee, hoe intensief wilden ze niet voordoen?
2: Nee? Jammer.
3: Maar dat is dus behoorlijk intensief.
5: Iemand in zijn gezicht te blaffen, zoals bij corona.
3: Nee. Ja, precies. Maar het is natuurlijk wel zo dat op die cruiseschepen... daar is natuurlijk... Want dat is best wel zo'n virus-kweekvijver. Ja. Hè? En ja, ik vind het toch een beetje de bio-industrie, maar dan van mensen. We gaan met z'n allen zo dicht mogelijk op elkaar zitten op zo'n schip. Dat willen we ook niet van dieren. En dat doen we dan wel als mensen. Ja, je kan vragen om ellende.
2: Zou jij paniek hebben, Maaike, als zo'n virus zou uitbreken... en jij zo op dat schip zit?
5: Oh ja, nee, en dat je dan geen kant op kan.
2: Ja.
5: En als ze zeggen geen paniek, dan krijg je natuurlijk juist wel paniek. Ja. Dus ik ben ook wel benieuwd. Maar je ziet nu ook alweer allerlei dynamieken ontstaan. Hè? Ook weer online mensen die juist zeggen... zie je, daar komt weer een pandemie die ze creëren. En aan de andere kant weer mensen die juist zeggen... van nou, ze maken het te klein, we moeten echt niet zomaar nu denken dat dit niks is. Ja. Dus je ziet wel weer die coronadynamiek.
2: Je zit naast die begonnen. Dus,
4: Ik zou dat zeker hebben. Ja, nou, ik zag ook die videobeelden van een van die opvarenden... die dan zei van, joh, ik snap dat jullie allemaal denken interessant... maar wij zitten hier, wij kunnen geen kant op en het is echt heel lastig. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want je krijgt dan gewoon eten geserveerd... in je cabine, dan denk je misschien ook, moet ik dat wel eten? Want ja, het hantavirus gaat soms ook met resten hè, die je eet van knaagdieren. Maar dan moet je eten, want je kunt geen andere kant op. Dat lijkt mij een enorme
2: lastige situatie. Jij zou verhongeren, dat weet ik zeker.
4: Ik zou verhongeren. Ja,
1: ja. Maar er is een voorbeeld van waar het vele malen erger was. Hè? Want er is een Netflix-documentaire vorig jaar uitgekomen. Die heet de Poop Cruise. Ja. Dat was een cruise van iets meer dan 10 jaar geleden. En dat schip, daar was een brand in
2: de motor,
1: de machinekamer inderdaad. Kwam stil te liggen, er was ook geen stromend water meer. En in gewoon een paar dagen tijd is de hele beschaving daar weggevallen. Er lag poep overal op dat schip. Omdat je dus niet meer de wc door kon spoelen. Dus het was letterlijk gewoon echt een ontzettend gore bende.
3: En mogen wij daar dan een beetje elitair over gaan? Alsjeblieft.
4: Dat vind jij leuk.
3: Ja. Je haalt het toch niet in je hoofd om daar tussen te gaan zitten?
5: Neus toch niet voor op?
3: Nou, daar haal ik wel mijn neus voor op.
2: Ja. Nou, ik kan je vertellen, dat is echt een aanrader. Je moet die documentaire maar eens kijken. Het is echt de goorste cruise ooit.
4: Maar Rutger, we hadden het inderdaad over de reactie vanuit Den Haag. Kijk, ik weet dat we al die experts een beetje zat zijn na de coronapandemie. Maar iedere expert zegt wel, we gaan nog de komende 10, 20, 30 jaar... 1 of 2 van die pandemieën krijgen. Dus dat je dan in ieder geval kijkt van, wat moeten we nu doen? Vind ik niet zo gek.
3: Nee, en doe gewoon niet van die belachelijke dingen eigenlijk. Dus dat betekent niet raar met dieren omgaan, maar ook niet zo. Dit
1: je kunt het niet helemaal voorkomen, is volgens mij het punt. Want er zijn altijd risico's die je hebt.
2: Hey, iets anders. Die UFO's, bestaan die nou of niet?
4: Ja, UFO's bestaan.
2: Ja.
4: Maar dat is niet zo gek, want UFO's zijn ongeïdentificeerde vliegende objecten. En volgens de Amerikaanse overheid zijn er daar best wel veel van. De vraag is alleen, wat is het? En dan denken mensen, dat zijn groene mannetjes. Nou, dat hoeft niet, maar ze zijn er wel. En bijvoorbeeld deze video is deze week vrijgegeven door het Amerikaanse ministerie van Defensie. Door het Amerikaanse leger vastgelegd. Ja, zeg maar wat het is.
2: Wat zien we hier nou eigenlijk? Een sterretje.
4: Ja, een object met inderdaad een aantal hoeken dat bepaalde vliegbewegingen maakt. Waarvan de Amerikanen zeggen dat hebben wij zelf niet in ons arsenaal. Er zijn ook een aantal andere dingen waargenomen. Een van de meest opvallende dingen, vond ik, van de openbaring deze week is dat er altijd is gezegd, de astronauten op de maan hebben nooit iets geks gezien. Maar nu zijn er gewoon audiofragmenten en foto's van de astronauten uit de jaren 70. Die zeiden van ja, er zijn hier gewoon hele gekke dingen. En dat was nog voor de tijd dat er satellieten daar rondvliegen. Dus kijk, mijn theorie is altijd, de Amerikanen zouden veel liever hebben dat het buitenaardse wezens zijn als dat ze er morgen achter zouden komen. Hey, dit is een techniek van China. Want dan hebben ze pas echt een probleem. Maar ze weten niet wat het is en dat vind ik fascinerend. En eigenlijk is het hele balletje recent gaan rollen doordat Barack Obama zei op een vraag van bestaan buitenaardse wezens. Ja.
2: Ja, dat klopt.
5: Maar er zat er toch ook iets boven Nederland? Dat zit er toch ook in die documenten? Dat het ook hier gezien is?
4: Ja, want vaak zeggen mensen ook van, ja, het is ook gek dat die objecten dan alleen gezien worden boven Amerikaans luchtruim. Maar dit zijn juist allerlei verhalen, nou ja, vanuit Nederland een aantal. Van een object dat in één keer naar boven schoot, maar ook beelden die het Amerikaanse leger heeft gemaakt boven Syrië en Irak.
3: Ja, want dat las ik, dat het vooral dus boven die oorlogsgebieden, Irak, Syrië...
4: Ja, omdat ze dat natuurlijk gewoon goed monitoren. Dus dan wil je in de gaten houden, wat vliegt daar allemaal? Ja. En dan valt het natuurlijk op als je iets ziet wat je niet herkent.
2: Maar jij wilde net eigenlijk naar een Insta praten. Ging niet helemaal lekker. Misschien kun je nog...
4: Oh, ik dacht dat ik het goed deed. Zal ik het nog een keer doen?
2: Ja.
4: Dit is eigenlijk een beetje op gang gekomen toen Barack Obama zei...
2: In de podcast, aliens bestaan.
7: But I haven't seen them and they're not being kept in... what is it?
4: Area 51.
7: Area 51. There's no underground facility. Unless there's this enormous conspiracy and they hid it from the President of the United States.
8: Well, I don't know if they're real or not. I can tell you he gave classified information. He's not supposed to be doing that. He made a big mistake.
0: Maar Raymond, is dit dan gewoon om te overtreffen? Van hij heeft gezegd van ja, misschien wel, dan ga ik bewijzen dat het wel echt zo is.
2: Wedstrijdje web is.
0: Ja, maar dat is natuurlijk, dat doet hij altijd. Mm-hmm. Dus dan zou dat nu niet zo gek zijn, toch?
4: Ja, ik denk vooral dat Trump dacht, dit komt me wel goed uit om hier bovenop te springen. Want nu denken mensen, daarom geloof ik daar niet zo in, maar nu denken mensen dat dit een afleidingsmanoeuvre is van de oorlog in Iran. Hè? Maar destijds, toen Trump die uitspraak deed, wilde iedereen alle documenten hebben van de Epstein-files. En Trump dacht, hé, dit is een mooie afleidingsmanoeuvre. Ik gooi de UFO-documenten naar buiten. Dus ik denk dat het voor Trump gewoon goed uitkwam. Maar een van de redenen waarom ik niet erin geloof dat het een afleidingsmanoeuvre zou zijn, is omdat dit eigenlijk al 10 jaar speelt in de Amerikaanse media, ook in gerenommeerde media, CNN, de New York Times, dat ze gewoon weten dat straaljagerpiloten, en die zijn niet verkeerd opgeleid, hè, die zijn echt van die topgun-gasten, ja, dat die gewoon zeggen, ja, wij vliegen regelmatig en dan zien wij objecten die we niet kunnen verklaren. En nogmaals, de grote angst is dat het dan van China afkomstig is.
2: Ja, maar ik vind het ook wel lekker om even daarover te hebben. Hij heeft een drukke week.
4: Het is wel spannend.
2: Natuurlijk nog een ontmoeting met Xi. Ja. Hebben jullie wel eens zo'n moment gewoon in de week dat je denkt, ik zit er lekker in en eigenlijk ben ik gewoon best wel goed. Heb je dat wel eens?
3: Ja, zeker.
2: Vaak wel, hè? Jij.
3: Regelmatig wel. Ja. Ja.
2: En dan kijk je in de spiegel en dan denk je zo.
3: Ja, soms ook een beetje opgewonden ook wel van.
2: Oh ja? Wat heerlijk voor je. Ja. Trump heeft dan natuurlijk een overtreffende trap. Die vindt zichzelf waanzinnig.
4: Dat weten veel mensen niet, maar is een hele bescheiden man.
2: Ja, als het hem uitkomt, ja. Nee, want hij heeft nou weer gewoon even een gouden standbeeld natuurlijk, wilde hij heel erg graag. En hij spreekt ze een beetje toe als het onderdaan. Ja,
4: wat bij Trump heel vaak gebeurt, en dit is daar een heel goed voorbeeld van, dit is de golf van Trump, zo'n gouden standbeeld van hem. Trump vindt zichzelf heel goed. Daar hoeven we geen doekjes om te winnen. Maar wat er bij Trump heel vaak gebeurt, is dat mensen om hem te pleasen, dan in de overtreffende trap gaan. Dus dit is een goed voorbeeld daarvan. Dus er is een groep investeerders die wat van Trump willen. En vervolgens ook een wat evangelische gemeenschap daaromheen. Die willen dan Trump pleasen en die hebben dan gezegd, kijk eens, we hebben dat mooie standbeeld voor jou. En dan willen ze misschien een keer wat qua wetgeving voor terug. Dus je ziet dat Trump heel erg fan is van zichzelf. Ja. Maar dat ook heel vaak om hem te pleasen dit soort gekke dingen ontstaan. Maar ja, om aan te geven hoe gek Trump ook van zichzelf is, als oud-presidenten krijg je altijd een bibliotheek. Hè? Ja. En daar komen dan alle documenten in uit jouw presidentschap. Ik ben daar groot fan van. Ik ben vorig jaar nog in die van Bush geweest en Clinton. Die van Obama gaat volgende maand open.
2: Ja.
4: En dat kost $800 miljoen, die van Obama.
2: Schijntje.
4: En Trump heeft gezegd, daar ga ik overheen. Die van mij gaat misschien wel 1 miljard kosten. En ziet er dan zo uit.
2: Ja, dit is bizar.
4: Dit zijn bizarre beelden daarvan. Het komt in Florida te staan. Een enorm grote Trump Tower. Inderdaad. Met daarbinnen is natuurlijk alles van goud. Er staat ook het vliegtuig, als het goed is, moet daarin komen waar hij ooit in gevlogen heeft. Er komen hotelkamers. Hier staat de Air Force One.
5: Maar het is eigenlijk echt een museum.
4: Ja, het is een museum eigenlijk over het leven van Trump. Ja, en dat moet groot natuurlijk.
2: Maar het lijkt me zo lekker als je zo tevreden bent met jezelf en zo vol van jezelf. Dan heb je een heerlijk leven, kan bijna niet anders. Ja, ijdelheid is ons natuurlijk totaal niet vreemd. En toen ik over ijdelheid nadacht, denk ik, wie zijn eigenlijk de meest ijdele politici die we nu hebben? De meest ijdele.
1: Ik denk dat ze allemaal ijdel zijn.
2: Ja?
1: Ik denk dat alle mensen in de media...
2: We moeten gewoon even één overtreffende trap.
5: Maar van de politicus, bedoel je?
2: Ja.
3: Nou, dat was toch Hugo de Jonge, denk
2: Hugo
3: ik
2: de
3: wel.
2: Ja.
3: Ja. Ja, die zou ik wel op één zitten.
0: Het Karamans ook wel behoorlijk ijdel is, hoor.
3: Ja,
0: hij heeft natuurlijk een beetje de reputatie ernaar, toch?
2: Ja. Ja, maar... En Frans Timmermans? Was die ijdel?
3: Ja, die is ook dat soort wel ijdel.
2: Maar waar is hij gebleven?
1: Goeie vraag.
2: Hoor helemaal niks
5: van aan het fietsen in Limburg.
2: Ja, aan het fietsen sowieso in Limburg. Maar hij is 65 geworden, dus hij kan met pensioen, hè?
3: Ja, maar ik weet toevallig dat hij dat niet wil.
2: Nee?
3: Nee, die wil nog echt wel heel graag terugkomen. En op wat voor manier dan ook. Maar
4: Maar wat wil hij doen dan? Want hij is natuurlijk is hij al eurocommissaris geweest. Dat kan niet meer. Meestal doe je dat dan als oud-gediende.
3: Maar ik denk wel dat hij dat er nog wel veel energie in hem zit om nog terug te willen komen, denk ik wel.
4: Als
3: wat? Ja, dat
2: is
3: geen idee.
2: Iets bij de presentaties.
3: Er ligt nu niet een voorbeeld.
2: Het is het EU-pensioen, want normaal is het natuurlijk 67. Daar was hij zelf natuurlijk een voorstander van. Maar in de EU is dat anders. Maar ik ging even research doen. En het kwam stuitte ik op een interview van hem in Limburger. Dat is het eerste wat je van hem hebt gehoord. Waarin hij aangeeft dat hij de afgelopen 2 jaar in ieder geval behoorlijk veel klappen heeft moeten verwerken. Dus nou ja, Frans, als je een keertje zin hebt, kom gewoon lekker langs.
4: Wat je natuurlijk wel heel erg aan hem zag, maar dat was tijdens de verkiezingen al. Hij voelt zich heel erg tekort gedaan doordat eigenlijk ieder interview wat hij gaf, de eerste vraag was, waarom vinden mensen u niet aardig? En zijn gevoel daarbij is, ik denk voordelig wel terecht, ja, daarmee bevestig je iedere keer dat iemand mensen mij niet aardig vinden. Ja. En toen kwam die teleurstellende verkiezingsuitslag en toen was het meteen, ik ga weg en klaar.
5: En nu gaan we van ijdel naar Frans Timmermans.
3: Hij kon ook niet anders dan weggaan. Hè? Dus hij, op dat moment kon hij, dus ik denk ook niet dat hij wil, hij had denk ik helemaal niet graag weg gewild.
4: Dat klopt, je kon niks anders dan weggaan, maar je had het natuurlijk ook gefaseerd kunnen doen, maar hij was er echt zodanig klaar mee dat hij dacht, ik verdwijn ook echt meteen van vandaag op morgen.
2: Hey, wie ook weg is, jongens, is Rob Jetten. Die zit in de Cariben, die is lekker naar Sint Maarten toe. Ja. En ik kan er heel flauw over doen, want we zagen een foto op X, op Twitter. Dan zou je kunnen zeggen, hij keert Nederland terug toe, maar dat is wel heel flauw misschien. Maar het is op zich wel opmerkelijk, Victor, want we hebben hier een migratiechaos.
1: Zeker.
2: En hij zit daar.
1: Ik vind het echt opmerkelijk, ja. Ja, ik vind dat hij heel erg veel tijd in het buitenland doorbrengt. Ik vind dat je de premier van Nederlanders moet zijn. Dat betekent dat je hier voor een deel ook moet zijn. En des te meer als er ook echt grote problemen zijn die gemanaged moeten worden. We hebben gezien wat er in Loosdrecht de afgelopen weken natuurlijk is gebeurd. Er is echt ontzettend veel onvrede rondom dat thema. We hebben het ook in Hardenberg gezien, waar een opvanglocatie was. Die zou stoppen daar, die gaat toch nog daar door. Er zijn heel veel dingen. Ook vandaag kwam in de Telegraaf weer een nieuw artikel naar voren, waaruit blijkt dat er allerlei mensen, dus die Palestijnen zijn, die uit Griekenland komen, die zijn dus massaal naar Nederland gekomen. En dit is weer zo'n ding. Ja, ik vind het echt. Ik kan me er echt ontzettend boos over maken. Want die mensen die hebben dus een verblijfsvergunning in Griekenland. En toch komen ze naar Nederland. Hmm. Waarom komen ze naar Nederland? Feitelijk omdat het hier gewoon te goed is. En dan denk je als Nederland van, oh, dat is niet zo moeilijk. Hè, wij kunnen ze dan weer gewoon terugsturen. Maar wat is er in het verleden gebeurd? Onze Nederlandse rechter heeft gedacht van, ja, wacht eens even. In Griekenland zijn de opvanglocaties misschien niet zo goed. Dus dat is dan in strijd met het martelverbod van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dus het is ook nog eens een keer moeilijk om ze terug te sturen naar Griekenland. Maar dit tekent wel de asielcrisis waar we in zitten. Er is ontzettend veel woede en frustratie over. Ik hoop dat Rob Jetten dat nou eens een keer gaat aanpakken. En dat hij niet steeds naar het buitenland gaat, maar dat hij hier is om ook onderdeel te zijn van de oplossing.
2: Ja, Bart van den Brink, dat is onze asielminister natuurlijk. Ja. Die zei, ja, ik weet het ook niet hoe de Griekse Palestijnen hier komen. En dat is natuurlijk wel heel verwarrend als je dat hoort van de belangrijkste man, de asielminister. Maar hoe zit het nou eigenlijk met die asielwet?
3: Nou ja, dat speelde afgelopen vrijdag ook in de ministerraad. Want we weten natuurlijk allemaal dat die asielwetten van Faber, die zijn gekild in de Eerste Kamer. En dus moet het kabinet er wel iets mee. Want D66 is ook de partij geweest die in de campagne heeft gezegd, we willen wel een strenger asielbeleid. Dus het eerste wat ze nu doen is die
4: gezegd, ja, maar het stond verder nergens.
3: Stond nergens, maar ze riepen dat wel heel hard. En ik denk nu dat ze ook wel voelen, ja, nu dat in de Eerste Kamer, we hebben het zelf om zeep geholpen, samen met de PVV overigens, hè, want die hebben ook tegengestemd, moeten we wel iets terug doen nu. Maar wat gebeurt er nu? Dan gaan ze dus in de ministerraad gaan ze voorstellen doen om het strenger te maken. Nou, dat gaat dan over marechaussee, dat op de snelweg in auto's kijkt of het wel goed of niet goed gaat. Nou ja, dat zet totaal geen zoden aan de dijk. Ja. En het gaat ook de strafbaarstelling illegaliteit, daar is het steeds over gegaan, die komt niet aan de orde. Want dat willen ze niet. Het gaat wel over, als een asielzoeker een strafbaar feit pleegt, dan krijgt hij geen asiel. Maar daar zit nou net het probleem. Als je dan de illegaliteit niet strafbaar stelt, kun je ze dus ook niet wegkrijgen. Dus, maar dat doen ze niet, want dat wil D66 niet. En ze weten
2: in de Eerste Kamer?
3: Nee, maar ik denk dat de hele partij dat op dit moment helemaal niet wil. Want anders hadden ze dat wel voorgesteld. Dus daar komen ze niet mee. Het ligt gewoon te gevoelig. En dan kom je dus met allemaal oplossingen. Zoals dus als je een strafbaar feit begaat, dan moet je de gevangenis in. Dus dan mag je dus. Dan krijg je geen asiel.
2: Ja.
3: Ja, en dan heb je die strafbaarstelling illegaliteit dus nodig om ze eruit te krijgen. En dus eigenlijk puntje bij paaltje heb je er niks aan.
2: Maar dan ga je de gevangenis in en dan kom je Peter Gillis misschien tegen. En Peter Gillis, dan vragen we ons toch af van... Wordt je nog wel een beetje liefdevol ontvangen? Want ik bedoel, hij heeft het zwaar op dit moment. En het is wel fijn als je iemand naast je hebt staan... Ja. Die jou in ieder geval liefdevol ontvangt.
3: Ja.
2: Die lief is.
3: Ja.
1: Nou, niet echt.
2: Ze zijn nu heel hard aan het zoeken. Maar het komt eraan.
4: Oh, het komt eraan.
2: Nee, het is doodstil op de lijn. Het is helemaal uitgevallen. Nou, het komt vanzelf dadelijk. Oh. Okay. Nou, met de liefde zit het wel goed, jongens. Dat is het belangrijkste in het leven. Waar jij nog veel bezig met politiek, Mike?
5: Iets minder.
2: Ja.
5: Maar ja, nee, het komt ook nog wel aan bod natuurlijk. Ook bij de misdaadthema's zit ook volop...
2: Daarover gesproken, want jij bent helemaal in de misdaad gegaan. Wat trekt jou zo daarin?
5: Ja, het zijn de spannende verhalen. Ik denk dat dat toch wel... Het gaat uiteindelijk toch over goed en fout. En dat zijn natuurlijk verhalen die toch interessant zijn.
2: Ja.
5: En wanneer ben je een slachtoffer, wanneer ben je een dader... Hoe zit het met de straffen? Nou ja, dat is natuurlijk ook wat in Politiek Den Haag natuurlijk waar.
2: Nou,
5: er
2: komen
5: nog
2: wel wat rechtszaken aan. Ferry Doedens bijvoorbeeld deze week. Is ook wat tragisch eigenlijk.
5: Ik vind dat echt, Ferry Doedens, het is zo in en in triest. Die documentaire was natuurlijk ook eigenlijk al... Ik kon bijna niet aanzien.
2: Mm-hmm.
5: En dat je dan nu komende woensdag moet hij weer voor de politierechter verschijnen. En dan gaat het over dat hij achter het stuur is gekropen met drugs.
2: Ja.
5: Heeft natuurlijk eerder ook al een veroordeling. Is hij nu een taakstraf aan het uitvoeren? Afwassen, volgens mij.
1: Drie keer is het totaal gebeurd. Hè?
5: Ja, GHB, speed, crystal meth waarschijnlijk. Dus een mix. En het is natuurlijk super triest. En tegelijkertijd moet je wel ook bedenken dat als zo iemand achter het stuur stapt... en hij rijdt wel iemand aan, het is natuurlijk echt levensgevaarlijk.
1: Het is ook asociaal, inderdaad. Hè?
5: Ja,
1: en ook dat rijden onder invloed. Ik vind het een van de ergste dingen die je kan doen. Omdat je niet alleen je eigen leven op het spel zet, maar ook dat van anderen.
5: Ja, levensgevaarlijk. Ja. Maar goed, het is wel, als je natuurlijk ook die documentaire hebt gezien... die jongen is natuurlijk hartstikke verslaafd. En die heeft hulp nodig.
2: Ja, vooral dat, denk ik. Ja,
4: is er iemand die hulp kan geven dan? Want je hoort vanuit zijn familie dat ze zeggen... we willen hem wel helpen, maar op een gegeven moment moet iemand ook zelf... Hè, dat heb je natuurlijk vaak met dit soort gevallen, zelf zeggen... ik wil hulp hebben.
5: Maar dan moet je eerst heel diep zitten.
3: Ja, je moet vooral geen camera op iemand zetten, denk ik. Dat is vreselijk.
2: Je moet in ieder geval zeker niet met te veel achter het stuur op. Dat weten we natuurlijk allemaal. Maar af en toe een drankje is best lekker. In Hongarije hebben ze natuurlijk nu een nieuwe premier... en ook een hele hoop nieuwe ministers. Dan is één minister, die viert dat dan zo. Die denkt, ik vind het leuk, dus ik ga ervoor. Kijk eens. Daar gaat hij. Ja, waarom ook niet? Hij is hartstikke blij. Hij heeft zijn post gewonnen. En hij weet wat hij...
4: Hij heeft er wel zin in.
2: Wat hem te doen staat de komende jaren.
5: Ik dacht dat dit fake was. Ik dacht dat dit een AI-film was.
3: Ja, dat denk ik.
2: Maar dit is real.
5: Het was toch echt, hè?
2: Ja, goed toch? Het is toch lekker als je zo kan genieten?
3: Hij kan het ook wel, hoor.
2: Hij
1: kan het best goed,
2: Maar we moeten wel eerlijk zijn, er is natuurlijk altijd één politicus die de kroon spant. Hè? Die echt gewoon, kijk hier maar kijken, dit is toch veel beter. Toch? Niet? Wel.
4: Ja, Trump zegt altijd, mijn vrouw Melania zegt, doe dit alsjeblieft niet.
2: Nee, dat
4: maar
2: zou
4: hij
2: ik
4: kan
2: ook
4: het
2: zeggen.
4: Niet laten. Ja, jij zou dat ook zeggen, ja. Maar het is in, hè, want je ziet dat de Argentijnse president Milei ook doen.
2: Ja.
4: Die kopieert dat dan weer van Trump.
2: Ja.
0: Dit dansje is in.
2: Ja, hè?
0: Ik weet niet waar jij komt, maar...
4: Het dansje is in, maar oude mannen op het podium... politici die dan denken, ik ga dansen, dat vinden zij in.
0: Okay.
2: Hey, maar wij zijn echt een dansland, hè? We hebben allemaal dansprogramma's op tv. Het zit echt in ons DNA. Dat zie je dus ook heel erg goed terug, dat dat absoluut in ons DNA zit. Kijk eens hier. Kijk, dit zo zijn wij.
5: Ja, ja.
2: Toch?
0: Jezus.
2: Ja.
4: Ja, op een gegeven moment komt hij erachter dat hij gefilmd wordt... en dan denkt hij, stoppen.
2: Hey, tijd voor voetbal, jongens, want we hebben lang genoeg gewacht. De Eredivisie, superspannend natuurlijk vandaag. Laten we even beginnen met jouw club, Feyenoord.
0: Ja.
2: Tweede plaats binnen.
0: Tweede plaats binnen, dat is wel een mooi slotstuk voor Van Persie misschien. Ja, het is natuurlijk gewoon een, ondanks de tweede plek, een vreselijk jaar geweest... met al die ruzies die hij heeft gehad, van Hartman tot Timber... tot eigenlijk heel veel spelers die ook in de vorige selectie zaten... En als je 6 weken geleden iedereen had gevraagd... wordt Feyenoord tweede, had bijna iedereen gezegd, ik denk het niet. En ze hebben het toch voor elkaar weten te krijgen.
2: Superknap.
0: Ja, ik weet het niet. De rest heeft het gewoon heel slecht gedaan. Ik bedoel, NEC verliest vandaag ook weer. Ajax verliest vandaag ook weer. De rest was gewoon zo slecht dat Feyenoord uiteindelijk toch die tweede plek heeft gehad. Want vandaag ook. Het, Het sloeg echt helemaal nergens op de eerste helft.
2: Het is toch de hand van Dick weer. En wat ik dan zo mooi vind na afloop van de wedstrijd, dan gaan ze toch richting de supporters. Dennis de Kloeze,
0: ja,
2: de directeur van Feyenoord, was daarbij.
0: Ja, zeker. En hij stond zelfs te huilen op het veld. Dat was wel erg mooi. En kijk, het laatste jaar was echt slecht. Twee slechte trainers aangesteld. En die dubbelfunctie, dat werkte allemaal niet. Maar hij heeft echt veel goede dingen gedaan voor Feyenoord. Op het moment dat hij instapt als algemeen directeur, heeft hij gelijk de stekker uit het stadionplan getrokken. Hij heeft bij Feyenoord echt veel veranderd. Feyenoord heeft veel prijzen gewonnen onder hem. Hij heeft zijn eigen vermogen opgebouwd. Heeft echt records gebroken op de transfermarkt. Dus ja, uiteindelijk is het gewoon heel goed gegaan. En ik denk, volgens mij is het 4 jaar geweest, dat als je terugkijkt op die 4 jaar, dat er weinig directeuren zijn die het zo goed hebben gedaan bij Feyenoord.
2: Hij gaat naar Mexico. Ajax wel een stof vandaag, want die hadden natuurlijk positie kunnen verstevigen. Kunnen ze nog derde worden?
0: Ja, dat kan nog wel. Twente staat nu 3 punten voor op Ajax. En dan heeft NEC kan het ook nog worden. Maar in principe, als Twente een puntje pakt, kan Ajax daar in ieder geval niet meer komen. Eigenlijk is het zo simpel. Als Twente wint volgende week, dan is het klaar. Dan gaan zij derde worden in de Champions League.
2: Twente speelt wel tegen PSV en Telstar. Ook belangrijke punten vandaag. Die hebben het in eigen hand.
4: Nou, essentiële punten. Hele belangrijke punten. Die hebben het inderdaad in. Het wordt wel moeilijk, want we moeten volgens mij volgende week tegen Volendam.
0: Heel tegen Volendam.
4: Ja. Ik zeg al het hele seizoen, ze gaan zich handhaven. Dus ik heb, wat dat betreft ben ik vol vertrouwen.
0: Ja, maar dat gaan ze ook doen. Ze spelen echt leuk voetbal. Van al die ploegen onderin doet Telstar echt supergoed. Ja. Dus die gaan.
4: Nou, maar jij bent net op Feyenoord en jij hebt er veel meer verstand van dan ik. En ik denk dan, niet zeuren, ze staan gewoon op de tweede plek. Maar ik snap wat jij zegt, je zit in het stadion en dan denk je soms, het is niet om aan te gluren. Maar Telstar is echt leuk om te zien het hele seizoen.
0: Ja, maar dit is ook vaak, kijk, er wordt heel vaak gezegd dat resultaat in voetbal leidend is. Maar ik vind juist altijd, als een ploeg leuk speelt, dat is bij Feyenoord zo, maar ook bij Telstar zo, dat willen supporters zien. Die willen een ploeg zien die aanvallend speelt, waar plezier in zit. En bij Feyenoord heb je dat helemaal niet gezien dit seizoen. Er zat geen plezier in, het was niet aanvallend.
4: Telstar supporters hebben een heel leuk seizoen gehad.
0: Ja, daarom. En dat is gewoon, Telstar is dit seizoen misschien wel, sowieso de verrassing geweest, maar ook wel een van de leukste ploegen om naar te kijken.
2: Ja, wat ook leuk was trouwens in Rotterdam, want we begonnen natuurlijk met Feyenoord, was Gradus Kraus, onze bokser.
0: Jij bent helemaal gek van hem, hè?
2: Nou ja, zeker. We hebben natuurlijk heel lang Rico gehad. Het is weliswaar kickboksen en die gaat nu boksen. Maar dit is een sensatie. Hij is 24 jaar.
0: Ja, en hij is leuk, hè?
2: Hier zien we hem, in het blauw.
0: Ja, kijk, ik weet niks van boksen, maar ik weet wel hoe fit hij is. Dat sloeg echt helemaal nergens op. Het leek alsof hij het met zoveel gemak deed. Hij zei ook, na 20, 30 seconden had ik al door dat ik deze ging winnen. Ja. Dat is natuurlijk belachelijk. En wat ik dan het leukst vind, kijk, ik heb geen verstand van boksen. Maar wat dan wel leuk is, als je ook zo'n persoonlijkheid van zo'n jongen ziet. En voor de wedstrijd nog een uur daarvoor nog met fans op de foto. En helemaal niet gespannen. En zijn opkomst, heb je die gezien?
2: Ja, met zijn dochtertje.
0: Ja, dit is toch leuk. Maar weet je hoeveel dit zegt? Hij heeft totaal geen spanning. En in interviews zo relaxed. En hij relativeert alles. En hij spreekt ook gewoon uit van, ik wil gewoon de beste worden. En ik ben goed op weg. En ja, qua persoonlijkheid heeft hij het allemaal. En dat is wel echt superleuk.
2: 11 keer gewonnen. Dus we gaan nog echt heel veel van hem horen. Zijn vader is natuurlijk een goede kickbokser geweest. Heb jij je ook nog een beetje vermaakt dit weekend op televisiegebied bijvoorbeeld?
1: Ja, zeker weten. Ja. Ja? Ik heb natuurlijk naar de staatsloterijshow gekeken.
2: Gepresenteerd door Rijn. Dit is niet afgesproken, mensen.
3: Nou, daar gaan we.
2: Ik
1: mag jou nu recenseren. Dit is heel fijn eigenlijk. Dit is een grote eer. Nee, maar ik vond het grappig. Ik vond echt, het was natuurlijk een belangrijke televisieavond. Want je had The Connection op NPO, een beproefd format. Je had hier op SBS6 de staatsloterijshow, een nieuw programma. En de House of Hide and Seek op RTL 4. Nou, de line-up voor de mensen die de score willen weten is dat, zoals verwacht, heeft NPO 1 gewonnen. De staatsloterijshow was de nummer 2 met 594.000 kijkers. En RTL 4 stond op de derde plaats daarbij. Ik zat ook even wat dieper in de cijfers te kijken. 83% heeft jouw programma uitgekeken. Ja. En dat is op zich echt wel een goed teken. Want dat betekent dat de mensen die kijken, dat ze het ook naar hun zin hebben. Dat is voor de andere programma's lager. Sterker nog, dat is ook voor de meeste programma's ook echt wel lager. Dus dat is echt wel een goed teken. Ik vond het leuk om te zien. Ik heb er echt van genoten. Ik vond het echt leuk. Ik was vroeger groot fan van de staatsloterijshow met Marklijn Essink. Ik zat met natte haartjes op de bank. Dus ik was bang van, oh jee, gaat dit wel wat worden? Ik was ontzettend fan van deze finalist. Mijn god, wat was hij lekker. Hij was echt fantastisch.
2: Nou komt de avond, daarom vond hij het leuk.
1: Gewoon een fantastische kandidaat. Een lekker strak shirt had hij aan. En hij moest op een gegeven moment in een watertank en toen ging al die kleding uit. Ik was echt dolblij.
2: Heeft het nog een beetje invloed dat je in dit programma zit? Dat je hier zo positief over bent? Ik vond het zelf ook leuk, hoor. Maar
1: nee, totaal niet. Het is totaal. Nee, maar ik vond het echt een leuk programma. Ik meen het serieus. Ik denk dat het de komende weken ook goed gaat scoren.
2: Ik hoop dat we een beetje gaan stijgen inderdaad. Het was gisteren ook lekker weer.
4: Ik moet zeggen, het was ook lekker weer. Hè? Ja. Dus dat hielp.
5: Maar nog wel,
4: niet.
5: Waarom heet dat programma, dat verstoppertjesprogramma bij RTL niet gewoon verstoppertje? Ja. Waarom heeft dat zo'n lange?
1: Omdat ze het willen verkopen aan het buitenland. Dus als je alleen maar verstoppertje doet, dan is het format te simpel en dan kan je het niet verkopen. Oh. Dus er zit een quiz aan vast. Het is een beetje complex. Ik denk dat het echt wel leuk is voor familiemensen, voor een gezin, zeg maar. Dus ik vond het zelf een beetje kinderachtig, maar ik denk echt dat het voor een bepaalde doelgroep echt wel hartstikke leuk is. En de cijfers die zaten ook heel dicht tegen de staatsbegroting.
2: Jij mag volgende week weer komen. Zullen we nog eventjes even Noah Lange nog bij? Noah Lange natuurlijk kampioen geworden.
0: Ja, superleuk.
2: En in Turkije?
0: In Turkije bij Galatasaray. En kijk, Noah Lange wordt in Nederland een beetje uitgelachen. We vinden natuurlijk altijd een beetje gekkigheid. Ja, ik vind dat raar, want dit soort persoonlijkheden, dat is toch juist wat dat voetbal leuk maakt. Kijk, dat hij gek doet. Vroeger hadden we zoveel gekke voetballers. Romario bij PSV, die deed alleen maar gekke dingen.
2: Ja.
0: En ja, dat hij nu als een kampioen worden en dan weer aan het juichen. En ben al 6 keer kampioen geworden en ik ben pas 26. Ja, ik geniet daar wel van.
2: Hij heeft een nummer opgenomen, hè, met Lille Kleine. En toen dacht hij na afloop van de wedstrijd, ik ga eventjes dat nummertje draaien met mijn zoon in de auto op LA.

0: Goeie muziek, Maaike?
1: Ja, ik vind het wel. Ik zat in een programma bij Radio 1 en toen mocht ik een nummer kiezen. En toen heb ik een nummer van Noah op je feestje.
0: Noah, 7K
1: op je feestje. Alleen het was, dat is niet heel erg wat we normaal doen op Radio 1. Maar ja, ik mag kiezen, dus...
0: Heb je goed gedaan. Noah Lang, kampioen. En dat is belangrijk voor ons richting het WK. Dat is de mensen hebben die in vorm zijn. Malen is trouwens ook in vorm. En dan haken er ook een paar af, helaas geblesseerd. Het is niet anders. Zometeen dan gaan we nog eventjes hebben over Barcelona. Die zijn bezig aan hun kampioenswedstrijd. En we willen nog eventjes hebben over Peter Gillis. Toch nog even. Ja, Peter Gillis.
2: Ja, prima.
0: Of is hij aan het kussen, Peter? Weet ik niet. Is
2: hij
0: aan het kussen?
2: Ik hoop het niet, eerlijk
0: gezegd. Weet ik niet. Nee, oké. Okay. Ja.
3: We kunnen hem steeds niet vinden, deze. Nee.
4: Ligt heel diep te worden.
0: Heel graag tot zo.
5: Wat je doel ook is, onze support heb je.
6: Een blokje omrennen naar mijn werk.
7: 10 kilometer halen zonder pauze.
6: Mijn eerste marathon uitlopen.
5: Kijk voor nuttige hardlooptips op nn.nl/hardlopen. Nationale Nederlanden. Supporter van alle hardlopers.
8: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
0: Je fiets winnen, dat kan. Moet je eventjes scannen. Vergeet dat niet te doen. En dan kun je dus kans maken op deze 10-Ways fiets. Dat is echt een geweldige fiets. Elektrisch, helemaal voor jou, van Mantel.
9: Hey, goed. Mag ik even deze mevrouw uit het publiek erbij halen? Kijk eens hoe fantastisch zij eruit ziet. Ze is echt super goed gekleed.
0: Ze is zeker
9: goed gekleed.
0: Ik
9: vind dat gewoon wel prijzenswaardig.
0: Jij vindt eigenlijk dat ik er ook zo uit had moeten zien?
9: Eigenlijk wel. Eerlijk gezegd wel. Ja.
0: Ja, nee, jullie zien er top uit. Ik kan niet anders zeggen. Wil jij meteen even doorpakken over Gillis? Want
9: ja, ik vind het echt heel terecht dat hij wordt gecanceld nu door SBS6. Want wat er... ik zag het al in die rechtszaak, want hij is dus veroordeeld nu voor het mishandelen van zijn ex, Nicole Kremers, die eerder ook in die serie zat, Massa is Kassa. Als je hoort wat allemaal naar boven kwam, hij heeft haar dus gebeten in de neus en in de rug. Hij heeft haar geschopt. Hij heeft haar met een pen heeft hij in haar been zitten krassen toen zij zei dat ze het eten niet lekker vindt. Ik vind het echt gruwelijk. Ik vind een vrouwenmepper gewoon echt een van de meest laaghartige dingen die je kan doen. En dan vind ik het helemaal terecht dat je als zender zegt, met hem willen we gewoon niks meer te maken.
0: Hij gaat in hoge
9: dus
0: beroep.
9: Ik ben daar blij mee.
0: Ja, maar hij krabt en doet niet alleen maar. Hij kust ook veel.
9: Ja.
0: Ja, kust doet hij ook. Ja. Maar dat kan hij ook, dat moet je niet vergeten.
9: Dat is niet te vergeten inderdaad. Nee, klopt. Ja. Ja.
0: Heerlijk toch?
3: Is dit een soort campagne om hem toch weer in het zadel te krijgen? Of zo?
0: Ik vind het gewoon zo leuk.
3: Ja?
0: Dat vind ik heerlijk om te zien. Ja, kussen de mensen.
3: Ja,
4: met de kennis van die ook een beetje apart.
3: Als je dus weet dat wat hij allemaal gedaan heeft en waar hij voor veroordeeld is, dan...
0: Ja, maar klein grapje moet kunnen,
9: Rutger. Dit is Wendy, dit is niet Nicole.
4: Nee, dat
9: is
4: dan.
0: Vind je het ongepast?
3: Nee. Oh. Maar als ik het zie, dan
0: alles
3: denk ik
0: eruit,
3: wel...
0: hè?
3: Ja. Ja.
0: Oh. Hier, hebben we hem nog een keer. Ja. Jongens, we pakken nog even snel het buitenlands voetbal mee. Want Arsenal kan kampioen worden, staan nog steeds op voorsprong. Maar City heeft vandaag wel gewonnen.
10: Nee, City won gisteren. Maar ik wil één ding bij City eruit halen, want die wedstrijd was niet zo heel bijzonder. Maar Jeremy Doku, die heeft niet zo heel veel gespeeld aan het begin van het seizoen, maar die was... Ja, dat was eigenlijk niet normaal gisteren. Hij is de tegenstander denk ik wel 35 keer voorbijgelopen. Ja, die heeft zo'n slechte nacht gehad. Dat is ongelooflijk. Hij was zo verschrikkelijk goed. Ja. En dat is leuk voor de Belgen, want die kunnen wel zo'n speler gebruiken. Dus ja, dat was echt fantastisch. Ik heb zo genoten. Dat vond ik echt prachtig
0: hele
10: om te zien.
0: Hele belangrijke overwinning natuurlijk.
10: Ja, en toen kwam vandaag Arsenal. Dat was eigenlijk nog leuker. Want ze speelden tegen West Ham uit. En het was echt moeilijk, het bleef lang 0-0. En toen kwam misschien wel het moment wat deze titelstrijd gaat beslissen. West Ham kreeg dé kans om op 1-0 te komen. Ja, als je deze nog 100 keer krijgt, schiet je maar 99 keer in.
3: Maar goede keeper.
10: Ja, waanzinnig gekiept. En maakt hij deze, dan winnen ze die wedstrijd nooit meer. En komen ze minimaal gelijk, City.
3: Kijk.
10: Ja, en toen een paar minuten later scoren ze. Dus ja, die gemiste kans is zo ontzettend belangrijk. Dat het echt, ja... Dat verzin je eigenlijk niet. En toen op het eind kwam er nog een VAR-moment. Dat duurde wel 10 minuten. Ja. Je merkt aan iedereen in het stadion, de spelers, de scheidsrechters. Je hoorde Arteta op de achtergrond, hoorde je schreeuwen. Dat de druk er zo op stond. Ja. En het is wel leuk, want Arsenal heeft heel het seizoen met corners irritant gedaan, overtredingen gemaakt. En dat het nu uitgerekend tegen Arsenal gebeurt en dat hij dan af wordt gekeurd, ja. Ja, dat is ergens ook wel misschien wat geluk van de kampioen.
0: Ja, heel veel druk. Barcelona staat op dit moment 2-0 voor. Die wedstrijd is te zien op Ziggo Sport. Dus zij worden kampioen van Spanje. Dat is hartstikke goed. We hebben een mooi doelpunt, hè?
10: Ja, even een mooi goaltje van Rashford gezien. Vrije trappie.
0: Ja. Prachtig.
10: Ja,
0: prachtig.
10: Dat is niet normaal.
0: Of had hij hem kunnen hebben, zoals Wesley Sneijder
10: zegt. Nee, dat mag je echt niet zeggen.
0: Ah, nee.
10: Nee, deze kan hij echt niet hebben. En hij heeft sowieso patent op ballen zo de verre kruising in schieten. Ja, heerlijk. Ja,
2: pijnlijk wel voor Real Madrid, hè. Dat het dus tegen Real Madrid Barcelona kampioen wordt.
10: Ja, en sowieso met alles wat er bij Real Madrid aan de hand is. Spelers gaan met elkaar op de vuist. Trainers die worden eruit gegooid of zijn weer niet goed. Mourinho moet terugkomen. Het is...
2: en Mbappé moet weg.
10: Ja, er is een petitie geweest onder de supporters... die honderden duizenden keren getekend is, dat hij weg moet. Ja, het is totale chaos binnen die club.
0: En eigenlijk... We hebben wel beeld uit de kleedkamer. Want je moet als trainer even ferm optreden. Dat heeft hij ook gedaan, Abelie. Toch? Ja, zo doe je dat.
4: Je gunt deze gasten dat ze massaal opstaan en die gozer even helemaal in elkaar.
0: Ja, nee, maar de hiërarchie moest gewoon even hersteld worden. Maar dat is hartstikke leuk.
2: Maar
0: de stand van die
2: wedstrijd
0: kun je zien op Ziggo Sport. En wat ook wel leuk is bij Ziggo Sport is dat ze een deal hebben met ESPN. Dus voor heel veel mensen, miljoenen Nederlanders, is ESPN nu ook zichtbaar op Ziggo Sport. Goed, tot slot, we hadden het over druk. Iemand die ook heel veel druk ervaart is Bolle Jos. Of denk je dat hij lekker op het strand zit met het cocktailtje?
1: Nou, die man heeft miljarden, dus hij moet wel de rest van zijn leven over zijn schouder kijken. Maar als je miljarden hebt en je begint geeft je in de hoogste kringen in Sierra Leone. Maar jij bent, denk ik, de komende jaren nog wel goed.
0: Jij hebt een serie gemaakt over misdadigers die met plastische chirurgie hun gezicht veranderen. Is dat iets wat je Bolle Jos aanraadt in deze fase?
1: Nou ja, nou, nu we hem zo recent ook op die beelden hebben gezien. Ja, hij heeft er ook zat geld voor natuurlijk.
4: Hij kan ook gewoon afvallen, toch?
1: Dat ook. Nou, hij is al wel afgevallen. Ja? Hè? Ja. Oh. Ja, hij ziet er ook al wel weer echt anders uit.
0: Heb jij contact met hem?
1: Nee.
0: Dat weet ik niet.
1: Nee, maar ze hebben natuurlijk
4: je
1: wel...
4: op de WhatsApp. Ik denk, nou, die is veranderd.
2: Nee,
1: ze hebben wel die ja, ja, swipe. Maar ze hebben wel die zus en die familie natuurlijk helemaal afgeluisterd. Dat was wel een bizar verhaal van deze week natuurlijk. Dus die vader, die moeder en de zus die stonden deze week terecht vanwege witwassen. Dus dat ze meegeprofiteerd hebben van al dat geld wat hij verdiend heeft met drugs.
0: Ja.
1: En toen vertelde die advocaat dat er dus achter de vaatwasser van die zus afluisterapparatuur is gevonden. Toen hebben ze de politie gebeld. Die zei, ja, dat is van ons.
2: Nou ja, nee, maar die was kapot gegaan omdat er kortsluiting was.
1: Het ja, is ook wel, er was ook wel kans dat het zou ontploffen.
0: Polder,
2: Hollandse knulligheid ook, hè?
1: Ja, nee, maar ze moeten soms hemel en aarde bewegen om dus legaal in te breken. Want ze moeten wel toestemming krijgen van de rechtercommissaris. Om dus, als die mensen weg zijn, dat stiekem te plaatsen.
2: Ja, maar doe het dan goed.
1: Ja.
0: Die komen allemaal uit mijn buurt, hè?
2: Ja?
0: Zo doen wij dat in ons buurtje.
4: Ja, aan de andere kant van het verhaal is... ik weet niet wat jij allemaal met je vrouw bespreekt... als jullie de vaat inruimen, maar het is wel een slimme locatie.
1: Dat is natuurlijk...
2: Ja, veel maar ruzie, dat is veel ruzie.
4: Oh, veel ruzie.
0: Ja. Ah, maar jongens, Bolle Jos moet gewoon af en toe een klein beetje meer kussen. Die moet gewoon meer liefde in zijn leven. Gewoon lekker kussen, dat is belangrijk in het leven. Een beetje kussen.
4: Ja. Kom jij wat tekort, Helene?
2: Ja.
0: Zo, en met dat beeld gaan jullie lekker een nieuwe week in. Is dat fijn? Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie komst. Jullie allemaal bedankt voor het kijken. En volgende week zondag, dan zijn we er gewoon weer. Bye!
5: Wat je doel ook is, onze support heb je.
6: Een blokje omrennen naar mijn werk.
7: 10 kilometer halen, zonder pauze.
6: Mijn eerste marathon uitlopen.
5: Kijk voor nuttige hardlooptips op nm.nl/hardlopen. Nationale Nederlanden. Supporter van alle hardlopers.
8: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Vissers mogen geen vis vangen op de Doggersbank in de Noordzee, heeft de rechter bepaald. De rechtszaak ging over het vissen met sleepnetten op de Doggersbank, een Natura 2000-gebied in de Noordzee. Ondanks die beschermde status wordt er volop gevist. Daarbij wordt de zeebodem met netten omgewoeld en dat is slecht voor het bodemleven. Het kabinet wilde tot nog toe niet handhaven en moet nu opnieuw besluiten over een visverbod. De Raad van State ziet weinig nut in een wet om het Nederlanderschap in te trekken van mensen die zich aansluiten bij een terroristische organisatie in het buitenland. Sinds 2017 heeft de minister van Justitie en Veiligheid die mogelijkheid. Het kabinet wil deze nu permanent maken. Het afnemen van Nederlanderschap kan alleen als mensen meerderjarig zijn en ook een andere nationaliteit hebben. De wet is tot nu toe 25 keer ingezet, blijkt uit cijfers van het kabinet. De vakbeweging gaat actie voeren als het kabinet niet binnen 2 weken de plannen voor bezuinigingen in de sociale zekerheid van tafel haalt. De vakbonden FNV, CNV en VCP eisen dat bezuinigingen op de werkloosheidsverzekering WW, de arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA en de extra verhoging van de AOW-leeftijd van tafel gaan. De bonden vinden dat het kabinet Jette de botte bijl hanteert in de sociale zekerheid. Ze weigeren daarom om met het kabinet in gesprek te gaan. Israël wil 300 Palestijnen die verdacht worden van betrokkenheid bij de terreuraanval uit oktober 2023 voor een speciaal militair tribunaal brengen. Een wetsvoorstel daarvoor zal waarschijnlijk vandaag goedgekeurd worden. Het tribunaal zal de doodstraf kunnen uitspreken. Er is grote steun in het parlement voor het tribunaal, maar er is ook felle kritiek. Palestijnen zouden geen eerlijk proces krijgen. Velen worden vastgehouden zonder aanklacht en de doodstraf geldt alleen voor hen. Het weer. Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem staat file door een ongeluk tussen knooppunt Grijzoord en knooppunt Waterberg. 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Het ongeluk gebeurde op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Daar is de weg nu helemaal dicht voor bergingswerkzaamheden. De afsluiting is tussen knooppunt Waterberg en de afrit Schaarsbergen. De andere kant op vanuit Duitsland staat file tussen knooppunt Velperbroek en de afrit Oosterbeek. 11 kilometer met een kwartier extra reistijd.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Hey voetbalgek, ben je klaar voor weer een pot? 90 minuten vol spanning? Op het puntje van je stoel? Natuurlijk ben je dat. Want jij staat achter je club. En gaat altijd voor de winst. Voor die ultieme prijs. Dat onbeschrijfelijke gevoel. Die explosie van geluk. Eurojackpot. De loterij voor echte winnaars. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: De AD Voetbal Podcast.
2: Tranen in de Kuip en een tweede plek die binnen is. Ongeloof in de arena, nu plek 3 verder weg is. Gaat NEC alles weggeven op de laatste dag? Het voetbalsprookje in Enschede in de maak. Excelsior veilig. Volendam en Telstar mogen het uitvechten. Vuurwerk, Praagse onrust, gedoe in Curaçao. Het voetbalweekend in 55 woorden.
1: Etienne Verhoef.
2: Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 11 mei met Mikkel Schouka. Ja, het was, ik vind het toch wel lekker, die kwart voor vijf wedstrijden. Jij?
3: Ja, maar ik vind het wel jammer dat alle wedstrijden tegelijk zijn.
2: Nee, dat is juist leuk.
3: Ja, maar dat is voor mij natuurlijk moeilijk om te zien.
2: Nou, daarvoor wilde ik graag met jou ingaan op de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Fortuna Sittard. Wat je dan...
3: Ja. Nee. Nee, dat bedoel ik. Dat maakt het natuurlijk moeilijk. Ook voor de mensen natuurlijk, met het schakelen.
2: Nou, schakelkanaal bij ESPN en je bent klaar, hè?
3: Dat is wel een geweldige uitvinding, ja.
2: Of de radio aan, kan ook langs de lijn aanzetten. Best weer ouderwetse

0: En u denkt, gooi maar van vuurwerk op het veld om de boel te saboteren.
1: Ja, nou, dit doen ze heel snel, maar tenminste, dus het is natuurlijk niet de straf. Nee, maar ik heb het eigenlijk nog nooit eerder meegemaakt dat die wedstrijd omgedraaid wordt. En Heerenveen, ja, die hebben natuurlijk ook nog wel belang. Maar ik bedoel, voor NAC is het eigenlijk afgelopen.
0: Ja.
1: Dus die kunnen ook de C1 sturen, bij wijze van spreken. Ik weet niet of dat juridisch allemaal mag. Maar ja, ik denk toch wel dat er ook in Zeist... dat ze ook in niks menselijks en vreemd is in Zeist. En dat ze hebben gedacht, nou, NAC is zo van de regeltjes. Laten we het ook
0: eens omdraaien. Ja.
1: Ja, veel succes. Kom maar met de bus hier naartoe. En dan mag je 10 minuten later weer in de bus.
0: Ja. NAC moet die wedstrijd uitspelen. Bij een 2-0 voorsprong trouwens voor de ploeg uit Breda. Maar dat maakt het toch niet meer uit. Omdat Excelsior punt pakte. En omdat Volendam een punt pakte. Was niet heel sportief, hè, zei Hoefkens. Was niet echt fair play dat Excelsior en Volendam die wedstrijd op gelijkspel uitspeelden. Begon er nog over. Ja. Wat wil je?
1: Nou, kijk, laat ze bij NAC nou niet zoveel over fair play zeggen, zou je bijna zeggen.
0: Ja.
1: Dus er is nu al genoeg gezeur geweest van daaruit. Die hebben gewoon te weinig punten en klaar. En je kunt het die andere clubs niet kwalijk nemen. En Volendam heeft gewoon nu nog een hele reële kans natuurlijk om toch boven Telstar uit te komen door een thuiswedstrijd tegen de concurrent. Dat is denk ik wel de wedstrijd van de laatste speelronde.
0: Dat denk ik ook, ja.
1: Plus natuurlijk die strijd om plek 3.
0: Ja, want daar moet het ook even over hebben. Met wat voor gevoel zullen ze nu op het kantoor in Amsterdam zitten, denk jij?
1: Ja, ze zijn wel wat gewend natuurlijk de laatste tijd. Maar dit is natuurlijk wel een tik. Elke keer als je denkt dat ze toch nog enigszins wat consistentie in dat elftal krijgen, dan is het daarna weer snel verdwenen. Dus zij zullen hopen dat PSV de sportieve plicht doet en Twente verslaat. Maar dan nog moeten ze zelf maar bij Heerenveen winnen. Dat is natuurlijk ook nog niet zomaar gebeurd. Dus
0: ze hebben niks meer in eigen hand. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Nee, precies. En normaal gesproken verliest Twente van PSV, hè, van de kampioen. Tenminste, dat kun je verwachten in een uitwedstrijd. Maar ja, is het voor PSV alles eraan gelegen om die wedstrijd te winnen in de laatste thuiswedstrijd? Dat is natuurlijk wel iets. Of zou je denken, ja, we kunnen Ajax nog een tijdje verder achterop gooien. Want dit kost heel veel geld als zij zich in die play-offs moeten gaan melden. En dan straks voor de Conference League spelen. Dus het is een beetje de vraag. En er zitten natuurlijk ook heel veel internationals bij PSV die misschien denken, nou ja, het hoeft niet meer zo nodig dit seizoen en we gaan straks een WK spelen.
0: Ja.
1: Laten we daar alvast eens de beentjes een beetje rust geven en daar alvast naar gaan kijken. Dus het wordt interessant. En dan nog is het nog zo dat Ajax, stel dat ze wel de voluit gaan PSV en die wedstrijd gaan winnen, dan is het natuurlijk ook nog zo dat Ajax maar even in Friesland moet winnen.
0: Ja, en NEC moet dan ook nog punten laten liggen ergens. Hè? Want als NEC gewoon thuis wint van Go Ahead Eagles, ik zeg even gewoon, de vraag is of dat zo gewoon is gezien de vorm van NEC de laatste...
1: Dat wou ik net zeggen. Daar is NEC op zich wel goed in de laatste weken. Die hebben het wel echt wel laten liggen. Dus die hebben ook nog niet zomaar gewonnen. Go Ahead is wel klaar. Maar dat is ook wel een wedstrijdje. Dus Feyenoord is blij dat ze er vanaf zijn.
0: Ja.
1: Maar die strijd om plek 2 is wel een beetje tussen de lammen en de blinden gegaan uiteindelijk. In de slotfase van het seizoen. Ik denk dat Ajax en NEC extreem veel punten hebben laten liggen. Feyenoord heeft ook veel punten laten liggen. En Twente is eigenlijk de enige die nog een beetje in de buurt is gekomen.
0: Ja.
1: En
0: vooral punten liggen aan het begin van het seizoen, Twente.
1: Ja, daar hebben ze het een beetje laten liggen. Ja. En je dacht nog in die wedstrijd tegen NEC werden ze wel weggespeeld de tweede helft. Maar als Prupper die kopbal die grote kans nog maakt in de slotfase, telde 2 punten bij, dan zou het nog spannend zijn geweest. Hè? Met 2 punten erbij had Twente nu maar op 2 punten van Feyenoord gestaan. En was het misschien in Zwolle nog interessant geworden. Maar dat is niet het geval. En Van Persie noemde het blij, opgelucht en toch ook wel een tikje trots.
0: Ja. Nou, over Feyenoord komen we zo meteen. Maar die strijd om plek 3 nu is best interessant aan het worden. Want Twente heeft voldoende aan een punt om in ieder geval Europees voetbal te halen volgend jaar. Want als ze een punt pakken, dan blijven ze Ajax voor. En dan zijn ze zeker van voorronde Europa League. Ze moeten eigenlijk, als ze een punt pakken, zijn ze afhankelijk wat NEC thuis doet. Het doelsaldo van NEC zal dan net iets beter zijn. Dus daar hebben ze dan niet veel aan.
1: Ja.
0: Dus, maar op een punt spelen is voor Twente voldoende Europees voetbal in ieder geval gegarandeerd te halen.
1: Ja, maar uit bij PSV is natuurlijk echt wel lastig. En dat hangt toch vooral een beetje af van hoe de pet bij PSV staat. Met een enorme voorsprong. Er kunnen nog 100 goals. Nou, 4 zie ik ze er niet maken tegen Twente. Maar Ja, PSV is natuurlijk een beetje aan het

0: zoeken geweest waar ze de motivatie nog vandaan haalden. En wat ik net zei, ja, zo'n laatste wedstrijd, dat is in ieder geval nog thuis. Je wil je thuispubliek nog iets bieden. Maar er is natuurlijk ook niemand die de deur uit de hoofdingang gaat gooien, of de ramen eruit gaat gooien, als PSV die wedstrijd onverhoopt moet verliezen. En zeker niet nu ook Ajax in het spel is gekomen. Dat ja, toch ook veel PSV-supporters, denk ik, het interessant zouden vinden als Ajax in die play-offs terechtkomt. En dan bij Volendam moet spelen. Volendam ja. Misschien zelf ook nog in die play-offs. Maar ik geloof dat dat gescheiden dagen zijn. Hè? Dus dat maakt geen probleem. Maar ja, ik denk dat het toch dat het voor Twente normaal gesproken een nederlaag is. En dan, ja, dan wordt het wel interessant.
1: Ja,
0: en dan
1: is het ook een beetje wat is wat goed genoeg om überhaupt de play-offs te gaan spelen en die te winnen en volgens jaar Europees voetbal binnen te halen?
0: Ja, dat moet natuurlijk blijken. Maar ja, als je gewoon de uitslag van vandaag ziet en Utrecht zit ook in die play-offs. Ja, dan kun je natuurlijk onmogelijk zeggen dat ze dat wel even voor elkaar krijgen. Dus ja, er is natuurlijk, het is het seizoen niet geworden. En ondertussen zoekt Cruijff naar een trainer. Maar het is natuurlijk ook niet zo dat je, dat je heel veel te bieden hebt. Los van het feit dat het natuurlijk een grote club is waar mensen graag mee geassocieerd worden en werken. Maar het is ook niet zo dat je daar op dit moment binnenstapt met het oog. Kijk, slechter kan het niet. Dus dat is natuurlijk wel zo voor een trainer. Ja. Maar het is ook niet zo dat er een garantie ligt dat die ploeg echt wel dicht bij de top weer gaat komen. Bij de top 1, 2.
1: Nou ja, er komt grote schoonmaak aan. Hè? Het is een soort doldwaze dagen bij de Bijenkorf. Twee halen, ja, één betalen. Maar dat is
0: natuurlijk, ik heb het gelezen en dat is natuurlijk ook zo. Alleen het is natuurlijk nog niet zo makkelijk, hè, om dat allemaal even voor elkaar te krijgen. Spelen ze allemaal weg. Dan moeten we voor vertegenwoordigen marktwaarde. Moeten wel clubs zijn die dat willen betalen. Je kunt ze wel onder de prijs wegdoen, maar wat schiet je daarmee op? En ja, heb je dan genoeg geld om dat elftal weer op peil te brengen?
1: Ja.
0: Of dan moet je hele goede scoutingsogen hebben die op de juiste plekken toch spelers vinden die Ajax beter kunnen maken zonder dat ze een vermogen kosten.
1: Zo'n diamantaugen heb je dan nodig misschien?
0: Nou, zo werd hij toen wel gepresenteerd en er was natuurlijk toen de hoop, maar dat is wel precies wat ze nodig hebben, ja. Niet zijn ogen, maar wel iemand die de pareltjes ertussenuit vist. En ja, anders kan het nog wel even doorduren wat daar aan de gang is.
1: Het is voor Ajax natuurlijk een klap als ze de play-offs zouden moeten spelen om Europees voetbal. Ik denk dat die klap voor NEC ook heel, heel heftig gaat zijn, toch? Als je dan eigenlijk zo lang op plek 3 zit en de beker in zicht hebt, de bekerfinale speelt.
0: Ja.
1: Je hebt alleen maar te verliezen die laatste weken natuurlijk, wat zo'n mooi seizoen eigenlijk is.
0: Dat is het, ja. Kijk, we hebben het er heel lang over gehad. Eigen merk, mensen keken graag naar NEC. Dat valt allemaal niet zomaar weg. Maar ja, bij voetbal hoort natuurlijk ook de klus klaar en het karwei afmaken. Hè, als je wielrenner bent en je doet de 20 etappes prima in de Giro of de Tour de France, maar in die laatste etappes laat je alles lopen en daardoor word je geen eerste, tweede of derde, maar zesde of zo. Ja, dan heeft het uiteindelijk ook geen succes geweest, die ronde. En dat heeft natuurlijk nu NEC ook. Nou goed, ze kunnen het wel zelf thuis afmaken. Maar ik denk toch dat het een enorme sof zou zijn als ze het nu niet afmaken. Met die laatste speelronde. Die wedstrijd moeten ze gewoon kunnen winnen.
1: Ja, ze moeten winnen van Eagles. Dat is in ieder geval wat ze moeten doen. En dan maar kijken of het genoeg is om Twente voorbij te gaan.
0: Ja, maar in ieder geval winnen, zodat je ook niemand over je heen krijgt.
1: Ja, precies.
0: En in ieder geval minimaal vierde blijft. Ja. Ja,
1: want dan heb je ook een beloning, namelijk gewoon wel Europees voetbal natuurlijk. En je hebt geen play-offs meer. Dat scheelt op zich.
0: Nou ja, en dat is voor NEC natuurlijk. Kijk, ze hebben misschien gehoopt op meer. Sterker nog, Boekhoorn heeft toen op een gegeven moment gegild dat ze tegen Real Madrid gaan spelen.
1: Als ze bij Real Madrid zo doorgaan onderling, zou het best kunnen volgend jaar natuurlijk, hè?
0: Ja, ja. Dat zou het nog kunnen.
1: Titel verliezen in El Clasico. Barcelona kampioen maken in El Clasico is ook nog nooit gebeurd, geloof ik, in de landbouw.
0: Ze hebben zich. Nee, dat klopt. Nee. Dat klopt. Maar ze hebben zich iets te vroeg rijk gerekend daar, denk ik. Toch snel zijn gaan dromen. En ja, het neemt niet weg dat ze natuurlijk echt wel indruk hebben gemaakt dit seizoen. Dat ze heel veel goede dingen hebben laten zien. Maar ja, wat je zegt, als je dan straks toch de play-offs loopt. Dat is, dan moet je je toch even overeen zetten, denk ik.
1: Ja, ja, dat is dan in ieder geval wat betreft plek 3, 4 en 5. Er is nog een strijd gaande om het laatste plekje in de play-offs om Europees voetbal. Want Utrecht is daar zeker van, Heerenveen is daar zeker van en de nummer 5. Hetzij Ajax, hetzij NEC en heel misschien Twente. Maar een van die drie dan. En dan de laatste ploeg wordt dan Groningen, dat goede zaken deed door te winnen van de NEC. Of Sparta, dat zou dan de laatste ploeg zijn. Sparta thuis tegen Excelsior, dat al in de Eredivisie blijft. Hulde trouwens, hè? Nog een jaartje Eredivisie. Mag ook wel even vermeld worden, toch?
0: Nou, zeker, ja. Nee, het is goed dat je daarop op aandringt. Want eigenlijk hebben al de drie die trainers het onderin, maar dat hebben we vaker benoemd, hebben het gewoon eigenlijk heel goed gedaan met de budgetten en met de spelers die ze hadden.
1: Maar er kan er maar één de eerste zijn die veilig is, hè? Van die drie.
0: Van die drie. Nou ja, dat hebben zij uiteindelijk goed gedaan. En misschien ook wel de minste aandacht daarvoor gekregen. Maar alle drie die trainers mogen terugkijken op iets goeds. Alleen ja, voor Den Uyl is het nog lekkerder natuurlijk dat hij nu lekker met zijn ploegje op vakantie kan. Eén wedstrijdje nog spelen. En ik denk dat ze tegen Sparta toch nog wel een keer gas willen geven. Het is natuurlijk een derby, dus het is niet zo dat zij denken de punten aan Sparta en gaat die play-offs maar in. Maar Sparta lijkt het er ook wel een beetje in het heilige vuur uit inmiddels.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat normaal gesproken Groningen, die spelen tegen Heracles uit.
1: Ja.
0: Ja, zelfs als je daar wil verliezen, lukt het niet volgens mij.
1: Nee.
0: Dus ik zou me daar niet al te veel meer op richten.
1: Nee.
0: Daar zit de spanning niet. Die zitten bij Volendam, Telstar en bij die ploegen die om plek 3 vechten.
1: Die competitieplanner van de KNVB, die moet toch de afgelopen weken een steeds grotere glimlach op zijn gezicht hebben gekregen toen die uiteindelijk zag dat deze wedstrijd de laatste werd. Telstar-Volendam.
0: Ja. Ik weet niet hoe ze dat nou doen. Hè? Dat ze op een gegeven moment toch denken, dat zou wel interessant zijn, of die wedstrijd. En ja, kijk, PSV Twente is natuurlijk ook van tevoren waar je misschien denkt, ja, stel dat het echt nog een strijd was geworden. Maar bij deze wedstrijd heeft hij toch, denk ik, nooit gedacht, dit is een wedstrijd waarbij de winnaar in de Eredivisie blijft en de andere de play-offs ingaan. Nee. Dat kan ik me niet voorstellen.
1: Dat denk ik ook niet, nee. Nou goed, dan even naar die wedstrijd waar jij ook bij was. Feyenoord tegen AZ. Binnen een minuut keek Feyenoord tegen een achterstand aan. Een tikkie terug, Trauner, was dat. Een tikkie breed eigenlijk. En vervolgens kwam AZ er doorheen. Wat voor wedstrijd heb jij nou meegemaakt? Want de afloop zag ik de tranen voorbij komen. Van Persie met, ik ben volgens jou ook gewoon trainer van deze club. Dan gelijk die quote ook gegeven.
0: Nou, het venijn zat hem vooral na afloop inderdaad op het veld. En bij een persconferentie. Die wedstrijd zelf, je ziet een AZ wat vele malen makkelijker voetbal. Dus, en je ziet eigenlijk een wedstrijd die je bij Feyenoord veel vaker hebt gezien. Een topwedstrijd die ze niet kunnen winnen. En ook niet echt verdiende te winnen, maar toch een puntje eruit sleepte. Dan zie je ook het veranderlijke natuurlijk in die stadions. Hè. Dus het is in de rust fluiten. En de afloop zie je toch ook wel dat er een hoop mensen blij zijn met het eindresultaat. Zodat je de Champions League ingaat, 8 goede wedstrijden gaat spelen. Veel geld komt er binnen. En ja, dan lopen de tribunes leeg en dan duwt Van Persie Te Kloeze nog eens naar voren. Zo hand in hand kwam die ook voorbij. Hè? Dus, en Te Kloeze die daar toch wel wat emotioneel van werd. Die ook zei dat hij zich nooit onveilig heeft gevoeld. Vond ik wel een opvallende quote. Omdat het natuurlijk nogal heftig was. Hè? Wat naar buiten werd gebracht dat hij werd bedreigd. Maar zelf zegt hij nu dus, ik heb me nooit onveilig gevoeld. En Van Persie na afloop natuurlijk al speculerend over de nabije toekomst. Wat hij allemaal wil gaan doen. En ja, daar werd natuurlijk ook vragen gesteld. Ben jij daar wel bij? Hè? Wat is daar dan? En is het niet raar? Je kunt nu toch niks doen als er geen technisch directeur is? Je kunt wel wat voorwerk doen. Maar ja, hoe denken ze over jouw positie? En dan was er met een paar dingen heel duidelijk. Hij zei, ik heb nog een contract, dus ik ben hier trainer volgend seizoen. Dat is natuurlijk op zich een uitspraak die je ook wel weer kunt verwachten. Het zou natuurlijk gek zijn als hij zegt, ik heb nog een contract. Maar ja, het kan best zijn dat ze hem hier dit seizoen niet meer willen. Dat zou natuurlijk gek zijn dat hij dat zelf zegt. Dus hij neemt een voorschot op wat Eenoren en straks misschien die Belgische technische directeur Rigou zouden moeten doen. Hè?
1: Dus is dat allemaal rond dan als je dit zo zegt nu?
0: Nee, is niet allemaal rond. Die Rigou moet er even kampioen worden met Brugge. En die willen hem ook niet zomaar laten gaan. Dus die zullen ook nog wel proberen hem binnen te houden. Dus dat is een beetje de vraag hoe gevoelig hij daarvoor is. En van Eenoren, ja, als je 50 mensen spreekt, hoor ik er 1 of 2 die zeggen hij doet het niet. En die andere 48 zeggen, sommigen dicht bij het vuur, dat het de goede kant op gaat. Dus je weet het nooit.
1: Het is nog niet rond, maar het gaat de goede kant op. Dat is dan
0: het zit ook een beetje in. Kijk, de club zou eigenlijk het liefst de good governance regel willen doen. 3 mensen uitnodigen, hele procedure nogmaals. Iedereen voorbij laten komen. Maar er is ook een stroming binnen de club die zegt, ja, wat heeft dat eigenlijk voor zin? Dit is onze man, we willen hem. Waarom zou je ook nog allerlei andere mensen langs laten komen die zichzelf ook al weten, als Eenoren het wel wil doen, dan komt hij binnen. Dus dan zou je tijdwinst boeken. En ze hebben nu niet in ieder geval de druk van de voorronde Champions League, dus op tijd klaar zijn met de selectie. Maar het is ook niet zo dat ze bij Feyenoord nu kunnen zeggen, nou, deze komende 3 weken hoeven we toch niks te doen. Ze moeten aan de slag met het doorselecteren in die groep. Er gaan spelers misschien verkocht worden, of dat gaat wel gebeuren, maar wanneer? Dan kun je maar beter de eerste alvast snel verkocht hebben, waardoor je alweer wat geld binnen hebt om je op de transfermarkt te roeren. En je moet naar spelers kijken. En Van Persie die zei dat hij dat helemaal heeft uitzitten pluizen. Wat voor type spelers. En dat is natuurlijk best wel opvallend, omdat Ja, dat pluist hij uit met zijn staf, maar die loopt leeg. Reine gaat waarschijnlijk naar Liverpool als hij daar een vergunning krijgt. Haken binnen de club hebben ze het idee dat hij ook gaat. Advocaat is adviseur, maar is hij dat ook nog volgend seizoen? Dus ja, je legt eigenlijk nu een beetje een beleidskwestie in handen van mensen die er of niet meer zijn, of waar ook twijfels over waren in dit seizoen. Dus dat is best wel moeilijk. Dus voor Feyenoord is het eigenlijk belangrijk om snel een proces af te ronden. Je hoeft natuurlijk niet alles af te raffelen om dan maar iemand binnen te hebben, om dan tot de conclusie te komen een paar maanden of een paar jaar later dat dit niet de juiste keuze was. Maar het is niet onbelangrijk om straks een nieuwe algemeen directeur en een nieuwe technisch directeur te hebben. En Ter Kloeze zitten nog wel, maar die reageert niet over zijn graf heen. En zou tot 1 juli gaan, maar zei ook dat hij naar het WK wil. Wat ook in Mexico wordt gespeeld, zelfs in Monterrey, waar die natuurlijk aan de slag gaat. Dus ja, dat WK staat ook al voor de deur. En ik geloof dat hij ook nog naar Londen gaat. Fijn dat de selectie ging trouwens ook naar Londen, omdat ze deze prestatie hebben geleverd. Om het een beetje te vieren. In de aanloop naar PEC maakt dat natuurlijk niet meer zoveel uit. Maar ja, het is een beetje apart.
1: Ja.
0: En ook apart was dat Van Persie zei, Ter Kloeze, als er iemand applaus verdient, is het Ter Kloeze. Nou, dan nam hij het echt heel erg voor hem op. En toen zei hij ook dat hij eigenlijk altijd gesteund voelde door hem en door Toon van Bodegom. Maar hij zei, ik heb op mijn manier ook hun gesteund. Nou, dat is natuurlijk wel een beetje moeilijk te peilen, opmerking. Want was dat intern? Was er kritiek op die mensen? Of is dat extern? Hij heeft niet echt naar buiten toe. Ter Kloeze wel, Van Bodegom minder, het heel erg voor die mensen opgenomen. En ja, elkaar steunen, dat wil niet zeggen dat altijd het allerbeste is. Je moet natuurlijk vooral vooruit met de club. En niet zozeer zorgen dat iedereen in het zadel blijft. Want dat is de vraag of dat altijd goed is.
1: Ja goed, ze krijgen nu die miljoenen binnen uit de Champions League. Dus dat geeft wat ruimte natuurlijk om er wat mee te doen en eventueel de selectie te versterken. Ik dacht nog wel even terug aan de woorden. Ik denk vorige week of twee weken terug van Maarten Wijfels. Toen had het over de positie van Persie. En je ziet dus als je iemand uit de club aanneemt, die wordt bijvoorbeeld hoofdtrainer of die wordt technisch directeur, iemand met een clubhart, is dat altijd het slimste om te doen. Hè? Dus dat je wilt dus misschien ook wel, Marcel Brands heeft geen PSV-hart van nature. Hè? Dus die doet het daarmee, kan iets zakelijker bekijken. Eenhoorn heeft natuurlijk wel echt een Feyenoord-hart. Hè? Heeft het ook altijd uitgesproken, is ook vaak bij. Is dat nou slim of niet? Omdat op het moment dat je zometeen, als het niet loopt en niet goed gaat, dan kan ik ook nog weer naar je club zometeen. Ik moet gelijk even denken aan Van de Heren, hoe dat gegaan is daarna. Is het nou slim om iemand algemeen directeur te maken als je zo'n...
0: is een beetje uit wiens perspectief je het bekijkt, denk ik. Kijk, als club zijnde kun je er bijna niet omheen dat dit de droomkandidaat is. Dus ja, dan zou die ook binnen moeten komen. Dan moet hij zich natuurlijk uiteraard nog waarmaken. Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat een persoon die wordt genoemd voor een bepaalde functie, een beleidsfunctie bij Feyenoord, zo ontzettend wordt gesteund vanuit alle hoeken. Ook van partijen die elkaar normaal niet kunnen luchten of zien. Die zijn het hier wel over eens. En de paar mensen die nog weerstand boden, zoals de Galliërs destijds bij de Romeinen, die zijn ook snel omgegaan. Ja. Dus ja, dat is natuurlijk wel een basis om heel lekker te beginnen. Maar ja, wat jij stelt zit hem volgens mij vooral in wat vooral Mario Been is overkomen. Ook een klein beetje van Bronckhorst wel.
1: Van Bommel bij PSV.
0: Van Bommel, ja. Dat op een gegeven moment het fout kan lopen. En dat is in de voetballerij, die kans is vaak groter dan dat het goed gaat lopen. En dat je dan inderdaad bij je grote liefde, dat je daar op een vervelende manier weg moet. Maar ja, dan kijk je wel heel erg ver vooruit. Maar dat is de afweging natuurlijk die Eenhoorn moet maken. Wil hij dat hij altijd het geweldige gevoel van Feyenoord bij zich houdt? Of neemt hij een klein beetje het risico dat hij ooit beschadigd raakt en dat hij daar een slecht gevoel aan overhoudt? Dat ligt een beetje bij hem, maar voor Feyenoord zou ik daar niet over twijfelen. En Eenhoorn, ja, hij kan twee dingen doen. Hij kan nu nee zeggen, dan is het volgens mij wel voorbij. Dan is een kans geweest. En ze hebben er eerder over gesproken, dan denk ik niet dat het er ooit nog van komt. Of hij kan één keer in zijn carrière de club waar hij zo van houdt onder zijn hoede nemen. En het is ook nog zo dat er in die organisatie veel te winnen is natuurlijk. Hè. Het is niet zo dat alles op rolletjes loopt. Dus als hij de juiste mensen om zich heen kan verzamelen, dan kan hij ook natuurlijk wel een tijdje succesvol zijn en heel lang succesvol zijn bij een club. Dat is altijd maar de vraag. Het is ook een beetje hoe dat beoordeeld wordt. Want hij heeft bij AZ natuurlijk geen prijzen gewonnen. Bij Feyenoord zou dat er heel erg uitspringen. Bij AZ is toch vooral de analyse dat hij daar geweldig heeft gedaan. Het is ook niet een club die zomaar even altijd wint. Maar goed, hij is nog niet weg of ze winnen de beker. Dus het kan wel. Maar dat is een beetje aan hem. Of hij dat aandurft en of hij dat risico neemt. Of dat hij denkt, Ja, het is all in the game. Dat kan me ook overkomen. Dan maar uiteindelijk het risico nemen dat ik niet op een geweldige manier vertrek, wat vaak in de voetballerij gebeurt. Of hij is zo van zichzelf overtuigd dat hij denkt, nou, dat overkomt mij niet.
1: Dat kan zomaar. Afgelopen zaterdag wordt ook nog gespeeld in de promotiewedstrijden van de KKD. De play-offs daarin betekenden dat Almere City doorging ten koste van de Graafschap. En dat Willem II doorging ten opzichte van RKC Waalwijk. Met de tranen ook daar van Michiel Kramer na afloop, hè, die vol schoot voor de camera.
0: Zeker, ja. Leuk. Was leuk om te zien. Niet zozeer dat iemand huilt, maar we kennen hem natuurlijk op een andere manier. Vooral hard en uitgesproken. Maar hier zie je toch hoeveel die van het voetbal heeft gehouden en hoe pijn het ook kan doen dat je zeg maar op een gegeven moment niet meer voetbalt. Toen ik ernaar zat te kijken, dacht ik, ja, dan doe je misschien zou je nog een jaartje moeten doen. Aan de andere kant voelen spelers natuurlijk ook wel aan dat hij speelde nu ook al niet meer zo heel vaak. Ja, dat het ook beter is om het allemaal nu te doen dan dat je straks helemaal niet meer aan bod komt. Dus ja, het was goed om te zien. En je zag het inderdaad realiseren van, joh, het is nu voorbij. Waar ik zo van gehouden heb, altijd op het veld staan. Dat is nu voorbij en hij gaat nu trainer worden. Dus ja. Hij valt niet meteen in een zwart gat. Maar het was wel goed om te zien.
1: En zouden de spelers van Slavia Praag, of de supporters van Slavia Praag ook doorgehad hebben, het is voorbij of niet, denk jij, in die topper tegen Sparta Praag?
0: Wat een slagveld, hè?
1: Wat was dat dan, hè?
0: Ja. Nou ja, ik heb maar kort beelden gezien, maar ik zag ze met fakkels en weet ik het wat helemaal over het veld heen sprinten. Ja. Ja, je ziet het ook wel eens in Peru of in Colombia of zo. En dan denk je, ja, heet gebakerd en ook een beetje gek soms daar bij die clubs. Maar dit zijn de twee topclubs van Tsjechië. Dus,
1: Ja, en Slavia zou natuurlijk, was op weg naar de kampioenschap. Sebastian Helder zat op de tribune trouwens. Die woont in Praag en die stuurde ons een berichtje, vast de luisteraar van de podcast. En die zei, jij zag al wat, er gebeurde al wat. Er werd, vanuit vuurwerk, vanuit het uitvak gegooid, heel dicht bij een speler van Slavia. Nou, het leek alsof hij geraakt werd, dus dat wekte alleen maar meer vijandigheid op. Het was ook nog even brand in het uitvak. En tijdens de 9 minuten extra tijd zag je meer en meer mensen naar beneden gaan vanuit de vakken om bij de rand van het veld te wachten. En toen in minuut 6 een moment was waarop je de scheidsrechter 2 keer kon horen fluiten om iets duidelijk te maken. Toen dachten dus mensen dat het was afgefloten en was er chaos. Maar ja, dat bleek niet zo te zijn. Sommige mensen hadden gelijk door dat het niet goed was. Maar daarmee is deze epische derby, waarbij het in 6 minuten van 1-2, 3-2 werd, wordt wel eventjes overschaduwd door dit incident natuurlijk.
0: Geen uitpubliek meer natuurlijk. En,
1: nou ja, wat ga je hiermee doen? Ook als bond, hè? Ik bedoel, hoe hard ga je Slavia straffen?
0: Ja, en ze stonden, wat jij zei, ze waren op punt om kampioen te worden.
1: Nou, ze stonden op punt om kampioen te worden. Ze hadden een flinke voorsprong op Sparta Praag.
0: Ja. Dus nou ja, het is uiteindelijk niet altijd bij de hand.
1: Nee.
0: En als je dat ook nog in gevaar brengt.
1: Nee, dat is inderdaad heel bijzonder. En dan moeten we toch even naar.
0: Is Prieske veilig?
1: Prieske is veilig, ja. Dus je kan gewoon een berichtje sturen.
0: Oké.
1: Ja. Oké, we zullen binnenkort wel een Instagram-postje, denk ik, neerzetten. Om te zeggen dat de boys oké zijn of zoiets, denk ik, toch?
0: Ja.
1: Ja. En dan moet ik nog eventjes naar het WK met jou. Want jij gaat mee met Curaçao.
0: Maar nou mee.
1: Nu
0: je net of ik in het vliegtuig stap met Curaçao.
1: Nou, dat scheelt niet veel, want volgens mij doet iedereen dat tegenwoordig. Alhoewel, misschien dat de hoofdsponsor nu zegt, ho ho. Maar wat is wel even een dingetje daar aan de gang met Dick Advocaat, Fred Rutte en een hoofdsponsor die zich ermee gaat bemoeien?
0: Ja, ik wil het wel kort samenvatten voor de luisteraar, want het is eigenlijk allemaal een beetje in zijn stroomversnelling gekomen. Ja, zoals mij bekend is zeg maar, je kent de situatie, advocaat, privéomstandigheden, zegt op als bondscoach, kiest voor zijn familie, voor zijn dochter in trajecten van behandelingen. Dan komt Rutte in beeld, die al eerder in beeld was voordat advocaat ooit begon, maar toen zelf niet wilde. Dat maakt eigenlijk dit het leukste. Hè? Ze hebben nu een baan die ze allebei blijkbaar willen. Maar eerst wilde Rutte niet en advocaat heeft hem zelf opgegeven. Allemaal wel met omstandigheden. Dus iets te makkelijk misschien. Maar goed, ze strijden nu om deze baan. Daar lijkt het een beetje op. Maar waar het op neerkomt is, Rutte zegt op televisie dat advocaat hem heeft aanbevolen. Dat moet zijn dat zij dat advocaat hem een goede trainer vindt. Ja. En dat Rutte hem waarschijnlijk een goed mens vindt. En dan komt Rutte aan de macht. Ja, wat ik heb begrepen is dat maar 10 dagen. Hè? Een toernooitje in Australië. Hebben ze ook nog niet eens zo heel slecht gespeeld. Hoor. Wel 5-1 van Australië verloren. Maar ik begreep dat ze in die eerste helft best aardig hebben gespeeld. Maar Rutte neemt daarin een hoop assistenten mee. Dus dan moet je het hebben over analist, een extra videoman, een arts, noem alles maar op. Ja, die komen dan in een soort van situatie terecht waarin die spelers dol en dol gelukkig waren hoe het was. Ja. En die zien dan dat dingen veranderen. We herkennen dat allemaal wel een beetje. Als je bij een club hebt gevoetbald of misschien op je werk. Of dat dingen waarvan jij dacht, ja, hier voel ik me zo fijn bij. Dat dat dan toch een beetje verandert. Rutte benadrukt overigens wel, als je die spreekt, dat hij zegt, ik ga natuurlijk verder op de lijn van advocaat. Ik ga dat niet omgooien. Ja, die spelers die hebben dat toch als moeizaam ervaren. En die hebben dat aangegeven bij de bond. En ik heb begrepen dat er toen contact is gelegd met advocaat, met de vraag van, joh, ja, ben jij beschikbaar? En dat hij zou hebben geantwoord, beschikbaar. Ja, als jullie een bondscoach nodig hebben, dan mijn situatie thuis is verbeterd, dan ben ik beschikbaar. Maar dan moet er natuurlijk wel een bondscoach zijn. Dus nou ja, dat bleek dus, ze bleken geen bondscoach nodig te hebben. Want in een call hebben de spelers aangegeven, wij hebben liever advocaat. De sponsoring en Hotematoot op het eiland hebben dat ook gezegd. En de sponsoring is dan vooral Corendon, hè, de reisorganisatie, de vliegmaatschappij.
1: Oh, die sponsoring is met Curaçao of zo? Dat schijnt, ja, ja.
0: Nou ja, die houden eigenlijk alles omhoog. Want ja, voordat advocaat kwam was het eigenlijk technisch failliet.
1: Ja.
0: Ze mochten ook niet veel van de overkoepelende voetbalbond. Is dat daar CONCACAF, denk ik?
1: Ja.
0: En ja, hij heeft er heel veel bij gelegd. Hij heeft ook de salarissen betaald van de nieuwe trainers, et cetera. Nou, hij regelt allerlei vluchten voor pers en maar ook voor de mensen van Curaçao om naar die wedstrijden te kunnen. Ja, die heeft dus ook gezegd, wij willen heel graag advocaat. Alleen ja, bij de bond zit Gilbert Martina. Die was groot fan van advocaat, ja, met nog een paar bestuursleden. En die heeft dus blijkbaar toch gedacht, ja, wacht even. Uiteindelijk beslissen wij hier wie de bondscoach is. En niet een spelersgroep en ook niet een sponsorgroep. Dus die heeft gezegd, Rutte is bondscoach. En dat blijft hij. Maar hij gaf daarbij wel toe dat die spelers en ook de sponsors dat anders hadden gezien. En dat maakt het natuurlijk saillant nu. Want ja, op zich zou je zeggen, punt erachter. Hij kiest voor zijn trainer die daar zit en klaar. Maar ja, wat is nu de reactie van Fred Rutte in de wetenschap dat je met ongeveer het slechtste elftal wat meedoet aan het WK, naar het WK gaat, in een loodzware pool, hè, met Duitsland, Ivoorkust en Ecuador, waarbij je normaal gesproken al sowieso geen punten haalt. Elk punt zou bijna een wonder zijn. Maar als je dan een spelersgroep hebt die dus blijkbaar nu een week of drie, vier voordat je afreist, zegt van ja, we hebben hem eigenlijk liever niet. Terwijl je dus alles erop aan moet doen om er een groot hecht collectief van te maken. De manier waarop ze eigenlijk die kwalificatie hebben afgedwongen. Dus ja, dat maakt het spannend. Dus het is een beetje de vraag, Rutte moet vandaag, maandag zenden we deze podcast uit, moet hij in het vliegtuig zitten naar Curaçao om daar dinsdag zijn WK-selectie bekend te maken. Vooralsnog gaat het volgens mij door. Maar ja, je kunt je ook afvragen dat Rutte na een paar dagen bedenken, want die zat in Spanje op vakantie, dat hij misschien denkt, ja, is dit nou al, wat kan ik hier nog doen? Leon ten Voorde, onze collega, had daar een column over. Hè, en die zei, ja, dat gedraai van advocaat en noem alles maar op. Ja, Fred kan het eigenlijk nu niet meer doen. Wat is nu nog zijn kans dat hij daar... Ja,
1: hoe ga je nu dan met die selectie, als je dat weet, zeg maar? Wat ga je dan?
0: Ja.
1: De andere kant is ook alweer, ik zat gelijk te denken, stel je nou voor dat nu de staatsloterij of de ING ineens zegt bij Oranje, nou weet je wat, hartstikke leuk allemaal, maar we willen nu Ruud Gullit als bondscoach hebben, om even wat te noemen.
0: Ja, dat kan natuurlijk niet, hoewel het natuurlijk bij clubs ook vaak voorkomt.
1: Ja, maar bij een bond kan natuurlijk helemaal niet.
0: Maar een bond eigenlijk niet, maar dan, ja, de vergelijking gaat wel op, maar gaat ook een klein beetje mank, omdat ja, als Corendon zich terugtrekt bij de Curaçao, zijn ze daar eigenlijk weer technisch failliet. En ja, dus dat is eigenlijk wel met het mes op de keel. Dus je kunt inderdaad stellen, ja, een sponsor mag natuurlijk nooit bepalen wie de bondscoach is. Dat is zo. Maar bij Nederland kan je ook kunnen zeggen, ja, voor ING staan, als die weggaan, hebben we weer drie anderen. Ik noem maar iets, hè. Dus iedereen wil zich wel vereenzelvigen met het Nederlands elftal. Maar bij Curaçao blijkt dat toch wat moeilijker te zijn. Misschien dat het nu makkelijker is omdat ze succes hebben geboekt. Dus, maar jij zit inderdaad in de stream die Martina op dit moment heeft, of de gedachte die Martina op dit moment heeft. Ja, spelers beslissen dat niet. En
1: spelers denk ik wel, want ik luister altijd naar jullie heel goed. En jullie zeggen altijd, op het moment dat je een feeling hebt met een spelersgroep, en ik snap het, gaat over Curaçao, is misschien heel klein allemaal, maar het is wel interessant, want dit is natuurlijk wel, weet je waar het om gaat. Is de sponsor nou beslissend, of is het...
0: De sponsor heeft dus nu ook gezegd, ik doe alles wat ik heb afgesproken tot en met het WK. Daarna is het klaar.
1: Ja.
0: Dus dan valt er een heel groot gedeelte. Ja, hij heeft er natuurlijk zijn schouders onder gezet. Hij is zoals de aanjager een beetje daarvan. Atilay Uslu heet hij, een Turkse zakenman die ook op Curaçao woont. Ja, die spelers, dat is natuurlijk wel interessant. Want ja, Trekken die dat nu terug? Hè? Zeggen ze nu, ja, we hebben geprobeerd om advocaat terug te krijgen. Is niet gelukt, maar ja, we kunnen ook verder wel met Fred door. Eisen ze veranderingen? Is Fred bereid, zeg maar, om er nog in te stappen? En als hij dat doet, ziet hij dan bijvoorbeeld in dat het toch niet allemaal heeft gewerkt met zijn assistenten? En gaat hij dat nog aanpassen? Of gaan we daarheen naar het WK met z'n allen? Of in ieder geval Curaçao en de journalisten eromheen met het gevoel... dat de ene partij de andere partij een beetje minacht of... hoe moet je dat zeggen? In ieder geval niet gek van elkaar zijn, blijkbaar.
1: En of dat is het gewoon onderdeel wel... van een Disney-sprookje? Dat het eerst dus goed komt, dan komt er altijd wat slechts, namelijk dit. En dan vervolgens komt het allemaal weer goed.
0: In de zin van, het ligt er een beetje aan wat je goed vindt.
1: Dat zeg is een punten pakken op het WK of zo, weet ik veel.
0: Ja, maar het ligt er een beetje aan natuurlijk wat je goed vindt met welke bondscoach. Kijk... Ja. Als ik Rutte zou zijn, dan zou ik wel denken... ja, als dit mijn spelersgroep is en zij zeggen, geven het dus expliciet aan... wij doen het niet. We doen het liever niet zo. Ja, wat heb ik hier dan nog te zoeken? Je kunt je ook afvragen, nu die spelers hebben gehoord... dat Rutte in dienst blijft, of ze dat gaan afzwakken... of dat ze misschien zeggen, ja, nou, zo'n heet wordt de soep ook weer niet gegeten... of die en die waren het toch wel met je eens en die weer niet. Maar ja, het geeft wel... achterdocht. En ik heb geprobeerd Rutte daarin nog te vragen hoe die er nou zelf in staat. Ja, die zei, je zult begrijpen dat ik op dit moment even niks zeg. En advocaat, daar was ik een vrijdag bij Ziggo... waar WK's opnames worden gemaakt over het toernooi. Kijken ze steeds terug. Er was WK 94, dus advocaat was daar nog een paar spelers... om op dat toernooi terug te blikken. En die zei, ze hebben mij gepolst of ik bereid ben om erin te stappen als er een bondscoach nodig is. Op dit moment is er geen bondscoach nodig, dus dan hoor ik blijkbaar niks meer. Maar als er wel een bondscoach nodig is, dan doe ik het, want ik vind het wel leuk om te doen.
1: Ja.
0: Ja. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, als hij op dit moment zegt, ik doe het niet, ben er klaar mee... dan is Rutte veilig, maar dan blijft natuurlijk nog wel boven water staan... dat die spelersgroep heeft gezegd, toch liever niet met hem, maar wel met hem. Dus het is een moeilijke, ook voor die Martina, want je kunt natuurlijk heel strikt blijven... maar als je daarna geen sponsoring meer hebt en je spelers zijn kwaad... heb je dan uiteindelijk het juiste gedaan? Dat is natuurlijk moreel gezien misschien wel, maar voor de toekomst is dat toch afwachten.
1: Nou, het is misschien een storm in een glas water, hè. Het zal niet door het hele WK bezig houden, maar het is wel even... interessant om wat hier gebeurt.
0: Maar kijk, ze spelen bijvoorbeeld de 30e uit bij Schotland. Ik kan me ook zo voorstellen, dat is nog wel kort op voor het WK... maar ze zijn er dan nog niet helemaal. Advocaat heeft natuurlijk wel heel die voorbereiding geregeld... heeft de hotels geregeld, dus die weet alles. Maar stel nou dat het tegen Schotland inderdaad blijkt... dat ze niet meer vooruit te branden zijn. Ja, ga je dan als bond zeggen, ja, dit hebben we hebben het besloten en we gaan maar door? Of doe je dan in één keer de optelsom 3 interlands, dik verloren? En dan loop ik op de zaterdag vooruit, ik dan, maar... Ja, ik weet het niet. Ik weet niet hoe je dat dan zou beoordelen. Ze hebben de laatste nog thuis tegen Aruba. Dat was eigenlijk ingepland dat ze in ieder geval nog een wedstrijd wonnen... en met een leuk gevoel daarheen gaan. Ik weet niet hoe slecht Aruba is. Of je daar echt niet... Maar stel dat ze daar ook niet...
1: Thuis, hè? Thuis.
0: Ja, dus thuis zwaaien ze. Ja. Dus uitzwaaien.
1: Nee, is beter dan uit. Uit moet je er niet tegenkomen, Aruba.
0: Aruba niet, nee. Nou ja, dat is het bedoel maar. Maar het is wel een flinke soap. En ik denk toch ook wel een smet op wat Curaçao natuurlijk heeft opgebouwd. Een soort van knuffelbeerachtige status. Zo'n klein landje, het kleinste landje ooit. Oudste bondscoach en dan gaan naar het WK. We zijn een paar maanden verder. En nu gaan ze er toch met een hoop achterdocht heen. En het komt wel vaker voor dat een bondscoach op het laatst sneuvelt. Saudi-Arabië, Ghana hebben er nu recent nog een bondscoach gewisseld. Terwijl ze al gekwalificeerd waren. Dus het is ook niet uitgesloten. Alleen ja, kijk, zij kunnen ook niet meer zeggen... nou, dan maar Fred niet en advocaat ook niet. Want wat moet je dan nog? Ja, dan zou je alleen Goré nog kunnen doen. Dan
1: kan jij voor de groep gaan staan ongeveer. Kun jij wel gelijk?
0: Dan ben ik de enige die de boel wel doorgelicht heeft.
1: Samen met Kees Jansma samen. Dat jij, samen met Kees toch...
0: Ja, Kees zit er sowieso nog wel. Ja. En blij op dit moment. Gewonnen van Ajax. Dus wordt vervolgd. Maar als Rutte daar echt heen gaat voor die persconferentie... kan ik me bijna niet voorstellen dat ze dan aan het eind van de week... of volgende week nog zeggen, nou toch maar niet Fred. Nee. Dat kan ik me niet voorstellen.
1: Nou goed. Langzamerhand komt het WK dichterbij. Vandaar ook dit soort verhalen natuurlijk. We gaan het allemaal op de voet volgen. Overigens komt er deze week nog een stemlijst online... met de mooiste voetbalnamen. Ik kreeg buitenlandse namen en Nederlandse namen. Moeten we die op één lijst zetten, wat vind jij? Of moeten we een Nederlandse mooiste Nederlandse voetbalnaam hebben... en een mooiste buitenlandse voetbalnaam hebben?
0: Dat laat ik aan jou.
1: Nee, maar denk dan even mee. Dus even een soort openbare redactievergadering.
0: Ik moet een mening over geven.
1: Ja, nou, daarom geef je mening.
0: En nou heb ik hier al 38 minuten mijn mening gegeven. Maar deze sla ik dan gewoon over. Maar dat laat ik aan jou.
1: Maar sinds wanneer
0: heb jij zelf genoeg zicht op.
1: Oh, nou oké. Okay. Dan gaan we dat bekendmaken wat we gaan doen. Dus dat komt en vrijdag.
0: Ik ben het met allebei je keuzes eens. Okay. Ik ben het met jouw keuze eens.
1: Oké, dank je. Je staat wel achter me. Het is niet dat morgen.
0: Nee,
1: de
0: niet dat ik dan
1: denk
0: je zegt, waarom hebben we het dan niet zo gedaan?
1: Een Curaçaootje doet ineens. Dat je ineens. En dat je dan. Dreigt met opstappen en dat soort dingen allemaal. Oké. Okay.
0: Nee.
1: Nou, hebben we alles een beetje besproken? Volgens mij wel, hè? Barcelona kampioen in El Clasico. Real Madrid hebben we natuurlijk vorige week al besproken.
0: Ja, Arsenal nog wat echt ontsnapt, hè?
1: Ook ontsnappen, ja, precies.
0: Ja, met 1-0 voor een doelpunt wat op het allerlaatste moment nog geannuleerd wordt van de tegenstander West Ham. Dus dat ziet eruit als ze die landstitel gaan pakken en dan ook nog een Champions League finale. Dus dat, we hebben het de laatste over gehad. Ze kunnen overal nasgrijpen, dan is het een drama seizoen. En nu een beetje wat je met NEC beschreef. Het kan nu ook natuurlijk nog alle kanten goed opvallen. Al kan ik me niet voorstellen dat zij tegen Paris Saint-Germain stand kunnen houden. Maar... Nee.
1: En slot natuurlijk met Boegroep van het veld af. Die heeft ook nog wel wat te winnen voor komend seizoen. Dat is wel duidelijk, hè?
0: Moet heel veel gebeuren natuurlijk in die selectie. En het is met hangen en wurgen halen ze het einde van het seizoen. Het is natuurlijk een teleurstellend seizoen. Waarin ze in ieder geval nog die Champions League... maar die hebben ze ook nog niet binnen. Daar hebben ze in ieder geval weer... dat ze op dat podium spelen en ook weer wat om te investeren. Ze hebben natuurlijk al veel geïnvesteerd... maar bijna al die aankopen zijn geblesseerd geraakt.
1: Ja, precies.
0: En behoorlijk ook. Ekitike is er voorlopig niet bij. Isak is er heel het seizoen niet bij geweest.
1: Nee.
0: Dus ja, dat wordt ook interessant om te zien. Ik kan me niet voorstellen dat zij een zomer hebben... waarin zij een selectiekaart samen kunnen stellen... die dan ook meteen dat gat weer dicht. Dan zou je zeggen, nou, vorig jaar was er geen gat.
1: Nee.
0: Maar ze lopen natuurlijk ook tegen Salah... die min of meer gratis vertrekt. Robertson die gratis vertrekt. Spelers die wat ouder worden en over het algemeen niet beter. Dus nee, dat wordt nog een hele klus. Maar het moet wel beter dan wat we dit seizoen hebben gezien.
1: Dat is waar. Nou, laten wij dan tot slot van deze podcast naar de vraag van vandaag gaan, weet je niet?
0: Doen we.
2: De vraag van vandaag.
1: Dit was de vraag van Johan afgelopen vrijdag.
3: Ja, toch even over Mr. Europa League. Die stond voor de 9e keer, dan hebben we het over Unai Emery, voor de 9e keer in een halve finale van een Europese competitie. Dat flikte hij met 5 clubs. Welke 5 clubs?
1: Nou, kom maar op.
0: Paris Saint-Germain?
1: Nee?
0: Niet?
1: Dan doe mijn lijstje erbij.
0: Nou, dan ga ik terug naar hoe makkelijk het is. Dat is dus nu met Aston Villa.
1: Ja.
0: Villarreal.
1: Ja.
0: Sevilla.
1: Ja.
0: Arsenal.
1: Ja.
0: Moet ik nog een 5e ook?
1: Ja, je moet nog een laatste. De eerste moet je nog hebben.
0: Paris was dan kwartfinale, denk ik.
1: Mm-hmm. Lang geleden, hoor, deze.
0: Welk jaar?
1: Ja, dat is een begin, zeg maar. Dat is het begin van zijn carrière als trainer.
0: Nou, hij is een Bask, dus dat zal dan Bilbao zijn geweest?
1: Valencia. Ja, daar begon het allemaal mee.
0: Het is wel echt onvoorstelbaar.
1: Ja,
0: ik zat natuurlijk te kijken. Ik dacht, staat hij weer?
1: Ja.
0: Het is toch ongelooflijk hoe hij altijd... En van Go Ahead verloren.
1: Ja.
0: Niet van Feyenoord.
1: Nee.
0: Maar onvoorstelbaar hoe die toch elke keer weer in zo'n finale komt... terwijl sommige trainers er nooit komen.
1: Nee, is bijzonder. Ja. Gerald Oosterwolde, eervolle vermelding is voor jou. Is bij deze. Veel mensen hadden dit rijtje wel redelijk goed. Mag jij de vraag voor morgen neerleggen?
0: Ja, ik zocht een beetje naar Telstar, want het is natuurlijk leuk, die laatste wedstrijd. Het is een beetje de schijnwerpers erop. Kijk, Telstar heeft een paar clubiconen die over het algemeen niet op het allerhoogste niveau hebben gespeeld. Fred André, die trainer, inmiddels overleden. Maar we hebben ook Fred Bisschot, die clubicoon is omdat hij er heel lang heeft gespeeld. Maar waar is hij nou eigenlijk echt beroemd om geworden, Fred Bisschot, bij Telstar?
1: Nou, als je weet waarom Fred Bisschot echt... beroemd is geworden?
0: Ja, beroemd in de tijd dat er iets gebeurde in Nederland. Dat is lang geleden, maar dat heeft hem echt een beroemdheidsstatus opgeleverd.
1: Nou, als je het weet, geef me door via X of Blue Sky met de hashtag AD Voetbalpodcast. Of reageer eventjes op Instagram, @AD Voetbalpodcast. De stories, dan wel een DM'tje sturen. Dan kan je reageren en meedoen aan de vraag van vandaag. Morgen het antwoord bij Maarten Wijfels. Dan gaan we ook nog praten over Donjo Malen. Later deze week nog meer vanuit Enschede met Leon ter Voorde. En Rick Elfrink komt ook nog aan bod over de verbouwing van PSV. Hoe dat ervoor staat en wat er staat te gebeuren. Dus dat komt allemaal later nog aan bod deze week. Maar eerst maar eens eventjes morgen. Nikos, ik dank je voor nu. Ik spreek je later vandaag op de redactie. Voor een greenscreen moet je gaan staan. Dus even de make-up in nog van tevoren.
0: Ja, op tijd naar bed.
1: Op tijd naar bed. Kringen. Ja, precies. Ja. En dan fit en fruitig voor die greenscreens. Hè? Alles uitleggen.
0: Ik zie je. Ja, ik zal er zijn.
1: Zie je straks.
0: Tot later. Hoi, hoi.
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
5: Wij draaien de poten om die het stoelen vandaan.
6: Dit is Gode Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Het kabinet komt met een voorstel om vakbonden en werkgevers weer aan tafel te krijgen. Dat laat minister Vijlbrief van Sociale Zaken weten in reactie op het ultimatum dat de bonden vanochtend stelden. FNV, CNV en VCP dreigen met acties als de miljarden bezuinigingen op sociale zekerheid niet van tafel gaan. Constructief overleg in de polder is in Nederland altijd de basis geweest voor vooruitgang, zegt Vijlbrief. De bewindsman benadrukt wel dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De Iraanse Nobelprijswinnares en mensenrechtenactiviste Narges Mohammadi is op borgtocht vrijgelaten, meldt haar familie. Ze is naar een ziekenhuis in Teheran gebracht. Vorige week waarschuwde Mohammadi's familie en aanhangers dat ze zou kunnen overlijden in de gevangenis. Terugkeer naar de cel zou fataal kunnen zijn. Mohammadi won in 2023 de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd tegen de onderdrukking van vrouwen in Iran. Ze zit sinds 2021 vast. Vissers mogen geen vis vangen op de Doggersbank in de Noordzee, heeft de rechter bepaald. De rechtszaak ging over het vissen met sleepnetten op de Doggersbank, een Natura 2000-gebied in de Noordzee. Ondanks die beschermde status wordt er volop gevist. Daarbij wordt de zeebodem met netten omgewoeld en dat is slecht voor het bodemleven. Het kabinet wilde tot nog toe niet handhaven en moet nu opnieuw besluiten over een visverbod. De Raad van State ziet weinig nut in een wet om het Nederlanderschap in te trekken van mensen die zich aansluiten bij een terroristische organisatie in het buitenland. Sinds 2017 heeft de minister van Justitie en Veiligheid die mogelijkheid. Het kabinet wil deze nu permanent maken. Het afnemen van Nederlanderschap kan alleen als mensen meerderjarig zijn en ook een andere nationaliteit hebben. De wet is tot nu toe 25 keer ingezet, blijkt uit cijfers van het kabinet. Het weer. Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen Amersfoort Noord en Barneveld 3 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, twee rijstroken zijn dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelofarensveen en Zoeterwoude 5 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. En op de A59 richting Den Bosch tussen knooppunt Hooipolder en de afrit Dussen 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.
3: Attention all ladies. The Candyman is on the prowl. And for those that want to get busy, you got to speak up now.
4: This one.

0: tafel. Wim Kieft, Theo Jansen, Jeroen Stekelenburg en Pierre van Oordonk. Ja, Pierre, toch nog heel even terugkomen op vorige week. Dat het in de zeven uur uitzet. Ja. Maar toch opgestapt bij NAC deze week als adviseur. Vorige week zei je, dat twijfelde je eigenlijk over of was je eigenlijk niet van plan. Wat heeft je dan toch doen besluiten? Arno heeft je...
1: Arno zei van, waarom stap je niet terug? En daar was ik eigenlijk al wel eventjes mee bezig. En uiteindelijk denk ik dat je voor de club dat het beste is geweest. Omdat je toch wat rust probeert terug te brengen. En ja, aangezien mijn performance vorige week ook niet mijn beste wedstrijd was... werd het eigenlijk alleen maar onrustiger in plaats van rustiger.
0: En heb je dan nu ook een gevoel van opluchting? Of dat, hoe werkt dat?
2: Wat bedoel je met je performance van vorige week hier?
1: Ja, daar kwam ik zelf niet goed uit, vond ik.
2: Oké.
1: Ja.

0: veld. Uiteindelijk is NAC dan definitief gedegradeerd. Een zwarte dag. Ook al won NAC nog.
1: Ja.
0: Althans, de wedstrijd moet nog worden uitgespeeld. Dat gaat morgen gebeuren trouwens, om 14:30. En dat gebeurt dan in Heerenveen. Want in Breda werd daar geen toestemming voor gegeven. Dus zonder publiek wordt die wedstrijd morgenmiddag dan in Heerenveen uitgespeeld.
2: Ja, allemaal winnaars. De rest dat je toch gewoon klaar hebt. Niemand moet uitspelen.
0: Nee, maar NAC wil altijd wedstrijden overspelen.
2: Nee, maar dat heeft toch helemaal geen zin. Alles is gespeeld. Heerenveen gaat normaal gesproken in die 8 minuten die wedstrijd niet meer omdraaien. Gewoon streep erin. Toch? Ja. Of niet? Ja,
3: ja nee, natuurlijk. Maar dan zeggen ze dat kan niet. Weet je, je moet een voetbalwedstrijd
2: Nee, maar dat kan wel meer niet.
3: Winnen, maar die moet je op het veld winnen en zo. Dan krijg je dat soort teksten. Toch?
0: Grondig evalueren, zei je, moet er gebeuren bij NAC. Is er één ding wat je eruit kan halen van dat moet er sowieso gebeuren? Dat is wel iets wat er echt mis is gegaan dit seizoen.
3: Nu kun je vrij praten.
1: Ja, zeker. Maar weet je, je bent in de winterstop. Ben je weg ingeslagen en zijn er twee nieuwe spelers gehad, nieuwe aanvallers. En eigenlijk drie, omdat Moussa Soumanou de hele eerste seizoen zelf niet op het veld heeft gestaan. Dus je had eigenlijk drie nieuwe aanvallers. Ja, en daar werden dan de doelpunten van verwacht. En dat is er niet echt uitgekomen. Ik bedoel, en dat is teleurstellend, omdat we het begin van het seizoen wel ingezet hadden op een wat dominanter NAC aan de bal. Dat hebben we de eerste seizoen zelf denk ik best vaak laten zien. Ik kreeg ook vaak de complimenten, geen punten. Maar dat is na de winterstop is het eigenlijk overgegaan in het sprokkelen, proberen te sprokkelen van puntjes.
0: Ja. Ja, de trainer heeft wel altijd vertrouwen gehouden. Sinds speelronde 13 zijn jullie nooit meer boven die degradatieplaatsen uitgekomen.
1: Ja.
0: Heeft hij misschien te lang het vertrouwen gekregen?
1: Dat weet ik niet. Ik denk gewoon dat er in de winterstop is er ook, net als in het begin van het seizoen, zouden we met 3-5-2 zouden we spelen. Daar zijn we in de eerste helft van het seizoen vrij snel van afgestapt. Nou, en in de tweede seizoen zelfs zijn we daar weer opnieuw mee begonnen. En relatief ook weer snel van afgestapt. Nou, en dan krijg je te maken, omdat daar de spelers wel voor gehaald zijn, dat je met een heleboel spelers binnen selectie ga je een beetje schuiven. Alleen dat zijn op die posities dan niet echt de specialisten die je wel nodig hebt, met name voorin, om het verschil te maken. En ik denk ook dat we gewoon veel te veel. Achteraf zeg je, we hadden beter een selectie van 15 man kunnen hebben. Want dan heb je als trainer denk ik ook niet zoveel opties. En we zijn te veel gaan schuiven met de verschilmakers en de creatieve jongens op middenveld en voorin.
0: Nou, genoeg punten voor de evaluatie. Leuk, Wim, al die wedstrijden op één dag? Vaker doen?
4: Nou ja, het wordt. Nee. Nee, want je kan het niet echt volgen.
0: Nee, het gaat veel te snel.
4: Mij werd gevraagd om een bepaalde wedstrijd te kijken. Dus daar moet dan je aandacht naar uit. Maar je wil natuurlijk eigenlijk het liefst, dus een beetje de samenvatting gekeken laten. Maar je wil natuurlijk het liefst, daar waar de spanning is, daar wil je heen natuurlijk.
0: Ja.
4: En met name onderin was het natuurlijk, en is het nog steeds.
0: Zeker.
4: Geweldig wedstrijd.
1: Maar jij moest Fortuna Pek doen.
4: Ja.
0: Theo, kon jij wel een beetje de kop erbij houden? Want je was bijna kampioen.
2: Ik heb een beetje geslapen.
0: Ja, maar jij zit midden in een kampioensrace met de treffers.
2: Ja, nee.
0: Gisteren gelijk gespeeld, toch weer een paar punten achter.
2: Ja, we staan 3 punten achter op Quick Boys. Met nog 2 wedstrijden te spelen. Dus zolang er een kans is, moet je ervoor gaan. Dus we zullen proberen om de druk erop te houden. Alleen, het wordt wel lastig.
4: De tegenstander ging tijd trekken, zei je.
2: Wij speelden tegen Spakenburg inderdaad. En Spakenburg heeft gewoon vanaf het begin van de wedstrijd waren ze bezig met tijdrekken.
0: Ja, die hadden naar Ronald Koeman junior gekeken.
2: Ja, nee, maar in de 87e minuut kregen ze een corner. Ze hebben niks meer om voor te spelen en die speelden ze kort. En dan gingen ze met z'n allen omheen staan om tijd te rekken. Dus ik denk dat er een envelopje is gestuurd.
0: Oké, okay. Nou, tot zover de 2. Nou, pas op met wat je zegt.
2: Ik zeg toch niet wat er is.
0: Nee. Nou, tot zover de 2.
5: Kaartje.
0: Een kaartje.
5: Kaartje.
0: Bij ons vanavond ook de zondagveteranen van Graaf Willem uit Den Haag. Net als een van de leden kwamen we zojuist achter. Bondsvoorzitter van de KNVB, Frank Pauw.
6: Ja, welkom.
0: Ja. U voetbalt dus ook nog altijd zelf?
7: Ja, als een hele matige rechtsback, hoor.
0: Als een rechtsback.
7: Ja.
0: Ja, misschien kunnen we de meneer naast u vragen of even over de voetbalkwaliteiten van meneer Pauw.
5: Nee, daar zeg ik niks over.
8: Oh, nee.

0: Ligt dat zo gevoelig?
1: Nee hoor, helemaal niet.
0: Helemaal niet. Maar ja, leuk toch? En elke week nog een wedstrijd.
2: Nou, elke week wordt wat. Dat lukt niet altijd. Maar het is nog steeds een leuk team en het is leuk om te spelen.
0: Nou, mooi. Misschien kom ik zo nog even bij u terug. Want we wilden het ook nog over het interview van Nigel de Jong hebben. Daar heeft u misschien ook wel een mening over. Nou goed, we gaan eerst naar de schaduwspits. Want u kunt nog twee keer deze bal winnen. Althans, u kunt nog twee keer meedoen. Wie is onze schaduwspits van vanavond?
3: Who am I? Van Hooydonk.
4: Piqué, de bal valt niet lekker voor zijn voet. Silla.
0: Studiovoetbal@nos.nl. Als u het goede antwoord weet, stuur graag uw adres mee. Want dat maakt het een stuk lastiger, makkelijker voor ons om die bal erop te sturen.
5: Werd er naar gefloten of niet?
0: Ja, dan ik hoorde wel een fluitje.
5: Ja, ik hoorde het ook. Dat was hij zelf, maar, denk ik. Ja, dat...
0: Goeie tip.
5: Ja,
0: Heeft hij zelf gefloten, goeie tip. Theo, je hebt naar Feyenoord gekeken.
6: Ja.
0: Feyenoord toch gewoon die tweede plaats gepakt vandaag.
6: Ja, nee.
0: Hoe was het voetbal verder dan vandaag even?
6: De eerste helft was heel matig van Feyenoord's kant. Eigenlijk werden ze gewoon helemaal weggetikt door AZ. Ze probeerden bij vlagenhoog om terug te zetten, in een laag blok ook regelmatig. Maar als je dan ziet hoeveel tijd en ruimte Daal aan de bal krijgt, en dan uiteindelijk tussen vier man gewoon iemand vrij kan aanspelen, dat was eigenlijk wat er constant gebeurde. En dat was de eerste zelfs heel erg matig, ook in het hoog druk zetten. Hier zie je Trauner doorstappen. Ja, ze dekken niet goed. Hij loopt niet mee, waardoor die bal erachter komt. Uiteindelijk gaat hij uit, waardoor het niet gevaarlijk wordt. Maar ja, dat was heel matig. De tweede helft natuurlijk gewisseld. Ik denk dat hij dat goed gedaan heeft. Toen kwam er wat meer druk op. En toen begon het wel wat meer op Feyenoord te lijken weer vanaf het begin. Dit is denk ik ook mede dankzij Dick. Hè, we noemen hem toch maar eventjes nog.
0: Dick Advocaat.
6: Ja, maar dit is wel iets wat je bij Dick Advocaat natuurlijk veel ziet. Hè. In de zone, dicht bij elkaar, de linies of de lijnen eruit halen. Dat deden ze de tweede helft een stuk beter, waardoor ze beter in de wedstrijd kwamen. En uiteindelijk denk ik ook verdiend gelijk spelen.
0: Mm-hmm. Hoe heb je naar het afscheid van Dennis Kloeze gekeken? Want van het Feyenoord publiek,
7: nou, was ontroerd. Ik vond het wel emotioneel.
0: Ja,
7: en ik werd er niet emotioneel
0: van. Nee, maar
7: hij werd er wel. Maar toch, hoe je het went of verkeerd, het vrij goed gedaan.
0: Okay, wordt hij even door Robin van Persie meegenomen?
7: Feyenoord. Het is heel chic. En ik vond Robin ook heel krachtig daar staan. Natuurlijk sta je lekkerder als je gewonnen hebt. Je hebt Champions League gehaald en dat je het niet hebt gehaald. Maar ja, ik denk dat je toch niet moet vergeten dat deze mensen onder een enorme druk staan. Ook vanuit de harde kern van die clubs. Dat hoor je toch heel vaak, weet je. Dat het is niet in rust werken, weet je. Het is een emotionele club, maar dat is Ajax ook en dat is bij PSV ook zo. Is dat die mensen, ja, ik weet niet of ze bedreigd worden, maar...
0: Nou ja, de Kloeze heeft daar wel eens wat over gezegd.
7: Ik vermoed het zomaar natuurlijk. Dus hij gaat... Hij heeft iets goed achtergelaten, denk ik. Twee keer Champions League gehaald. Of misschien
0: en ook redelijk wat geld binnengehaald uiteindelijk, Jeroen. Want er was natuurlijk dit seizoen veel kritiek, ook vanuit de eigen achterban op de Kloeze. Maar als je overal kijkt in de jaren dat hij bij Feyenoord...
8: Hij heeft het goed gedaan. Hij heeft het zeker goed gedaan. Ik bedoel, die niet altijd makkelijk geweest de jaren daarvoor voor Feyenoord. Het is natuurlijk een periode geweest waarin het sowieso heel goed ging. Hè, met die jaren van Arne Slot, toen ze natuurlijk ook kampioen zijn geworden. En er is stabiliteit geweest in die club. En dat is vaak natuurlijk ook ver te zoeken. Ze gaan nu moeten ze op zoek naar een nieuwe directeur en naar een nieuwe technisch directeur en een nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen. Ik geef het je te doen. Want de kritiek die er wel eens was, is natuurlijk dat hij die twee functies combineerde. Van TD en van algemeen directeur. Maar het is natuurlijk wel gewoon goed en stabiel geweest.
7: Dus Wanneer gaat hij weg?
8: Hij gaat nu weg.
7: Ja,
8: hij gaat
7: per welke datum?
8: 1 juli.
7: Dus hij is nog verantwoordelijk voor het volgende seizoen? Of?
8: Nee, want hij bemoeit zich ook niet met de aanstellingen die komen gaan.
7: Maar wie is er dan verantwoordelijk?
8: Nou, op dit moment, die gaan ook weg. Die gaan begin volgend jaar weg. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, Toon van Bodegem, en Sjaak Troost op technisch gebied, die gaan iets later weg dan de huidige directie.
7: Ja.
8: En daar zullen die twee functies, algemeen directeur en technisch directeur, die gaan ingevuld worden. En op hele korte termijn.
7: Een nieuw seizoen in.
8: Ja, en dat gaat ook parallel aan elkaar. Want normaal gesproken zou je zeggen, we doen eerst een algemeen directeur. En dan gaat die eens rustig kijken naar een technisch directeur.
6: Maar je hebt geen tijd om
8: tijd
6: op
8: is er niet.
6: Kijken.
8: Nee, want
9: als je een puur los spelt dan, en je kijkt naar technisch directeur.
8: Ja.
9: Dan kan je toch niet zeggen dat de laatste twee jaar even... dat dat goed is gegaan. Qua spelers die er allemaal gehaald zijn.
8: Ja.
9: En er is echt voor een vermogen geïnvesteerd.
8: Nee.
9: En ja, daar zie je toch niet zoveel van terug.
8: Nee, ja, kijk, Ueda moet nog verkocht worden natuurlijk.
9: Wat zeg je?
8: Ueda bijvoorbeeld, die kan natuurlijk nog heel goed verkocht gaan worden. Ik heb het meer over dat het wel heel stabiel is geweest. Wat natuurlijk ook wel eens ontbroken heeft. Voetbal is natuurlijk wel vaak pieken en dalen. Ze worden tweede nu, ze plaatsen zich voor de Champions League. Dat is redelijk stabiel geweest natuurlijk, plaatsing voor Champions League. Ik denk dat dat wel echt winst is. Want er zijn natuurlijk jaren geweest dat Feyenoord nou met zijn hakken over de sloot überhaupt Europees voetbal haalde.
0: Ja, maar Theo, hoe moeten we nu naar dat seizoen van Persie kijken dan? Hoe moeten we dat waarderen?
6: Ja, een zesje denk ik. Een 6 min.
8: Ze zijn na vandaag officieel de slechtste nummer 2.
6: Ja, ooit. Nee, maar het is zo.
0: Ja, als ze nu niet winnen volgende week, ja, dan zijn ze.
8: Anders is het ex aequo, 65 ja. punten, ja. Willem 2. En als ze het niet winnen, dan.
0: Dan is er nog nooit een nummer 2 geweest met zo weinig punten.
6: Nee, maar je ziet het natuurlijk ook. Hè. Ik bedoel, als je het hele seizoen een beetje evalueert, en dat zullen hun natuurlijk ook gaan doen. Ja, dan zijn er wel heel veel dingen misgegaan. Hè. De speelwijze in het begin van het seizoen, de manier van denken, hoe Van Persie wou voetballen met Feyenoord, dat heeft hij denk ik een wedstrijd 5-6 volgehouden. Waar daarna is het eigenlijk steeds minder gegaan, zeg maar. Een beetje heel wisselvallig. Keuzes die er gemaakt zijn met spelers, aanvoerders, ga zo door.
0: Sterling halen.
6: Wat schandalig natuurlijk als je nu al ziet dat die jongen nooit meer speelt. Dus
0: er zijn ze nog voor op trainingskamp naar België gegaan. Ja,
6: maar
0: Sterling.
6: Een paniek aankoop. Maar uiteindelijk heeft de Kloeser, die heeft natuurlijk heel veel, best wel dingen goed gedaan. Maar hier heeft hij natuurlijk ook wel dingen fout gedaan door heel veel de oor te leggen naar, denk ik, Robin van Persie. Ik denk dat Robin wel echt heel duidelijk toch wel zijn ding heeft kunnen doen. En ook wel een beetje leidend was, denk ik, in heel veel dingen. En ik denk dat het wel belangrijk is voor Feyenoord dat er een hele grote naam binnenkomt als technisch directeur die hem wel even wat korter kan houden.
0: Ja, want de vraag is natuurlijk of die doorgaat. Of die nieuwe directie met hem door wil. Ja. Hij is daar zelf vrij stellig over. Dat gaat wel lukken.
10: Nou, net geef ik ook aan dat ik eigenlijk nu al bezig ben met de planning richting volgend seizoen. Dus ik ben de trainer volgend seizoen bij Feyenoord. Dat is de quote die je zocht volgens mij, of niet? Ik zou je een handje helpen.
0: Denk jij dat ook, Jeroen?
8: Ja, ik denk eerlijk gezegd van wel. Ja. Je hebt wel enorme golven gezien in hoe die ook op dit soort momenten ons toesprak. Aan het begin was hij heel zelfverzekerd. In de periode dat het een stuk minder ging, zat hij daar toch op een hele andere manier. Ook een paar keer natuurlijk een beetje confrontatie gezocht met een aantal journalisten. De laatste weken komt wel die brani een beetje terug. Als je nu je oor te luisteren legt bij mensen die dag in dag uit bij Feyenoord zijn, dan is wel het vermoeden dat dit nou een van de functies is die ze niet ook nog opnieuw gaan invullen, omdat er zoveel moet gebeuren. Ze zijn tweede geworden. Als ze dan afscheid van hadden willen nemen, had het beter in februari kunnen gebeuren. Hè. Ze hebben hem willen laten leren. Hij is jong. Hij heeft fouten gemaakt. Dit jaar heeft heel veel fouten gemaakt. Maar er is wel vertrouwen nog in Robin van Persie. Met wel de kanttekening dat ze natuurlijk wel een klein beetje vrees hebben voor het scenario dat het niet begint te draaien volgend seizoen. En dat je dan 8 weken in het seizoen denkt van hadden we maar. Ja. Dan heb je dus niet de nieuwe trainer de kans kunnen geven om een voorbereiding te hebben met die ploeg. Dus die twijfel is er wel. Maar,
0: welke namen worden er genoemd als technisch directeur?
8: Er zijn er eigenlijk 2 op dit moment. Dat is Oliver Roenert van Union Berlin en Davy Rigaud van Club Brugge. Die is wat jonger, die is nog geen 40. Die Roenert is midden 50. Allebei een beetje ander traject gevolgd. Maar
0: ken jij ze, Wim? Want jij zat zo, oh ja.
7: Nee, omdat hij mist dat was ook zo'n. Was ook een Duitse wonderdokter.
0: Ja, Diamantenaugen. Ja. Ja. Die kwam van de Arsenal. In ieder geval, die had bij Arsenal gezeten.
7: Ik denk dat het. Op zich kan je allerlei theorieën hierop loslaten, natuurlijk. Het is goed als er iemand uit het buitenland komt of niet. Maar het lijkt mij vooral goed als er iemand uit Nederland zou worden. Nou,
0: maar wie dan? Want er zijn niet zoveel technische.
7: Nou, die zijn er wel. De vraag of ze willen. Je hebt Paul Bosveld natuurlijk, die het vrij goed gedaan heeft.
0: Ja, maar die heeft volgens mij al eerder aangegeven dat hij niet wil.
8: Maar wat ik nog dacht, Jurie Mulder, die is toch nu bij Schalke. Is dit dan een stap omlaag? Ik kan me voorstellen
7: door,
8: dat je de Bundesliga in wil, dat snap ik ook wel. Maar.
7: Max Huibert, weet je, het zijn de bekende namen waar je een beetje uit rommelt.
0: Ja, die wordt natuurlijk ook gekoppeld aan Robert Enoorn. Want wordt natuurlijk als de grote kandidaat genoemd, de oud-directeur van AZ. Is daar al vordering?
8: Nou ja, er zijn gesprekken en dat lijkt wel de goede kant op te gaan. Niet dat er morgen nieuws komt, maar volgens mij wil iedereen het wel. Is er weinig weerstand meer. tegen Robert Eenhoorn heeft iedereen wel het idee dat ja, dat is gewoon de droomkandidaat. Dat...
0: En dan gaat de naam van op technisch gebied nog rond van Giovanni van Bronckhorst. Ja. Maar dat gaat dan meer om technisch manager?
8: Ja, volgens mij is dat meer...
0: Dus je komt onder de technisch directeur te werken, zeg.
8: Ja, ja.
9: En is Van Wonderen dan weer...
8: Ja, die is uit beeld.
9: Uit beeld.
8: Ja. Ja, ik ben er ook
6: bizar beleid bij, maar... Nee, omdat, is het heel bijzonder natuurlijk.
9: Omdat,
8: dat is natuurlijk
9: omdat
8: heel gek
9: Kees zelf een beetje de deur... of in ieder geval liet merken dat de deur nog open stond.
8: Nou ja, het is natuurlijk een beetje wat Theo net zei. Dat ze in die tijd natuurlijk wel heel erg hebben gekozen voor Van Persie. Want dat was natuurlijk wat er dan misging.
0: Was dat misschien vooral de man die in de positie zou komen om het over te nemen als Van Persie weg zou gaan?
8: Nou, dat weet ik niet. Dat zou wel heel erg tactisch zijn. Alleen, het lijkt niet logisch. Kijk, misschien geeft het ook wel een beetje aan dat Van Persie blijft. Dat ze nu niet, dat Van Wonderen nu geen serieuze kandidaat is, want dat zou gek zijn, denk ik.
0: Ja, dat bedoel ik eigenlijk.
8: Ja.
0: Is dat het? Maar Pierre, als je nou naar die tweede plaats van Feyenoord kijkt, is er heel weinig punten, bijna nog nooit zo weinig punten gehaald. Wat zegt dat dan eigenlijk over de rest van de Eredivisie?
9: Ik denk dat we wel kunnen stellen dat dit seizoen een van de slechtste jaren is geweest van de afgelopen tijd. Qua kwaliteit in de Eredivisie. En dat zie je terug. Dat hebben we teruggezien op Europees niveau. Waar de Nederlandse ploegen eigenlijk allemaal buiten Go Ahead nog... maar gewoon matig hebben gepresteerd. Nou ja, en PSV die staat daar echt met grote afstand boven. En ja, Ajax, vanmiddag zitten we te kijken. En dan Feyenoord die kan eigenlijk niet winnen van AZ... En Ajax dat loopt te ploeteren thuis tegen Utrecht. Dat zijn Ajax thuis, Feyenoord thuis. Er zijn jaren geweest dat waren, die kon je zo invullen. Dat waren allemaal eentjes. En tegenwoordig is het, zijn ze blij als ze een puntje hebben. En ik denk dat wel heel veel zegt over het niveau. En ja, ik denk dat ze achteraf allemaal balen dat ze zo'n inzinking hebben gehad op dit moment. Omdat ja.
0: Ja, nu al. Maar ook NEC, moet gebeuren natuurlijk.
9: Maar ook FC Utrecht, ook FC Twente, die denken ook allemaal hetzelfde. Van, als we een paar puntjes meer hadden gehad, hadden we misschien Champions League gehad. Ja,
6: dit was de kans. Ja. Ik bedoel, Twente heeft het in het begin natuurlijk lastig gehad. Sinds dat John er zit, zijn ze volgens mij nummer 2 op de ranglijst.
9: Die hebben echt fantastisch.
6: Dus die hebben het echt geweldig gedaan. NEC doet het natuurlijk bijzonder goed. Maar uiteindelijk staan die op plekken. Dat is al... heel erg knap waar die staan. Maar het heeft vooral te maken met Ajax en Feyenoord... die gewoon heel erg ondermaats hebben gepresteerd.
0: Dit seizoen. Twente wint weer nu met 4-0 ja, Sparta.
6: Makkelijk ook, want het had ook 6-7-0 kunnen zijn.
0: Ja, dan hadden ze nog wel wat aan kunnen hebben qua doelsaldo.
9: Het ziet er goed uit, hè? Ja. Echt fris, aanvallend sterk, goede buitenspelers.
7: Maar die clubs hebben, zeg maar, Twente en AZ. Daar gaat ook weer een leeg loop. Nou, bij AZ zeker, want dan heb je natuurlijk de Mijnans, heb je
0: Sparrow.
7: En je hebt Smit, heb je natuurlijk, daar gaat het probleem. Bij Ajax en Feyenoord hoeven ze niet bang te zijn dat het een leeg loop
6: is. Nee, dat willen ze graag toch, juist bij Ajax. Die willen een leeg loop.
7: Je moet ze maar zien kwijt te raken.
6: Iedereen is koop
7: allemaal. Ja, ja.
6: Iedereen is koop.
7: Ja, dus veel onzekerheid, maar hetzelfde PSV krijgt natuurlijk ook. Er gaat ook een leegloop komen. Natuurlijk moet er ook weer een nieuw elftal worden. Dus
9: ja, maar die worden wel voor iets meer eurotjes ingewisseld,
7: ja,
9: denk ik.
7: Ja, ja, ja,
6: en het beleid is daar natuurlijk zo goed bij PSV dat het ook geen probleem is. Die zullen gewoon alweer een lijst klaar liggen met fantastische spelers die ze kunnen ophalen.
0: Maar Wim, zie jij Twente volgende week van PSV winnen?
7: Nou, daar heb ik ook over na zitten denken.
8: Hoe graag wil PSV winnen volgende week?
7: In de auto hier naartoe. En als ik PSV dan weer zie met die Peppy, er zijn twee dingen. De ene kant, het is de laatste wedstrijd voordat de WK gaat beginnen natuurlijk. Dus hoe ga je daarmee om? Ga je been terugtrekken? Ga je niet je been terugtrekken? Maar als je Perisic vandaag weer tekeer ziet gaan, weet je, het is tegen Go Ahead en die wedstrijd is gespeeld. Ik denk dat het hun eer ten aan is om die wedstrijd weg te geven.
0: En zou je als PSV-speler nog nadenken dan over Ajax? Dat het dan misschien, omdat de concurrent is, dat het dan...
7: Ik niet.
0: Als ze ernaast dingen zouden grijpen, nee, dat speelt helemaal niet mee.
7: Daar heb ik nooit last van gehad,
0: denk je?
7: Nee.
0: Oké, dan...
6: NEC maakt ook een goede kans natuurlijk.
8: Nee, ik denk wel dat ze zouden kunnen lachen dat Ajax dan naar play-offs zou moeten spelen in Volendam. Maar tijdens de wedstrijd ben je mee bezig.
9: Ja. Ja, maar wat jij zegt, Theo, je hebt gelijk. In principe heeft, gezien het programma, heeft NEC de beste papieren.
0: Ja, we kunnen het programma er wel even bij pakken en ook de stand. Want dan zie je inderdaad dat NEC, die speelt natuurlijk thuis tegen Go Ahead. Dus als ze die winnen, dan zijn ze zo goed als zeker. Omdat ze een beter doelsaldo hebben dan... dat Twente, maar als Twente heeft het natuurlijk in eigen hand als het wint bij PSV. Ja. Dus, en dan zijn de druiven natuurlijk zeer zuur voor NEC en voor Ajax. Want dan vallen bij NEC ineens uiteindelijk Theo toch ook nog allemaal uit handen.
6: Ja, zeker. Bedoel,
0: want als je derde wordt, dan is het voor de duidelijkheid voor de Champions League. Ja. En anders sowieso Europa League. Het vierde
9: Dan nog is het toch NEC. Ik bedoel, als je hem dan toch afpelt, is het toch een geweldig jaar geweest.
0: Ja, zeker, maar dan is het vervelend met niks tastbaars daaraan over.
6: Ja, maar dat heeft te maken natuurlijk met de laatste week. Als je dan een beetje naar de laatste week kijkt, vanaf de bekerfinale hebben we allemaal gezien waarin ze totaal niet zichzelf waren. Zeker de eerste helft was het echt verschrikkelijk. Dus daar waren ze niet zichzelf. En je ziet de laatste tijd dat het zit een beetje tegen. Ja. Weet je, bedoel, het is niet zo dat ze dramatisch spelen. Ze krijgen nog steeds dezelfde kansen. Ze krijgen ook dezelfde kansen tegen. Alleen nu vallen ze net allemaal binnen bij hun. En zelf hebben ze het pech dat ze... Vandaag is het twee keer op... wat is het? Dat ze buiten
8: hebben we de mooiste goal van het seizoen nog? Of niet?
9: Ja,
8: de
9: mooiste...
0: Die hebben we nog. Van Linssen.
9: Niet goed gekeurd. Ja. Ja.
0: Dat was wel...
7: Dat was 100% bewust.
0: Ja, toch?
7: Ja. Ik hoorde nog twijfels bij de commentator.
8: Echt fantastisch.
0: Wow, vooral als je hem van achter de goal ziet.
9: Als je die met buitenkant rechts schiet, dan is het een schot.
6: Ja. En ook wetende natuurlijk dat Vaassen altijd een beetje gokt op de voorzetter.
9: Maar beter kan hij niet raken.
6: Geweldig.
0: Zonder dat hij wordt af.
7: Ja, zeker.
9: Geen liefhebber hoor, die van.
0: Nee, kijk, zo verschilt het ook weer niet.
7: Helemaal niks.
0: Maar Pierre, je zegt van ja, dan is het geen slecht seizoen of wat dan ook. Maar weken geleden, of maanden geleden, werd er gespeculeerd over Real Madrid door de directie.
9: Tuurlijk, dat is
0: ook leuk.
9: Zeker, maar dat is toch de euforie. Je gaat er zelf op een gegeven moment ook wel echt in geloven.
6: Maar ik had het gevoel dat Wilco er ook wel in geloofde. Ik vond wel dat hij op een gegeven moment te veel. Weet je, hij was overal in beeld, overal gaf hij interviews, daar stond hij te zingen. Weet je,
0: nou, maar ik moet zeggen, hij kwam ook hier in de uitzending toen ze de bekerfinale verloren
6: hadden. Nee, maar respect voor hem.
9: Misschien ook nu wel.
6: Nee, maar ik bedoel gewoon van, weet je, als je zoveel, zo'n fantastisch seizoen draait als NEC draait. Ja, dan moet de focus gewoon op het elftal liggen, het moet op presteren liggen en het moet op de spelers gaan en het team.
8: Maar denk je
6: en
8: dat
6: het was nu heel veel.
8: Denk je ook dat het invloed heeft? Dat het daardoor...
6: Nou, ik denk dat het wel invloed kan hebben, ja. Ik denk dat er wel mensen binnen een club denken dan misschien wel van... Alweer? Moet hij alweer
7: spelers Theo, dat is toch inherent aan de positie op de ranglijst... dat die coach zich moet laten zien.
6: Maar ik heb niet het gevoel... Ik heb Dick ook een paar keer meegemaakt... maar Dick hoeft niet per se in een uitzending te zitten.
7: Nee.
6: Die vindt het wel prima om gewoon lekker op de achtergrond...
7: Maar wat bedoel je? Ik begrijp
6: dat
7: niet.
6: Dat je als technische directeur... algemeen directeur... dat je overal gaat zitten en het verhaal gaat vertellen hoe geweldig het is. En dat is de Champions League. En die boekhoren natuurlijk die dat riep, Real Madrid, we komen eraan. Ja, dat hoeft niet. Dat geeft toch weer extra... Heeft toch wel wat extra druk.
0: Maar ze zijn ook toegankelijk aan de andere kant. Er zijn ook heel veel clubs die de deur...
8: Ik vind het ook wel kleurrijk, hoor.
0: Ja, het is ook wel kleurrijk. Ja.
9: Maar het is een moment...
8: En dan mogen wij erop lachen als het misgaat, toch?
6: Ja, maar
8: dat is ook wel weer... Ja, dat hoort
6: een fantastische man. En hij doet het geweldig bij NEC. Dat moet duidelijk zijn.
9: Maar we hebben toch met z'n allen enorm... In ieder geval, voor mezelf praten.
0: Genoten.
9: Ik heb een heel seizoen enorm genoten van NEC.
0: Maar dan is dat toch ook niet erg dat dat zo uitgedragen wordt. Misschien denkt Wilco van Schaik ook... Het is misschien tegen jou dat het zo goed is. Toch moet je dan ook weer volop de straal ook allemaal wel veel plezier uit alles wat er gebeurt.
9: Je moet wel genieten in het voetbal. Ja, kan snel anders.
0: Kan snel anders. Ja, zo is het. Bijvoorbeeld bij Ajax. Maar hoe hoog gaat Ajax eindigen dan, Wim? Misschien kunnen we de stand erbij pakken.
7: Nou ja, ze moeten... Heerenveen, heb ik dat goed?
0: Ja, Heerenveen uit.
7: Die spelen we aardig.
0: Ja, die moeten morgen ook alweer aan de bak.
7: Die moeten morgen aan de bak, Nou ja, wat mij het meest verbaasd heeft bij Ajax... Want natuurlijk ga je kijken, wat is de beste speler? Nou, daar zijn we wel over eens. Het is Gods natuurlijk. Maar... Het is interessant nog steeds.
0: Ja, voor de mensen thuis hebben we nog even mee kunnen kijken. Ik, Maar je wil wat laten zien van...
7: gewoon een beetje... Ga kijken en je ziet hem overal lopen... behalve op de positie waar hij groot geworden is. Op de positie waar hij groot geworden is aan de linkerkant. En daar heb je het over het algemeen veel ruimte. Dus het was of een idee van de coach... Nou, dat was een dom idee dan... Of het was een god die maar een beetje doet wat hij wil... omdat het lekker gaat de laatste tijd. Nou, dan is er bij Ajax ook niemand die hem corrigeert natuurlijk... want er is niemand die hem kan corrigeren in zo'n elftal. En dat is hartstikke zonde. Dus of hij heeft niet de discipline om aan die kant te spelen... of de coach heeft hem daar neergezet met de gedachte van... jij maakt zoveel goals, hoe dichter ik je bij de goals zet... hoe groter de kans. En het is juist niet zo.
0: Ja.
7: Want je hebt veel meer kans om te scoren als je daar staat elke keer. En dat viel tegen, dat viel viel tegen. Zoals ik het ook nog steeds heel moeilijk vind om spelers in te schatten in de Nederlandse competitie.
0: Hoe goed ze dan zijn in andere competities?
7: Juist.
0: Want dat heb je ook bij Gods, bedoel je?
7: Ja. De goede speler, gemiddeld beter dan de rest, zeg maar bij Ajax en bij Feyenoord. Maar ik vind dat moeilijk inschatten in het buitenland. Hoe gaat dat dan, weet je? En
0: laten we hopen dat hij meegaat naar het WK. Dan valt er ook wat meer te meten natuurlijk.
9: Ja, ja.
0: Als hij gaat
9: zeker. Kijk, ja, wij genieten al omdat hij er een paar voorbij loopt. Mm-hmm. Alleen ja, Europees niveau is gewoon echt anders. En misschien dat hij het wel, dat hij die stap al wel kan zetten.
8: Die steekbal was wel, dat was wel veelzeggend.
7: Dat is een mooie bal.
8: Toch?
7: Dat was een mooie bal.
8: Uit de as.
7: Maar nogmaals, het gaat mij erom. Zit het in hem dat hij gewoon niet daar gaat spelen omdat het goed gaat?
8: Ja, ze hebben het de laatste weken wel vaker gedaan. Want hij maakte ook die goal tegen PSV, was het volgens mij. In de laatste minuut maakte hij uit de assen. Ze hebben een aantal keer een moment gehad, volgens mij is het een tactische variant. Ja. Dat hij dan daar komt te spelen en dat ze dat dan die linksback een beetje de buiten...
7: En ze hebben natuurlijk ook voorin, weet je, Dolberg. We roemen allemaal de voetballende aanleg van Dolberg.
0: Maar hij scoort niet.
7: Nee, maar het is, weet je, de ene week zit je te genieten en de andere week, kom op, weet je, wat een slap gedoe allemaal. Dus dat, echt slap gedoe.
8: En vandaag dacht je wat een slap gedoe.
7: Ja, vandaag zag je weer wat slap gedoe.
0: Maakt de weg wel een goal.
7: Bouwen.
9: Ja, het is, we hebben een paar keer ook discussie gehad. En,
0: jij zou hem naar Feyenoord gaan.
9: Nou, ik vind een goede spits. Alleen, in alle eerlijkheid, de cijfers, ja, die zeggen dat eigenlijk niet. En dat is toch waarvoor je in ieder geval vroeger als kind in de spits werd gezet.
0: Ja.
9: En ja, met tegelijkertijd blijf ik me het beeld voorhouden van Dolberg in zijn eerste periode Ajax. Mm. Ja, toen vond ik hem fantastisch.
0: Ja, maar is misschien ook verlangen naar iets wat niet meer komt. Dat kan natuurlijk.
9: Nou ja, maar je kan niet in één keer zeg maar dat helemaal. Of je moet zware blessures hebben gehad, maar dat in één keer kwijt zijn.
0: Hij heeft in België natuurlijk wel nog redelijk veel.
9: Ja.
11: Maar zijn voorwaarden zijn goed.
9: Ja.
11: Dus hij is sterk, hij is technisch vaardig. Dus hij heeft een mooie aanname, kan goed wegdraaien. Hij heeft op zich ook aardige trap. Alleen wat Wim terecht zegt, hij doet zichzelf heel weinig pijn. Ja. Als het goed gaat, dan hobbelt hij mee. Maar als het minder gaat, dan zie je hem ook niet.
0: Maar Utrecht wint wel even in de laatste minuut.
7: Ja, nou ja, en dat is leuk van Utrecht, hoor. Daar gaat me niet om. Maar wie kan er nou goed koppen bij Utrecht?
0: Van de Hoorn.
7: Ja. Wat staat die Soetelo? Ik zie Klaassen erbij staan. En die wordt half geblokt. Soetelo, je zet toch Soetelo dan op?
9: Die we hebben dit al zo vaak aangehaald. Ja, die dode spelmomenten. Om 7 uur had ik er ook nog uitgehaald. Oremans en Van der Hoorn die staan bij Guy. Dus dat is al 2-1. Ja. Nou, Ajax heeft een paar mensen in de zone waar Soetelo er eentje van is. Nou, die zat er ook een beetje kijken van... Wie kan er goed koppen?
11: Maar dat is het probleem met zonnedekken. Want je dekt normaal gesproken altijd de ruimte voor je. Als je in de zone staat, moet je de ruimte voor je dekken. Alleen, weet je, ze staan zoveel uit elkaar dat er heel veel gaten tussen vallen waar je in kan duiken. En je weet zelf als aanvaller, als je aankomt lopen en je springt, of je staat stil en je moet hem op. Je wint het.
9: Je kan wel zonnedekking doen en dan kan je heel. Dan kan je op trainen en dan zeg je, zo gaan we staan.
11: Ja.
9: Nou, en dan komt die tegenstander. En die tegenstander die gaat met 11 man bij de eerste, of met 10 man bij de eerste paal staan. Even gechargeerd.
11: Ja.
9: Dan zou je toch iets moeten doen, neem ik aan. Dan kan je toch niet zo blijven staan zoals...
11: Nee, maar ik zou er dan 2 voorop zetten. Want dan zal de keeper waarschijnlijk de corner nemen. Dan heb je de 11. Toch? Dan heb je best wel een goede kant.
0: Zo simpel is het.
7: Nee, maar je bereid.
9: Echt een trainer, hè? Ja, gelijk tegenzetten.
11: Je moet aanpassen.
8: Maar je moet ook
11: een keuze maken.
8: Je moet in zone ook voor de bal willen gaan. Want dat is het natuurlijk ook. Hè. Je kan best in zone zo'n corner verdedigen. Maar hierbij krijg je het gevoel, want je zei net over jezelf pijn willen doen. Je moet dan ook echt de bal willen hebben. En niet denken van nou, hij viel 10 centimeter achter me.
7: Dus ziet die Goes, die slaat er een beetje in. Door,
8: ja,
7: toch?
8: Maar die wil wel de ballen.
7: Die gaat er gewoon tegenaan staan.
9: Ja, die gaat niet in de zon. Die hebben nooit in de zon zien staan.
7: En dan maak je het heel erg lastig. En dan ligt het aan de scheidsrechter wat hij permitteert of niet permitteert.
8: Ja. Ja.
7: Maar het is jouw man, jij bent verantwoordelijk.
0: Ja. Theo, wie wordt de derde?
11: NEC. Dat Wim? Denk ik.
7: Als Theo het zegt, dan zeg ik NEC.
9: Ja? Ik denk FC Twente.
8: Ik denk ook Twente.
9: Ja, dat wordt wel nog...
7: Ze hebben ze resultaat nodig, hè?
9: Zeker. Ja, ze, nou, ja, maar ik denk, ik dis ze die kwaliteiten echt toe. Mm. De manier waarop dat ze nu spelen.
11: Spelen wel echt.
9: Spelen gewoon echt goed, ja.
0: Jeroen, je hebt je nogal opgewonden volgens mij over het interview van Nigel de Jong, de technische directeur van de KNVB.
8: Ik snap het gewoon niet zo goed. En eigenlijk al maanden niet. Want je ziet natuurlijk aankomen dat, de termijn van deze bondscoach, die loopt af. Hè. En het lijkt me ook waarschijnlijk dat hij na best een hele lange periode, dat hij er ook mee stopt, Ronald Koeman. Ze houden die deur nog wel een beetje op een kier. Maar volgens mij is je werk als technisch directeur, zowel bij een club als bij een bond, om vooruit te kijken en niet bezig te zijn met wat er straks over een maand op dat WK gaat gebeuren. Daar ben je, als het goed is, al een tijd geleden mee bezig geweest.
0: Ja. Zal ik even zeggen wat hij daarover zei? Want hij sprak met de schrijvende pers en de Telegraaf schreef het volgende op. Natuurlijk ben ik bezig met mij voor te bereiden op allerlei scenario's na het WK. Het zou onprofessioneel zijn die verantwoordelijkheid niet op te pakken. Alleen heb ik daarvoor geen contacten gelegd, omdat ik alle vertrouwen in Koeman en in het resultaat met Oranje op het WK heb. In mijn hoofd bestaat er nu simpelweg geen vacature bij Oranje.
8: Ja, maar goed, met als gevolg dat begin dit jaar. Kijk, hoeveel coaches zijn er een optie überhaupt voor het Nederlands elftal? Als je gaat kijken in Nederland, denk ik, heel voor de hand liggende opties zijn er, denk ik, drie toch van deze generatie. Arne Slot, Erik ten Hag en Peter Bos. Mm-hmm. Er waren er, een paar maanden geleden waren er twee daarvan eigenlijk gewoon direct beschikbaar. Ten Hag was weg bij Leverkusen. En Bos, die twijfelde heel erg over wel of niet verlengen bij PSV. Heeft vorige week ook aangegeven, Wim zat daar bij me aan tafel, dat dat was omdat hij heel graag bondscoach wil worden. Het is toch niet zo gek om dan een lijntje uit. Dan doe je toch niemand iets dat doe je niemand kwaad, je doet het niet verkeerd. Dat is volgens mij precies je werk als technisch directeur van de KNVB.
0: En had dat Peter Bos dan niet bijgetekend misschien?
8: Nou, volgens mij heeft hij bijna letterlijk gezegd.
0: Trouwens gast, Peter Bos.
8: Nou, dan zou ik hem toch nog één ding even doorvragen. Want dat bleef een beetje hangen. Ze hebben volgens mij wel gezegd dat er geen clausule staat in zijn contract. Maar het kan wel zo zijn dat hij toch mondeling een afspraak heeft gemaakt met Stuart of met Brands, dat er nog een hele kleine optie is dat als het wel gebeurt, dat hij misschien toch daarheen mag. Want dat is toch ook heel logisch. Weet je, Peter Bos is 3 jaar kampioen geworden met PSV. Spreekt zijn ambitie uit. Ik zou het helemaal niet gek vinden dat je dan als KNVB, in dit geval de technische directeur,
9: een keer belt. Dat Nigel de Jong daarvan op de hoogte is.
8: Nou, als dit een masterplan is, dan neem ik allemaal woorden terug. Je bedoelt dat allemaal al geregeld is. Ja, maar hij zegt letterlijk in het interview dat hij geen...
0: Dat hij geen contact heeft gelegd.
8: Dat zeg je. Peter Bos zegt dat ook.
9: Nee, maar ja, hij heeft geen contact gelegd. Betekent niet dat er van de andere kant geen contact gelegd is.
8: Ja, maar als je goed naar Peter Bos luisterde, dan het was bijna het niet snel verlengen met PSV was eigenlijk de sollicitatie. Dat gaf hij ook een beetje aan. Van dat hij dat wilde. Zijn twijfel zat er nog in. Ga ik dan misschien helemaal stoppen? Nee, dat wil ik ook niet. Nou, toen heeft hij maar bijgetekend. Maar het was toch aan alles duidelijk, Wim.
0: Ik kan het even aan meneer Pauw vragen van de KNVB.
11: Ja.
0: De bondsvoorzitter
11: gaat zeggen.
0: Is er een masterplan dat u weet?
2: Nou, ik zit hier alleen maar als die zit hier alleen maar als die matige rechtsback op het laagste niveau. En die heeft daar geen mening over. En daar zijn jullie niet in geïnteresseerd.
0: En bemoeit u zich vanuit die functie wel met het Nederlands elftal bijvoorbeeld?
2: Of? Heel ver vandaan.
0: Heel ver vandaan.
7: Ja, maar luister, het zou van Peter Bos toch... is toch een hele rare situatie. Je contract verlengt en dan zou er een clausule zijn. Zo kan je toch niet werken als club zijn.
9: Nee,
7: dan zegt hij in augustus van, sorry, ik ga toch weg.
0: Nee, maar dat kun je dan vanuit de KNVB eigenlijk ook niet maken, toch? Want je bent er ook voor de clubs. Dan ga je eigenlijk een trainer weghalen.
8: Nee, wat was er nou mis geweest om gewoon te zeggen van, Ronald Koeman, je hebt het fantastisch gedaan. Je bent een hartstikke goede bondscoach geweest. Ja. Maar we hebben na deze zomer ook wel weer behoefte aan een nieuwe wind in Zeist. Ja. Dat was toch helemaal niet gek geweest?
0: Nou ja, en vooral dat hij zegt, in mijn hoofd bestaat er nu simpelweg geen vacature. Maar hoe groot is de kans dat Koeman doorgaat? Want de doelstelling is halve finale WK. Dus je zou denken, als hij dat niet haalt, dan is de kans groot dat hij weg moet. Als hij halve finale of finale haalt, zegt hij misschien zelf, nou, dat is een heel mooi einde.
8: Want ik zou het ook niet gek vinden als je grootste meeslepende kwartfinale haalt, hoeft hij van mij niet weg.
7: Maar wacht nou even. Je kan toch tegen Koeman zeggen, luister Ronald, wat ga je doen? Wat wil je doen? Wil je doorgaan? Wil je niet doorgaan?
8: 2 maanden geleden bedoel je, ja.
7: Oké, nou, ik weet het nog niet. Dan kan je toch zeggen, nou ja, jammer dan. We willen graag eventueel wel of niet met je door. Maar we gaan dan een opvolger zoeken, want anders komen we in de situatie waarin we nu zitten. Ja.
0: Of zou het masterplan Marco Reiziger zijn, de trainer van Jong Oranje? Want hij noemde wel, er zijn ook interne kandidaten, doelde hij op. Nou, dat zijn er niet zoveel, want Wim Jonk heeft een diploma.
8: Van Nistelrooy
0: en Marco Reiziger. En Koeman. En de bondscoach van de...
9: Zo is er natuurlijk niemand beschikbaar. Even van andere trainers die bij andere clubs zitten.
8: Nee, maar...
9: Dus dan kom je makkelijker uit bij reizigen.
7: Zou Dick advocaat het nog niet
8: hebben?
0: Gaat eerst nog even kunnen Curaçao, toch?
8: Ten Hag heeft een clausule laten opnemen, toch? Dat is niet een heel groot geheim, volgens mij.
0: Nou, was op die persconferentie toen hij geweest. Het werd al duidelijk dat hij dat had.
8: Ja, en de reiziger wordt wel al best wel lang gefluisterd. Dat dat een optie zou...
0: Maar zou dat gek zijn, Theo? Want ik bedoel, wat heeft hij...
11: Dat reiziger?
0: Ja, wat heeft hij gepresteerd dat hij dan gelijk bondscoach zou mogen worden?
6: Niet zo heel veel nog.
0: Als trainer?
6: Niet zo heel veel als trainer, maar ze kennen hem natuurlijk door en door. Ze zien hem werken met de spelers van Jong Oranje. Ze zien hem...
0: Maar ze hebben hem nog nooit met het hoge druk zien werken.
6: Nee, dat klopt. Alleen, weet je,
0: dat is belangrijk.
6: Ik denk dat er wel mee.
9: Heeft alleen Jong Ajax
8: gedaan,
6: denk ik. Nee, klopt. Hij heeft nooit op het hoogste niveau gezeten. Alleen... Van Basten had volgens mij ook niet super veel ervaring toen hij bij het Nederlands elftal kwam. Nee. En dat ging best oké. Reiziger heeft natuurlijk binnen de KNVB heel veel dingen gedaan. Je kan je afvragen of dat de allerbeste keuze is. Ik zou liever uitkomen inderdaad bij een Ten Hag, een Slot of een...
0: Maar jij vindt het op zich nog een redelijke normale keuze om iemand aan te stellen als bondscoach van het Nederlands elftal die nog nooit op het hoogste niveau trainer is geweest?
6: Nou, ik vind dat je moet kijken naar wat de beste keuzes zijn. En de keuzes die er nu zijn dat zijn er niet.
0: Maar je hebt Erik ten Hag... Nou, omdat hij
6: Ik ben het volledig eens met wat Wim zegt. Kijk, ze hadden natuurlijk veel eerder een keuze moeten maken en Ronald moeten vragen, wat ga je doen? Daar ben ik het helemaal mee eens. Dat hebben ze niet gedaan, of het lijkt niet zo te zijn. Ja, dan moet je nu gaan kijken, oké, welke kandidaten zijn er beschikbaar? Dat zijn er niet veel.
9: Maar je wilt toch...
6: En dan ga je ook intern kijken, en dan snap ik best dat je bij Reiziger uitkomt. Maar wie zou je anders uit moeten komen?
9: Ja, maar je wilt toch bij Neil zelf dan, waar de beste spelers van het land zitten, dan wil je toch de beste trainer eigenlijk op.
0: Waarom zou je intern
6: De allerbeste trainer wil daar pas zitten, waarschijnlijk als hij een jaar of 50, 60,
9: nou, dan pak je de tweede beste trainer op dit moment.
6: Ja, en wie is dat? Die heeft de club.
9: Nou ja, we zijn een paar namen voorbij gekomen.
0: Dat is het hele punt.
8: Maar dan heb je toch eigenlijk je werk niet goed gedaan als technisch directeur.
6: Ja, maar dat is toch duidelijk. Dat vinden wij toch allemaal. Dat er een hele andere keuze had moeten worden gemaakt. Alleen de keuze die nu gemaakt is, dwingt je eigenlijk richting...
0: Of richting Eritrea.
9: Ja, alle trainers die hoor je... We hebben in de Eredivisie nu ook een paar jonge trainers gehad. En die maken fouten. Hè? Dat hoort bij het vak. Elke oudere trainer die hoor je alleen maar roepen... Het is een ervaringsvak. En dan gaan wij bij het vlaggenschip van de KNVB... Dan zouden we een relatief onervaren... Bondscoach wegzetten.
6: Het ligt er ook aan hoe je de staf samenstelt.
9: Ja,
6: ik bedoel, als jij iemand daar is met heel ervaring...
9: Dat vind ik zulke klets, hè, want dat hoor ik vaker. Dat ze zeggen, ja, dat ligt er aan de staf. Nee, de trainer, dat moet degene zijn
6: met Koeman.
9: Het meeste know-how van voetbal.
6: Eens, maar jij kent Koeman ook als trainer. Toch of niet? Je hebt ook Koeman ook meegemaakt. Koeman is toch ook meer een manager dan een trainer?
9: Ja, maar die heeft wel, dat is wel
6: dus
9: de meeste ervaren...
6: Dus die zet toch ook andere mensen aan het werk en de andere mensen leiden de trainingen. Ja,
0: die heeft dat
8: in de Premier gedaan bij Everton en bij Southampton. Dus die neemt dat mee naar Nederland zelf.
6: Maar er zijn ook trainers gewoon die meer een manager zijn... en andere trainers om zich heen verzamelen die de andere dingen doen. Ja, dat hoeft helemaal niet erg.
7: Ja, maar dat is je later en, gaan doen.
6: Maar ook toen...
7: Hij heeft fijn dat PSV heeft, heb je toch zelfstandig allemaal...
6: Nou, ik denk dat hij daar ook al...
0: Dit wordt nog wel
9: interessant. In Engeland heb je Tuchel. Ja, daar wordt toch ook niet iemand of een hele staf omheen. Ja, hij is toch goed?
6: Uiteindelijk, maar je kan het niet alleen. En je hebt verschillende type trainers. Een Ancelotti, die een people's manager is, die waarschijnlijk trainers om zich heen heeft die heel veel dingen doen voor hem. En je hebt trainers die heel graag zelf op het veld staan en zelf de leiding willen nemen. En daar zoek je dan andere assistenten bij. Dus uiteindelijk gaat het erom dat je staf gewoon top is. Ze moeten daar een topstaf neerzetten.
8: Maar je moet wel de grote man zijn. We hebben bij NL zelf al op een gegeven moment ook de situatie gehad... dat Van Basten de assistent was en advocaat werd nog assistent van Blind op een gegeven moment. Ja, dat voelt ook niet lekker, toch? Ik bedoel,
6: ik snap precies wat je zegt. En de keuze reiziger, gewoon als dat de eerste keuze zou zijn... zou een hele vreemde keuze zijn.
0: Ja. Ik wil nog even naar de onderkant van de Eredivisie, want de tijd tikt door. Oh. Over jonge trainers gesproken, Ruben NL. Het is wel knap hoe die...
6: Nederland zelf
0: wel.
6: Ja, dat is wel meer ervaren dan Marco Reiziger op het hoogste niveau.
9: Nee, ja, zeker. Ja, Ruben NL, fantastisch werk afgeleverd door Excelsior in te houden. Echt knap. En weet je, we hebben het vaak over Correa gehad. We hebben... Weet je, ook een Dick Lukien, ook een Robin Veldman. Dat zijn trainers, ja, dat zijn niet, die hebben niet 40 interlands achter hun naam. Nou, dus die beginnen allemaal wat lager, want zo werkt het blijkbaar. Mm-hmm. maar leveren wel vakwerk af. En ja, krijgen in mijn optiek veel te weinig credits.
0: Ja, vorig jaar gepromoveerd en dan nu gewoon erin blijven. Het talent van de week komt ook van Excelsior.
12: 18 jaar, een bijzonder moment hier. Groot talent.
13: 19 jaar.
14: Een van de grote talenten. 16 jaar is hij trouwens.
0: Dat is de topscorer van Excelsior, Noah Naujoks. Ja. Hoe deed hij het de afgelopen week? Want we hadden hem 2 weken geleden al gedraaid, dus je houdt hem al 2 weken in de gaten.
9: Nou, hij doet het gewoon dit hele seizoen gewoon goed. Is echt een van de meest waardevolle spelers van Excelsior. In het begin ook veel op middenveld gestaan, met zijn diepgang. Altijd in de 16 komen. Nou, dit is een balletje op Fernandes. Sanchez Fernandes. Nou, hier is hij als de kippen bij om tegen Utrecht een belangrijke goal te maken. En dit was in de wedstrijd tegen Ajax die ze wonnen. Waarin hij die bal langs de ijshockeykeeper schiet. En hier stapt hij op het juiste moment terug en tikt hij die bal heel goed in.
0: 9 goals gemaakt.
9: Ja, 9 goals, 1 assist. Dat is echt, ik vind het een heerlijke speler.
0: Wat zit je nou te lachen?
9: Ja.
0: Dat was pas voor je. Laten we nog even naar hem luisteren, want Amanda Afroglu is sprak vandaag.
15: Twee seizoenen geleden ook in de Eredivisie gespeeld. En ik denk dat dit wel een heel ander seizoen voor mij is. Ik ben meer volwassen geworden. Ik denk dat de eerste 12 wedstrijden als team en ook voor mijzelf, dat ik wat lager op het veld speelde, nog wat wennen was. Maar sinds ik op 10 ben gaan spelen wel een ontwikkeling heb doorgemaakt met goals, met stabiliteit. Met volwassenheid. Dus ik denk dat ik daar wel een hele mooie stap in heb gezet.
16: Je naam wordt ook steeds vaker genoemd. Bij andere clubs, subtoppers misschien. Vind je zelf dat je nu wel toe bent aan een stap hogerop?
15: Nee, dat weet ik niet. Dat moet ik zien. Ik denk dat ik het dit jaar goed heb gedaan. Ik heb het hartstikke naar mijn zin hier. Mocht er iets moois komen, sta ik daar natuurlijk zeker voor open. Mocht daar iets, de clubs daar iets moois uit krijgen ook. Maar al spelen we met Excelsior nog het jaar in de Eredivisie, ben ik daar ook, kan ik daar genoeg leren in ieder geval.
0: Nou jongens, we hebben nog 1 talent voor volgende week. Zou u aan het bord willen draaien van de voetbalclub uit Den Haag, van de veteranen? Ja, geef hem maar een hengst aan hoor. Heeft u nog een voorkeur?
8: Daarna mag je mee naar huis.
0: Ja, mag het bord mee naar huis nemen ook. Ja? We hebben die niet meer nodig.
6: Altijd al te willen hebben.
0: Ja, dat is ook Mito, toch? Ja, dat is Mito van Sparta. Nou, dank u wel. Dan gaan we volgende week nog naar Mito van Sparta kijken. Ik wil ook nog even naar Telstar, want... Nou, dat wordt wel een potje volgende week. Volendam Telstar.
9: Ja, er komt wat spanning op.
0: Zo, een klein beetje spanning.
9: Ja, maar mooi.
0: Ja, wat Korea daar flikt is toch ook fantastisch.
9: Ja, we hebben vaak benoemd, maar het blijft gewoon zo bijzonder. Omdat het is niet alleen maar handhaven. Het is gewoon verfrissend voetbal. Iets wat je eigenlijk... Ja, de lijn hoe zij gepromoveerd zijn, ja, die hebben ze doorgetrokken. En ja, dat maakt het super knap. En ja, het enthousiasme, het geloof. Er zit veel energie in de ploeg. Echt veel loopvermogen. En tactisch hebben ze het gewoon goed voor elkaar. En ze zijn ontzettend moeilijk te bespelen.
0: Ja, wordt Danny Bakker nog even uitleggen?
9: Ja, omdat dat vind ik een speler die heeft bij NAC gespeeld. En daar scheurde hij zijn kruisband. Op het moment dat zijn contract afliep. Dus ja, die is weggegaan en de herstelfase ingegaan. En uiteindelijk kon hij weer meetrainen bij Telstar. Nou, deze diepteballen, daar heeft hij wel patent op. En uiteindelijk, ja, hij is fit gebleven. En hij is een van de meest waardevolle spelers van dit team. Als aanvoerder zijnde. En een scorend vermogen met corners en vrije trappen van de zijkant. Is hij levensgevaarlijk en heeft hij een paar goals gemaakt. Maar staat verdedigend, zijn mannetje, kan goed voetballen. Dus echt leuk, is aanvoerder van Telstar. Is ook echt gewoon leuk om zo'n speler dan toch weer te zien opbloeien.
0: Ja, ik wil nog heel even naar Curaçao, want daar is veel te doen om Dick Advocaat, de adviseur van Persie, die eerder dit jaar terugtrad als bondscoach, nadat hij Curaçao naar het WK loodste vanwege familieomstandigheden vertrok. En Fred Rutte volgde hem op. Maar Advocaat lijkt inmiddels op zijn beslissing terug te willen komen. En de spelers lijken ook Dick Advocaat terug te willen, net als hoofdsponsor Corendon. Gilbert Martina, de bondsvoorzitter van Curaçao, stelde daarop dat Fred Rutte gewoon aanblijft als bondscoach, waarna Corendon teleurgesteld reageerde en besloot haar financiering na het WK stop te zetten. Dinsdag belegt dan de Curaçaose Bond nog een persconferentie. Ja, waar gaat het nou allemaal naartoe?
8: Nou ja, het is wel duidelijk dat dit wat een leuk feestje zou hebben moeten worden. Misschien ook nog wel wordt, hoor, het meedoen van Curaçao aan het WK. Dat het ook een beetje een koningsdrama wordt. Want ja, de advocaat stopte er natuurlijk begin dit jaar mee. Om privéredenen, logische privéredenen. Dook daarna vrij snel op bij Feyenoord natuurlijk als adviseur. Rutte had er inmiddels zijn plek ingenomen. Ja, en nu zijn er toch wel veel geluiden dat advocaat wel graag wil. Wat ook wel opvallend is, is dat hij niet vooraan staat om dit brandje te blussen. Hij zou natuurlijk kunnen zeggen van ja, luister, Rutte is de man en dat is gewoon wat er gaat gebeuren. Dat hoor je niet uit kampen.
9: Het zou toch best chic zijn naar Rutte toe.
8: Ja, maar dat is ook, volgens mij heeft advocaat er wel oren naar. Dat merk je wel.
0: Om wel terug te keren. Maar jij spreekt advocaat wel.
8: Eén ding nog, Sjoerd, want er is wel dan een reactie ook van kamp advocaat vandaag. Ja. En die zeggen dan inderdaad, er is niks nieuws. Dus het is alles wat je zegt. Maar dan ook grijpen ze niet de mogelijkheid om te zeggen van Rutte is de man.
7: Ja. Nee, ik spreek advocaat niet.
9: Nee.
0: Dus
9: nee.
0: Je hebt geen idee of hij terug wil komen?
7: Ik heb wel een idee.
0: Andere advocaat. Andere advocaat.
7: Kost ze geld, joh.
6: Wat heb je nou weer?
7: Nee. Maar als ik... En ik gun het Fred Rutte enorm. En het is een keurig, correcte kerel. Ja. En hij kan er beter mee stoppen. Want dit is een strijd die je nooit gaat winnen. Weet je, het blijft doorsudderen, het blijft gaan. En als ik dik was... Dick had meteen moeten zeggen van... jongens, er zit een trainer, die gaat het doen. Ik niet. Ik weet niet wat ik gezegd heb, maar ik heb niet horen zeggen... ik ga het niet doen.
9: Nee.
7: En het is niet chic.
8: Maar bedoel je dan nu dat Rutte er maar beter mee kan stoppen... omdat hij dit niet kan winnen? Bedoel je?
7: Ja. Ja.
8: Want jij denkt uiteindelijk...
7: Ja, maar als jij uit de spelersgroep hoort... dat ze liever een ander hebben, weet je... en ja, al dat gezeik in aanloop...
9: Dat zijn natuurlijk hele makkelijke opzetjes, want... Die spelersgroep die heeft die hele kwalificatie met de advocaat
6: gedaan. Natuurlijk ook.
9: Dus is het toch altijd leuker dan dat je weer even een nieuwe trainer hebt gekregen?
0: Tot slot, Theo.
6: Ja, het enige vreemde wat je zou kunnen zeggen is... Dick advocaat is de type mens, type trainer. En ze hebben nu natuurlijk het tegenovergestelde aangetrokken.
9: Ja, maar ik vind dat niet eens belangrijk.
6: Nou, wel, want de advocaat zit ertussen, dansje mee. En Fred Rutte komt waarschijnlijk aan met zijn tactiekbord. Dus er zit echt een heel
9: goed. Ik zeg wel dat dat... Maar dan mag je helemaal geen dingen...
6: Maar dat is wel een keuze die ze gemaakt hebben. Maar dat is de reden dat die spelers namelijk aangeven dat ze...
0: Maar Wim, tot slot, zit Dick op de bank tijdens het WK?
6: Ja, hij zit sowieso op de bank.
0: Op de bank van Curaçao?
7: Volgens mij zit er helemaal niemand op de bank van Curaçao.
0: We blijven dat volgen. Weet iemand het antwoord op de quiz?
6: Geert
0: Den Oude. Henk Vos.
6: Nee, die stond er. Henk Vos stond
8: er. Was hier ergens.
0: Geert Den Oude, ja, daar was ook Geert Den Oude. Henk Vos achter me. Nou, laten we snel gaan kijken wat het goede antwoord is.
8: Kan dan op Pierre van Oudo ook zijn?
0: Ja, of toch Pierre van Oudo.
4: Piqué. Bal die weg. Lekker voor de voet. Silla. Den Oude. Den Oude brengt RBC weer naast FC Zwolle met een welgemikte kopbal.
0: Ja, Geert Den Oude, in 2003 was dat inderdaad. Alsjeblieft, hier. Ik heb nog een bal gekregen. De winnaar thuis is Lars Kersens uit Barendrecht. Van harte gefeliciteerd. We gaan door naar het eindsignaal van Frank Heijnen. Daar komt hij. Ja.
13: Jack Tuyp. Geregeld loop ik door een dorp of stad en dan zie ik een lange man met kort blond haar dat met gel in model is gevouwen. Schouders die wat stijf naar voren hangen en omvangrijke voeten die sloffend over straat schuieren. Er zijn veel van dat soort mannen en allemaal lijken ze op Jack Tuyp. Maar ze zijn het bijna nooit. Jack Tuyp, uniek geval. Hij speelde bij Groningen, bij Helmond Sport en in Hongarije bij Ferencváros, maar dat was niks. Gezicht op Delft hoort in het Mauritshuis, Marcus Aurelius hoort in Rome en Jack Tuyp in Volendam. Vanaf 8 november 2002 was Jack Tuyp spits in Volendam. Al was hij het in gedachten altijd al geweest. Hij was het soort aanvaller dat je 2, 3, 4 keer moet zien voor je begrijpt wat je ziet. Want Jack Tuyp was niet enorm snel en ook niet enorm sterk. Hij was geen uitzonderlijke teamspeler en in hem school zelfs de neiging tot iets wat vroeger balletjeswachten heette. Maar Jack Tuyp had één ding in overvloed: controle. Altijd, onder elke omstandigheid. Wie zelf voetbalt, of dat ooit heeft gedaan, weet dat het begint met controle. De bal je wil opleggen. Daarin was Jack Tuyp onovertroffen. In zijn beste jaren was hij de Berbatov van de dijk. Een speler met meer scherpte en finesse dan blik en voorkomen hoeven. Zijn 176 doelpunten in 400 wedstrijden voor de club waren het resultaat van sluwheid en handigheid en altijd controle. Toen Volendam Ajax uitschakelde in de beker en Tuyp in de 111e minuut de winnende maakte, legde hij een rust aan de dag die je alleen aantreft bij mensen die altijd kunnen terugvallen op hun natuurlijke aard. Daar zag je het. Op het eerste gezicht leek Jack Tuyp een van velen. Maar wie beter keek, zag een uniek geval.
17: Ja, mooi verhaal van Frank Heijnen. Volgende week de koppel tussen Volendam en Telstar. We zijn aan het einde gekomen. Dit is jouw laatste uitzending geweest, ook, Koen. Ja. Ja. Volgende week hebben we de allerlaatste uitzending.
8: Tragisch.
17: Met Arno Vermeulen weer daar. Bedankt voor alle uitzendingen die er geweest.
9: Hij krijgt niks.
17: Ja, boven hebben we allemaal lekkere dingen. Dan moet je eens opletten wat we zo meteen boven allemaal hebben. Wim, jij ook bedankt dat je toch nog even erbij bent gekomen dit seizoen.
7: Het is niet gelukt.
17: Het is niet gelukt, maar we vonden het wel fijn dat je er was. Dank je wel daarvoor.
7: Dankjewel.
17: En u thuis bedankt voor het kijken. Jullie bedankt dat jullie allemaal waren. En volgende week zijn we er weer met de laatste voetbal. Dat is Peter Bos te gast. Dag. Tot volgende week.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De Nederlandse publieke omroep mist een strategie om zijn kernwaarden ook in de toekomst te waarborgen. Bovendien ontbreekt het aan een slagvaardige organisatie. Dat concludeert de onafhankelijke evaluatiecommissie van de NPO. De complexe structuur van een overkoepelende NPO en daaronder 13 omroepen leidt tot versnippering en stroperigheid. De beoogde structuur van minder omroephuizen is daarvoor geen oplossing, stelt de commissie. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben nieuwe sancties ingesteld tegen Russen en Russische instellingen die verantwoordelijk zijn voor de ontvoering van Oekraïnse kinderen. Sinds het begin van de oorlog heeft Rusland naar schatting ruim 20.000 Oekraïnse kinderen gedeporteerd en gedwongen naar Rusland overgeplaatst. Tegoeden in de EU zijn bevroren. Voor EU-burgers en bedrijven is het bieden van financiële steun verboden. Er is ook een reisverbod ingesteld. Het kabinet komt met een voorstel om vakbonden en werkgevers weer aan tafel te krijgen. Dat laat minister Vijlbrief van Sociale Zaken weten in reactie op het ultimatum dat de bonden vanochtend stelden. FNV, CNV en VCP dreigen met acties als de miljardenbezuinigingen op sociale zekerheid niet van tafel gaan. Constructief overleg in de polder is in Nederland altijd de basis geweest voor vooruitgang, zegt Vijlbrief. De bewindsman benadrukt wel dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De Iraanse Nobelprijswinnares en mensenrechtenactiviste Narges Mohammadi is op borgtocht vrijgelaten, meldt haar familie. Ze is naar een ziekenhuis in Teheran gebracht. Vorige week waarschuwde Mohammadi's familie en aanhangers dat ze zou kunnen overlijden in de gevangenis. Terugkeer naar de cel zou fataal kunnen zijn. Mohammadi won in 2023 de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd tegen de onderdrukking van vrouwen in Iran. Ze zit sinds 2021 vast. Het weer. Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Hoogmade staat een vrachtwagen met pech. Die wordt elk moment geborgen, maar op dit moment nog 8 kilometer file met 10 minuten oponthoud. De A12 Utrecht richting de Duitse grens. Voor de werkzaamheden bij de IJsselbrug ook 10 minuten vertraging. En daardoor ook vertraging op de N325 van Nijmegen naar Velperbroek. Voor de aansluiting met de A12 bij Westervoort. Ook daar, zoals gezegd, 10 minuten vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: is een podcast van NOS voor NPO Luister.
1: De NOS Voetbalpodcast.
2: Arno Vermeulen.
3: Een nieuwe NOS Voetbalpodcast. En we blikken terug op speelronde 33 in de Eredivisie, waarin een aantal beslissingen viel. Zo is Feyenoord zeker van de tweede plek.
4: We hebben op een gegeven moment een paar weken geleden Project Champions League in het leven geroepen eigenlijk. En als ik dan zie hoe iedereen daarmee om zijn gegaan, vind ik echt heel goed. En dat doel is behaald.
3: De strijd daarachter om de derde plek is razend spannend. Het lijkt erop dat Ajax die voorronde van de Champions League kan vergeten na een nederlaag tegen FC Utrecht.
5: Je speelt bij Ajax met je kampioen, die wil je meedoen om dingen. En dit jaar, wat doen we mee? Helemaal niks.
3: Wordt er volgend seizoen überhaupt Europees voetbal gespeeld in de Johan Cruijff Arena? En NAC Breda degradeert uit de Eredivisie.
6: Ik heb echt alles aan gedaan om de club erin te houden als ik voor mezelf spreek. En als dat laatste fluitje al gaat, tenminste, voor nu dan. En dan voel je wel leeg inderdaad. Ja.
3: Alles komt weer voorbij. Hier aan tafel zitten Jeroen Elsof, Jeroen Guter en Jan Roels. En we beginnen in Rotterdam. Het is geen seizoen waar ze het in de Kuip over 10 jaar nog over zullen hebben. Maar toch, Feyenoord is definitief de nummer 2 van Nederland. En het pakt daarmee dat peperdure ticket voor de Champions League.
7: Dus zien we Robin van Persie met een glimlach op het gezicht, een knuffel. Ja, zo geeft hij iedereen een high five. Feyenoord doet wat het moet doen.
4: Project Champions League is geslaagd.
8: Is het dankzij of ondanks wat sommige supporters natuurlijk zelfs hebben laten blijken met spandoeken en dingen, dat jullie tweede zijn geworden?
4: Uiteindelijk is het een teamjob. En hebben we dit in de goede tijden met elkaar gedaan. En ook in de mindere tijden dit seizoen.
3: Ja, Jeroen Guter, het is een teamjob en er was een project Champions League in Rotterdam. Heb jij dat ook allemaal zo meegekregen?
9: Zeker dat er een project Champions League was. Nadat de eerste plaats heel snel uit beeld verdween. En Feyenoord heeft ontzettend zijn best moeten doen om dat project te laten slagen. Tussentijds natuurlijk Dick Advocaat nog ingevlogen om Van Persie wat bij te staan. En misschien ook wel sturing te geven. En dat leidt dan uiteindelijk tot dit resultaat. Het is nu definitief. En het is ook geheel in stijl allemaal gebeurd gisteren.
3: Ja, schaal van 1 op 10 dit seizoen Feyenoord.
9: Met moeite een 5,5.
3: Waarom?
9: Ja, omdat ze natuurlijk met grote verwachtingen aan dit seizoen zijn begonnen. Zeker na de uitspraken van Van Persie vorig jaar. We gaan voor de titel, we gaan het laten zien.
3: Ja, gaat hij nooit meer doen, hè?
9: Dat gaat hij niet meer doen, daar is hij van teruggekomen. Ja, aldoende leert men. Ze begonnen natuurlijk ontzettend goed aan de competitie. En ja, binnen de kortste keren waren ze het helemaal kwijt. En daar zijn ze eigenlijk zelden van hersteld. Alleen de laatste weken zag je een kentering door de hand van Advocaat. Veel gecontroleerde voetbal eigenlijk. Het zag er niet meer zo spectaculair uit. Ook in de opbouw was het allemaal wat verstandiger. Maar er was gisteren, gek genoeg, weer helemaal niets van terug te zien tegen een werkelijk uitstekend AZ. Ja.
10: Hoe komen we nou eigenlijk bij dat allemaal de hand van de Advocaat is, vraag ik me wel zo af. Want we horen er niet heel veel van verder. Het enige wat Van Persie zegt is dat hij erover spart met de Advocaat. Dat hij er af en toe is, of een aantal dagen. Terwijl volgens mij voor de winterstop, en zeker voordat de Advocaat kwam, er ook al een Feyenoord was dat ervoor koos om op eigen helft de tegenstander wat meer op te vangen. Wat defensiever te staan. Het druk zetten is er al heel snel.

0: tegenstander laten komen. Niet te vroeg afjagen, daardoor minder gaat op het middenveld. Ja, ik vond dat gewoon terug te zien.
1: Jeroen Elsof, jij denkt van niet?
2: Nou, ik vind dat zeg maar de manier waarop Van Persie begon aan het seizoen, dat al maanden daarna er wel duidelijk te zien was dat er werd gekozen voor een defensievere speelstijl. Alleen er werden af en toe ook nog wat spelers ingefietst waarvan hij dacht dat hij misschien aanvallend wat meer kon. Bijvoorbeeld Sterling en zo. Dus ik snap wel dat Advocaat misschien Van Persie heeft geprobeerd nog meer te overtuigen van het op die manier aanvliegen van wedstrijden. Maar ik denk daarvoor toch ook al te hebben gezien dat er op bepaalde facetten echt werd gekozen om de tegenstander
0: te vangen. Alleen pakte dat heel slecht uit.
2: Ja, maar dat is dan, dat vind ik dus het interessante eraan.
1: Maar Jeroen Elsof, het opstellen van een middenvelder als linkerspits, is dat dan toch niet een echte Advocaat invloed geweest?
2: Maar daarvoor hebben we toch een linksback gezien als linksbuiten. En dat was toch al voor Advocaat Bos. Dus dat is toch, ja, is dat dan, natuurlijk is het anders, maar toch ook niet heel veel anders, of wel? Als het gaat om hoe vang je...
1: Nee, het zijn altijd accenten, denk ik. Maar ja, een echte linkerspits opofferen en niet meer laten spelen de laatste weken.
2: Ja, maar kijk, als Dick Advocaat er nou dagelijks was geweest en echt op die bank had gezeten, dan had ik dat misschien nog wat meer geloofd dan nu. Ik geloof best dat het invloed heeft gehad. Maar hij is er natuurlijk niet altijd bij geweest. En je moet trainingsvormen maken, je moet een spelplan maken met z'n allen. Dus ik vraag me... Ik vind het zo interessant hoe die rol zich nu echt heeft vervuld. En natuurlijk hoort Advocaat of Van Persie veel zeggen. Ik vind het ook wel veel eer, eerlijk gezegd.
1: We hebben het al over Van Persie. Het ging na afloop natuurlijk ook over de toekomst van hem als trainer bij Feyenoord.
3: Ga je door? Kun je gewoon nu zeggen, ik ga door? Ik ben ook volgend jaar trainer van Feyenoord.
4: Ik heb nog een contract voor een jaar.
3: Dan denk ik al bij mezelf, dat is wel heel formeel zo'n antwoord.
4: Ja. Vertel, wat...
3: Nou ja, goed, dan spreek jij gewoon uit, bedoel, wat zijn contracten waard? Van, ik ben hier volgend jaar ook gewoon de baas. Nu kun je dat hier gewoon zeggen.
4: Ja.
3: Wat zou uw opvolger aanraden? Doorgaan met Van Persie of niet?
4: Nou, ik zou het wel doen, ja.
3: En wat geeft dan de doorslag?
4: Nou, als je Champions League haalt en je bent tweede en je hebt de topscorer van de Eredivisie in je helft, dan zijn er ook wel een paar positieve puntjes te melden, of niet?
3: Jij bent niet op je achterhelft gevallen. Je begrijpt wel dat ik je deze vraag stel, toch?
4: Ja, en jij begrijpt ook wel waarom ik hem zo beantwoord, toch?
1: De stemming was goed in Rotterdam. De vragen werden gesteld door Ragnar Niemeijer. Die zit daar prima in vastbeten. Want dat is natuurlijk best wel een beetje de essentie. Nou, kijk, Van Persie is duidelijk. Die is volgend jaar nog de trainer van Feyenoord. Althans, die begint in augustus als de trainer van Feyenoord. Maar dan is mijn vraag toch aan jullie drieën. Is dat een goede zaak voor Feyenoord?
5: Nou, kijk, ik vind dat je ten eerste moet zeggen dat ik het uiteindelijk knap vind dat Van Persie Feyenoord naar die tweede plaats heeft geloofd. Al of niet, hè, met de hand van Advocaat. Ik bedoel, we hebben hem hier in deze podcast natuurlijk ook zien bungelen. En daar hebben we ook allemaal een mening over gehad. Maar ik vind het uiteindelijk knap. Kun je zeggen, want wat de andere ploeg heel veel punten heeft laten liggen. En het is de
1: andere ploeg heeft wel heel veel
5: twee,
1: punten laten liggen.
5: Weet ik allemaal wel. Maar uiteindelijk, weet je, ik bedoel, flikt hij je toch. En ik denk dat dat voor Van Persie zelf ook een enorme opsteker is. En je kunt het hebben over de manier van voetbal en zo. Maar dat is natuurlijk nu wel een enorm pluspunt. En... hij zal zich volgend seizoen, als hij trainer blijft... gewoon opnieuw weer moeten bewijzen en groeien in zijn ambt. Want ik denk wel dat hij een aantal dingen heeft geleerd dit seizoen... bij zo'n grote club als Feyenoord.
1: Welke, denk je?
5: Nou, het geval met de aanvoerdersband, met Sterling. Ik denk dat hij intern wel heeft gezegd van... jongens, dat heb ik niet goed gedaan, weet je. Dat je dus daar voorzichtiger in bent... met dat soort noodgrepen eigenlijk toe te passen. Meteen gewoon kijken naar je spelersgroep... en een heel offensief voetbal spelen, is dat wel reëel? Weet je, dus hij is een beetje neergestreken uit dromenland. En ik vind wel dat hij moet blijven dromen... maar hij is daar wel reëler in geworden. Dat zijn de dingen waarin hij in mijn optiek is gegroeid.
1: Jeroen Elsof, heb jij er vertrouwen in? Komend seizoen, Van Persie, trainer, Feyenoord?
2: Niet per se. Nee, maar hij kan natuurlijk op een mooie manier nu een soort van de macht binnen de club als trainer grijpen. Want er is geen algemeen directeur, er is geen technisch directeur, er is geen manier om hem te beoordelen op het complete seizoen los van het resultaat. Want dan zou je aan scorebordjournalistiek doen als je alleen maar afgaat op de tweede plaats. Ik denk dat we weten best wel veel dat er heel veel is gebeurd in de kleedkamer tussen een aantal spelers die vertrokken zijn. Timber, de kwestie Stijn heeft zijn sporen nagelaten. Daarvoor zijn er al spelers vertrokken.
1: Maar we weten dat hij blijft, hè? Ik bedoel, dat station zijn we aan voorbij?
2: We weten dat hij blijft, omdat hij... Het is natuurlijk, ik heb nog nooit een trainer het op zo'n makkelijke manier kunnen zeggen. Want het is, ja, er is helemaal niemand die hem beoordeelt. Dus Robin van Persie vindt dat Robin van Persie de trainer is van Feyenoord. Dat is wat je gisteren hoort. Ja, en dat kan hij zeggen, omdat er niemand is.
1: En de huidige directeur, die volgende week waarschijnlijk weg is...

0: Zegt ook van, ik zou doorgaan met Van Persie?
1: Natuurlijk is het logisch dat hij dat zegt. Want die gaat toch niet denken, ik ga nu de boel nog een keer in de hand steken. Net op het moment dat ik nu eindelijk in een zekere vorm van rust met de tweede plaats Champions League in mijn rugtas wegstap.
2: Die hebben elkaar gesteund.
1: Ja, genoeg ellende gehad.
0: Nogmaals, laten we ervan uitgaan. Linksom, rechtsom, hij begint aan het nieuwe seizoen.
1: Zeker, ja.
0: Wat moet hij anders doen? En heb je er vertrouwen in dat het dus ook beter gaat?
1: Kijk, hij zegt gisteren, ik ben al bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Hij moet natuurlijk ook wel, want er is verder nauwelijks iemand die zich daar mee kan bemoeien. Nou, er moet versterkt worden. Er moeten spelers zullen er verkocht worden voor geld. Er komt geld binnen, maar er komt een karrevracht aan huurspelers terug waar hij mee aan de gang moet.
0: Gaat hij zich vast niet mee bemoeien?
1: Nou ja, kijk, hij zal zich er niet mee willen bemoeien, maar als ze terugkomen en ze staan voor de deur met hun voetbaltas, dan moet je er toch op een gegeven moment iets mee doen. En een technisch directeur die nog niet is aangesteld moet dat allemaal gaan oplossen. En bovendien hebben we het altijd over heel veel geld. 40, 50 miljoen Champions League. Dan zal er nog wat uit de verkopen komen. Maar met de huidige transferbedragen betekent het ook niet dat je 6 aankopen van 20 miljoen kan doen. Want dan is dat geld ook al op. Dus er is echt, het is goed dat hij moet beginnen. Want hij is de enige die het op dit moment kan. En dat bedoel ik eigenlijk met, je trekt de macht van soort naar je toe. Want er is geen technisch directeur. Er is geen algemeen directeur. En dat is misschien in de evaluatie die nauwelijks zal plaatsvinden ook wel zijn redding als trainer.
2: Ja, maar gek genoeg zijn alle sleutels van Feyenoord nu in de handen van Persie.
1: Nou, dat bedoel ik.
0: Ja, dus die 6-min man, zeg maar even, die heeft het helemaal voor het vertellen nu.
2: Eigenlijk wel, ja. Want hij vertelde gisteren tijdens de persconferentie al dat ze een lijst hebben gemaakt met allerlei spelers die interessant zijn voor Feyenoord op allerlei posities.
0: Maar doet hij dat nou met advocaat samen, denk je? Of?
1: Ja, dat zou mij niks verbazen als die erover sparren. Ja, dat denk ik echt.
0: Ja.
1: Alleen is het natuurlijk heel raar op het moment dat je, er zit natuurlijk ook nog een, er zit wel een financiële man natuurlijk nog in de top van de club. Ja, je hebt te maken met budgetten. Je moet weten wat je wat
0: ja, maar je kunt
1: doen.
0: Wel nu kijken, de huurlingen, hè, lijst, jij zei 11, 12 namen, daar ga je even doorheen. Advocaten van Persie, dat is allemaal niet zo ingewikkeld. Dan zeg je ervan, nou, die negen mogen weg en die drie geven nog een kans.
1: Mogen weg, ja.
0: Ja. Ja
2: en dan, maar er moeten ook nog weggebracht worden.
1: Zijn ze zomaar weg, ja.
2: Dat is juist het hele punt.
3: Precies.
2: Ja, daar heb je een technische directeur voor nodig.
3: Maar het is wel interessant om te bedenken, ik denk dat Van Persie heeft zijn lijntjes, dat hebben we gezien met Sterling, dat er natuurlijk heel veel
0: zaken. Een lekker lijntje was dat.
3: Nou, oké, maar heeft allemaal zijn lijntjes. Ze zullen zaakwaarnemers nu Van Persie gaan appen van kunnen we een kopje koffie drinken? Ik heb die en die. Hij is nu in feite ook even de technisch directeur. Super interessant.
2: Ja, nou goed, dat is zeker interessant. Ja,
1: dat zou ik zo snel mogelijk vanaf.
2: Je kunt je afvragen of dat een heel wenselijke situatie is.
3: Nee, natuurlijk niet. Maar het is wel wat het is op dit moment.
0: Hij is zelf een zegman. Van dat grote bureau in Amsterdam. Die kunnen wel betekenen. Ik advocaat is meer van de Rob Jansenstal. Ik neem toch aan dat daar wat gaat gebeuren.
1: Ja, maar dit is natuurlijk, ja. Kijk, normaal gesproken heb je hier te maken met een scouting, met een plan van tevoren, met schaduwlijsten die er ongetwijfeld zullen zijn. De hele mikmak moet goed georganiseerd zijn en dat gaat aan de hand van een technisch directeur. Nou, ik neem aan dat de Kloeser zich wel, dat hij wel natuurlijk een harde schijf achterlaat met van alles en nog wat erop. Het wordt een hele zware en moeilijke zomer, denk ik. Op wat voor manier dan ook. Om dat allemaal goed te regelen. En ja, het is toch logisch dat er is toch niemand die zegt, nou, nu is hij tweede geworden van Persie, er is zo weinig gebeurd, dit gaat volgend jaar 100% allemaal goed lopen. Ik ben best wel sceptisch, maar. Ja.
0: Nu circuleert er een naam, hè? Als nieuwe technisch directeur. Hè? De nieuwe directeur, als dat dan lukt.
2: Robert Einhorn.
0: Dat is een voor de hand liggende naam, zeg maar even. Los van het proces wat misschien ingewikkeld is. Maar die naam is niet ingewikkeld. Dan de technisch directeur, dat zou dan onder andere Davy Rigaud kunnen worden. De man van Club Brugge. Althans, die wordt het meest genoemd. Dat is een gevaar voor Van Persie. Hij is 3 jaar technisch directeur bij Brugge. Hij is bezig aan zijn derde trainer. Elk jaar de trainer eruit gegooid.
1: Nou, het was iemand die daar. Ik heb wat met Belgische collega's gebeld. Iemand die wel hoog in aanzien staat, hoor. Met wat hij heeft bereikt daar, heeft het technisch beleid niet helemaal in zijn eentje gedaan. Het was een soort technische driehoek die met een aantal mensen daar het technisch beleid uitstippelde en over de transfers ging. Waar hij goed in schijnt te zijn is Zuid-Amerika, als het gaat om contacten. En hij kan uitstekend, van wat ik heb begrepen, omgaan op lange termijn met het netwerken en het vasthouden van spelers die hij op het oog heeft. Is een hele goede contactperson die goed is met spelers.
0: Ja, ja.
1: Dus hij, die staat er wel.
0: Nee,
1: ze begrijpen daar dat hij, dat die gewild is, zeg maar. Overigens begreep ik dat Feyenoord niet al te lang geleden ook contact heeft gehad met de technisch directeur van de Belgische Voetbalbond, Vincent Manard, wat dan zeg maar de man was die de baas was van Rigaud, die nu genoemd was. Hij was zijn rechterhand bij Brugge. Dus Feyenoord zit wel duidelijk in die pool te vissen.
0: Mm-hmm. De Belgische pool.
1: Ja.
0: Nou ja, Rigaud, afgelopen zomer heeft hij voor 44,5 miljoen gekocht, maar wel voor 93 miljoen verkocht. 50 miljoen plus is voor een technisch directeur een best aardige actie natuurlijk. En hij heeft vooral geïnvesteerd, dat kun je zien aan de leeftijden van de spelers, in echt in de categorie van 18 tot 23. Hij koopt heel veel jonge spelers en hij verkoopt dus voor meer dan 90 miljoen. Ik kan me voorstellen dat als een headhuntersbureau op pad gaat, want die hadden ze toch ingehuurd in Rotterdam, dat dit soort namen daar boven komt.
2: Ja, en daar heb je een technisch directeur voor natuurlijk. En bij Feyenoord zal het in eerste instantie toch moeten gaan om wie ga je allemaal verkopen. Om ruimte te creëren in je selectie zul je in eerste instantie afscheid moeten nemen van spelers.
0: Ja, verkopen of is het gewoon afscheid nemen?
2: Ah ja,
1: nou ja,
2: gewoon.
1: Wat doe je met?
2: Vraagt dus in Ajax, bij Ajax hoe je bedoel gewoon van je spelers afkomt.
1: Neem nou Stijn. Dat is natuurlijk een hele interessante casus. Is eigenlijk in ieder geval dit seizoen uiteindelijk afgetest, terwijl hij als aanvoerder is gehaald voor een behoorlijk bedrag. Ja. Nou, ga je door met hem op die positie? Ga je nieuwe kansen geven? Of ga je nu in gesprek over? Dat is echt.
2: Dat is een hele essentiële afweging die je moet maken. En die moet je nu af, maar moet je die maken?
0: Ja, daar is nog geld eventueel aan te verdienen. Of wil je minimaal je geld terug hebben? Dus dat snap ik dat belangrijk is om daarmee aan de slag te gaan. Ik bedoel, er staan ook spelers op die lijst gewoon, ja, die gaan straks naar een club voor bijna niets natuurlijk weg. Want er staat niet zoveel kapitaal op die lijst, toch?
1: Je bedoelt bij de spelers die terugkomen?
0: Ja, en weg moeten.
2: Nou ja, daar hebben ze ook geld voor betaald. En daar komt hij, die verdienen een salaris.
0: Mm-hmm.
2: Dus die willen natuurlijk ook wel dat salaris bij die volgende club gaan verdienen. Ja. Dus probeer die maar eens een keertje weg te krijgen.
0: Wordt het een drukke zomer voor Van Persie, /advocaat dus?
3: Ja, nu al. Ja, het is wat Jeroen zegt is terecht. Er worden nu al lijsten gemaakt. Je bent nu al bezig met volgend seizoen. Want alle clubs zijn natuurlijk nu aan het heroriënteren voor volgend seizoen. En wat dus Feyenoord ook.
1: En wat zou je voor begroting maken? Want het verandert, de ranglijst.
0: Ja.
1: Ja, dus het is, ik bedoel, vergeet niet dat daar ook een cruciaal punt
3: dat
1: op de rol staat.
3: Lastiger is om Champions League te halen.
1: Clubs, er is ineens maar één Champions League plek te verdelen. Dus,
0: daar zijn clubs vaak in staat om daar juist niet mee bezig te zijn.
1: Nu, er komt een slootgeld binnen door de ploegen die zich plaatsen voor Europa League of Champions League rechtstreeks. Maar ja, dat geld moet je misschien wel meer op zakken houden, omdat je niet heel makkelijk na het volgende seizoen weer naar die 50 miljoen gaat.
2: Dus als je tweede wordt volgend jaar all in gaan investeren in ieder geval.
0: Je speelt volgend jaar, als je tweede wordt, natuurlijk gewoon voorronde Champions League. En we weten uit het verleden dat de kans dan niet zo heel groot is dat je als Nederlandse club je plaatst.
1: Maar je kan er niet op rekenen.
2: Los daarvan. Ik bedoel, Feyenoord gaat ook nog een paar hele goede spelers kwijtraken. Die moet je ook nog weer zien te vervangen. En ze staan nu op 62 punten. Dat is echt bijzonder weinig. Hè? Als je kijkt naar wat de tweede plaats aan punten haalde in de voorgaande seizoenen. Dat is echt, dan heb je het over 10 tot 15 punten meer zomaar. Hoe gaat Feyenoord dat compenseren met alles wat er gaat gebeuren? Ik heb werkelijk geen idee.
0: Nee.
2: Want de situatie in Amsterdam is uitzichtloos, maar in Rotterdam is die bijna net zo uitzichtloos.
0: Dat klinkt allemaal ontzettend pessimistisch.
3: Ah, dat vind ik niet. Dat vind ik niet. Ik bedoel, oké, er moet qua management het een en ander worden neergezet. Nou, er zijn namen genoemd. Ik denk dat Feyenoord daarin doorpakt. Gaan Champions League spelen. Een heel mooi podium. Betekent ook om spelers aan te trekken is dat aantrekkelijk. Die willen graag Champions League spelen. Dus ik vind dat geen vergelijk met Ajax. Ajax is echt in een diepe crisis, volgens mij, op dit moment.
0: Komen we zo op. Nog even, PSV is kampioen. Dat is een feit. Feyenoord tweede. Daarachter kan nog van alles gebeuren. En de beste papieren zijn nu voor FC Twente, dat als grote winnaar uit het weekend kwam.
4: Het is dik tegen dik.
5: Volle Johan Cruijff Arena, Ajax tegen FC Utrecht.
6: Plek 3 voor om de Champions League. Klinkt hier in Enschede, maar wat als muziek in de oren.
7: Ja, hij gaat erin, zeg. En dan gaat de vlag omhoog voor buitenspel.
8: Het zou eigenlijk een roof zijn.
9: Linsson om haar lat. Oh,
10: hot. En op de paal uit de rebound Regeer.
11: En daar is dus de goal. Marco Rente.
12: Van Rooij inschiet 1-0.
13: Daar is de bevrijdende goal voor FC Twente.
14: Wordt dit de 2-0?
15: Ja.
16: Dan wipt hij de bal richting de tweede paal. Daar is de goal voor FC Utrecht. En de grote problemen bij Ajax.
17: Feest in Enschede.
14: Enschede. Meteen naar de 1-0 is het 2-0.
15: 2-1. Op naar een zinderende slotfase.
14: Weghorst, die valt erin. Dan is er weer hoop voor Ajax.
16: Zaanrots, 4-0.
14: Als daar de kopbal is van Van der Hoorn. En zo lijkt de doek voor Ajax te vallen.
15: En NEC. Oh, oh, oh, oh, oh. Stort het dan nu allemaal in.
14: Een klap. Een dreun in Amsterdam.
15: Twente wint op een cruciaal moment in de strijd om plek 3.
0: Tja, dat was trouwens wel een fantastische middag natuurlijk. Met 9 wedstrijden. Het was wat laat, misschien 16:45. Maar
1: ik kwam een beetje laat op. Tenminste, ja, ik kijk dan...
0: Laatste kwartier, half uur gebeurt
1: al
0: heel veel.
1: Soms doe ik wel stiekem mijn iPad met al die beelden erbij aan. En dat ik had nu alleen teletext openstaan voor de tussenstanden. Het kwam een beetje laat op gang met gekke uitslagen en hoe het allemaal...
0: Ja, maar jij zat wel bij Groningen NEC. Dat jagen nog weer van NEC om daar toch weer een punt uit te halen. Nou, met man en macht weer in die aanval. Die slotfase was wel fantastisch op en neer. En Utrecht had dan toch nog weer wind onverwacht in, mag in Amsterdam.
1: Als we dan beginnen bij NEC, dat is natuurlijk, je hebt het gevoel van wat is er aan de hand en het glipt allemaal uit de handen. En dan lopen ze de kleedkamer in en zien ze de uitslagen. En dan blijkt ineens dat ze een behoorlijk goede uitgangspositie hebben. Want als zij thuis winnen van Go Ahead Eagles en Twente wint niet bij PSV, dan worden ze gewoon derde.
0: Ja.
1: Op doelsaldo.
0: Maar niet in eigen hand. Hoe je het bent of
1: nee, niet, nee, het is niet in eigen hand. Maar toch voelt het als een goede uitgangspositie.
0: Als een matchpoint.
1: Want Twente gaat natuurlijk niet, als ze al winnen, niet makkelijk winnen in Eindhoven.
0: Maar dat maakt niet uit. Het hoeft niet makkelijk.
1: Nee, maar je weet wel dat als je wint, als je wint van Go Ahead Eagles als NEC zijnde, dan...
3: Ben je wel een heel eind, ja.
1: Dan ben je toch denk ik gevoelsmatig een heel eind.
0: Ja, andersom inderdaad voor Twente, kan ik me voorstellen. Dan sta je dus inderdaad, jij staat op matchpoint. Alleen dan speel je de laatste wedstrijd van het seizoen uit bij de landskampioen. Die natuurlijk met kop en schouders bovenuit staken, in ieder geval in al die wedstrijden. Ja, dan denk je ook van verdorie.
2: Nou, ik zou als Twente in de eerste 10 minuten even heel flink in gaan kleunen. Want die spelers van PSV, die willen natuurlijk gewoon lekker op vakantie. Die hebben helemaal geen zin in.
0: Maar je maakt een lijstje wie naar het WK gaan of zo.
2: En dat doen we nog een keer.
3: Dat gaat natuurlijk rond in die hoofden. Ik bedoel, dat is inderdaad de beste tactiek.
2: Of dat even aankondigen vooraf, zo van, je kunt kiezen, maar gaan we doen?
1: Heb je Peres iets gezien de laatste weken, terwijl het eigenlijk al een beetje gespeeld is?
2: Ik zag een geweldige kopgoal.
1: Die doet niet alsof het naar de wereld gaat.
0: Hij had ook een weekje vrij, hè, tussendoor.
1: Ja, dat klopt, ja, maar... Ik heb toch het idee dat hij elk wedstrijdje...
3: Ja, maar dat geldt voor heel PSV oppakken. Wel, weet je. Ja. Ik bedoel, dat is credits voor de ploeg. Ze laten niks lopen.
2: Nee, maar zo'n laatste wedstrijd is dan toch wel is anders, heel anders, hoor.
3: Ja, is anders.
2: Met een WK aan, toch net nog even op vakantie kunnen gaan. Dan heb je geen zin om dat te doen met een dikke enkel.
3: Nee.
1: Ik bedacht het nog, gaat Twente dan ook weer zo'n erehaag doen? Ik denk het wel, hè, want ik zag het nu bij elke wedstrijd voor de landskampioen.
0: Maar dat hoeft toch niet elke week meer dan?
1: Ik zag Go Ahead Eagles.
0: Nee, ja, zeker.
1: Dus ik vroeg me af of de traditie dan nu is dat je dat altijd doet.
0: Dus je doet eerst zondag een erehaag en dan schiet je ze de eerste 5 minuten schiet je ze alleen maar tegen de enkels en pak je ze aan.
3: Al bij die erehaag gewoon een tikkie uitdelen.
2: Maar nog even, want nu wordt Twente de grote winnaar van dit weekend genoemd. Maar ze waren uiteindelijk... Hadden ze er al kunnen zijn als die bal de Koopmeiners de vorige week niet in de allerlaatste seconde ingeschoten was.
1: Dat geldt voor zoveel. Dat geldt natuurlijk wel voor zoveel momenten in deze competitie. Want kijk
2: maar heel veel momenten van Twente.
1: Maar kijk naar de wedstrijden van NEC de laatste week ook tegen Telstar. Wat er gebeurt ook nu met afgekeurde of net niet afgekeurde
0: goals. Twee afgekeurde goals weer.
2: Het is geloof ik zelfs.
1: 3 afgekeurde goals in totaal. En het ging allemaal om, meestal om centimeters. Dus dat maakt deze competitie ook extreem leuk. Dat je eigenlijk... We weten nu echt totaal niet waar dit naartoe gaat op de laatste spel.
0: Wat een geweldig afgekeurde goal van Linse.
1: Ja. Schitterend, ja. Ja, ik dacht eerst hij trapte met de buitenkant, omdat hij het niet kan halen met de binnenkant. Hè, want er kwam iemand bij de tweede paal aan. Dus ik denk, als je die laatste passen moet zetten... soms kan je ook zo uitkomen dat je gewoon simpelweg niet... je moet met je buitenkant trappen en dan maar zien waar die uitkomt. Dat zag ik de derde herhaal of tweede herhaal. Toen dacht ik, hij doet het gewoon...
0: Volkomen bewust
1: met zijn buitenkant.
3: De verbeterde versie van Basten.
2: Van Basten? Toch? Hoe bedoel je?
3: 88?
2: Hey, man, nee, dat lijkt totaal niet op elkaar.
3: Het
2: lijkt me op één ding. Doelpunt van Mike Conn tijdens het WK.
3: Ja, die zit er dichterbij.
2: Mike Conn?
1: Was het Mike Conn? Mike Conn,
2: Brazilië, Zuid-Korea in Johannesburg.
0: Dus hij trapt hem Braziliaans.
2: Hij trapt hem zeker Braziliaans.
0: Nog even terug bij die 3 wedstrijden. Daar gebeurde best wel veel. Twente speelde bij Vlagen sowieso wel weer heel goed voetbal. Toch, als je zag die goals die ze maken, dat opjagen wat ze dan doen rondom die 16 meter. Misschien hadden ze er wel meer dan 4 moeten maken. eigenlijk, toch? Dat doelsaldo kan ook een grote rol spelen.
2: 100%. En dat is natuurlijk het grote probleem van FC Twente gebleken dit jaar. Dat ze heel veel kansen creëren en veel te weinig doelpunten maken. En nu uitzicht dat in de score. Dat ook 6 of 8-0 misschien kunnen zijn. Maar ze hebben heel veel wedstrijden, hebben ze punten laten liggen. Omdat ze net niet die ene goal maakten. Ja. Waardoor het gelijk werd in plaats van een overwinning. En dat komt Twente nu heel duur te staan. Maar mogelijk als ze dus niet het gewenste resultaat halen in Eindhoven.
0: Hoe was het afgelopen eigenlijk met NEC, Jeroen Elsof? Want ik kan me voorstellen dat toch psychologisch het iets is van... het gaat ons toch niet, het gaat ons toch niet overkomen.
17: Het is wel super interessant om Dick Schreuder dan na afloop te interviewen. Want hij geeft al voortdurend aan... Ik begrijp zijn punt ook wel, dat waarom zouden zijn spelers druk voelen. Hè? Dus hij wil dat de hele tijd weghalen. En ik begrijp het ook wel, want het is totaal geen... op geen enkele manier zal het een mislukt seizoen zijn voor NEC. Maar er bestaat natuurlijk ook zoiets als druk voor jezelf. Als je dichtbij iets bent wat je kan pakken, en of dat nou plek 3, maar zelfs plek 4 is ook nog best wel een mooie voorronde plek in de Europa League is... dat ja, je wil dan gewoon. Je wil dat gewoon zelf als topsporter halen. En dat kan al genoeg druk voor jezelf zijn. Maar wij denken vaak dat we het hebben over... of zij denken eigenlijk vaak dat we het hebben over druk van buitenaf. Druk van de media. Ja, als de NEC het nu niet haalt, dan geven ze alles weg. Dus ik snap dat hij hamert over... nee, het is nooit een mislukt seizoen. Daar heeft hij natuurlijk ook gelijk in. Want het is een soort seizoen voor de eeuwigheid van de NEC. Maar toch moeten ze er iets aan overhouden om het subliem te maken.
0: Go Ahead is klaar. Echt klaar natuurlijk in alles. Ze spelen thuis NEC. Maar ze gaan toch die laatste wedstrijd wel
17: maar die winnen ze ook.
0: Gaan ze ook winnen.
17: Gaan ze ook gewoon die winnen.
0: Ja, dus dan heb je voorronde.
17: Tuurlijk, maar ja, je hebt direct Europa League voetbal op het moment dat je derde wordt.
0: Ja.
17: En dan kan je de Champions League misschien zelfs nog in. Dus er is wel een degelijk verschil in wat je pakt. Plaats 3 of 4. 4 is mooi, 3 is fantastisch.
0: Ja. Maar zeker. Ja.
2: Nee, maar ik kan het recht aan het seizoen dat NEC heeft gedraaid.
17: Maar dat vind ik voor Twente ook. Dus wie er ook op plek 3 terechtkomt. Ja, ze verdienen het toch eigenlijk allebei. Ja, van die twee, ja. Ja. We hebben toch allemaal, denk ik, een heel... Ajax kan er nooit komen.
18: Maar dat
17: past niet op plek 3, toch? Gezien het seizoen wat ze hebben gehad.
2: Nee, zeker niet. Maar die kunnen nog wel derde.
17: Ja, okay,
2: die strijden nog steeds voor plek 3.
18: Het kan natuurlijk wel. Maar wat we zeggen, NEC zal nooit verliezen van
0: als NEC gewoon wint, kan Ajax dat natuurlijk niet behalen.
2: Dat niet.
0: Nee.
2: Maar
18: dat is allemaal niet gezegd.
17: Ik denk,
2: het kan.
17: Ja, je weet het in deze gekke competitie nooit, maar ik zie Ajax ook niet zo 1, 2, 3
0: Heerenveen
17: een resultaat halen. Nee. Eerlijk gezegd, die halen daar het grootste plezier uit om Ajax nog eventjes pijn te doen. Net zoals iedere club in Nederland.
0: Heerenveen heeft zelf belangen.
17: Ja, oké, dat is dan 1.
0: Maar
17: het is natuurlijk altijd zo, als stel dat Heerenveen geen serieus belang had, namelijk thuiskomen te spelen in de play-offs, dan nog, als Ajax op bezoek komt, dat is natuurlijk zoals het altijd gaat, waar dan ook, dan wil je
0: het ziet er echt heel slecht uit voor Ajax. Jan, jij was bij die wedstrijd, het is toch ongelooflijk, je kunt ze bijna allemaal over elkaar heen leggen.
17: Ja.
0: En we komen er maar niet achter hoe het kan. Ze spelen vaak best een aardige eerste helft, in de tweede helft, ook nu eigenlijk weer, zakt het weer helemaal in de schoenen. En
18: fysiek, hij liet Berghuis wat langer staan. Maar uiteindelijk werd hij toch weer gewisseld. Ik had misschien gedacht, misschien haalt hij de 90 minuten een keer. Want Bounida bracht weinig. Weghorst...
0: Waarom kan een speler eigenlijk... die toch alweer nu al een behoorlijke
18: tijd... Dat vroeg ik mij dus ook af.
0: Waarom kan je nou geen 90 minuten voetballen?
18: Denk ik van, had hem in deze cruciale fase... want het is toch nog steeds... dat blijft ook een schabloon, hè? Gods, Berghuis, dat is het. En de rest af en toe heeft Guy een goede wedstrijd... maar Rosa komt tekort. Soetelo brengt verdedigend aan de bal te weinig nog altijd. Jury Baas ook niet te beperkt op 6. Nou, noem alle dingen maar op. Dat zien we eigenlijk al weken. Zag je hier ook weer terug. Het fysieke verval in de tweede helft.
17: Maar Jan, even naar het laatste punt. Ja. Dus ze krijgen een corner weer tegen het hele jaar.
18: Ja.
17: Maar als je nou kijkt naar, want Jeroen heeft het over de laatste momenten, Koopmeiners, AZ Twente, die scoort. Mm-hmm. Maar die ene goal die ze nu weggeven, dat is toch ook een wereld van verschillen.
18: Een groot verschil.
17: Dat is toch ongelooflijk dat je dat laat gebeuren. Met een punt sta je er toch nog weer een stuk beter voor. In ieder geval voor plek 4 en het wegblijven bij die... Ja.
18: Maar dat is ook ongelooflijk.
17: Dat je dat er niet uit kan halen. Dat is toch ongekend.
18: Ja, maar daar was ook... Maar je voelde na afloop wel... Weghorst wilde niet komen naar de media.
17: Wel weken niet.
18: Gods die wilde niet komen. Uiteindelijk regeer wilde alleen met één praten, met voor één medium. Dus dat werd ESPN. Dus ze drukte allemaal hun snor.
17: Is ook ongekend eigenlijk.
2: Wie heb jij gesproken dan?
18: Ik heb uiteindelijk Davy Klaassen gesproken.
2: Oh ja.
18: En de rest werd weggehouden of die wilde niet. Dat zegt ook wel weer wat over de diepe malaise die de spelers zelf
17: hebben. Dat zegt heel veel natuurlijk, toch?
18: Nou, dat zegt gewoon dat ze eigenlijk niet deze malaise willen verwoorden of zich daarvoor willen verantwoorden naar de media toe, naar de fans toe. Er was ook echt wel een fluitconcert na afloop. Dus dat ze voelen van dat dit toch wel heel diep zit en dat ze allemaal ook wel weten dat in mijn ogen, die vijfde plek, daar kom je niet meer vanaf. Gezien, we hebben net besproken, NEC, FC Twente. En dat ze allemaal zien dat ze misschien aan de dijk... weet je wel, dat is natuurlijk een gruwel. En ook voor hun eigen carrière. Ik bedoel, Conference League, ja, al mochten ze dat nog willen halen. Weet je, dus alles ligt op zijn gat op dit moment in Amsterdam. Dat voel je ook, het stadion stroomde leeg. De sfeer bij het weggaan van alle fans met de roltrappen naar beneden. Het was stilletjes. Iedereen weet van... dit
2: zijn er dus nog steeds niet aan gewend dat dit... Nee.
18: Want bedoel, en laat eerlijk zijn, Jordi Cruijff heeft ook uitspraken gedaan. Waarvan ik ook denk: hoe ga je dat in godsnaam fixen? Dat, ik bedoel, jullie weten, ik pleit altijd voor gaan voor het kampioenschap. Alleen in vredesnaam met wat voor spelers. Als je het hebt over de hele renovatie bij Feyenoord, waar jij het over hebt, dat is bij Ajax vele lagen dieper. Ja, waar het moet gebeuren.
0: Zal ik deze week even over na te denken, ook even dingen uit te schrijven. Kijk, je wilt als trainer en als technisch directeur op zijn minst een soort geraamd hebben. Dat je denkt van, nou, als ik nou die drie spelers volgend jaar erbij haal. Ja. Dan neem ik een enorme stap misschien wel weer richting een kampioenschap. Of dan gaan we meedoen. Het grote probleem is bij Ajax, je hebt helemaal niets wat op een geraamte lijkt. Want welke spelers benoem jij nu waarvan je zegt dat zij volgend jaar de kartrekkers bij Ajax. Ja. Daar ga ik een paar jonge jongens bijvoorbeeld omheen zetten. Of daar ga ik één routinier bij halen. Welke spelers bij Ajax kan je nu van op aan dat zij volgend jaar gewoon echt je basis vormen?
17: Nou, je kan met twee of drie routiniers denk ik toch echt wel... ik vind... Baas kan je best. Die kan je best op pad sturen volgend jaar. Als je daar op het middenveld een goede routinier naast Sean Steur zet, dan kan je daar denk ik. Want dat is een jonge jongen die heel veel potentie heeft, maar die heeft wel hulp nodig. Ja, ik zie jou schudden.
18: Ja.
17: Als je Gods kan houden. Ja, maar dan heb je in ieder geval een garantie voor doelpunten. En dan moet je met de jongens waarvan jij zegt... hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat je geen 90 minuten kan spelen? Daar zitten wel talentvolle spelers tussen. Alleen die leveren qua energie en fysiek helemaal niet. Je kan echt wel een aantal stappen zetten als je maar... collega Guter komt altijd met Tadić, wat natuurlijk al een tijd geleden is. Maar als je één of twee of drie van dat soort types haalt... die gewoon... de hiërarchie in zo'n kleedkamer vastpakken. Want zo zou je toch moeten beginnen.
0: Ja, maar je hebt geen Champions League, je hebt misschien helemaal geen Europees... je hebt niet heel veel geld, want je gaat volgend jaar niet veel verdienen. Dus willen
17: maar
0: die
17: zogenaamde... Maar de naam Deendorf wordt bijvoorbeeld weer genoemd.
18: Dat vind ik ook wel...
0: Onvoorstelbaar als ze dat nu ook weer zouden doen. Want ik heb het idee dat Ajax maar...
18: Kijk, juist de spelers die jij noemt, Jury Baas en Mika Gos... die willen misschien wel een stap zetten. Daar kan Ajax nog geld aan verdienen. Nou ja, en er is ook weer geld nodig.
2: Gods op het veld staan na afloop van de wedstrijd. Zo van, ja...
18: Ja, wat doe ik hier nog? Ja, precies. Weet je? En hij moet maar hopen dat hij wordt geselecteerd voor de Rode Duivels. Want hij heeft Trossard natuurlijk voor zich. En...
2: Die is wel klaar voor een volstap. En Ajax is misschien wel gedwongen om hem te verkopen. Want financieel is het natuurlijk ook...
17: Toch even het geheugen opfrissen. Ik bedoel, het vorige seizoen hebben we ook heel veel van dit soort situaties gehaald. Vervolgens komt er een trainer die goed is met spelers. Die een goed plan heeft. En die daar de boel behoorlijk aan de gang krijgt. En dan kan het dus best wel snel, ook met een misschien kwalitatief mindere selectie, snel gaan. Dat is gewoon zo.
0: Speel je dan mee om de titel in de buurt van PSV volgend jaar, als die zou doorgaan?
17: Gevoelsmatig zeg je natuurlijk dat onmogelijk is. Dat niet kan. Maar
0: Feyenoord eerder dan Ajax, denk ik.
17: Maar toen Farioli kwam, was jij de eerste die zei... dat gaat ook never niet lukken. En ze stonden aan het einde van de rit bijna met die schaal in de handen. Dus ik wil aangeven, het is soms ook een beetje...
18: Ja. Maar het eerste probleem wat Jordi Cruijff moet oplossen... is ga ik verder met Garcia, ja of nee? Weet je, dat is ook natuurlijk een vraagteken.
17: Maar alle lichten lijken daar toch op rood te staan. Al met de namen die genoemd worden.
18: Ja, dus ik precies. Dat is één. Dat is één stap.
17: Okay,
18: maar,
17: dan heb je wel weer een...
18: Maar kijk, maar waar ik dus ook aan denk is... Ajax heeft een peperdure huishouding. Kijk alleen al naar die Spaanse staf. Waar moet die naartoe? Die moet weer Jong Ajax genoemd. Het is een peperdure staf. Alles moet wel kunnen worden opgehoest zonder Champions League. Misschien zonder Europees
2: voetbal.
18: Maar
2: je kunt toch ook gewoon aanblijven als technische staf voor de eerste?
0: Nee, natuurlijk niet. Want Mitchell komt dan uit Spanje en die neemt straks weer zijn eigen mensen mee. Zo gaat dat altijd.
18: En zo gaat dat vaak.
0: Maar waarom verdrinkt Ajax altijd in nostalgie? Ajax drinkt gewoon altijd nostalgie. Dan moet Daley Blind voor de derde keer naar Ajax terugkomen.
18: Dat bedoel ik.
0: Heitinga moest terugkomen.
18: Ja.
0: De zoon van Zlatan moet komen omdat Zlatan er ooit gespeeld heeft. Jordi Cruijff moet technisch directeur worden bij Ajax omdat zijn vader zo'n geweldenaar was. Waarom verdrinkt de club in nostalgie? Vind, en waarom staat er geen stip aan de horizon bij
18: Ajax? Maar je gaat één stap te ver. Ik denk dat Jordi Cruijff het op zich heeft genomen. En daar mag je heel blij mee zijn. Ik denk dat hij zich volgend seizoen pas moet gaan bewijzen. Ik denk dat hij zich deze zomer moet gaan bewijzen... met wat voor selectie die in vredesnaam samen kan stellen... met niet al te veel geld. Dit wordt de zomer waarbij Jordi Cruijff kan laten zien... of hij echt een hele goede technisch directeur is.
17: Ik wil één vraag aan stellen. Je zit verdrinken in nostalgie. Ik begrijp wat je bedoelt, maar het ene nostalgie, Ibrahimovic de zoon van, is het andere niet. Wil ik het toch een beetje opnemen voor Daley Blind, die gewoon in de Liga 30 wedstrijden in de basis heeft gespeeld bij Girona, ondanks dat hij 36 jaar is. En natuurlijk niet helemaal de grootste koekenbakker ter wereld is.
0: Daar gaat het niet om, Jeroen. Het gaat erom Klaassen die moest terugkomen, Heitinga moet komen, Blind moet komen. Altijd wordt er gekeken naar het verleden bij Ajax. Wanneer komt er nu eens een leiding die gaat kijken naar de toekomst van Ajax, want daar gaat het om.
17: Maar je kan toch allebei, je begrijpt de hiërarchie in zo'n kleedkamer toch wel, dat je misschien net zoals dat Stefan de Vrij een hele interessante optie is, of Joël Veldman een hele interessante optie is voor het bouwen van een
0: team met
17: een aantal jongens die weten...
0: Hoe lang geleden is het dat ook Daley Blind echt werd uitgezwaaid in de arena en dat ze helemaal klaar waren met Blind? Ja, maar het was wel zo.
17: Ja, maar wel.
0: En dan weer een paar jaar later en dan moet hij weer terugkomen om het te redden. Waarom kun je niet een keer gewoon vers kijken naar spelers die jij nodig hebt om Ajax terug te brengen naar de top?
17: Ik ben het wel met me eens dat je een aantal spelers nodig hebt.
0: Maar die hoeft toch niet uit het verleden van Ajax te komen?
17: Nee, oké, het kan ook. Ja, noem jij eens een andere routine van 4 weken. PSV had Perisic, ja.
0: Ja, nou,
17: heel goed.
0: Nou, dat is prima. Het kan ook Ajax dan ook moeten halen.
17: Het is ook niet zo dat er een zak met routiniers is die...
18: Maar kijk nou even, Kroes heeft natuurlijk ook als technisch directeur... na Mislintat het gewoon niet goed gedaan. Nee. Dat is nog eens een extra erfenis die Jordi Cruijff moet oplossen. Itakura, om een voorbeeld te geven. Dolberg, wat ik nog steeds wel een goede spits vind. Ik zag gisteren toch ook weer dingen, denk ik, ja. Maar hij maakt altijd maar die afwezigheid. Indruk, wat Parten speelt. Absoluut niet succesvol. Moro, Kroes, weet je. Nou, die is ook met de staat terug naar Spanje. Dus hij heeft een dubbele erfenis die hij van de zomer moet gaan oplossen.
0: Zeker.
18: Hartstikke moeilijk. Wijndal krijgen ze niet weg. Noem alles maar op.
0: Nee, maar niemand zei dat het makkelijk was. Daarom is het wel fijn als je dan hele goede mensen aantrekt voor die functies.
18: Ja.
0: We gaan het zien. Ik zou liever bij Feyenoord inspringen, denk ik, dan bij Ajax komende zomer. Hoewel ze allebei hun problemen hebben.
18: Maar toch na september.
2: Nog heel even kijken we dan naar PSV. Want uiteraard, bij PSV groeien de bomen nu tot in de hemel. Maar ook zij zullen een flink wat hele belangrijke spelers moeten gaan vervangen. En vervanging gaat niet altijd goed. Dus alleen ja, de structuur van de club is daar volkomen helder. Er zitten hele capabele mensen. En die hebben dus wel die stip alweer aan de horizon staan. Die weten waar ze naartoe willen. En die hebben ook nog een keer de financiële mogelijkheden.
17: Er zitten al een aantal jongens bij Rektarovic, Wanner, Van Bommel komt terug. Ja, Drius zit daar nog achter. Er zit wel, ondanks het feit dat de grote spelers vertrekken, er zitten er een aantal waarvan je denkt, daar ga ik toch alweer voor zitten, snap je? Dus
0: we hadden het over geraamte van je elftal, dat heb je daar natuurlijk
17: precies,
0: wel.
17: Ja.
0: Ja, wat Ajax niet heeft. Feest in de Kuip was groot. Dikke 5 kilometer verderop op Woudestein ook. Want Excelsior speelt ook volgend seizoen op het hoogste niveau.
19: Nat pak, blije trainer, kleedkamer die uit zijn dak ging, neem ik aan.
20: Precies, ja. Hier werk je het hele seizoen voor. En als je dat dan al één spoorrond voor het einde kan bewerkstelligen, ja, dan ben je heel gelukkig.
19: Wat gebeurde er allemaal in de kleedkamer?
4: wat gebeurde er niet? Heel veel drank in de lucht, heel veel dansjes, heel veel muziek. En ja, één groot feest met z'n allen. We hebben zo'n leuk team, zo'n mooi team. We hebben er heel het jaar met iedereen in de club hard voor gewerkt. Dus dat is even in de kleedkamer goed gevierd.
0: Ja, het was spannend het hele jaar door. Maar ze rennen het wel weer op Woudestein. Ze flikken het weer. Ja. Uitermate knap. Je weet ook dat het geen 10 jaar zal zijn. Dat er ook wel weer een jaar komt dat ze wel terugvallen. Maar deze hebben ze maar weer binnen. In tegenstelling tot Breda, waar bij NAC alleen maar slechter en slechter ging dit.
17: Ik hoorde dat de Hoefkes had gezegd dat hij het onsportief vond, het rondspelen bij Excelsior. Dat hij dat had gezien. Toen dacht ik, ja, als je nou bij nu naar alles van de laatste weken en de rechtszaken en zo, toch nog het woord op een of andere manier onsportief in je mond neemt als trainer van NAC, dan
0: dat niemand van tevoren tegen hem zou kunnen zeggen, doe dat nou niet.
17: Nee, blijf er maar even weg, vriend. Dat is misschien verstandiger.
0: Ik bedoel, die moeten gewoon in een hele grote spiegel gaan kijken wat er allemaal mis is gegaan bij. Ja,
17: daar hebben ze tijd genoeg voor, want ze zitten nu in de bus naar Heerenveen. Dus.
0: Voor die 10 minuten.
2: Ja, ja. Nou, nee, maar ook wat Excelsior heeft gedaan natuurlijk, hè, met zo'n lage begroting.
0: Zijn er nog wel meer met een lage begroting? Dat zeggen we wel vaak, maar Volendam en Telstar hebben natuurlijk ook allemaal een lage begroting, toch?
2: Jawel, maar wat zij wel heel goed hebben gedaan, of wat met name Ruben de Nijl en zijn staf heel goed hebben gedaan, is blijven geloven in je eigen werkwijze. En goede dingen halen uit het spel dat uiteindelijk op dat moment niet leidt tot resultaat. Maar vervolgens hebben ze toch die knop kunnen omzetten. En die 5-0 overwinning op Utrecht is wat dat betreft heel belangrijk geweest voor dat vertrouwen, het geloof dat dit de goede weg was. Heel belangrijk natuurlijk vorige week winnen in Groningen. En nu de boel afgemaakt tegen Volendam. En Volendam had natuurlijk ook een belang. Want we krijgen volgende week natuurlijk een ongelofelijke finale met Volendam tegen Telstar. En je kon van tevoren natuurlijk uittekenen dat Telstar wel zou gaan winnen van Heracles. Dus ja, dat punt moest Volendam halen. Die konden zich natuurlijk ook heel weinig permitteren.
17: Maar beleid zegeviert op veel plekken in de Eredivisie dit seizoen. Zeker nu onderin, want Heracles en NAC hebben er toch een
2: puinhoop van gemaakt.
17: Een bende van gemaakt. En als je dan kijkt naar Volendam, Telstar en Excelsior erboven, dat verdient natuurlijk een dikke pluim.
0: Ja.
17: Dus, want ook van Volendam is het. Ik bedoel, van Telstar weten we het, maar van Volendam is het ook superknap.
0: Ja, maar een van de twee moet toch promotie-degradatie gaan spelen. We hebben geen idee of dat Telstar of Volendam gaat zijn. Dan weten we ook niet of het Almere of Willem II wordt. En uiteindelijk,
17: ik zou dat Almere toch nog even in de gaten houden weer, hoor. Dat is toch wel een levensgevaarlijk elftal weer voor promotie. Dus
0: en ook een club met beleid, hè?
2: Ja, zeker. Ja, ik vind dat daar heel veel potentie zit.
0: Raakte niet in paniek toen ze degradeerden, gewoon weer stappen gemaakt.
2: Nee, maar ook gewoon de mogelijkheden die ze hebben om die club uit te gaan bouwen op termijn. Ze hebben natuurlijk, we zijn er allemaal geweest, ze hebben heel veel ruimte om daar eens een keer een echt stadion neer te zetten. Ze hebben een behoorlijk achterland. Die club leeft best wel binnen de Almeerse gemeenschap. Ik denk dat als zij gewoon een aantal verstandige dingen doen, en promotie is daar een onderdeel van, dan kunnen ze echt wel serieuze stappen gaan zetten. En binnen nu een 10 jaar ook gewoon Europees voetbal gaan spelen.
18: Nou, wat ik leuk vind is wat Jeroen zegt, is bij een club als Telstar en inderdaad de Almere City voor seizoen, is er toch ook een bepaalde. Er is natuurlijk druk en ze willen presteren, maar er is ook een bepaalde relaxedheid, nog voetbalvreugde die je bij die clubs voelt. Omdat de druk natuurlijk heel anders is dan bij al die grote clubs. Weet je, en daar kan ik soms wel van genieten, ja.
0: Ja, mensen gaan echt voor hun lol nog naar die wedstrijden toe, ja, als je daar rondloopt.
18: Ja, ja, weet je, dat is. Dat is ja, dat
2: zeker bij Telstar, zeg maar, die beelden.
18: Ja, ja, ja.
2: Gewoon kleine jongetjes die half op het reclamebord zitten tijdens de fase van de wedstrijd. Ja, dat is toch schitterend. Ja. Dat is voetbal.
0: Ja, moeten we dus ook gewoon 18 clubs in de Eredivisie houden, anders dan zouden we dat misschien verprutsen. Tot slot nog een paar andere dingen.
21: De transfer.
22: Ja, dit is een mooi moment in mijn carrière om een nieuw avontuur aan te gaan. En ik hoop dat iedereen dat een beetje kan begrijpen.
0: Ja, Sky Sierhuis vertrekt bij Fortuna Sittard. Wat is voor hem plafond? Waar moet hij heen? Waar gaat hij heen? Is dat bekend?
17: Ja, weet ik niet. Kijk, hij heeft natuurlijk al dat gedoe met die blessures gehad. En ik vind dat al fantastisch hoe hij daarvan is teruggekomen. Want
18: 2 keer, toch?
17: Iedereen die. Ik denk dat er niet superveel mensen zijn die hele wedstrijden van Fortuna hebben gezien met Sierhuis. Maar
2: ik toevallig dit seizoen best wel veel.
17: Maar het is zo'n geweldige gozer. Ook met lange ballen en aanspeelpunten. En op de juiste plek en leepstaan.
2: Daarvan, hij heeft ook iets prachtig onvoorspelbaars in zijn spel. Hè. Dus schiet ook wel eens van 30 meter bal in de kruising. Ja. Hoe hij die goal ook weer maakte tegen PEC Zwolle was ook weer fenomenaal. En los daarvan, dat is een van de sympathiekste spelers in de Eredivisie.
0: Ja. Ja. Maar waarheen?
17: Ja, ja. Ja, ik weet niet of hij geld wil verdienen. Of,
0: denk
17: of
0: het dat wel.
22: Goede Bundesliga-club.
17: 28.
0: Bundesliga gaat er niet pakken.
2: Als hij gezond zou blijven, zou kan hij echt wel een stap hoger op.
17: Ik denk het ook, maar ik zou me ook niks verbazen dat als er wel een championship-club om de hoek komt, dat hij daar ook denkt, die pak ik
0: kassa.
17: Wel.
0: Ja, Griekenland.
17: Ja, dat zeg je dan vanwege zijn verleden misschien?
0: Nee, ik weet het niet.
17: Hij is geboren in Athene, toch?
0: Ja, maar ik bedoel, Engeland zie ik ook niet zo voor me. Maar we gaan het zien. In ieder geval, Fortuna raakt hem kwijt. Maar die hebben ook wel weer zo'n netwerk dat er wel weer andere spelers komen.
21: De winnaar.
5: Speciales. Este más porque la ganas contra el Madrid en casa. Entonces, ahora disfrutarlo con la gente.
0: Frenkie de Jong is kampioen met Spanje. En vertelt dat het speciaal is om dat thuis te worden tegen Real. Maar ja, we wisten al dat ze kampioen...
17: Ik hoorde gisteren dat er waren ook analisten die het een keepersfout vonden. Die eerste van...
22: Courtois?
17: Van Rashford.
0: Nee joh, dat was toch een fantastisch genomen
17: vrije trap. Dat idee had ik er ook een beetje bij. Maar.
18: Nou, wat altijd wel zo is, dan gaat hij met zijn linkerarm. Hè, dat kunnen de luisteraars niet zien. Maar dan gaan ze met die linkerarm, dat doen alle doelmannen natuurlijk. Terwijl je toch altijd geneigd bent wel als leken. Maar laat Frans Hoek het niet horen. Dat je eigenlijk met je rechterarm dan meer reach zou hebben.
0: Ja, ik hoorde de commentator zeggen dat het kwam omdat Courtois een paar weken niet gekiept had of zo. Nou, dat had volgens mij niet zo heel veel mee te maken. Het was gewoon een geweldige pegel in de kruising.
18: Ja.
0: Schitterende goal. En enorm verschil ook wel eigenlijk op de ranglijst stuk tussen Barcelona en Real dit jaar. En Real.
17: Dat wel lekker rustig is in Madrid.
0: Ja, nee, er gebeurt niks.
2: Ja, jij bent er altijd van, hè?
17: Waar ben ik van?
2: Van de real-life docus. Weet je of er toevallig een camerateam dit jaar bij Real Madrid in de kleedkamer heeft gezeten?
17: Ja, ik hoorde alleen dat Tchouameni het bandje heeft vertrapt met die fly on the wall.
0: €500.000 was de boete?
2: Miljoen?
0: Miljoen? We hebben samen dus 2 keer 500.000.
2: Ik dacht 1 biljoen pp.
0: Oké. Okay. Best veel geld.
2: Voor hun niet.
17: Mocht er een real-life docu komen van dit seizoen, dan ga ik wel kijken.
2: Ik ook. Neem ik abonnementje.
21: Het doelpunt.
6: Maar in de malen!
0: Al dus Jan Roels. Ja. wij worden wereldkampioen.
2: Zou dat kunnen, hè?
18: Alle ballen, ja, zeker. Kunnen we aan oefenen?
17: Alle ballen op malen.
0: Alle ballen op malen en wij worden wereldkampioen. Pakt niemand ons af, toch?
18: Hebben we het al over gehad, toch? Hebben we het niet over gehad?
0: Nou ja, hij heeft er weer 2 gemaakt.
18: Ja.
2: Nou ja, Donnyel Malen als een soort van Paolo Rossi.
0: Ja, precies. 82.
18: Ja.
2: Zou toch mooi zijn.
18: Ja, maar het is dan gewoon een lichtpuntje, dit soort dingen. Ik vind het hartstikke leuk.
0: Schilacci.
18: Ja.
2: Ja, Italië werd wereldkampioen in 90.
0: Ja, dat is waar. Nee, dat is waar.
17: Nee. Maar die andere spits die speelde weer niet.
22: Gakpo?
17: Bij Corinthians.
18: Dit Depay.
17: Wederom geen minuten.
0: Ja, Koeman was daar duidelijk vorige week. Hij gokte erop dat er nog veel wedstrijden waren waardoor hij nog zou gaan spelen. Maar zei ook wel, hij moet ook wel echt wel wedstrijden gespeeld hebben.
17: Ja, nou, de tijd begint behoorlijk te dringen. Dus ik bedoel, het is leuk dat Malen het zo goed doet, maar het is ook zorgwekkend dat het toch wat mij betreft zo langzamerhand de enige optie lijkt te worden.
18: Nou, ja, ik denk dat het zo gaat.
0: Niet anders.
17: Ik heb begrepen dat Omega ook nog weer wedstrijdjes gaat spelen, maar maar de vraag of die überhaupt meegaat. Ja, vandaag moet hij een lijst inleveren
18: van
17: 55 spelers of zo. Komt helaas niet naar buiten.
18: Nee, maar er staan ze al. En ik denk dat Depay zich echt wel gaat melden in het Kamp Oranje. En dat hij daar eigenlijk uiteindelijk door de medische staf zal worden bekeken. En dan wordt er een plan gemaakt. En op basis daarvan kun je zeggen van ik neem hem mee.
17: Dat is nou precies wat we zo vaak hebben gezien. En
18: Jeroen, ik bedoel, dat je voelt aan alles, aan Koeman, dat hij ten aanzien van Depay echt wel een uitzondering wil maken.
17: Ja, maar ik bedoel, dat snap ik wel. Maar vervolgens kan je het ook over wat ga je daarmee bereiken hebben.
18: Maar ik denk als bondscoach dat je daarin ook niet al te stellen moet zijn, omdat, nou, wat ik zeg, Depay, als die misschien het komend weekend nog speelt.
17: Ik zeg niet dat hij niet mee moet, Jan, maar de vraag is wat ga je er uiteindelijk
0: aan doen? Ik schrik wel als het AD vandaag een analyse maakt met al die namen en dan toch Zian Fleming daar weer bij zet, dan denk ik, hallo.
17: Wel de meest scorende Nederlander in de Premier League, toch? Dit seizoen?
0: Is dat zo?
17: Ja.
0: 10 doelpunten.
17: Ja. Nou, noem er nog eens één.
0: Maar heb jij er veel vertrouwen in als we hem toch meenemen naar het WK?
17: Ja, goed.
0: We kennen hem ook uit de Eredivisie.
17: Ja, dat is ook een beetje flauw.
0: Maar het geeft aan dat hoe groot het probleem is dat zijn naam nu wel dan blijkbaar een beetje wordt genoemd.
2: Ja, we zitten daar nogal zwak, zacht gezegd.
0: ja,
2: dat is een gegeven.
0: Ja.
17: En 10 goals bij Burnley, geef het je te doen.
2: Bij een degradatiekandidaat is knap.
0: Dus jullie zijn allemaal voorstander ook om Zion Fleming toch maar op die lijst van 55
2: of van 55 te zeker. Okay. Zou Joey Veerman op die lijst staan?
0: Denk het niet.
2: 55 spelers?
17: Nee, maar jij zou nog wel eens bijvoorbeeld Wout Weghorst meenemen. Ik bedoel maar wat. Je zet nu toevallig een been tegen een corner aan. Maar niet fantastisch de laatste maand. Nee. Hij zal hem meenemen als plan C.
0: Natuurlijk neemt hij wel mee.
2: Plan Z.
0: Hij neemt hem wel mee. Ja. Hij heeft ook gezegd dat hij alleen maar spelers wil meenemen waar hij al eerder mee gewerkt heeft. Met alleen Summerfield als uitzondering. Dus dan...
17: Ik snap het ook wel.
0: Ja.
17: Maar het is wel knap wat Fleming doet.
0: Zeker. Wel gedegradeerd, hè?
17: Nee, je bent toch altijd een beetje van het half...
0: Half vol. Er zal wel veel interesse zijn, dus dan gaan we volgend jaar ergens anders doen.
2: Druppels.
0: Dank heren voor deze enerverende podcast. We hebben ons niet verveeld, maar vrijdag is er alweer een NOS Voetbal podcast. En dan gaan we de laatste druppels er ook weer uitpressen richting de laatste speelronde. We hebben er nog een paar, het loopt wel op zijn eind. Want natuurlijk, het NL Elftal komt er alweer aan. Dus we hebben binnenkort wel een maandag met een selectie van Koeman. En daar willen we natuurlijk ook over praten. Over 14 dagen hebben we de namen gewoon binnen. Toch? 25 mei?
17: Dat zijn wel, 25 mei, om half drie.
2: Ik heb niet op te schieten.
0: Kortom, we gaan zomaar over eigenlijk van de Eredivisie, de play-offs, naar de aanloop van het WK voetbal. Dus er is nog genoeg te vertellen. Dank voor nu. Vrijdag weer een.
6: Dit was de NOS Voetbalpodcast. Komende vrijdag zijn we alweer terug met een nieuwe podcast.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. EU-buitenlandcommissaris Kallas verwerpt het idee om oud-bondskanselier Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Ze voegt eraan toe dat Schröder vanwege zijn lobby voor Russische staatsbedrijven aan beide zijden van de tafel zou zitten. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict met Oekraïne het einde nadert en dat Schröder de aangewezen persoon is om namens Europa te onderhandelen. Schröder staat bekend als vriend van Poetin. De Nederlandse publieke omroep mist een strategie om zijn kernwaarden ook in de toekomst te waarborgen. Bovendien ontbreekt het aan een slagvaardige organisatie. Dat concludeert de onafhankelijke evaluatiecommissie van de NPO. De complexe structuur van een overkoepelende NPO en daaronder 13 omroepen leidt tot versnippering en stroperigheid. De beoogde structuur van minder omroephuizen is daarvoor geen oplossing, stelt de commissie. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben nieuwe sancties ingesteld tegen Russen en Russische instellingen die verantwoordelijk zijn voor de ontvoering van Oekraïnse kinderen. Sinds het begin van de oorlog heeft Rusland naar schatting ruim 20.000 Oekraïnse kinderen gedeporteerd en gedwongen naar Rusland overgeplaatst. Tegoeden in de EU zijn bevroren. Voor EU-burgers en bedrijven is het bieden van financiële steun verboden. Er is ook een reisverbod ingesteld. En de EU-landen zijn het ook eens geworden over sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten. De maatregelen lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Net als een flink aantal andere landen en de Europese Commissie wil Nederland inmiddels steviger actie. Minister Berendsen wil een volledig verbod op de import van producten uit de illegale nederzettingen. Het weer. Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt voorzichtig aan alweer wat drukker op de weg. De eerste files van de avondspits ontstaan. De meeste oponthoud op de volgende wegen, de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij Den Haag-Zuid is zojuist een ongeluk gebeurd. Er staat zo'n 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Duitsland. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug nog 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. Veel vertraging nu op de A15 van Europoort naar Gorkum. Bij Alblasserdam gebeurde ook zojuist een ongeluk. Twee rijstoken zijn daar dicht. De vertraging is opgelopen tot bijna 3 kwartier. En de N325 tenslotte Nijmegen richting Knoopend Velperbroek. Bij de aansluiting met de A12 20 minuten oponthoud.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Dit is het weerbericht.
1: Het is overwegend bewolkt. Een regengebied trekt over van zuid naar noord. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 10 graden in het noorden tot 14 graden in het uiterste zuidoosten. Er staat een matige noordenwind langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot windkracht 6. Vanavond toenemende buiigheid en ook nog wat hardere wind. In en rond het Waddengebied komen dan ook zware windstoten voor bij een stormachtige noordwestenwind. Het KNMI heeft daarom voor vanavond code geel afgekondigd voor Friesland, Groningen, Flevoland en Noord-Holland. Vooral weggebruikers moeten rekening houden met windstoten tot 80 km per uur. In de loop van de nacht gaat het minder hard waaien en valt er ook wat minder regen. Morgen opnieuw enkele buien, verder is het overwegend droog en zonnig. Maxima morgen tussen de 12 en 14 graden. Woensdag opnieuw miserig weer met enkele buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspit komt inmiddels goed op gang. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij Born staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterlijst ook dicht in de vertraging een kwartier. Ruim een half uur oponthoud heb je nog altijd op de A12 van Den Haag naar Arnhem. Tussen De Meer en Bunnik is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar twee rijstroken dicht. A15 Europoort Gorkum bij Alblasserdam ook een ongeluk. Twee rijstroken dicht, vertraging ruim drie kwartier. En de A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum is het wegdek in slechte toestand. Er zitten daar gaten in het asfalt. De linkerrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De man die werd opgepakt na een explosie bij het D66-partijkantoor in Den Haag donderdag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. De explosie zou bedoeld zijn om een deel van de bevolking angst aan te jagen. De rechtercommissaris heeft het voorarrest van de man van 37 zonder vaste woon- of verblijfplaats met 2 weken verlengd. Het onderzoek naar het motief van de verdachte is nog in volle gang. De man heeft daarover zelf nog niets verklaard. Oekraïne heeft de Russische troepen de afgelopen 30 dagen fors teruggedrongen op het slagveld. Uit analyse van het Britse magazine The Economist blijkt dat de Oekraïnse troepen het initiatief in de oorlog naar zich toe hebben getrokken. Het aangekondigde lenteoffensief van Rusland draaide uit op een mislukking. In april verloren de Russische troepen zelfs netto grondgebied. Dat was voor het eerst sinds augustus 2024, toen Oekraïne de Russische regio Koersk binnenviel. EU-buitenlandcommissaris Kallas verwerpt het idee om oud-bondskanselier Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Ze voegt eraan toe dat Schröder vanwege zijn lobby voor Russische staatsbedrijven aan beide zijden van de tafel zou zitten. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict met Oekraïne het einde nadert en dat Schröder de aangewezen persoon is om namens Europa te onderhandelen. Schröder staat bekend als vriend van Poetin. En de EU-landen zijn het eens geworden over sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten. De maatregelen lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Net als een flink aantal andere landen en de Europese Commissie wil Nederland inmiddels steviger actie. Minister Berendsen wil een volledig verbod op de import van producten uit de illegale nederzettingen. Het weer. Het waait stevig met verspreid enkele regenbuien. Vanavond is code geel van kracht in de noordelijke provincies. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nu de vakantieperiodes voorbij zijn, is het weer een ouderwetse avondspits met in totaal inmiddels alweer 400 kilometer file. De meeste oponthoud zien we onder andere op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging ruim 3 kwartier. A2 Eindhoven richting Maastricht, voor Born 1 kwartier oponthoud. A12 dan Den Haag richting Arnhem. Bij Bunnik is een ongeluk gebeurd. Ook hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging 1/2 uur. A15 Europoort Gorkum bij Alblasserdam. 11 kilometer file rijden, althans voor Alblasserdam. De vertraging is opgelopen tot 1 uur. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Er gebeurt een ongeluk en er zijn nu opruimwerkzaamheden aan de gang. En tenslotte is het ook weer erg druk op de A325 van Nijmegen naar Velperbroek. Voor de aansluiting met de A12 bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug. 6 kilometer file met ruim 3 kwartier vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

Because

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De man die werd opgepakt na een explosie bij het D66-partijkantoor in Den Haag donderdag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. De explosie zou bedoeld zijn om een deel van de bevolking angst aan te jagen. Oekraïne heeft de Russische troepen de afgelopen 30 dagen fors teruggedrongen op het slagveld. Uit analyse van het Britse magazine The Economist blijkt dat de Oekraïnse troepen het initiatief in de oorlog naar zich toe hebben getrokken. EU-buitenlandcommissaris Kallas verwerpt het idee om oud-bondskanselier Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Ze voegt eraan toe dat Schröder vanwege zijn lobby voor Russische staatsbedrijven aan beide zijden van de tafel zou zitten. En de EU-landen zijn het eens geworden over sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten. De maatregelen lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Het weer. Het waait stevig met verspreid enkele regenbuien. Vanavond is code geel van kracht in de noordelijke provincies. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nu de vakantieperiode voorbij is, hebben we weer te maken met een normale avondspits. Hij is zelf wat drukker dan gebruikelijk op maandag. Vooral ongelukken zorgen voor veel vertraging. Zoals op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Voorthuizen is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel 9 kilometer file met een half uur vertraging. De weg is ook weer vrij op de A12 van Den Haag naar Utrecht, want daar gebeurde bij Houten een ongeluk. Er staat ook hier nog 7 kilometer file met een half uur vertraging. Dan de A15, Europoort richting Gorkum. Tussen Rotterdam-Charloos en Alblasserdam 12 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. Hier was een ongeluk en dat wordt eentonig, maar ook hier is de weg gelukkig weer vrij. Maar zoals gezegd nog 3 kwartier oponthoud. De A28, Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum is het wegdek in slechte toestand. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging ruim een half uur. En het is extra druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Voor de aansluiting met de A12 bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug staat nog 7 kilometer file met ruim 3 kwartier op vertraging.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De verdachte die bewapend het Correspondents' Dinner van de Amerikaanse president Trump probeerde binnen te komen, ontkent dat hij hem wilde vermoorden. De 31-jarige verdachte was aanwezig bij de zitting in de rechtbank, maar zei niks. Dat liet hij aan zijn advocaat over. Tijdens de bestorming van een beveiligingspost werd hij tegen de grond gewerkt door agenten en had een geweer, 3 messen en andere wapens bij zich, aldus de aanklager. Trump werd geëvacueerd uit de zaal. Oekraïne stuurt een aantal drone-experts naar Finland om te helpen bij de verdediging tegen drones die van hun koers afraken. Zulke afzwaaiers kosten de minister van Defensie van Letland zijn baan, omdat de verdediging te laat geactiveerd werd. De Finse buitenlandminister zegt dat Oekraïense drones die op hun grondgebied terechtkomen een groot probleem zijn. Die projectielen zijn voor Rusland bedoeld. Experts gaan nu hun ervaring in droneverdediging met de Scandinaviërs delen. De man die werd opgepakt na de explosie bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, dat zegt het OM. De explosie zou bedoeld zijn om een deel van de bevolking angst aan te jagen. De rechtercommissaris heeft het voorarrest van de man van 37... zonder vaste woon- of verblijfplaats met 2 weken verlengd. Het onderzoek naar het motief is nog in volle gang. De man heeft daarover zelf nog niets verklaard. Oekraïne heeft de Russische troepen de afgelopen 30 dagen fors teruggedrongen op het slagveld. Uit analyse van het Britse magazine The Economist blijkt dat de Oekraïnse troepen het initiatief in de oorlog naar zich toe hebben getrokken. Het aangekondigde lenteoffensief van Rusland draaide uit op een mislukking. In april verloren de Russische troepen zelfs netto grondgebied. Dat was voor het eerst sinds augustus 2024, toen Oekraïne de Russische regio Koers binnenviel. En dan nog het weer. Vooral in het noordoosten vallen buien. Daar waait het ook hard uit het noordwesten. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 8. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Hey, even snel voordat je podcast start. Waar de avondvierdaagse voor kinderen één groot wandelfeest is, is het voor ouders...
1: Ik wil als dino!
0: Al een sport op zich om aan de start te verschijnen. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de avondvierdaagse om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl/aandewandel de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het. Zo, dan wandelen we nu lekker door naar de podcast.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow.
2: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Dit is de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim Cedé.
5: Daar zijn we dan weer met een nieuwe aflevering van Kick-off met Valentijn. Hoi koorts, hè?
6: Hoi koorts. Nou,
5: ja, lastig, joh.
6: Bijna mijn kop ook.
5: Ja.
6: Ja. Om een paar dagen, ja.
5: Ik dacht eigenlijk
6: lastig
5: dat jij gewoon onbeleefd de hele tijd je neus had op te
6: houden. Nee, dat doe ik ook.
5: Ja,
6: uiteraard. Ja. Het schijnt heel gezond te zijn, zeggen ze. Je kan beter je neus ophalen dan snuiten.
5: Ja. Je houdt je neus verder nergens voor op.
6: Nee, voor rest niet.
7: Ik dacht dat je allergisch voor Pim was.
5: Kan ook. Jij niet, ja. Mike, of wel?
7: Nee, zeker nee? Niet. Zeker niet.
5: Boekpresentatie van Manny van der Wal bijbewoond.
7: Zeker. Ja, daar kwam ik je tegen.
5: Ja. Gelezen al?
7: Nee, nog niet. Okay. Ik heb alleen het voorwoord gelezen.
5: Okay.
7: Of tenminste niet eens het voorwoord. Zeg maar de tekst die Manny voor ons, voor mij had gezet. En die was wel heel lief.
5: Nou, mooi boek van Manny van der Wal.
6: Dat is bijna, ik weet al iemand die het bijna uit heeft.
5: Ik heb het uit.
6: Jij hebt het al uit.
5: Ja.
6: Dan ben je nog sneller dan Giuseppe.
7: Ik wil alleen een plaatje.
5: Cavallaro. Wie?
6: Cavallaro.
5: Heeft hij het ook gelezen?
6: Ja. Die was er ook, hè?
5: Oh, die heeft niet. Oh, dat vind ik wel jammer. Oh, jawel. Tuurlijk. Ja.
7: Jezus, daar heb ik jou voor
5: gesproken. Ja. Oh, wat stom.
6: Hij was ook blij dat Mike een voorstelde aan Rob Jansen.
7: Ja, want dus, die kwam elkaar tegen in Dallas.
6: Ah. Ik ben geweest.

0: Dit is het weerbericht.
1: Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, met name in het noordoosten. Daar waait het ook hard uit het noordwesten met kans op windstoten. En bij zee en het IJsselmeer mogelijk windkracht 8. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en er staat een stevige noordwestenwind. In het Waddengebied is windkracht 7 mogelijk. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 's middags niet warmer dan zo'n 13 graden... bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. In de loop van de avond komen er buien vanuit het westen die richting het oosten trekken. Tot het weekend is het wisselvallig en vanaf zaterdag wordt het droger en iets warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste dagelijkse files zijn aan het oplossen nu, in totaal nog zo'n 100 kilometer file. Een paar opvallende, om te beginnen de A28 Amersfoort richting Zwolle, bij Zwolle Centrum, bij de werkzaamheden althans. Daar was al een deel van de weg afgesloten doordat er gaten in het asfalt zitten. Is ook een ongeluk gebeurd nu, er staat 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. De A58 Breda richting Tilburg, bij Ulvenhout is de weg vrij na een ongeluk, vertraging nog 10 minuten. De A59 dan Oost richting Den Bosch, bij Rosmalen een ongeluk. De linkerrijstrook dicht, kost je bijna 20 minuten ook. En tenslotte is het nog altijd erg druk ook op de N325 van Nijmegen naar Velperbroek. Voor de aansluiting met de A12 staat er 4 kilometer file en dat kost je een kwartier.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Litouwen wil enkele tientallen militairen sturen om te helpen bij het openbreken van de blokkade van de Straat van Hormuz door Iran. Morgen overleggen de meer dan 40 landen van de Hormuz-coalitie wat ze kunnen doen om de zeestraat weer open te krijgen. Ook Nederland praat mee. Die coalitie wil overigens pas in actie komen als de oorlog gestopt is. Litouwen gaat het parlement vast toestemming vragen. Morgen laten waarschijnlijk meer landen weten wat ze kunnen bijdragen. De 15-jarige Rosalie, die overleed tijdens de halve marathon van Leiden, was heel sportief en had goed getraind. Dat hebben de nabestaanden laten weten via Namens de Familie. Die organisatie helpt familieleden van tragische gebeurtenissen. Het meisje was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de halve marathon. Een paar kilometer voor de finish werd ze echter onwel en kon niet meer worden gered. De doodsoorzaak is nog onbekend. De familie bedankt iedereen voor hun steun en medeleven. De verdachte die bewapend het Correspondents' Dinner van de Amerikaanse president Trump probeerde binnen te komen, ontkent dat hij hem wilde vermoorden. De 31-jarige verdachte was aanwezig bij de zitting in de rechtbank, maar zei niks. Dat liet hij aan zijn advocaat over. Tijdens de bestorming van een beveiligingspost werd hij tegen de grond gewerkt door agenten en had een geweer, drie messen en andere wapens bij zich, aldus de aanklager. Trump werd geëvacueerd uit de zaal. Oekraïne stuurt een aantal drone-experts naar Finland om te helpen bij de verdediging tegen drones die van hun koers afraken. Zulke afzwaaiers kosten de minister van Defensie van Letland zijn baan, omdat de verdediging te laat geactiveerd werd. De Finse buitenlandminister zegt dat Oekraïnse drones die op hun grondgebied terechtkomen een groot probleem zijn. Die projectielen zijn voor Rusland bedoeld. Experts gaan nu hun ervaring in droneverdediging met de Scandinaviërs delen. En dan nog het weer. Vooral in het noordoosten vallen buien. Daar waait het ook hard uit het noordwesten. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 8. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB.
3: De avondspits is voorbij. Er staan nog een paar opvallende files. Om te beginnen de A12 Utrecht richting Duitsland. Bij Westervoort 4 kilometer en een kleine 10 minuten vertraging. Een ongeluk op de A28 van Amersfoort naar Zwolle, ter hoogte van Zwolle Centrum, is dat gebeurd. Daar was al een rijstrook afgesloten. Inmiddels zijn dat er twee. De vertraging is opgelopen tot 3 kwartier. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tenslotte valt ook nog op de N223 Delft richting Hoek van Holland. Voor Hoek van Holland 2 kilometer file en 10 minuten oponthoud.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: Country Radio. In de Randstad en ver daarbuiten op 97.6 FM. Country Radio, jouw sportradio.
1: Al die gasten zijn natuurlijk gewoon goed, maar volgens mij roepen we hier en ook bij andere plekken al jaren dat hij is een hele goede ambassadeur voor het merk. Maar het is niet die killer.
2: Iedere maandagmiddag om 16:30 is deze podcast online te beluisteren en als videocast te zien via kijk.nl. Met in deze aflevering, er is veel nieuws rondom Max Verstappen. Mercedes is favoriet in Canada, zegt McLaren. En we hebben natuurlijk de minuut van Mol. Welkom vanuit de Harbour Club in Vinkeveen. Mijn naam is Bas van Veenendaal en dit is Formule 1 aan tafel.
3: Get me out of this fire.
4: This has been incredible. Points on debut.
5: There's something loose between my legs.
4: Simply lovely, mate.
6: Yo, hey! Yo, ho!
4: I guess we're stopping one.
7: Dit is de grootste Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
2: Met deze week Danielle Geel. Welkom, teammanager bij Van Amersfoort Racing en coureur. Korte vraag, hoe belangrijk is Max Verstappen voor de autosport in het algemeen?
8: Heel belangrijk. Ik denk dat hij ten eerste in Nederland de autosport op de kaart heeft gebracht. En in de rest van de wereld ook. Dus ja, heel belangrijk.
2: Indy Dontje, ook welkom. Coureur, onder andere drievoudig winnaar van de 24 uur van Daytona. Klinkt lekker, hè?
9: Ja.
2: Waarom zegt McLaren dat Mercedes favoriet is in Canada?
9: Ja, omdat ze het vorig jaar goed hebben gedaan met George. En ze willen natuurlijk niet de ogen op hun gericht hebben.
2: En de meest controversiële Formule 1-analyst van Nederland. Klinkt ook lekker, toch? Ronald Molendijk, ook welkom. Waarom denk jij dat manipuleren in de racerij aan de orde van de dag is?
1: Overal waar je winst kan boeken, is winst te halen.
2: Komend weekend komt Max Verstappen in actie tijdens de 24 uur van de Nürburgring. Maar hij is dus zeker niet de allereerste Formule 1-coureur die deze race gaat rijden. Meer dan 30 Formule 1-coureurs hebben deelgenomen aan deze legendarische race op de Nordschleife. Alleen namen als Niki Lauda, Nelson Piquet en Jack Brabham komen qua F1-titels enigszins in de buurt. Gaan jullie kijken überhaupt?
9: Ja, ik moet ook kijken, want ik ben aan het werk voor Viaplay.
2: Moet ook?
9: Ja, nou ja, dat is een moetje. Ja, daar word je op voor opgeroepen, dus dan doen we commentaar. Maar ik baal ook wel enigszins. Ik rijd die race heel graag. We hebben al 3 keer ook mogen winnen in de klasse. 2 keer ook in een GT3-auto, in een Ferrari en een Porsche. Enigszins steekt het wel dat ik commentaar moet doen. Maar aan de andere kant ga ik natuurlijk wel gewoon kijken. Het is denk ik door Max nu wel heel erg op de kaart gezet. En er is veel aandacht voor. Die er eigenlijk daarvoor. Het was wel een groot evenement, maar daar was het nog niet zo.
2: Nee, en je had niet gewoon kunnen zeggen: jongens, bekijk het maar, ik ga racen.
9: Ja, dan moet een team me wel willen. En dan moeten ze me wel betalen.
2: Dat is wat anders. Ja, ja,
9: ja, dat is vraag en aanbod. En dit keer geen vraag en ik wel het aanbod. Ah, ja, dat hoort er ook helaas bij.
8: Geeft ook wel aan wat je net zei en waar je net de intro mee begon. Hoeveel invloed Max dus op zo'n race heeft. En dus op de autosport, om er even op terug te komen.
2: Ja, en als een van jouw coureurs een uitstapje zou willen doen aan een andere klas, hoe sta je daar dan in?
8: Nou ja, ik zou het op zich wel aanmoedigen. Ik bedoel, ik denk dat het voor een coureur altijd goed is om je ook op andere vlakken binnen de autosport te interesseren en daar ervaring op te doen. Alleen, we willen natuurlijk wel als Van Amersfoort Racing zijnde dat de coureur die dan ook voor ons het seizoen rijdt ook de prioriteit stelt daarop. En we moeten ook van tevoren reglementair bij de FIA en de organisatie aanvragen of dat ook daadwerkelijk wel mag. Maar ja, op persoonlijk vlak denk ik dat het voor een coureur wel goed is om ervaring te doen.
9: Het is alleen heel moeilijk hoor. Om vanuit een formuleauto in een GT, dat gewichtsverschil, dat is zo aannemelijk, ja, zo groot dat dat aanpassen is echt heel moeilijk. Dus dat moet je.
2: Ik las van de week nog Max Verstappen 2 seconden sneller dan een concurrentie.
9: Op de Nordschleife bedoel je?
2: Ja, ik weet niet meer of het een Nordschleife was.
9: Ik denk dat je bedoelt is die GT500. Hij reed in een GT500 tegen de snelste man. Of in ieder geval een van de topcoureurs in de GT500. Een Japanner. De eerste ronde die Max deed was 1/10 langzamer dan hem. En de tweede was 2 seconden. Moet er wel bij zeggen dat het echt hard aan het regenen was. Dus in hoeverre dit tijdsverschil echt heel veel zegt, vind ik niet helemaal eerlijk. Maar wat natuurlijk wel bijzonder is dat die man stapt in een auto

0: in plaats van 500.
1: Wat ik me zo langzamerhand wel afvraag, maar daar hebben jullie als teammanager en als coureur nog meer ervaring mee. Maar volgens mij is er nog nooit iemand in de geschiedenis van de gemotoriseerde sporten geweest die dat heeft laten zien. Ja, maar het zijn natuurlijk allemaal exceptionele coureurs. Maar ik heb nog nooit iemand gezien die gewoon zegt, nou, heeft het een stuur? Zitten de wielen onder? Is er een motor? Gaspedaal, prima.
2: Nou, Niki Lauda won hem in 73.
0: Ja, dat is weer iets anders.
1: Maar ik bedoel meer gewoon ergens instappen en gewoon gelijk zo verschrikkelijk hard gaan.
3: Er zijn er niet zo van. Nee, er zijn
1: ik heb het nog nooit eerder gezien eigenlijk.
0: Nee, hij is gewoon echt geïnteresseerd in motorsport in de breedste zin van het woord. Dus precies wat je zegt, het moet een stuur hebben, vier wielen. En Max wil het gewoon, wil het gewoon
1: en
0: rijden.
1: Hoe hard kan het dan? En zo hard.
0: En hij is ook echt, echt gepassioneerd. Hij rijdt over het team wat de auto prepareert is Windward Racing. Dat is het team waar ik ook voor race in Amerika. En op de achtergrond heb ik wel dingetjes meegekregen dat Max ook echt tijdens de testen in Bahrein was Max ondertussen een teams meeting aan het houden met de engineers van Windward. Ja. Omdat hij toch op de Nürburgring zijn er een aantal dingen anders dan elk ander GT3 kampioenschap. Je mag bandenkeuzes zelf kiezen, dus het merk. Maar ook daarnaast de demping van de auto. Maar mag jij zelf bepalen welke merk jij daarin neemt? En Max wilde daar wel zijn invloed op hebben. Omdat hij is gewoon zo erg daarmee bezig.
2: Ja, kan hij net als Niki Lauda hem ook winnen? Ja, dat is bijna een retorische vraag, of niet?
0: Nee, want je bent kijk, het is niet alleen de Max-show. Hij heeft ook drie andere teamgenoten die het ook gewoon moeten doen. Het is super moeilijk. Het is een race met 160 auto's aan de start. Dus niet alleen maar GT3's, langzamere auto's die ook invloed daarop gaan hebben. Er kan olie op de weg zijn, wat je niet meekrijgt, waardoor je echt hard eraf gaat. En het is een gevaarlijk circuit in dat opzicht dat de vangrail staat heel dicht bij het circuit.
1: Ja.
0: Dus dat zorgt er gewoon voor dat het heel spannend blijft. Maar één ding is zeker, Max is supersnel op de Noordschleife en ook in de Mercedes AMG.
1: En ik wil het er verder niet over hebben, maar ik weet heel toevallig, als je de vangrail raakt, moet je hem ook afbetalen. Zullen we even andere vragen?
2: Ja, want hij rijdt dus in de Mercedes. En dat wordt misschien ook wel een Ford Mustang GT3.
1: Ja,
2: want
1: natuurlijk.
2: Volgens Ford Performance directeur Mark Rushbrook voert hij regelmatig gesprekken met Max. Ja. Of een deelnemen in andere raceklassen met Ford. Ford dat debuteert in 2027 bijvoorbeeld met een hypercar in het World Endurance Championship. En ook daarover worden gesprekken gevoerd. Zien jullie dat gebeuren?
1: Ja, tuurlijk. Kijk, ten eerste, vanuit het merk Ford gezien, ja, je hebt brand ambassador. Dus iemand die heel dicht bij het merk zit. Alleen al dat ovale blauwe logootje op het pak van de Max Verstappen. Ik denk niet eens dat je het meer in geld kan uitdrukken. Ik weet ook dat er een paar Mercedes-dealers in Nederland serieus naar de kloten zijn gegaan, omdat ze constant elke maandagochtend de vraag kregen, zeg, wanneer gaat die auto weer eens een keer winnen, toen het even niet zo goed ging met Mercedes. Ja, wat denk je dat er nu in de Ford showrooms gebeurt? Daar wordt gewoon, ja, dat is toch de auto van Max? Dat gaat gewoon gebeuren, klaar.
2: Red Bull heeft een deadline gesteld voor het terugdringen van het overgewicht van de RB22. Het team heeft voor Miami het overgewicht van de wagen door nieuwe onderdelen al kunnen halveren, maar zou nog steeds 6 kilo te zwaar zijn. Red Bull mikt op Oostenrijk als uiterste deadline om het probleem helemaal te verhelpen. Zijn ze dan niet veel te laat? Want Oostenrijk is pas 28 juni.
1: Volgens mij geeft het vooral aan, waar ik het heel vaak over heb gehad in deze podcast, hoe gecompliceerd deze sport is. Als dat boekje elk jaar weer op de mat valt van je mag dit wel en je mag dit niet. En wij zeiden, volgens mij denkt iedereen, maar misschien jullie iets anders, en jij zit er heel dichtbij, maar volgens mij denkt elke luisteraar, 6 kilo, dat is toch zo eraf? Je doet dat en dat, maar dat is dus niet zo makkelijk dus.
3: Nee, en ik denk ook het gewicht in de verdeling van de auto is natuurlijk ook heel belangrijk. Dus je kan niet
1: daar
3: zomaar
1: waar
3: denken.
1: Het zit.
3: Ja, precies. Ja. Je kan niet zomaar denken, nou, ik ga hier even 2 kilo uithalen. Omdat je dan inderdaad de balans van de auto weer kan verstoren.
1: Ja,
0: en daarnaast is het ook nog een stukje constructief. Heeft Williams bijvoorbeeld problemen mee gehad. Die kreeg de auto gewoon niet sterk genoeg. Kwam niet door de crashtest heen. Ja, dan kan je dat al elke keer weer proberen. Maar dat kost ook weer heel veel geld. En dan hebben we het weer over de budgetcap. Dus het is echt niet zomaar gedaan. En 6 kilo, als je dat ook in tijd vertaalt, is dat gewoon 1,5 tot 2,5 tiende ongeveer. Dus ja, dat zijn echt wel serieuze kilo's.
2: Ja, hij was wel enthousiast over het chassis van de wagen. Waarom zou hij daar enthousiast over zijn?
1: Omdat het nu voorspelbaar is geworden. Los nog even van het feitje wat ik zelf wel van schrok, dat ze er dus achterkwamen dat er iets al vanaf dag 1 in de bestuurder niet goed zat. En waarvan hij gewoon zei, dat voelde al vanaf dag 1 al heel raar. Maar goed, ik heb inmiddels begrepen dat het allemaal aan elkaar zit en dat het nogal

0: Lexus. Maar volgens mij zie je nu gewoon Max weer een beetje vegen met die auto. En dat was voorheen niet.
1: We gaan naar de minuut van Mol.
2: Ja, goed nieuws. Daar waar het gaat over de Formule 1 en de reglementen van 2027... laten we dat niet vergeten. Want de FIA en de teams hebben met elkaar besloten dat ze gaan voorstellen om de 50-50-regel tussen de motor en tussen de batterij, het hybride systeem, te veranderen van 50-50 naar 60-40. Heeft dat dan implicaties? Jawel. Behoorlijk wat? Moi, moeten we zeggen. In totaal, ze praten veel in kilowatts, maar het is makkelijker om het in pk's te zeggen, komen er 68 pk bij de verbrandingsmotor en gaan we dus 68 pk vanaf, daar waar het gaat over het hybride systeem, de accu's en dergelijke. En dan hoor ik heel veel mensen denken, ja, waarom doen ze dat dan nu niet? Nou, wat ze nu kunnen doen, zijn de manieren waarop er geladen wordt om het superclipping tegen te gaan en andere zaken. Maar dit vereist wel wat meer, want ja, de teams hebben natuurlijk die auto's helemaal zo gebouwd. Dus als je meer brandstof moet gaan verbruiken, omdat er meer vermogen uit die motor moet gaan komen, en dan zul je ook iets aan aanpassingen aan de tank moeten doen. De ruimte is er wel, maar dan zullen ze toch allemaal over de winter een net iets grotere tank erin moeten gooien. Maar al met al denk ik dat het in ieder geval een stap is in de goede richting.
1: Stap in de goede richting, Ronald?
0: Nee, man. Nee, omdat het gewoon nog steeds niet is. En dat hoor je overigens nu ook mensen zoals Leclerc zeggen, die over het algemeen vrij rustig in zijn uitlating is, die allemaal gewoon zeggen van Norris hetzelfde verhaal. Ja, leuk, maar dat is het gewoon niet. Het probleem is gewoon zo fundamenteel dat het wordt misschien ietsje leuker, maar niet heel veel leuk. Het is niet zeg maar dat een kale man ineens weer haar krijgt of zo. Zo leuk is het niet. Nee. Nou,
3: ik vond de race in Miami wel echt gewoon te gek om te zien.
0: Ja, maar ook een klok die defect is, staat twee keer per dag op de juiste tijdstip. Maar dit was gewoon per ongeluk weer leuk. Maar het is niet wat het leuk maakt. Want we zaten nog steeds te kijken dat we aan het eind van de rechte stukken toch weer zagen dat het gewoon afvlakt.
3: Ja, maar ik vind het inhalen ervan en de actie vond ik in Miami heel leuk. Ik ben het met je eens dat het natuurlijk niet zo moet zijn dat de snelheid afloopt. Maar ik denk dat het wel goed is dat in ieder geval de FIA aan het luisteren is naar de coureurs, omdat ze dat in het begin denk ik een beetje over het hoofd hebben gezien.
0: Te laat. Niet box, box, box, maar gewoon te laat.
4: Nee, maar vanaf 2030 willen ze nu veranderingen doorvoeren.
0: 2030, ja. Holy shit.
3: Het probleem komt ervan dat ze niet hebben geluisterd naar de coureurs. Nee, ze hebben met z'n allen ook, iedereen stond erachter, alle teams stonden erachter, alle motorfabrikanten stonden erachter. Dus ja, uiteindelijk zit het allemaal een beetje bij hunzelf. Dus ze kunnen ook niet zo snel gaan handelen dat het in één keer anders moet. Dus het is alleen maar goed dat ze wel verandering plaats gaat vinden. Alleen, het moet wel natuurlijk gebeuren.
0: Maar dit is een coureur. En iemand die vaak in een auto rijdt van allemaal grote merken. Maar je hoort ook bij jou toch een beetje het hakkelen en de voorvaart. Het is toch gewoon kut?
3: Nee, vind ik niet helemaal.
0: Dat is vervelend.
4: Nee. Danielle, kom erin. Wat vind jij?
5: Nou, ik moet eigenlijk zeggen, ik ben het er wel eens met de coureurs en ook wat Indy zegt. Uiteindelijk, het is wel een stap. Het is geen grote stap, maar het is wel een kleine stap in de goede richting. En wat jij ook al zegt, de FIA die heeft wel geluisterd naar de teams en de coureurs en daar ook wel. Die willen daar ook wel in veranderen. Terwijl je normaal gesproken denk je, nou, de FIA die maakt beslissingen en die komt er niet meer op terug, want ze hebben ook een reputatie te beschermen. Maar
4: dus Ronald zit gewoon te zeuren?
5: Ja, nee, nou,
0: zeker niet.
5: Dat zijn we toch al gewend?
0: Wauw! Maar dan doe ik het anders. Zeg maar, in Nederland mag je 100 km per uur en dan vanaf 7 uur mag je 130 km per uur. Dus 130 km per uur, te gek, of Duitsland?
5: Ik hou me sowieso niet aan de snelheid van 100.
0: Nee, maar goed, dan
5: wordt het 7, maar
0: in Duitsland mag je gewoon, denk ik. Ja, daar mag je gewoon op bepaalde stukken gewoon ongelimiteerd. En dan gaan we toch allemaal gewoon kijken hoe hard die gaat.
5: Ja, nee, absoluut. Alleen,
0: dat is wat ik bedoel. Ja, het is gewoon gekunsteld.
5: Ja.
0: Maar laten we het leuk houden. Heb je een andere vraag?
4: Voor Danielle nog. Is het bij jullie ook gekunsteld? Maar heb je ook rekening te houden in de lagere klasses met batterijen en dergelijke?
5: Nou, gelukkig niet met de batterijen. En ik denk dat we ook en zeker ook de FIA, en dat is ook wat de coureurs aangeven, we moeten ons wel blijven focussen dat we echt kunnen blijven racen. En niet dat het manager wordt van de batterij en van de banden. Want er is met de banden al genoeg te managen. En ik zie nu in de lagere klasses, we hebben begin dit jaar in het FREC, dat is nu het nieuwe Formula Regional kampioenschap, is voor het eerst dit jaar van de FIA. En niet supported bij de FIA, maar echt een FIA-kampioenschap. Dat begin van het jaar starten wij zonder het push-to-pal systeem. En het push-to-pal systeem is een knop op het stuur waarbij je tijdelijk wat meer power krijgt.
4: Om Mario
5: iemand
4: Kart.
5: Dus. Ja, bijvoorbeeld. Ja, zoiets. En dat je iemand dus kan inhalen. Nou, daar zijn we begin van het jaar mee. Zijn we het kampioenschap begonnen zonder het push-to-pal systeem. En daar kwamen heel veel klachten over van de rijders. Van ja, we kunnen niet inhalen. We blijven in elkaar slipstream rijden. En daardoor gingen coureurs, zeg maar, do-or-die acties doen. En dat liep vaker uit op een ongeluk dan dat ze echt een mooie inhaalactie manoeuvreerden. En toen hebben de teams en de coureurs ook met de FIA gesproken. En toen heeft de FIA gezegd, oké, weet je wat, we gaan het proberen. En we hebben nu dan in het Europese kampioenschap wel het push-to-pal systeem. Maar het is ook nog niet het eindresultaat. Want we hebben nu een kleine stap in de goede richting gezet door iets van het vermogen af te nemen in de race modus. En dan op het moment dat je push-to-pause in klikt, dan krijg je weer de originele PK's terug. Mm-hmm. Maar goed, het voelt voor de coureurs nu wel als een slome auto als het in race modus is. Maar goed, ik heb ook aan mijn coureurs uitgelegd van joh, de FIA luistert er wel naar. En waarschijnlijk komt er vanaf volgend jaar weer een andere update. En daar zijn ze nu druk mee bezig om dat uit te zoeken. En dat kan ik als teammanager wel enorm waarderen van de FIA.
0: Ja, dat ze het eerst kapot maken en dat dan herstellen.
5: Nee, dat is niet kapot maken. Nee.
3: Je moet wel dingen proberen. Want anders dan zijn er de tijden van de V12, V10, V8. Wanneer was de laatste V8 motor?
0: Maakt me geen zak uit.
3: Ja, 2014. Ja. Dat is 12 jaar geleden.
0: Ja.
3: Dat is toch niet meer, zeg maar, het is niet te bedenken dat dat terugkomt. Omdat er een aantal merken ook zijn ingestapt vanwege de nieuwe reglementen. Vanwege deze koers in de Formule 1 zijn er een aantal merken ingestapt.
0: Ja, snap ik ook. Maar we weten ook dat er minder kijkers naar de Formule 1 aan het kijken zijn. We weten ook dat het een stuk minder leuk is. Dus op een gegeven moment kunnen we ook gewoon zeggen, nou ja, dan gaan we gewoon weer terug naar.
3: Maar die trend was al gaande dat ze minder kijkers hadden toen er te veel voorspellende uitslagen waren. Ja. Daarom is ook in ieder geval de Formule 1, Liberty Media, is gaan proberen om te kijken of ze een breder publiek kunnen aantrekken. Juist.
4: Na de break in F1 aan tafel, tijd voor Pitspost, waarin we jouw vragen beantwoorden. Met onder andere een vraag over de eventuele kansen voor Max Verstappen bij Mercedes. En Ronald Molendijk heeft een vraag. Ja, aan Danielle.
0: Ik ga gelijk volgens. Ja. Mag ik ook?
4: Nee, nog niet. Je kan ook een volle tank brandstof winnen voor je auto. Dan hoef je niet helemaal naar Duitsland of België te rijden.
6: Alles van Apple. Refurbished, maar ook nieuw. Altijd topservice, altijd goedkoper. Kijk op macdemolition.com.
4: Dit is Formule 1 aan tafel, Nederlands meest beluisterde Formule 1-podcast. Met nu tijd voor jouw vraag in Pitspost. Naast veel complimenten voor onze podcast is de eerste vraag van Erik van Driel uit Etten-Leur. Wanneer verwachten jullie dat Mercedes mogelijk de pickorde binnen het team gaat herzien?
0: Dat.
5: Daniela. Ja, ik moet zeggen, ik heb laatst een interview gelezen van Toto. Waarin hij ook zei dat hij gesprekken had gevoerd binnen Mercedes met beide coureurs. Dat op het moment dat iemand een race kan winnen en dat goed is voor het team, dat ze niet zomaar de posities veranderen. Dus ze gaan echt die resultaten bekijken wat het beste is voor het team. En ze willen absoluut niet dat die twee elkaar eraf gaan rijden. Maar ja, wanneer ze dat gaan omwisselen, ik denk wanneer de beste coureur het beste van zichzelf laat zien en uiteindelijk dus ook het meeste kan scoren voor Mercedes.
4: Ja, maar dat is de afgelopen 3 races best duidelijk, toch?
5: Ja, maar we hebben nog, wat is het, 19 raceweekenden te gaan? 18, ja, dankjewel. 18 raceweekenden te gaan. Dus er is en er komen echt nog wel circuits voorbij waar Russell beter is dan Antonelli. Maar ik ben benieuwd. Ik vind het wel een leuke strijd.
4: We gaan naar de volgende vraag in Pitspost. Die komt van Roland.
0: Ja, daar heb ik echt de hele week heb ik daar de appjes over gestuurd. Iedereen werd doodziek van me. Maar ik zag dat jij teammanager aan de tafel kwam. Massimo Rivola, dat is de ex-teammanager van Ferrari toen Vettel daar nog reed. Is nu teammanager van het Aprilia MotoGP-team geworden. En toen hij daar aankwam, was het niet heel best. En die had een mooi interview gegeven en daarin vertelde hij van, ik heb toen alle mensen van de raceafdeling bij elkaar gezet en ik heb gewoon de film van Rocky opgezet. En allemaal van dat soort gladiatorfilms om gewoon te zorgen dat iedereen weer zin erin kreeg. Ja. En ik dacht toen van, ja, het zijn geen kleuters natuurlijk die aan die dingen sleutelen. Het zijn gewoon volwassen mannen. Doe jij dat ook?
5: Nou, dat is leuk dat je dat vraagt.
0: Zie je wel? Wil ik wel even zeggen. Nee. In die appgroep kreeg ik heel veel gezeik. Ja. En het is echt dus een dankjewel.
4: Maar ja, nee, dus, dat ze was pas bij dat ze het leuk vond dat je het vraagt.
5: Ja,
4: maar
5: nee, daar heb je al genoeg maar aan. Je hebt het hier over de warrior mindset. De mindset om ervoor te vechten. En dat is niet alleen dat we verwachten van de coureurs, maar dat is ook wat we verwachten van onze teammembers. Want uiteindelijk, nogmaals, ik heb het al vaker in de podcast verteld, we zijn heel veel dagen onderweg. We maken lange dagen. Er wordt heel veel van ons. En vraag ik ook van mijn NC'ers en monteurs. Maar je moet wel echt die drive hebben. En soms, natuurlijk is het. Na een hele drukke periode is iedereen natuurlijk even down. Maar over het algemeen moet je inderdaad zorgen dat iedereen echt die warrior mindset hebt. Want je moet om de kleinste details strijden. En uiteindelijk haal je op die manier de laatste tiendes van secondes met je rijder eruit. Dus nogmaals, we verwachten het niet alleen van de coureurs, maar ook van het team.
0: Maar je begon met goede vragen, zei dat.
3: Kunnen we dan ook stellen dat elk raceteam dus een bioscoopzaal heeft?
5: Nou, zeker, die hebben wij ook. Absoluut. Maar wij hebben ook, dat is een hele leuke, begin van dit jaar hebben wij een aantal dagen een presentatie of een cursus gehad van Tuck Wilson. En Tuck Wilson is een man uit de UK. En die heeft altijd in de Air Force gevlogen. Als straaljager piloot. En die geeft dus nu ook onder andere aan Red Bull dit soort trainingen om echt iedereen met hetzelfde kopje naar dezelfde richting te laten kijken.
0: Doe ik bij deze een oproep als wij luisteraars hebben die heel vaak in vliegtuigen, straaljagers vliegen. Ja. Wij willen ook zoiets hebben. Ja. Toch? Gewoon een keer met z'n allen op kantoor van Grumpy Radio of zo.
4: Ja,
5: maar het helpt echt. Het helpt echt.
2: Warrior mindset.
0: Ja. Nou. Ik hoor t-shirts. Yes.
4: En dit was een lekkere boost, hè, voor je ego.
0: Niet normaal dit. Ja.
4: Heb je nog een vraag voor onze gasten? Mail die dan naar f1aantafel@grandprixradio.nl. McLaren deed het fantastisch in Miami met een 1-2 in de sprintrace en een tweede en derde plek achter Mercedes-coureur Kimi Antonelli in de race. Fans zien de opmars van McLaren en de aanval op Mercedes, maar Oscar Piastri die tempert de euforie. Mercedes reed in Miami op het circuit waar McLaren traditioneel natuurlijk goed presteert. Zonder groot updatepakket dat in Canada wel aanwezig zal zijn. En Canada ligt Mercedes weer beter. Heeft Mercedes Miami dan gewoon een beetje gebruikt om te kijken hoeveel stappen de concurrentie dichterbij is gekomen?
3: Nou ja, die uitspraak dat het Mercedes beter ligt is ook gebaseerd op de vorige generatie auto's. Mm-hmm. Dus je moet nog maar zien of het echt gaat zo zijn dat Mercedes daar snel is. Maar het heeft natuurlijk McLaren wel heel erg geholpen. Ze hebben in basis gewoon een auto neergezet die alle kanten op kon. De eerste drie wedstrijden aangekeken naar wat er een beetje gebeurde. Zij kunnen als kampioenschapsteam natuurlijk niet zoveel tijd doorbrengen in de windtunnel. Maakt echt wel een groot verschil. Ik denk dat je dat als kijker niet zo heel erg ziet, maar dat is op de achtergrond wel echt heel erg gaande. Dus zij waren heel blij met die tijd. Daardoor konden ze zo'n grote update doen in Miami. Daardoor konden ze nu Mercedes aanvallen. En ik denk dat Mercedes zoiets heeft van, joh, wij gaan zo goed zoals we gaan. En de updates die er komen, die kunnen zijn nog meer doorontwikkelen. En ik denk als komende race in Canada er zijn, dat ze wel laten zien waar dat ze weer bovenaan staan. Maar dat weet je trouwens ook niet. Het kan zomaar de andere kant op gaan. Maar ja, dat is een beetje.
4: Het is net het weer voorspellen wat jij doet, hè?
3: Ja, goed, hè?
4: Het kan allebei de kanten op.
3: Kan alle kanten op gaan.
4: Je doet het altijd goed als voorspeller.
3: Ja, zeker.
4: Ja, snap je, Ronald, dat Piastri de euforie een beetje tempert?
0: Ja, natuurlijk wel. Omdat het vanuit de underdog-positie is het altijd leuker, toch? Ik bedoel, everybody loves an underdog. En het is denk ik ook gewoon wel goed voor naar jezelf dat je toch in die teammeetings, waar zo'n Danielle dan in je kop loopt te zeiken, gewoon zegt, ja, maar zij hadden een update en wij nog niet. En dan zeg jij van,
5: waarom niet? Waarom nog niet? Yeah? Nee, als Formule 1-team loop je natuurlijk nooit achter de feiten aan. En natuurlijk zullen ze ook wel hun eigen upgrades meegenomen hebben om te hopen dat ze de concurrentie of kunnen evenaren of voor kunnen zijn. Maar ja, je houdt als team altijd een scherp oog op wat de andere teams doen.
4: Ja, zou George Russell dan ook weer kunnen presteren met een update pakket? Of is daar een mentale update nodig?
0: Ja, nou, ik denk gewoon...
5: Warrior mindset, ik denk.
0: Ja, nou, ik denk dat je nog een heel...
4: Danielle bellen.
0: Ja, bij hem kan je een heel team tegenaan zetten.
3: Kijk, hello, dus, this is George.
0: Al die gasten zijn natuurlijk gewoon goed. Maar volgens mij roepen we hier en ook bij andere plekken al jaren... dat hij is een hele goede ambassadeur voor het merk. Maar het is niet die killer.
3: En je moet ook zo... Kijk, George begon race 1 met een overwinning. Die dacht, joh, ik ben de lead driver. Ik ga dit kampioenschap met de voorsprong die we hebben... ten opzichte van alle teams. Dit wordt mijn jaar. Vervolgens komt Kimi aanstormen in race 2. Die wint hij. Dat geeft hem zoveel vleugels dat het jochie best hard gaat. En ja, denk ik dat George daar een beetje versteld is van gaan staan. Dus hij heeft echt nog wat werk aan de winkel. Zeker op mentaal vlak. Maar ja, jongens, we zijn in race 4 nu. Ik denk dat het kan nog alle kanten op gaan. Maar hij moet zich wel even achter de oren kappen. 20 punten is natuurlijk best wel veel.
4: We gaan het zo hebben over de vraag... waar is Aston Martin-baas Adrian Newey eigenlijk gebleven? Maar eerst tijd voor Raad het Autogeluid... waarmee je prachtige prijzen kan winnen. Mario de Pizzaman is afgereisd naar Druten. Staat weer bij het autobedrijf van Paul van Bergen. Daar praat hij met verkoper Tim de Vries... die sinds vorige week is omgeven met raadsels.
7: Hey Tim!
8: Dag Mario!
7: Kom erop met je raadsel.
8: Ja, oh ja, ja, raadsels gingen we doen, ja, dat klopt. Welke plant is dodelijk als je te lang onder zit?
7: Welke plant is dodelijk als je er te lang onder zit?
8: Ja, waterlelie.
7: Goed. We staan naast een witte auto. En zeg jij eens wat voor witte auto dat is.
8: Het is een coupé en hij zal niet misstaan op een, op een kamp eigenlijk.
7: Ja, maar er is niks mis met een kamp. Ik vind het heel gezellig altijd op het kamp. Ja. En ik vind het inderdaad een hele mooie auto. Heb je nog wat meer specifiek iets erover?
8: 2019, een SUV. Ze noemt het ook wel eens een SUV, maar het is een SUV, hè? Dat is weer wat anders. En een memory stoelen en elektrische verstelbare stoelen.
7: Elektrische stoelen en zit ook verwarming in de kont?
8: Ook in de kont en in de rug.
7: Kijk, dat is fijn. Wat voor geluid zullen we dit keer doen, Tim?
8: Deurtje.
7: En omdat hij zo voortreffelijk klinkt, Duitse kroentlichkeit. Waar vinden we deze auto?
8: Paulvanbergen.nl, ja, daar vind je hem wel.
4: Kijk dus op paulvanbergen.nl. Om deze auto te vinden stuur je antwoord per mail naar F1 aan tafel. Het GrandPrixRadio.nl, winnaar van vorige week, Willem-Jan Keddeman. Gefeliciteerd, je wint een volle tank brandstof voor je auto bij Tink. Altijd goedkoop tanken. Jaarabonnement op het toonaangevende automagazine Carros. 2 toegangskaarten voor het grootste voertuigenmuseum van Europa. Metropool Experience in Druten. En de Flitsmeister Dot, een nieuwe gadget voor in de auto die ervoor zorgt dat je niet meer te hard rijdt. Moeten we het dus even hebben over Aston Martin. Want waar is Adrian Newey gebleven? De teambaas, afwezig in China, afwezig in Miami. Aston Martin heeft aangegeven dat voorlopig geen kleine upgrade zal brengen... zolang het team veel technische problemen heeft. Daar kunnen we eigenlijk zo wel naartoe. Eerst maar even reageren op Newey.
0: Ja. Ja, ik vind het heel bizar, omdat de familie Stroll over het algemeen donders goed weet hoe ze een bedrijf moeten bouwen. Mm-hmm. Ik heb het al eerder gezegd, als je gewoon dat nieuwe complex van ze hebt gezien, wat ze er hebben neergezet, Jezus. Dus, neem maar eens echt af. Ik denk dat veel andere teams dan aan kijken denken, oeh, zo kan het dus ook. Maar dan deze auto en die motor en die trillingen en alles erop en aan. En dan Adrian Newey ineens op die plek neerzetten, ik vind dat zo raar. Ik begrijp er gewoon van de buitenkant af. Want nogmaals, meneer Stroll doet het voor de rest hartstikke goed. Begrijp ik er echt geen zak van.
3: Adrian was volgens mij na het team zeggen was hij ziek. Maar ze wilden verder niet...
4: Gezondheidsproblemen.
3: Ja, ze wilden er niet persoonlijk op in. En Adrian heeft volgens mij ook in zijn contract staan... dat hij niet alle Grand Prix aanwezig is. Dus dat hij dat gewoon vanuit thuis doet. Dus ja, dat is ook een ding. En daarnaast, wat Roland net zegt, het heeft... meer te maken met de power unit, waardoor ze heel veel problemen krijgen in de auto. Voornamelijk het vibreren van de motor zorgt ervoor dat andere onderdelen kapot lopen en kapot gaan. En dat heeft ervoor gezorgd dat ze een hele achterstand hebben opgelopen die ze nu moeten inlopen. Na Miami hebben ze wel allebei de auto's hebben de race uitgereden. Dus ze hebben ook aangegeven de vibratie, dat probleem, dat is weg. En nu is het werken aan optimalisatie van de auto. Maar de eerste helft van het jaar wordt het niks.
4: Nee, maar dat doen ze dus niet met die updates wat ik net al zei. En Fernando Alonso die steunt die strategie ook. Geeft aan dat hij vrede mee heeft omdat hij de situatie begrijpt.
0: Die kijkt gewoon naar zijn maandelijkse factuur en die denkt, ik begrijp eigenlijk alles wel wat ze zeggen. Maar ik wil gewoon nog even aandacht hebben voor het feit dat ze Adrian Newey daar als teambaas neerzetten. Kijk, ik wil niemand beledigen, zeker niet die naast me zit en een microfoon in haar hand heeft. Mm-hmm. Maar de meeste teambazen zijn gewoon klootzakken. Ja, die zijn gewoon strategisch toch supersnel. Ik bedoel, zo'n Toto Wolff, als je hebt gezien wat die allemaal voor elkaar heeft gekregen, hoe snel ze schakelen. En is Adrian Newey nou ook zo iemand, zo'n...
5: Ja, bij Haas hebben ze toch ook een... ik weet even zijn naam niet uit mijn hoofd, maar een technische team... Ja, precies. Die komt ook vanuit de engineering.
3: Mackies.
5: Ja,
3: zo, zijn,
5: ja.
3: De meeste, Binotto ook. Dus ik zie niet, wel... het is geen rare gedachte.
5: Nee.
0: Dat, maar hij is toch
3: maar het is geen leider.
0: Nee, het is
3: geen
0: leider. Niet een...
5: Nee, precies. Nee, dat... En hij heeft natuurlijk, hij komt vanuit een hele ervaren achtergrond. En nou ja, bij Red Bull natuurlijk meerdere kampioenschappen gewonnen, maar... Misschien hebben ze dat op die manier niet goed gedaan, maar ik snap hun keuze wel vanuit de technische kant.
1: Ben jij een beetje een klootzak?
5: Een bitch.
1: Heel goed. Ben jij een bitch?
5: Nee, heel goed. Nee, ja, soms moet je. En dat is niet altijd heel fijn, maar over het algemeen ben ik ook wel goed met de mensen en kan ik ook dingen wel goed begrijpen. Dus het is niet dat ik schreeuwend rondloop. Nee. Over het circuit.
0: We hebben daar ook een ingezonde vraag van je vriend.
4: Ja, hier is ze best lief aan tafel, toch?
5: Die zal het tegenovergestelde zeggen, denk ik.
4: Nou, fijn dat je er was, Danielle. Hier en jullie ook bedankt voor jullie aanwezigheid aan tafel. We hebben tegenwoordig onze eigen t-shirts en mokken die hier in beeld gegooid worden. Waar allerlei fantastische leuzen op staan. Box, box, bos. Yo, hey, yo, ho. Nou, u kent hem allemaal wel eens dus te verkrijgen. Ziet er mooi uit, hè? Een blauw shirt. Yo, hey, yo, ho.
3: Dit willen we natuurlijk op de tribune zien tijdens de laatste Grand Prix in Zandvoort.
4: Ja, we moeten ze wel terug gaan zien. Ja, niet alleen in Zandvoort. Gewoon vanaf nu, elk circuit, moeten we minstens één keer zo'n shirt
5: ook tijdens onze Pinkster races op Zandvoort.
4: Ja, bestel hem dus in onze Grand Prix Radio.shop. Ja. Mijn naam is Bas van Veenendaal. Blijf nog even hangen voor de bonus.
9: Is de grootste Formule 1-podcast. Formule 1 aan tafel.
10: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
11: Denk, Tink, Max Korting. Profiteer en race nu naar dink.nl.
4: Ja, het ruikt weer zo lekker hier in de Harbour Club in Vinkeveen, waar allemaal lekkere hapjes op tafel staan. En Milan, we willen natuurlijk graag weten wat.
12: Zeker. Nou, ten eerste hebben we de barbecue asperges met een gepocheerd eitje en roosvalletjes. We hebben hier wat avocado taco's, 2 sushi rolletjes, 1 salmon torch en een spicy tuna. Midden ligt wat groentjes, wat gember en in de komkommer zit wasabi. En dan was laatste Peking Duck met wat pannenkoekjes, plumsaus en hoisin en wat groentjes.
4: Ja, en wat pannenkoekjes?
12: Pannenkoekjes, zeker. Ja, kijk eens om die Peking Duck lekker in te doen.
4: Dankjewel.
12: Zeker, geniet ervan.
4: Een kartverhaal en iets tussen Indy en Danielle?
5: Ja, we hebben wat dat betreft 2009, denk ik. Ja. Welke kampioenschappen reed jij toen in de kart?
3: Ja, ik reed toen KZ2, dus de schakelkart. Ja, daar heb je een kartje van mij gereden.
5: Ja, mijn allereerste eigen kart was een oude afdankertje van Indy.
3: Oh, dat zijn echt goede chassis,
5: hoor. Nee, dat waren echt, daar heb ik heel veel jaren heel veel plezier van gehad. Geen races mee gewonnen, helaas. Ik hoop jij wel.
3: Ja, ik wel.
4: Op een oude fiets moet je te leren, zijn ze toch?
5: Nou, dat is zeker waar. Ja.
3: Ja, daar komt mijn oude monteurs, daar heeft Daniel ook voor gereden. Dus dat is wel heel leuk.
5: Ja, het is echt een kleine wereld.
0: Ja.
4: Heb jij een oude kart?
5: Ja.
0: Ik heb zeker ook een oude kart. Ja, precies. Een Esprit, zeg ik dat goed? Of
3: Esprit.
0: Esprit.
3: OTK.
0: Ja, Italiaans merk. Niet het allerbeste, maar dat ben ik ook niet. He? Ik zal het vast even inkoppen voor je.
3: IJs Ferrari rood, daarom heb je hem gekozen, zeker.
11: Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming ter zake verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke dj's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De reactie van Iran op een voorstel van Amerika om de oorlog te beëindigen is door president Trump stom genoemd. Daarnaast heeft hij het over een stuk afval dat hij niet helemaal gelezen heeft, omdat hij zijn tijd niet wil verspillen. In de reactie eist Iran onder andere compensatie voor oorlogsschade en het uitblijven van nieuwe aanvallen. Ook wil het land dat Amerika de zeeblokkade beëindigt bij de Straat van Hormuz. Het staakt het vuren tussen de twee is volgens Trump nu ongelooflijk zwak. Het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus uitbrak, meert vanwege de aanhoudende harde wind aan in de haven van Granadilla op het Canarische eiland Tenerife. De havenautoriteit had het Spaanse ministerie van Volksgezondheid daarom verzocht en dat is goedgekeurd. Als de wind is gaan liggen, zal de Hondius naar Rotterdam varen, waar het schip gedesinfecteerd zal worden. Litouwen wil enkele tientallen militairen sturen om te helpen bij het openbreken van de blokkade van de Straat van Hormuz door Iran. Morgen overleggen de meer dan 40 landen van de Hormuz-coalitie wat ze kunnen doen om de zeestraat weer open te krijgen. Ook Nederland praat mee. Die coalitie wil overigens pas in actie komen als de oorlog gestopt is. Litouwen gaat het parlement vast toestemming vragen. Morgen laten waarschijnlijk meer landen weten wat ze kunnen bijdragen. De 15-jarige Rosalie, die overleed tijdens de halve marathon van Leiden, was heel sportief en had goed getraind. Dat hebben de nabestaanden laten weten via Namens de Familie. Die organisatie helpt familieleden van tragische gebeurtenissen. Het meisje was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de halve marathon. Een paar kilometer voor de finish werd ze echter onwel en kon niet meer worden gered. De doodsoorzaak is nog onbekend. De familie bedankt iedereen voor hun steun en medeleven. En dan nog het weer. Vooral in het noordoosten vallen buien. Daar waait het ook hard uit het noordwesten. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 8. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal. Darten. Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Ik weet niet hoe dat bij FC Twente zit, maar ik kan me niet eens meer voorstellen dat dat voor een prettig idee is. De bal rolt.
1: De bal rolt zeker. Bruno Martins, die was het eventjes niet. Dat is een verdediger. En dit was Kitolano, denk ik. Joshua Kitolano, die dus die aftrap heeft verricht. Nu is wel Bruno Martins in balbezit. Aan de linkerkant voor Sparta. Eventjes kijken wie daar verder in balbezit probeert te blijven. Dat was denk ik Theo Quintero. Maar die raakte de bal kwijt. En dan kunnen wij de lijn aan deze zijde niet helemaal goed zien. Ik denk dat Twente mag gaan ingooien. Terwijl het publiek er hier gelijk volle bak achter gaat staan. En de ingooi is voor de dugout van John van der Brom van Twente. De ingooi is van Bart van Rooij. Heeft de bal droog gemaakt en gegooid naar de overzijde. De linkerkant voor Twente. Naar Rots was dat. En nu is dat zonder Ujazette. Die trekt even naar binnen. Bal dan terug naar Van der Belt. Van der Belt helemaal terug naar achteren. En dan is het dit is de Israëliër Staf Lemkin. En hij dan helemaal terug naar de keeper Titon vandaag. Want doelman Lars Koenestraal geblesseerd bij Twente. Twente bouwt weer aan de linkerkant.
0: Inderdaad, nu in de richting van het middenveld naar Sam Lammers. Die heeft hem wat terug laten zakken. En dan liggen er nu mogelijkheden op de linkerflank. Klein beetje links van de middenas. Dan toch uiteindelijk maar wat meer de zijkant opgezocht. Maar daar zou misschien de voorzet vandaan kunnen komen. Als een van de spelers van FC Twente de 16 meter binnen kan uithalen met links. Schot geblokt. En uiteindelijk door Sparta weggewerkt. Maar niet helemaal weggewerkt. Want opgepikt door Zerouki. Die ook mee opgekomen is. Krijgt hem uiteindelijk bij de nummer 39. Mats Bos. Die kiest uiteindelijk voor de weg terug in de richting van de middenlijn. Ruud Nijstad pikt hem daarop. Speelt dan door in de richting van de laatste man van dienst. Staf Lemkin. Die krijgt hem vervolgens ook weer terug. En dan is het even rust in de tent bij Twente. Iets rustiger gaan opbouwen met aanvoerder Bart van Rooij. Balletje aan de voet. Kijken waar hij hem kwijt kan. Kies dan voor een wat harde bal in de richting van Thomas van der Belt. Maar die controleert hem uiteindelijk prima. En paast hem dan toch nog even de veilige weg terug in de richting van Ruud Nijstad. En Nijstad op zijn beurt kies voor de weg richting de keeper.
1: Titon, de bal aan de voet in het geel en kort inpasend op Zerouki. Hij paast hem weer terug of kaatst hem terug. En dan Titon met de lange bal richting de nummer 11. Dat is een van de andere rotsjes, Daan Rots is dat. En die bal gaat daarna helemaal weer terug naar de defensie van Twente. Dat is Ruud Nijstad. De jongeling hier, veel belangstelling voor hem. Hij dribbelt op tot aan de middenlijn met zijn oranje schoenen. Stopt dan net voor de middenlijn. Bal in de middencirkel naar Lemkin. Lemkin dan naar de rechterkant voor Twente, Bart van Rooij. Van Rooij naar de topscorer van Twente, dat was Linsson. En dan gaat Twente bouwen, maar raakt de bal kwijt. En is het Mito die op zijn beurt helemaal terugspeelt naar een oud-Twentenaar. Tegenwoordig doelman bij Sparta, huurling van PSV, Joël Drommel. Hij krijgt hem nog een keer aangespeeld.
0: Ja, dan mag hij iets gaan verzinnen, want Twente lijkt wel heel erg hoog druk te zetten. Dus even kijken of Sparta daar onderuit zou kunnen voetballen. Ja, dat doen ze dan nu met een lange bal die doorgekopt wordt door de nummer 9, Lauritsen. Ja, doorkoppen, dat kan hij wel natuurlijk met zijn 1,96 meter. Krijgt die bal in eerste instantie wel bij een medespeler. Maar goed opletten in de Twente-verdediging. Dat betekent dat de Tuckers weer mogen gaan bouwen. Dachten we even dat die bal voor Twente aan de linkerzijde over de zijlijn ging. Dat gebeurt uiteindelijk niet. Er wordt in ieder geval niet gevlacht. En is het Sparta dat er uiteindelijk over heeft genomen. Bal nu in de laatste linie. En dan komt een van de rotsjes even wat storing brengen. Waardoor die bal toch wel redelijk, ik zal niet zeggen paniekerig, maar toch wel redelijk vlot teruggespeeld moet worden in de richting van Drommel. En Drommel vindt dan een vrije man op de rechterflank voor Sparta. En die rechterman die heeft best wat ruimte.
1: Sambo die heeft heel veel ruimte. Die steekt daar Mito weg. Mito legt hem voor vanaf de achterlijn. En in de 5 meter is het Titon die goed die bal pakt. Hij moet eventjes naar de grond. Maar het was niet heel moeilijk. Maar dat was een goede aanval hoor, van Sparta over de rechterkant. Met Sambo, de huurling van Burnley. En Mito die hem goed terugtrok. Maar daarna Titon die het gevaar er helemaal uithaalde. Sparta weer in balbezit. Dat is Quintero. Quintero die speelt de bal naar de overzijde. Naar de voor Sparta rechterkant. En dan is het Mitchell van Bergen. Een oude bekende hier natuurlijk ook. Heeft hier ook gespeeld. En wordt met een sliding de bal eruit gehaald. Daardoor mag Sparta gaan ingooien. 4,5 minuut op de klok. Stand nog altijd 0-0.
0: Goede ingreep hoor van Mats Rots. Die daarmee in ieder geval kon voorkomen dat er een voorzet kon komen vanaf de rechterzijde van het veld voor Sparta. Sparta inmiddels ingehoord. Terug naar de laatste linie bij Bruno Martens. Indy had de bal even aan de voet. Probeert het in ieder geval het overzicht te krijgen. Kiest dan voor de weg richting Kitolano. Kitolano dan breed. En dan gaat Twente het opnieuw. Sparta het opnieuw proberen over de rechterflank. En dan uiteindelijk, omdat Twente de druk weer een beetje opvoert. Uiteindelijk terug naar de laatste linie. En daar overgenomen door FC

0: Heeft hem geparkeerd, wil ik zeggen bij medespelen, maar dat feestje gaat niet door.
1: Maar hij krijgt een herkansing. Die Seruki heeft de bal nu gespeeld op de eigen helft naar Nijstad. Nijstad druppelt weer op. Het is even rustig. Achterin nu naar Lemkin. Hij dan de middenlijn over aan de rechterkant voor Twente. De bal ingespeeld op Ros. Ros naar Bart van Rooij. Bart van Rooij in het 16 meter voorgooien. Maar daar wordt hij goed weggegleden daar door een van de achterwaartsen van Sparta. Ik denk dat dat Ayoni Santos was. Wel een corner voor FC Twente. De eerste corner dus. En we zien het nog even op het grote scherm. Goed die bal teruggelegd, maar dan met een sliding weggewerkt. De corner die wordt genomen vanaf de rechterkant van Twente. Is dat Daan Rots. Eén hand in de lucht. Komt daar een indraaiende corner voor Twente. Gaat het dan nu al gebeuren? De bal hoog. Die op het kopje daar wellicht dan teruggebracht via Van Rooij weer naar die man van de corner. Nog een keer de korte corner. Nu ingebracht. Gaat over alles in iedereen heen. Komt in de handen van Drommel. Drommel gelijk met een hele snelle verre uittrap. Richting Mito, maar Titon staat ver uit zijn doel en haalt het gevaar eruit. Speelt de bal ook nog naar iemand van de juiste kleur. Dat was in dit geval Van der Belt. Die kwam niet langs zijn man heen, maar wel ingooien.
0: Gaat hij doen op de voor Twente linkerzijde van het veld. Metertje of 5 over de middenlijn. Dus op de helft van Sparta. En ingooien wordt er duidelijk overgelaten aan Mats Rots. Die lijkt het op zijn beurt ook weer aan een ander over te gaan laten. Gaat dan ook nog een paar metertjes terug. Kijk ik even waarom er zo rustig aangedaan wordt. Nou, dat komt omdat de scheidsrechter Van der Laan even een onderrond heeft met Sambo aan de zijde van Sparta. Maar dan lijken we uiteindelijk gewoon het spel te kunnen gaan hervatten. Terwijl die ingooi inmiddels genomen is. Even een linietje teruggespeeld voor FC Twente. Nu wel onderweg in de richting van de middenlijn. De nummer 39, Mats Rots, die de ballen aan de voet had. En dan nu uiteindelijk toch doorpaast. Gaan we toch over rechts proberen. Nee, nu dan uiteindelijk toch maar weer in het midden. Een aardige duw uitgedeeld in de richting van Thomas van der Belt. Die in eerste instantie het voordeel leek te krijgen. Met ons voordeel voor FC Twente. Maar uiteindelijk ziet scheidsrechter Janne van der Laan dat er helemaal geen sprake is van een voordeelsituatie. En dus krijgt FC Twente een vrije trap. Wel op de eigen helft. Nog een metertje of 5 voor de middenlijn.
1: Ja, Santos die was de dader. En het leek even alsof Van der Laan het liet gaan. Maar daarna toch het fluitje prima gefloten dus. En Twente weer met Lemkin nu op de helft van Sparta. De bal even naar Linsson, de IJslander. Verleden bij onder andere Ajax. En in IJsland begonnen bij Breiða Blik. Als je het een beetje volgt, dan zijn er best wel veel spelers IJslanders die daar beginnen. Nu een goede actie daar aan de overzijde. Aan de linkerkant dus voor Twente. Terwijl ik dat zeg, gaan we weer naar de rechterkant. Met Bart van Rooij naar Linsson. Van Rooij gaat er overheen. Dat weet de IJslander. Geeft de bal ook mee. Niet goed, zeg maar. Een beetje kort. Daardoor Van Rooij die de bal dan randje 16 krijgt bij Lammers. En via Van Rooij even helemaal terug. Halverwege de helft van Sparta nog wel. Naar Rots is dat. Mats Rots. Een steekballetje daar op Urjasetter. Maar daar zat de defensie van Sparta weer goed tussen. Ten koste van een corner. De eerste corner aan de linkerkant, zeg maar. Bij Rinne, hij kan het Twentse zweet na ongeveer 8 minuten al ruiken wellicht.
0: Precies. Terwijl de wedstrijd hier speelt, kijken we ook met een schuin nog even naar een paar andere wedstrijden die van belang zijn voor FC Twente. Namelijk FC Groningen NEC, Ajax tegen FC Utrecht en Feyenoord tegen AZ. En bij die laatste is inmiddels gescoord. Daar is het 0-1 voor AZ. Corner inmiddels genomen bij de tweede paal beland en de tweede instantie. Erin geschoten door, volgens mij is dat Lammers. Die houdt nu nog even te hoed. Het is Van der Belt, zo te zien. Die een aardige peer in huis heeft. En voor mij spatte die bal op de onderkant van de lat uiteen.
1: Zo, dat was Lammers inderdaad op de lat. En daarna die bal weer met een achterwaartse kopbal. Die bal die kwam niet goed aan. Maar dit was even gevaar voor het doel van Drommel. De ingooi nu alweer. Voor Twente aan de linkerkant met Seruki. Even de bal halen op zijn eigen helft. Speelt hem dan naar Lemkin. Lemkin die even de bal onder de voet terugspeelt. En dan naar Ruud Nijstad. Het is zoeken voor de Twentenaren. Omdat Sparta best wel hoog staat. Van Rooij nu. Oppassen dat hij de bal niet verspeelt aan Mito. Dan Linsson die verspeelt wel de bal. Maar uiteindelijk bijna via Van Rooij toch de bal terug. En dan blijft die bal in daarachter bij Van Rooij. Moeten we dan even terugspelen naar Titon. Die kiest voor de lange bal. Wordt opgevangen door Quintero. Dat is een back van Sparta. En daarna gaat de bal via een Spartaans been over de zijlijn. Wordt er door Ros worden er wat meters gesprokkeld. Moet dus even terug. En dan mag er ingegooid worden. Maakt Van Rooij de bal eventjes wat droog. onder zijn shirt. En dan gaat de bal weer.

0: rollen met Twente dat het over de linkerkant gaat proberen via Uja zetten.
1: Middellijn overgestoken en dan een hele fraaie paas in de richting van de nummer 39, Mats Ros. Die kan met de voorzet komen, doet de slordag van hij schiet hem namelijk vol tegen het been van Sambo op. Leeft hem wel een ingooi op de hoogte van het 16 meter gebied. Twente gaat dus gooien vanaf de punt van de 16 meter en dan helemaal aan de linkerzijde van het veld. Wordt ervoor gekozen om die bal maar terug te gooien in de richting van Nijstad. Zit er nog wel op de helft van Sparta. En op het moment dat ik dat zeg, gaat die bal uiteindelijk toch de helft van Twente op. En moet er daar een oplossing gezocht worden. Ook al omdat die supersnelle Suzuki Mito zich wel meldt daar in de verdediging bij FC Twente. Uiteindelijk wordt men er daar niet warm of koud van. Wordt er nu rustig aan teruggespeeld in de richting van de doelman. Maar wordt er toch nog eventjes een beetje opletten daar achterin. Want Twente die lijkt zich wat later realiseren dat men bij Sparta ook wel eens een keertje in de richting van het 16 meter gebied zou kunnen komen. Klopt uiteindelijk met een sisser af. Niet een hele erg harde sisser, maar toch, het had wat gevaarlijker kunnen zijn. Het is uiteindelijk een ingooi voor FC Twente. En dat is een mooie ingooi. Die gaat in de richting van Daan Rots. Die dan op zijn beurt helemaal aan de linkerzijde van het veld de nummer 27 Ujaseta vindt. Die zou misschien met de voorzet kunnen komen. Eén keer kap, één keer draaien. Punt van de 16 meter opzoeken. Door de beentjes bij een van zijn tegenstanders. En dan uiteindelijk is het wel een beetje friemelen op de vierkante meter. Daar had eigenlijk wat meer in gezeten. Want er lagen meer ruimtes daar in het 16 meter gebied. En misschien had Ujaseta zelf ook voor kunnen schieten. Uiteindelijk strandt het in gebreide schoonheid, zullen we maar zeggen.
0: Nou, mooi omschreven. En Twente heeft de bal alweer nadat Drommel koos voor de lange bal als keeper van Sparta. Terwijl de aanhang hier vocaal zeer aanwezig is. Altijd een goede sfeer hier in de Grolsvesten. En Bart van Rooij, een fantastisch seizoen maakt hij door. Hij nu in balbezit. Even kort met Rots en dan Van Rooij. Wordt weggestuurd Van Rooij. Kan hij de bal voor de achterlijn binnenhouden? Dat lukt hij. Legt hij hem terug naar Lammers. Aanname. Lammers uithalen. Oeh, Lammers op de vuisten van Drommel. Het is prima gespeeld van Bart van Rooij aan de rechterkant. Trekt hem terug op Sam Lammers. Neemt één keer aan en schiet dan in de korte hoek. Goede redding. Dat ook van Joël Drommel. Die heeft natuurlijk wel een Twente hart, maar laat geen enkel balletje glippen vandaag. Derde corner voor FC Twente.
1: Dit exemplaar gaat genomen worden vanaf de rechterzijde van het veld. Gaat een indraaier worden zo te zien. Bal ligt net een paar centimeter buiten het vakje. Maar het mag allemaal van het arbitrale trio. Slechte corner trouwens hoor. Gelijk bij de man die de eerste paal staat te verdedigen op het hoofd. Een beetje op, zou ik maar zeggen, borsthoogte. Dat levert Twente slechts een ingooi op. Die ze dan mogen gaan nemen vanaf een beetje ter hoogte van de punt van het 16 meter gebied. Nu vanaf de rechterflank gaat hij genomen worden door Bart van Rooij. En gezien zijn aanloop denk ik dat het een verre ingooi geworden is. Kijken of hij die bal op de penalty stip kan krijgen. Nou, dat lijkt er niet echt op. Hij gooit hem werkelijk recht in de handen van Joël Drommel. Misschien dat die heren dat ooit in een ver verleden eens een keer samen geoefend hebben. Een beetje overgooien met dan nog een paar lummels ertussen. In dit geval is de makkelijke vangbal voor Drommel en Sparta mag weer aanvallen.
0: Dat doen ze aan de overzijde met nummer 3. Dat was Marvin Jong. En dan gaan we helemaal naar de linkerkant. Quintero, bal op de borst beroerd. En daarna ligt hij dood. En daarna ligt hij bijna voor dood op de grond. Hij ging naar de grond. Een kleine attack of aanraking van Rots. Het was geen zware overtreding. Maar Sparta mocht dus de vrije trap nemen. Mitchell van Berg aan de rechterkant. Voorzet. Goede voorzet hoor. En er komt bijna Laurits. Ja, je moet toch oppassen. Dat was trouwens niet Laurits. Dit was Vito van Krooi die daar bijna met het kopje tegenaan kwam. Tweemaal een duimpje van zowel Laurits als van Krooi. Tegenwoordig geven ze overal een duimpje voor, ook als het geen goede voorzet is. Maar deze ging dus voorlangs en werd nog wel aangeraakt door iemand van Twente. Daardoor mag Quintero gooien. Heeft hij gedaan. Bal even terug uit naar Bruno Martens Indy. Iedereen op de helft van Twente, behalve doelman Drommel. Even wat lichte druk van Sparta. Met nu Sambo, even een pirouetje en dan iemand wegstekend daar. Van Bergen, maar die bal is te scherp. Rustig in de handen van Titon. En hij rolt hem uit naar Zerouki.
1: Zerouki heeft wel een man in de rug, mag wat meters maken. Wordt wel een beetje naar de rechterkant van het veld toe gedwongen. En uiteindelijk kiest men bij Twente voor de weg terug in de richting van Titon. Die moet wel wat haast gaan maken, want die ziet uiteindelijk Laurits op zich afkomen. Doet dat dan uiteindelijk heel kalm. Presteert het om die bal bij Mats Rots te krijgen. Alleen Mats Rots op zijn beurt geeft die bal iets te blind in de richting van de voorwaarts. Hè. En dan kan die door Sparta weer doorgespeeld worden. En dan uiteindelijk bij Mito terechtkomen. Mito die een paar acties en dan uithalen. Maar vervolgens zit daar een Twentebeen tussen. Daardoor krijgt die bal een wat vreemde wending, zullen we maar zeggen. En kan er makkelijk opgepikt worden door Titon. Dus het gevaar is weer even geweken. Maar Waar we in de eerste 10 minuten een beetje het gevoel hebben van, nou, Twente dicteert deze wedstrijd. Is het toch Sparta dat af en toe uit de schulp kruipt en dan ook nog best wel eens gevaarlijk zou kunnen zijn? Zeg ik heel voorzichtig.
0: Ja, kopduel nu tussen Martins Indy, verdediger van Sparta, en Lammers. Indy die won dat kopduel, maar deed dat niet reglementair volgens de scheids. Daardoor vrije trap voor Twente. Fantastische trap hoor van Zerouki was dat naar Ilja Setter. Die brengt hem daarvoor en dan lopen ze elkaar een beetje in de weg. En wie zijn dat dan? Dat is Sam Lammers en Christian Lienson die daar, elkaar een beetje in de weg lopen. Daardoor een slap schotje van Lienson die misschien een beetje met wat geluk toch nog aan kon raken. Maar zo blijft het dus 0-0. 16 minuten op de klok. Bal op het hoofd van Zerouki. En dan is het de Lammers, maar die komt uit buitenspelpositie. Maar komt ook niet in balbezit. Want het is Sparta met Sambo aan de rechterkant inspelen op Mitchell van Bergen. Die komt hem even van de eigen helft halen. Die gaat dan langs Rots wellicht. Hij trekt wat naar binnen. Nog altijd op de eigen helft. En dan verkiest hij voor een balletje terug Marvin Jong. En die gooit hem over de hele naar de linkerkant naar Quintero. In één keer doorgekopt naar Mito. Mito is dan de bal even kwijt. En dat komt omdat Lemkin hem heeft afgepakt.
1: Lemkin dan door in de richting van Lienson. Lienson, slordige bal. En dan kan hij de een nare overtreding van de nummer 3 Marvin Jong op een van de spelers van FC Twente die daar vol op de enkels geraakt wordt. Ja, het gebeurt in het vuur van het spel. Dat geef ik onmiddellijk toe. Het is Thomas van der Belt die het slachtoffer is geworden. Die nu overigens van Jong weer een handje toegestoken krijgt. Hij zegt van sorry jongen, ik bedoelde dit echt niet zo ontzettend rond. Maar het is wel een reden voor de eerste gele kaart van deze wedstrijd. Het was een vorstelijke attack. Ja, ongetwijfeld in het vuur van het spel. Maar lomp was het in ieder geval wel. Eerste gele kaart van deze wedstrijd gaat in de richting van Sparta naar Marvin Jong. Die dus nu al met een lichte handicap mag gaan spelen. De vrije trap is voor FC Twente. En gelukkig, Van der Belt staat weer. Dat kunnen we niet zeggen van een van de Spartanen die in de 16 meter gebied pijn ligt te lijden.
0: Van Bergen denk ik dat dat is.
1: Eens even kijken. Hij geeft in ieder geval aan dat hij pijn aan zijn linker enkel lijkt te hebben. Of de linker hamstring, daar voelt hij aan. Fysio's gelijk uitgedrukt. En dat betekent dat het spel even stil ligt.
0: Ja, daar komt al iemand aan. Ik zie al iemand die zijn shirt aantrekt. Ik denk dat het voor Van Bergen al klaar is. Als ik zo hier naar beneden kan kijken richting die bank van Sparta. Dan leek het daar alsof er iemand zijn shirt aandeed. Nu is de verzorger die ook kijkt van... wat is er? Hij heeft nog even een... die verzorger heeft nog even een... een onderonsje met Van der Laan. Van, joh, mag misschien die wisselspeler nog eventjes wat tijd pakken. Daardoor zullen ze allemaal kijken of het allemaal wel gaat. Nou, Van Bergen, die wordt weer omhoog gehesen. Gaan we eens eventjes kijken, hoor. Of daar die wissel wel aanstaande is. Ook trainer Maurice Stijn even uit de dugout. En,
1: ja, er gaat een bord omhoog bij de vierde wissel.
0: Assistent ook, ja. En dan komt daar de wissel voor Sparta. Van Bergen dus eruit. Het applaus is voor Van Bergen. Dat snappen we, want dat is een jongen die hier ook gespeeld heeft. En dan komt Kasper Terro. Dat is een Fin. Die komt binnen de lijnen. Het is voor Van Bergen heel erg pijnlijk dat je in je... bij de club waar je toch redelijk succes hebt gehad. Dat je er dan uitgaat met een blessure. Kasper Terro, de Fin, die mag het gaan proberen op de rechterkant. We hebben 19 minuten gespeeld.
1: En het is 0-0. Vrije trap, want daar waren we gebleven uiteindelijk na die vorstelijke overtreding van Marvin Jong op Thomas van der Belt. Vrije trap van FC Twente inmiddels genomen. Als we nu in het veld kijken zien we dat Zerouki die bal inmiddels geparkeerd heeft bij een medespeler. En uiteindelijk komt hij met wat omwegen bij Sam Lammers terecht. Lammers krijgt hem dan uiteindelijk bij Ilja Setter. Toch uiteindelijk weer even de weg terug in de richting van Nijstad. Nijstad, balletje dan diep gegeven. Uiteindelijk toch weer terug naar Nijstad. We zitten net ter hoogte van de middenlijn zo'n beetje. En uiteindelijk gaan we het nu over de andere flank proberen. We hebben het over de rechterflank van FC Twente. Daar weet men hem inhoor te veroveren. Daan Rots is de man die dat voor elkaar krijgt. Op het moment dat hij zijn directe tegenstander voorbij probeert te komen. En dat ingooien laat hij over aan zijn aanvoerder Bart van Rooij. Die kijkt waar hij de bal kwijt kan. Rots zou hem zelf eventueel wel in bezit willen krijgen. Maar uiteindelijk kiest Van Rooij voor de weg terug. Doet hij rustig in de richting van Lemkin. Lemkin dan balletje aan de voet terug in de richting van Nijstad. Nijstad ook op zijn beurt balletje aan de voet. En op zijn beurt weer rustig terug in de richting van Titon.
0: Titon Die kiest toch voor de korte bal naar Nijstad. Je zadelt dat jonge gastje daar achterin dan wel met een probleem op. Maar dat doet hij slim, want hij speelt hem tegen een speler van Sparta. Daardoor mag Sparta ingooien. Mag Twente ingooien. Maar Sparta doet het. Daarom zetten ze hem even op het verkeerde spoor. En de ingooi is nu dus voor Twente. Dat is halverwege de eigen helft. Aan de linkerkant is het Van den Belt die gooit hem. Die gooit hem terug uit naar Rots. Rots dan in één keer uit de lucht richting Uyazet. Zetten. Krijgt daar een duwtje in de rug van Sambo. Maar dat mocht allemaal. Van der Laan stond er redelijk bovenop. Dan wat scrimmetjes op het middenveld. Tobias Lauritsen, die daar Mito bijna in een 1-2 weg kon sturen. Maar daar zit goed verdedigend werk van Twente bij. Applaus ook vanaf de tribunes. De ingooi voor Sparta. Op dezelfde plek waar net Twente mocht gooien, hebben nu de Spartanen gegooid. Gaan even terug uit met Marvin Jong, de man die net op de bond ging. Hij speelt nu Quintero in.
1: Sparta nu over de linkerzijde van het veld. Gaat iemand onderweg in de richting van aanvoerder Bart van Rooij. Volgt een diepe bal van Quintero. Maar had helaas Mito niet opgerekend. Helaas dan voor Sparta. En voor FC Twente is het alleen maar gelukkig. Want dat betekent dat die bal gewoon makkelijk over de achterlijn heen gaat. En dat Toulon een doelschop mag gaan nemen. Of is er ook een gevlacht voor buitenspel? Want het lijkt me dat die bal niet eens achter is geweest. Toulon houdt die bal zo makkelijk aan de voeten. Krijgt hem uiteindelijk bij Lammers op het hoofd, wilde ik zeggen. Maar daar zit uiteindelijk nog de aanvoerder van Sparta tussen. Die kopt die bal over de zijlijn. De rest is een ingooi voor FC Twente. Net een beetje over de middenlijn. En in plaats van de voorhoede op te zoeken, wordt de bal teruggegooid. En is hij bij Nijstad terechtgekomen. Nijstad dan balletje breed in de richting van zijn laatste man. En dan gaan we het uiteindelijk toch over de andere flank proberen. Rechterflank voor FC Twente. Levert in eerste instantie nog even niets op. Die bal die bij Van der Belt neergelegd werd. Krijgt Twente die bal uiteindelijk ook niet lekker onder controle. En is Sparta weer even weg over de linkerflank. Nee, rechterflank. Ja, sorry. Ik kon vroeger heel moeilijk links en rechts uit elkaar houden. Ik heb met rijles ook heel veel plezier van gehad. Rechterflank, maar we kunnen het inmiddels allemaal wel doorstrepen. Want Twente krijgt de ingooi. En dat is dan voor Twente op de linkerflank.
0: Ja, Setter. En die blijft ook even aan die linkerkant. Even helemaal terug uit naar Nijstad. Gebaard met zijn rechterhand. Waar hij de bal naartoe wil spelen. Maar speelt hem dan toch naar de linkerkant. Naar Rots. Die bal die neemt hij niet goed aan. En daarna houdt Sparta de bal binnen. En is Terro, dat is die nieuweling, aan de rechterkant weg. Terro trekt naar binnen. Nou, die is duidelijk nog niet warm. Die speelt hem zo in de voeten van Ruud Nijstad. En dan Ulja Setter aan de linkerkant weg. Goeie actie hoor. Dan ging hij er langs. Speelt hij binnen 16 naar Lammers. Lammers moet hem voorgooien. Lammers gooit hem voor. Maar die bal die wordt nog geraakt wel. En daardoor kon Drommel niet meer voorkomen dat er een corner kwam. De vierde corner. Volgens mij hebben we ze goed verdeeld. Want dit is de tweede dit keer aan de linkerkant. Dus weer bij Rinne in de buurt. Ramiz Zerouki gaat het in de 24e minuut wederom doen. Het wordt een indraaiende variant.
1: Inderdaad, vanaf die linkerzijde kijken wie er allemaal mee zijn. Ik zie in ieder geval bij de tweede paal Thomas van der Belt staan. Ongetwijfeld Lammers, ja, ook bij de tweede paal. Eens kijken waar die bal uiteindelijk gaat komen. Geen handen in de lucht. Wat gaat dat betekenen? Dat gaat gewoon een indraaien betekenen in de richting van die tweede paal. Maar op de vuisten van Drommel. Maar die moet dat half achterwaarts vallend doen. Terwijl het nu wel een beetje een showballetje dit hoor. Die bal komt in de rebound. Uiteindelijk wordt die 16 meter gebied in gepompt. En valt hij voor de voeten van. Dat is dan de nummer 23 Lemkin. En die probeert het met dat soort hakje. Maar ja, mist iedere richting. Gaat uiteindelijk een meter 5 naast de doel van Drommel. Dus met een doelschop voor Sparta.
0: Ooit die keeper van ADO die dat zo deed volgens mij met zo'n hakje. Die maakte een keeper die een doelpunt maakt, dat is al heel wat. Maar met zo'n hakje ook nog, dat was volgens mij in een thuiswedstrijd van ADO Den Haag. Maar dit was dus de Israëliër Lemkin die het heel mooi voor ogen had. Nu Drommel met de lange bal. De keeper van Sparta richting Lauritsen. Wint het kopduel. Dat is niet zo vreemd. Die gozer is denk ik 2 meter. Maar daarna toch het balbezit voor Twente. Met Lammers die daar wat moeite mee heeft. Daarna is het Van der Belt die op zijn beurt ook moeite heeft om de bal in het bezit te houden. En dan is het Terro die hem op zijn beurt ook weer overspeelt. Het is eventjes rood naar blauw en dan weer blauw naar rood. Maar dit keer is het rood naar rood. Van der Belt naar Zerouk. En dan Uyazetter aan de linkerkant komt er niet langs. Sambo die raakt hem. Die maakt daarna het gebaar van ik wil ook ingooien. Nou, dat mag ook. Dus Van der Laan die Die geeft aan dat de Sparta mag gooien. 25 minuten gespeeld. De stand 0-0. En het publiek gaat er nog eens achter staan. Want een doelpunt zou lekker zijn zo rond deze tijd.
1: Ja, precies. Even snel op de andere velden kijken. Excelsior Volendam is 0-1. Telstar Heracles 0-0. Fortuna tegen Zwolle 1-0. NAC Breda tegen Heerenveen 0-0. Groningen NEC 0-0. Twente Sparta, dat weet u, 0-0. Feyenoord AZ 0-1. Go Ahead Eagles PSV 0-1. En Ajax Utrecht ook nog niet gescoord, 0-0. En hier dan de volgende corner voor FC Twente. Op het moment dat er een van de Twentenaren, een van de Tukkers, om precies te zijn, Daan Rots, het 16 meter gebied ingaat vanaf de rechterzijde van het veld. Wil die voorzetten. Er zit een duidelijke Sparta-verdediger tussen. En dan krijgen we corner nummertje 5 voor FC Twente. Deze keer vanaf de rechterzijde.
0: Ja, waar we ook een aantal Spartanen zien warmlopen. Een viertal Spartanen die daar warmlopen. Daar in de buurt, daar waar dus de corner genomen gaat worden. Vanaf de rechterkant is het Zerouki. Die gaat hem afdraaien. Hij staat zeg maar met zijn neus naar de achterzijde van achter het doel. Dan komt daar die afdraaiende corner. Die gaat langs alles en iedereen heen. Komt hij daar op de 16? Nee, daar is al gefloten en gevlacht ook door de assistent aan deze zijde. Dat wil zeggen dat die bal denk ik achter al over de zeilen, over de achterlijn was. En daardoor mag Drommel gaan gooien. Of gaan gooien, gaan schieten natuurlijk. Die brengt de bal op de 5 meter. Staat Martens Indy in de buurt, maar het kan zomaar een... het wordt de variant aan de rechterkant met Marvin Jung. En die gooit de lange bal richting Tobias Lauritsen. Die gebruikt zijn tegenstander goed en krijgt hem bij Vito van Krooi.
1: En dan mag Sparta gaan bouwen. Linkerflank, Mito, mannetje voor zich. Gaat hij er voorbij komen? Het is de aanvoerder van FC Twente. Die kleine Japanner zou moeten weerhouden om een voorzitter te gaan geven. Dat doet hij uiteindelijk ook. Hij moet afspelen in de richting van zijn aanvoerder Bruno Martens Indy. Die probeert het met een voorzet te worden afgeslagen in eerste instantie. Maar dan gaat Sparta het nu over de rechterflank proberen. En komt er uiteindelijk nog wel een voorzet. En er wordt natuurlijk Lauritsen gezocht. Die wordt niet gevonden. De bal wordt door Twente uit het 16 meter gebied gekopt. Op die bal weer opgevangen door Sparta. Het is nu even alle spelers op de helft van FC Twente. Met uitzondering van de doelman van Sparta. Als het Marvin Jong is die de bal aan de voet heeft. Aflegt in de richting van de nummer 8. Santos. Santos gooit het dan over de rechterflank. Waar de nummer 27, Ujazetter, ook moet gaan verdedigen. Dat doet hij keurig. Hij weet uiteindelijk het balbezit voor Twente te veroveren. En dan het vervolg is dan weer belabberd. Speelt hij hem zo in de voeten van Marvin Jong. Die op zijn beurt dan weer mag gaan bouwen aan een aanval. Gaan laten bouwen, want hij laat het even over aan Kitolano.
0: Ja, doet hij het eerst heel goed. En daarna dan even weer gelijk de hoon van het publiek. Maar daardoor dus Sparta in balbezit nu. Quintero aan de linkerkant voor Sparta. Bal even terug uit naar Bruno Martens Indy met Lammers in de rug. Maar kiest toch nog voor Marvin Jong, die verkiest boven Drommel. Dan is de aanname daarna van Sambo is goed. Sambo gaat de 16 meter in. Lauritsen laag. En die wordt nog met een sliding geraakt door Nijstad. En daardoor een corner dus voor Sparta. Volgens mij is dat de eerste corner die we noteren voor Sparta. Is dat volgens mij Vito van Krooi die daar naartoe gaat. Was weer een goede gevaarlijke actie van Sparta voor het doel van Titon. En aan de rechterkant in de 16 kwam die speler daar uit. Dat was Lauritsen natuurlijk, de man, de topscorer van Sparta. En zijn bal ging over. Daardoor de corner nu van Vito van Krooi.
1: Vanaf de rechterzijde van het veld voor Sparta. Allemaal veroorzaakt omdat Ruud Nijstad precies op het goede moment in komt glijden. Terwijl nu de corner inmiddels genomen is. 16 meter gebied uitgekopt. Opnieuw opgevangen door Sparta. Bal beland bij Sambo. Sambo verplaatst het spel dan naar rechts. En is het opnieuw Nijstad die... Nee, het is niet Nijstad die daar vallen om de bak moet. Maar Ujazetter, die krijgt wat hulp van Zerouki. En daar komen ze met z'n tweeën uit. Sterker nog, Ujazetter kan een prachtige paas afgeven. Naar de linkerflank voor FC Twente. Maar dan ontbreekt het er duidelijk een beetje aan snelheid bij... dat is dan Ujazetter geweest. Dan moet het een ander zijn geweest die daar uiteindelijk in de verdediging linksachter bezig was. Ujazetter was de man die door mocht breken op de linkerflank. Maar het ging allemaal net even niet snel genoeg. Waardoor er een Spartaan op de tijd bij kon trekken. En dan is het nu gelijk weer alle hands en dek aan de andere zijde. Want nu is Sparta weer in aanval.
0: Terwijl u mag gaan staan als u voor Twente bent. En dat doen een hoop mensen hier. Gelukkig niet voor onze neus. Dat kunnen wij nog vertellen wat er gebeurt op het veld. Daar is Sparta in balbezit met Santos. Een goede bal hoor. Ja, dat was op zich geen verkeerde bal. Hij zag aan de linkerkant Quintero gaan. Maar die bal die was net iets te scherp. Waardoor hij over de zijlijn gaat. En Bart van Rooij mag ingooien. Jij had het er straks over dat hij bij die aanvallende ingooi dat het hem even niet lukte. Maar hij is daar wel heel goed in. Ik heb hem bij NEC jaren gespeeld. We hoorden net het belletje. Ik noem dat soms wel eens een pizzabelletje bij NEC. Maar dat is voor de tussenstanden. En daar zagen we dat Go Ahead in ieder geval achter staat tegen...
1: inmiddels 1-1 trouwens.
0: Dat is inmiddels alweer 1-1. We worden achterhaald door het gebeuren. En wat gebeurt hier op het veld? Het is een schot van... dat is Santos. En die schiet hem op Terro. En daarna is Twente weer weg aan de linkerkant met Rots. Rots gaat hem brengen naar Eurzetten. Neem ik die nog eventjes mee. Eurzetten trekt eventjes terug uit. Een voorzet gooien. Voorzet geven. Komt hij daar op het hoofd van Lammers. Lammers komt. Ja, te laag. En te weinig kracht. En een simpele prooi dus van voor Drommel. Goeie actie van Twente aan de linkerkant. Lammers krijgt het kopje er net niet goed genoeg achter.
1: Nou, het is mooi om te zien hoor, dat er inmiddels wat kansjes beginnen te komen. En over het algemeen, als er kansen komen, dan komen er heel vaak toch wel doelpunten. Dat hoop je hier gewoon ook in de hel van Enschede, hier in de Goalsvesten. Want ja, om het nog maar even in herinnering te brengen. Als je naar die derde plaats toe wilt, dan mag je echt gewoon geen punten laten vallen. In deze wedstrijd niet en volgende week in de wedstrijd tegen PSV niet. Dus er moet gewoon gescoord worden hier door FC Twente. Ja, natuurlijk bij Sparta Rotterdam zullen ze er ook gebrand op zijn om hier punten weg te halen uit Enschede. Want ook zij willen nog heel graag Europa innemen. Voor hen zou het een prijsje betekenen. En als Twente voor na competitie zou moeten gaan voetballen, betekent dat eigenlijk gewoon ronduit balen. Want je wil zo graag naar die derde plaats toe. Simpele mededeling, er moet gewoon gescoord worden hier door de Tuckers. En eens kijken of ze het nu kunnen gaan doen als ze bijna allemaal op de helft van Sparta aan het spelen zijn. Maar de opbouw toch nog redelijk rustig gaat. Nu over de rechterflank belandt die bal bij Daan Rots. Daan Rots, mannetje voor zich. En dan denk ik dat hij voor de achterlijn gaat. Nee, trekt naar binnen toe. Voorzet geven met zijn linker. Nee, toch nog maar kijken of we bij de achterlijn kunnen komen. En dan is het een niet begrepen 1-2'tje met Elinsson. Maar uiteindelijk wordt dat keurig hersteld en belandt die bal alsnog bij Daan Rots. Daan Rots, voorzet in het 16 meter gebied. En uiteindelijk geschoten vanuit de tweede lijn. Vanaf de 5 meter, Thomas van der Belt. Hij gaat er mee de 5 naast, helaas.
0: Gevaar in ieder geval. En dat moeten we hebben in het laatste kwartier wat al loopt. We zitten in minuut 33. Als Drommel de bal in zijn hand heeft. Zo die hele grote witte handschoen. Hij is in het zwart gehuld. En dan zo die bal eronder als een soort magneet. Zeg maar. Hij heeft grote klauwen, zullen ze in Rotterdam zeggen. En hij commandeert zijn manschappen naar voren. Dat betekent dat het een lange bal wordt voor Joël Drommel. Hier dus ooit kampioen geworden met Twente in de eerste divisie. Die lange bal richting Lauritsen. Die gaat over de boom heen. Daarna gaat Mito daar naar de grond. Maar blijft Sparta in balbezit? Nee. Daarna is het Twente dat overneemt. En Mito die staat wel weer. Maar voelt wel wat aan zijn hoofd. Het gaat allemaal wel weer. Nu hij voelt nog eventjes wat aan zijn hoofd. Terwijl hij ziet dat in de buurt van hem het balbezit is voor Twente. Dat nu weg is aan de linkerkant. Met Rots. Mats Rots. Die halverwege de helft van Sparta komt. Even inhoudt. Dan gooit hij hem laag naar Sam Lammers. Lammers haalt uit. Op de vuisten van Joël Drommel. Dat is vanaf een meter of 25 haalt hij uit. En die bal ging niet zwaar de hoek in. Daardoor kon, kon Drommel hem goed wegboksen. Was te hard en te gevaarlijk om hem wel te pakken. Daardoor het gevaar nu nog niet weg. Want Drommel die pakt daarna die voorzet. Gelijk weer zo'n lange, verre bal richting Lauritsen. Neem ik die eventjes mee. Lauritsen doorkomt naar Mito. Is weer helemaal Oksel Fris. Daar in duel met Bart van Rooij. Oh, lekker hoor. Terrier. Bart van Rooij. Mito gaat naar de grond. Baalt. Maar Twente mag doorgaan. En nu wellicht de aanval aan deze zijde. Aan de rechterkant. Maar daar zit Quintero weer goed tussen.
1: En Sparta dat het nu weer gaat proberen. Je voelt aan alles dat deze wedstrijd een doelpuntje nodig heeft. En hij kan maar zo aan beide zijden vallen. Maar als je zegt wie de beste papieren, Twente. Nu dan bijvoorbeeld met Elinsson. Balletje aan de voet richting Daan Lammers. Lammers ziet dan uiteindelijk in een ooghoek, rechter ooghoek, Daan Rots. Daan Rots terug naar Lammers. Rand van het 16 meter gebied. En dan wel helemaal aan de rechterzijde van het veld. Kappen, draaien, nog een keertje kappen en draaien. Dan naar binnen toe. En dan is het een steekballetje in de richting van de hoek. Dan vanuit die andere hoek, linkerhoek, schieten, koppen. En dan gaan we allemaal lat en nog niet erin. Het is nog steeds 0-0. Maar wat een sensatie. En hij had er 3 keer in gekund. En 3 keer gebeurt het niet. Met als hoogtepunt een omhaal op de lat. Waar hij uiteindelijk via de onderkant van de lat eruit spuit het. Maar je voelt aan alles. Hij hangt in de lucht voor FC Twente.
0: Van de Belt inderdaad. Wat een omhaal die uiteenspat op de lat. Maar Twente houdt het balbezit. Nu aan Rots aan de linkerkant. Mats Rots gaat daar door. Een lage bal door de 6 voor de 5 meter. En daar staat helemaal niemand. Komt de bal aan deze zijde uit. Aan de rechterkant dus bij Bart Verrooy. Kon hem inhouden. Dan is het Daan Rots. Die kan daar de bal in de 16 meter brengen. Richting Linsson. Maar dan zitten er twee Spartanen tussen. En is het Santos die de bal nu een hijs naar voren geeft. Richting Lauritsen. Lauritsen kopt de bal de lucht in. Hij zou hem ook kunnen doorkoppen. Maar naar wie is dat? Want hij was nu de diepste spits. En het applaus is wel alweer voor Twente dat de bal alweer heeft. En over de linkerkant weer gaat. Ja, de druk zit erop hoor. En hij gaat zalig vallen. Nu misschien wel met Mats Rots. Dan Linsson. Linsson legt hem terug naar Zerouki. Allemaal op een meter of 25 van het doel. Dan is het Linsson in de 16 meter. Die ziet zijn schot geblokt. Daarna via Linsson de bal weer terug uit naar Bart van Rooij. Van Rooij ingespeeld in de 16 meter door naar Zerouki. En Zerouki die gaat, of nee, dat is niet Zerouki, dat is de Lammers natuurlijk. Die gaat naar de grond en dan willen we een penalty. Maar we zien ook de vlaggenist aan deze zijde. De assistent van Van der Laan, die heeft gevlagd. Dus Lammers waarschijnlijk in buitenspelpositie. Ja, er gebeurt van alles. Vooral voor het doel van Drommel. Maar helaas is het nog dubbel blank, oftewel 0-0.
1: En terwijl wij op de grote schermen nog even terugkijken naar die omhaal en vervolgens op de schermen ook het gezicht van John van der Brom zien, die twee handen op zijn hoofd plaatst en ze dan weer bijna in wanhoop weer naar beneden laat vallen. Want hij hing echt in de lucht. Er waren drie mogelijkheden op rij met dan echt als apotheose die omhaal die dan helaas op de lat uiteenspatte. Maar ja, sensationeel was het 100%. 36 minuten op de klok. Nog steeds 0-0, maar je voelt dan alles dat er iets in de lucht hangt. Hier boven de helft van Enschede. Als nu Sparta wel weer een balbezit is, maar Twente de druk gelijk weer opvoert. En dat heeft het resultaat dat Linsson die bal uiteindelijk over kan nemen, maar hem slordig diep geeft. Maar nu Sparta weer aan de andere kant weg is met de nummer 5 Quintero. Die pompt de bal het 16 meter gebied in. Ja, die moet voor titel zijn. En dat is die ook. Hele simpele vangbal. Komt die Poolse doelman daar invliegen. Knietje vooruit en klem vast hebben. En gelijk weer door. Zerouki, bal aan de voet. En kijken waar hij hem kwijt kan. Dat is in dit geval op de linkerflank.
0: Even terug naar Nijstad. Nijstad die ziet de gebarende Lemkin nog even niet. Want er is een tussenstation is Zerouki. Zerouki in balbezit. Brengt hem dan bij Lemkin aan de rechterkant. Dan kort gespeeld op Daan Rots met Quintero in de rug. Maar daarna toch Rots die in balbezit blijft. Maar Twente blijft nog wel op de eigen helft. Nu in de as van het veld. Is het, van de helft van Twente is het Nijstad. Nijstad gebaart wat en dribbelt dan op richting die middencirkel. Dan speelt hij naar Lemkin aan de rechterkant. Lemkin over de middenlijn heen. Gebaart ook wat. Kort inspelen op Linsson. Linsson naar Rots. En Rots dan die Van Rooij zijn aanvoerder weg wil steken over de rechterkant. Maar Van Rooij die zet wel 3-4 stappen. Maar daarna denkt hij, ja Daan, die bal was mij iets te hard. Daardoor over de achterlijn. En dan ligt daar op zo'n pionnetje tegenwoordig. Want de ballen jongens en meiden die zijn een beetje werkeloos geworden. Die ballen die liggen daar allemaal mooi op van die witte hoedjes. En vanaf een van die hoedjes daar pakt Joël Drommel de bal af. Het ballen Jochie heeft inmiddels de bal, andere bal alweer op dat hoedje gelegd. Zo zijn de hoedjes gevuld en het veld ook, 22 man. En die zijn leuk aan het ballen, maar het doelpunt maken, dat is nog niet gelukt.
1: Nee, dat heeft deze wedstrijd eigenlijk wel nodig, hè? Zou je zeggen. Beide ploegen moeten eigenlijk wel, want zowel Sparta als FC Twente hebben helemaal niets aan een gelijk spel. Ja, daar kan FC Twente zeker over meepraten, want ze zaten vorige week eigenlijk in een zetel in die wedstrijd tegen AZ. En net in de dying seconds van de wedstrijd krijg je dan uiteindelijk een gelijkmaker om de oren en kukel je maar zo van die derde plaats naar de vijfde plaats. Ja, daar wil je natuurlijk heel graag weer naartoe terug. En volgens nog, als ik even naar de stand op de andere velden kijk. Excelsior Volendam 1-1. Telstra Heracles 0-0. Fortuna tegen Zwolle 1-0. NAC Breda tegen Heerenveen 1-0. Groningen NEC nog steeds 0-0. Feyenoord AZ 0-1. Go Ahead PSV 1-1. En Ajax Utrecht 0-0. Ja, het staat eigenlijk allemaal nog op een gelijk spelletje. Dus dit kan echt op alle kanten op. En dan wordt het waarschijnlijk volgende week helemaal onminder spannend. We gaan hervatten met een corner voor FC Twente vanaf de linkerzijde van het veld.
0: Ja, tijdens de tussenstanden van jou was het Van der Belt die de bal afgesnoept zag worden en de bal over de achterlijn. Corner dus bij aan de linkerkant, indraaiende corner van Zerouki. Komt hij daar op het hoofd van? Dat was eerst Lammers, maar daarna was er ook geduwd. Lammers gebaard van ja, maar ik werd misschien eerst geduwd. Nou ja, daarna de haartjes weer netjes achter de oren van Sam Lammers. Die heeft wat langer kapsel en daar zo'n gek bandje om. En dat de haartjes voor de foto moeten goed zitten. Dat is bij Bart van Rooij ook zo. Die de bal daarna gespeeld heeft naar Zerouki. Die daar ook wel van is. Van der Pelt is iets minder ijdel, denk ik. Dan komt hij bij Öyrsetter. Weet ik even niks van. Gaat hij de bal inbrengen daar. Öyrsetter krijgt hem terug in de 16 meter. Aan de linkerkant, nu uit die 16 meter, is het Van der Pelt. Van der Pelt, randje 16. Wil hem wegsteken. Dan Zerouki speelt hem naar Bart van Rooij. Van Rooij nog een keer. Flipperkast. Dan Linsson. Linsson, Zerouki. Ja, dat is een schuivertje. Dat, ja, die had ik misschien nog wel beter kunnen raken dan Zerouki nu doet. Maar dat zou ook het enige kunnen zijn, hoor, want hij houdt het al zo lang vol. Nou, 40 minuten had ik op dit tempo al niet volgehouden. De bal is dus achter en Drommel die gaat de bal daar weer rustig op die 5 meter leggen. We zitten in de laatste 5 minuten officieel. We hebben weinig oponthoud gehad. Eén keer vanwege de blessure van Bergen. Dus ik denk dat er 1 of 2 minuutjes bij komen. Dus nog 7 minuutjes en dan gaan we aan de thee.
1: Terwijl de stadionverlichting hier inmiddels ook ontstoken is. Zo donker is het nog niet, maar ik kan me voorstellen dat ze er wel op tijd mee zijn. Terwijl als u vraagt waarom horen we dit gejoel nu ineens? Nou, dat heeft ermee te maken dat Sparta een vrije trap te nemen krijgt. Zo'n beetje of 3-4 op de eigen helft, net over de middenlijn. Daar is in ieder geval het publiek en ook een deel van FC Twente, de spelers, is het daar niet helemaal mee eens. Maar goed, hij is nu helemaal toegekend door Jannik van der Laan, dus dat moeten we dan maar even slikken. De vrije trap is inmiddels ook genomen door Sparta. Wordt er over de linker, de rechterflank die bal gespeeld. En ook daar wordt een overtreding gemaakt. En ja, men vindt dat wat aan de kinderachtige kant. En om eerlijk te zijn, naar mijn idee speelt Ruud Nijstad gewoon de bal. Hij doet dat weliswaar met een redelijk hooggeheven been. Maar raakt daar uiteindelijk volgens mij helemaal niemand mee. Maar ja, het kan uitgelegd worden als gevaarlijk spel. Levert Sparta een vrije trap op de rechterzijde van het veld. En dat zal gebeuren op een meter of 20 van het doel. Als je een streep zou trekken van de doelpaal over de punt van het 5 meter gebied en dan naar de punt van het 16 meter gebied, dan kom je uiteindelijk een keer op de plek op de plek waar die bal nu ligt. En daar gaat een zo te zien afdraaiende bal komen van een van de spelers van Sparta. Dan uiteraard Lauritsen mee. Dan Mito klaar om eventueel een afvallende bal in te schuiven. Maar vooralsnog belandt die bal helemaal voorbij de tweede paal. En is het Mito die nu wel met zijn linker uit kan halen. En die bal heel hoog vak P injaagt. Dus als u daar zit, bukken. Oh, sorry, te laat.
0: Ja. Maar toch bedankt. Nou, de bal wordt teruggegooid. En Titon die pakt weer een bal van zo'n hoedje. Even wat gevaar dus voor zijn doel. Kan FC Twente nog een laatste offensief eruit gooien zo vlak voor rust. Het is in ieder geval Titon die met beide armen gebaard de pol van jongens ga maar naar voren. Hij spuugt nog wat in zijn handschoenen. Maar hij gaat daarna de bal een hens naar voren geven. Opbouwen doet hij niet. Terwijl Nijstad nu vanaf halverwege zijn eigen helft nog wel even zo'n soort beweging maakt van speel maar in. Maar het wordt toch de lange bal van Titon op het hoofd daarna van Lauritsen. En Zerouki ook daarbij. En dan opgevangen in de middencirkel door Sparta en Kitolano die daar de bal inspeelt op Terro. De Finn dus ingevallen voor Van Bergen. Met een hakje speelt hij de bal daarna goed weer naar Kitolano, maar die krijgt de bal niet goed onder controle. Daardoor over de zijlijn mag Twente gaan gooien. Mats Rots gaat dat doen. 43 minuten op de klok. En Mats Rots die laat het over aan Van der Pelt. En Van der Pelt gaat het dan doen. Die dat is niet de beste ingooi ooit. Het was een beetje een apart ingooitje waarvan je ook zou kunnen zeggen van nou, die is niet helemaal zoals het hoort. Nu is het Sap Lammers die 3 pirouetjes draait en nu misschien duizelig is. Maar Van der Pelt daarna in balbezit komt. En de bal niet aan de rechterkant kreeg bij Van Rooij. Nu wel aan de linkerkant gevaar, misschien bij Mito. Maar Titon komt tot halverwege zijn eigen helft prima uit. En de bal naar voren geschoten. Bal nog altijd niet buiten de lijnen, want Van Krooij heeft hem in zijn bezit. En als je het zegt, dan schiet hij net uit.
1: Ja, precies. Dat betekent een ingooi voor FC Twente. Helemaal op de eigen helft aan de rechterzijde van het veld. Er worden een paar metertjes gesmokkeld. Want volgens mij ging die bal veel verder op over de zijlijn heen. John van der Bron die heeft in ieder geval nu ook even balbezit gehad. Geeft een van zijn medespelers die bal, zodat tegenwoordig genomen kan worden. En dat is inmiddels gebeurd. Balletje bij Ruud Nijstad. Balletje aan de voet. Even terug in de richting van Lemken. Lemken breed, in ieder geval Zerouki, die is echt opgeschoven naar de rechterkant. We zagen hem toch wat meer op het midden. Nu een klein schuivertje gemaakt. Dan uiteindelijk de bal bij Nijstad. Die speelt hem op zijn beurt weer terug richting Titon. We hebben officieel nog 40 seconden te spelen. Ik heb de indruk dat beide teams behoorlijk aan de rust toe zijn. Als ik nu kijk, Titon, bal aan de voet. Lijkt hem even niet kwijt te kunnen. Plaats hem dan bij Siruki. En Siruki geeft op zijn beurt een ziekenhuisbal in de richting van de nummer 23 Lemkin. Die haalt hem uiteindelijk nog wel voordat hij over de zijlijn ingaat. Maar alles wat volgt is vervolgens slordigheid, troef. En is het uiteindelijk wel een ingooi voor FC Twente. Nee, het is zelfs een vrije trap de hoogte van de middenlijn. En dus Den Mito die daar nog even hinderlijk in de weg gaat lopen voordat die vrije trap nog genomen gaat worden. Over een kleine 10 seconden dan gaan wij ook zien op het bord van de video official hoeveel tijd erbij gaat komen. Ik denk dat je gelijk hebt dat het een minuutje of 2-3 gaat worden hooguit vanwege die blessure van Mitje van Bergen. Het is maar 1 minuut. Nou, dat was een hele vlotte blessure. Voor mijn gevoel duurde die langer. We gaan 1 minuutje extra voetballen en dat ene minuutje is Sparta in aanval.
0: Sparta inderdaad in de aanval met Quintero aan de linkerkant. Met Rots in de verdedigende actie. En het applaus is voor Daan Rots. Deed hij goed hoor, die nummer 11. Krijgt daarna de bal weer ingespeeld door Lemkin. Dus geen momentje om even na te hijgen of na te genieten. Dan gaat de bal over de zijlijn voor de dugout van Twente. Wil Sparta gooien, maar krijgt Twente hem toch mee met de Rots. Die speelt hem dan bij naar Linsson. Linsson halverwege de helft van Sparta. Dan gaat hij naar de linkerkant. Gaat Nijstad eroverheen? Ja, Nijstad nu halverwege de helft van Sparta. Even terug naar Linsson. Linsson dan naar Rots is dat. Rots die willen weer in de 16 meter brengen. Dat was Mats Rots in dit geval. Dan Zerouki die daar goed tussen zit. Uljasetter die de bal in het bezit houdt. En Van der Laan gaf ook aan van jongens blijven in balbezit. Maar ja, als jullie er verder niks mee doen, dan gaan we rusten. Degene die de bal nu aan de voet had, dat was iemand die redelijk goed kon hoog houden. Dat is de Ruud Nijstad. Maar dat was al nadat er gefloten was. We gaan rusten. 0-0. Over een klein kwartier zijn we bij u terug met de tweede helft. Ja, daar zijn we weer. Na de mooie klanken, ook dat mag gezegd worden, zien wij Sparta al op het veld. En daar is hier en daar nog een onderonsje met wat wisselspelers van Twente. Terwijl op dit moment ook Twente het veld opkomt. En de fysiek trainer nog even aangeeft van jongens nog even die sprintjes pakken. Dan lijkt het erop alsof er twee ongewijzigde teams het veld opkomen. Hebben we in de rust een mooi huwelijksdingetje gezien van onze Robert ten Brink, geloof ik. We hebben ook gehoord dat er in Groningen gescoord is in de dying seconds van de eerste helft. Rente, geloof ik, die daar Groningen op voorsprong zet. Dat betekent dat Ajax nu, NEC 56 punten, Ajax 56 punten, Twente 56 punten. Doelsaldo NEC plus 23, Ajax plus 22 en Twente plus 19. Hoezo spannend, zou je kunnen zeggen. De tweede helft gaat zo beginnen. De klanken zijn stevig. We trillen weg en het fluitje klinkt van Van der Laan. Van der Belt heeft afgetrapt namens Twente. Twente speelt nu richting vak B.
2: En ook vandaag kun je weer stemmen op jouw Eurojackpot Play with the Match. Ga naar fc20.nl of fc20.nl/stem. Uit de stemmers selecteren we de winnaar van het gesigneerde fc20 shirt.
0: Pakken we, ondanks dat deze meneer even aan het babbelen is, toch eventjes die bal mee. Aan de linkerkant is het nu Twente met Rots. Mats Rots is dat. Die trekt naar binnen in duel met zijn tegenstander. Dat is Terro. Dan gaat Rots de 16 in. Die gooit hem voor. En die bal die gaat hoog en hard langs het doel van Drommel. Die er nog wel aan zat. Daardoor een ingooier aan de overzijde. Aan de voor Twente rechterkant. Bart van Rooij, die kan dat ver. En dat gaat hij nu hopelijk ook doen.
1: Inderdaad, vanaf de rechterzijde van het veld. Kijken of hij die bal op de penaltystip kan parkeren. Daar zoekt hij in ieder geval het hoofd van Lammers. Die komt er uiteindelijk niet aan. Het is een Spartaan die bal in ieder geval in de richting van de rand van de 16 meter. Maar dan valt hij uiteindelijk aan de andere kant. Toch nog voor de voeten van Daan Ros. En die prikt hem tegen de doelman aan. En er zit er uiteindelijk ook nog een Twente-speler tussen die bal als laatste raakt. Waardoor we geen corner krijgen voor FC Twente. Nee,
0: het was ook buitenspel.
1: Het was ook buitenspel. Ja. Oh, dat verklaart het. Ik denk al, want ik heb eigenlijk niet gezien dat er een speler van Twente tussen zat. Maar je hebt helemaal gelijk. Er ging een vlag omhoog en dat was voor buitenspel. buitenspel. Terwijl de vrije trap dan erg slordig genomen wordt door de doelman. Die parkeert hem op het hoofd van Sambo. Die kopt hem achterwaarts over de zijlijn. Dus ingooi voor FC Twente. Die ingooi is inmiddels ook al genomen. Voor Twente aan de linkerzijde van het veld. Ruud Nijstad heeft hem in ontvangst genomen. Legt hem breed in de richting van Lemkin. Lemkin, balletje even aan de voet houden. Afspelen in de richting van de Belt. Van de Belt rustig weer terug in de richting van Nijstad. Nijstad komt met een crosspaas zo te zien. Een soort van een halve crosspaas is het in de richting van zijn aanvoerder. Nou, die moet zich helemaal strekken. Als je die bal er bij weg zou denken, dan zou je denken, nou, dat is er eentje die past perfect bij het kunstschaatsen. Hij krijgt er de nodige punten, maar vanaf de tribunes er worden wat bordjes met een 9 omhoog gestoken. Als u dit gelooft, dan sorry. Dat was niet zo, maar het zag er in ieder geval erg kolderiek uit wat de aanvoerder van FC Twente daar op de mat legde. Maar resultaat had het niet, want die bal ging over de achterlijn en het is een doelschop voor Sparta.
0: Als hij hem onder controle zou hebben gehad, dan zou hij denk ik niet bij Twente spelen. Onze Bart van Rooij via NEC toch wel aan het opklimmen. Nu captain zelfs bij FC Twente, dat de bal verspeelt nu met Santos. Die krijgt de bal aan deze zijde, aan de rechterkant, bij Sambo. Met om zijn linkerpols een kleine bandage. Het lijkt wel alsof dat in de kleur is van het shirt, ook dat lichtblauwe. En de bal nu weer bij Titon. Die schiet de bal weg, glijdt daarna ook wat uit en werd ook nog aangeraakt. We moeten oppassen natuurlijk, want we zitten hier in Enschede niet zo dik in de keepers op dit moment. Althans, in de beoogde eerste keepers. Lars Oerestaal is natuurlijk geblesseerd. En Titon, 39 levensjaren op de klok, is natuurlijk een routinier die dit gewoon kan. Hij heeft dit jaar één keer gespeeld. Hield toen de 0, toen bleef het 0-0. Dat is het nu ook nog. Dat was ook tegen een Rotterdamse club. Dat was tegen Excelsior. En nu dus tegen Sparta. De stand nog altijd 0-0. Met nu Linsson. Linsson nog wat ongelukkig in de eerste helft. In de tweede helft trekt hij dat een beetje door. Raakt de bal daarna kwijt. Maar werken, dat kan die wel, de IJslander. En dan de bal nu spelen bij Van der Belt. Van der Belt uit evenwicht gebracht. Daarna het schot toch. En dat wordt nog aangeraakt. Van der Belt. Ja, je kunt ervoor kiezen van ik wil een vrije trap. Want hij werd aan zijn shirt getrokken. Op een meter of, wat zal het zijn? 20 van het doel. Daarna schiet hij toch. En gaat die bal via een speler van Sparta alsnog over de achterlijn. En dan is het dus een corner. Waar het leek alsof Twente liever een vrije trap had gewild.
1: Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Want het was wel op een riante positie. Terwijl er nu vanuit de tribunes iets in de richting gegooid wordt van Seruki die daar de corner moet gaan nemen. Het is trouwens niet Seruki die de corner neemt, maar de vloog is roos in de richting van zijn hoofd. Dat verbaast me eigenlijk een beetje, want dat zou dan vanuit het thuispubliek komen. En dan ook nog vanuit een hoek in het stadion waar een paar dienders zitten. Goed, corner inmiddels al lang en breed genomen. Afgeslagen in eerste instantie, nu al vanuit de tweede lijn. Ja, nee, ook niet geschoten. Uiteindelijk wel bij Linsson die bal. Linsson dan even rustig aan terug. En zijn we uiteindelijk helemaal aan de andere kant gekomen. En is het dan toch via onder andere Lemkin en natuurlijk ook via de aanvoerder aan de zijde van FC Twente, Bart van Rooij. Rustig aan het balbezit, nu weer even rustig aan opbouwen. En dan vanaf de andere kant opnieuw via de aanvoerder, dan inspelen op Lammers. Lammers ziet daar een opening helemaal aan de andere kant bij Mats Gods. Kan de 16 meter in of gaat hij gewoon voorgeven? Afdraaiende voorzet op het hoofd van, niet van Linsson, maar uiteindelijk van de verdediger van Sparta. En dan krijgen we corner nummertje 8 voor FC Twente. En om maar even iets over de veldverhoudingen te zeggen, de cornerverhouding is 8 tegen 1. Het leuke is, u reageert af en toe wat op de app in de richting van onze collega Albert Lindeboom. En een van de dingen die u mist in ons verslag waren doelpunten. We gaan ons best doen.
0: Inderdaad, en dat doet Rots ook nu met een korte corner. Dan schiet hij daar en de goal mee van de Belt. En die schiet hem vanaf 5 meter op van op Joël Drommel. Bal nog niet weg. Nu aan de linkerkant is het Ujazetter. Die brengt hem weer in. Wordt die bal weggekopt. En Ujazetter nog een keer aan de linkerkant in de herhaling. Ujazetter gaat de achterlijn opzoeken. Is in de 16 meter, trekt naar binnen. Trekt hem even terug naar Zerouki. Is dat dan? En dan Rots. Dan de bal daar. Voor wie? Van de Belt laat het aan Van Rooij over. Die wil ook nog wel eens een mooi doelpunt maken. Nu is het daar aan de overkant een schot. En dat is een lage schuiver. Dat is een schot van Mats. Dat is Daan Rots natuurlijk. Die ziet zijn schuiver vanaf de rechterkant. Een meter of 20 van het doel in de linkerhoek. Maar dat was een eenvoudige prooi voor Drommel. Die achter zich, schuin achter zich, een aantal spelers van Twente zich warm ziet lopen. Terwijl Twente nu de overhand houdt hoor. Weer die Ujazetter. Die Noor gaat de achterlijn opzoeken. Is Sambo kwijt. Sambo die zit daar even te grabbelen. En daarna is het Van der Belt die weer in de 16 gevaarlijk is. En dan net een Spartaans voetje nog ziet dat ertussen zit. Daardoor de corner. Corner nummer 9. Zerouki aan de linkerkant. De grondsveste staat in vuur en vlam. Alleen het ontbreekt nog aan het doelpunt. Gaat het nu komen?
1: 52e minuut. Corner vanaf de linkerzijde van het veld. Indraaien van Zerouki. Balletje ligt op de rand van de cornerhoek, zullen we maar zeggen. Dat kleine vakje wat daar bij die cornervlag zit. En ja, legt hem iedere keer steenvast overheen. Corner is inmiddels genomen, afgeslagen. Helemaal aan de andere kant van het veld beland. Uiteindelijk in tweede instantie weer opgepikt door Ujazetter. Die draait een keertje op zijn as. Kan hem dan kwijt bij Zerouki. Op de linkerflank Ujazetter dan vervolgens weer terug. Moet de achterlijn halen. En zal dan zijn man voorbij moeten. Hij zit bijna tegen de achterlijn aan. Kapt dan uiteindelijk een keertje. Ziet hem dan vervolgens weer in de richting van Thomas van der Belt gaan. Van der Belt dan uiteindelijk die bal toch weer bij Ujas zetten. Even wat slordigheidjes op dit moment. Maar Twente nog steeds in balbezit, wilde ik zeggen. En op dat moment wordt er gevlacht voor het buitenspel. En is het gevaar even geweken. Maar het lijkt erop alsof de ploeg van John van der Brom de steun van het publiek heel erg goed kan gebruiken. Er wordt nu wat gefloten, dat hoort u. Want ten eerste lijkt men het er niet meer eens te zijn dat het een buitenspelsituatie was. En anderzijds lijkt het ook wel of Sparta heel erg rustig aan doet met het nemen van die vrije trap. Waar je toch zou zeggen dat de Rotterdammers nog ook niet echt gebaat zijn bij een gelijkspelletje. Sparta nu wel levensgevaarlijk met Mito, want die kan het 16 meter gebied in gaan. En die besluit uiteindelijk om zelf te schieten. En die probeert die produceert een afzwaaier van heb ik jou daar. Cor Hilbrink, naar wie ze de tribune hebben genoemd, ook die op zijn beurt zal moeten bukken als hij op die tribune had gezeten die naar hem genoemd was. Die bal die verdwijnt in ieder geval hoog boven het doel van Titon. Gevaar weer geweken.
0: Titon met een lange bal in een winderige grondsveste. Dat wel, maar een deel. En het deel is aan de overzijde van het veld. Dus bij Rinne, bij de bezoeker. Een van de bezoekers van ons vandaag. Die kan nog lekker die zon een beetje voelen. Maar het grootste gedeelte is toch in de schaduw. Daar bevindt zich ook Ruud Nijstad. De jongeling van Twente speelt hem in naar Van der Belt. Van der Belt goed naar Ujazetter. Alle ruimte. Dan voor de Noor gaat die kop 16 in. Aan de linkerkant de Ujazetter voorgooien. Er komt een hap van Lammers. Bij de eerste paal zo'n beetje vanaf de 5 meter in een pirouetje weer. Lammers met zijn groene schoenen. Een mooi hakje in dat pirouetje. Maar hij krijgt die hak er net niet hard genoeg tegenaan. Ooit was het Magier tegen met namens Porto die zo'n doelpunt maakte in een Europa Cup 1 finale. En jarenlang hadden we het nooit over een hakje, maar het lijkt alsof het steeds vaker voorkomt. Sam Lammers nu ook bijna bij een doelpunt. Maar het is alleen maar Twente wat op dit moment de klok slaat qua aanvallen. Nu ook weer aan de rechterkant met Bart van Rooij. Even nog op zijn eigen helft, de captain. Die speelt dan daar rots in. En daar zit een Spartaan tussen. Dat zal Quintero geweest zijn. Daardoor mag Twente weer gaan gooien. Bart van Rooij.
1: Ter hoogte van de middenlijn gooit hem terug in de richting van de laatste linie van FC Twente. Daar belandt hij uiteindelijk bij Ruud Nijstad. Die heeft wat meters voor zich, maar bevindt zich nog op een metertje of 10 voor de middenlijn. Dus nog op de eigen helft. Nou, dan gaat hij nu uiteindelijk overheen, over die middenlijn. En krijgt hij die bal uiteindelijk bij Ujazetter. Maar Ujazetter op zijn beurt moet ook weer terug. Helemaal terug richting Titon zelfs. En Titon die moet nu met zijn linker even alle zeilen bijzetten. Om te voorkomen dat Laurits daar nog gevaarlijk gaat worden. Dat doet hij uiteindelijk keurig. Het is wel zo dat er... die bal niet goed gecontroleerd kan worden en over de zijlijn heen gaat. En tegelijkertijd zien we ook dat Lammers daar tegen de grond aan is gegaan. Ik denk eerlijk gezegd dat hij verwikkeld is geweest in een kopduel. Of daar misschien een klein elleboogje op zijn gezicht heeft gekregen. Hij beklaagt zich daar in ieder geval wel over bij de fysio. Maar geeft de fysio en de verzorger wel een schouderklopje van nou, dank voor de bezorgdheid. Maar ik red het echt wel, ik heb geen man meer nodig. Maar Van der Laan is heel strikt en zegt niks ervan naar de zijlijn met jou. Want ik heb het... Uiteindelijk, en terwijl u het gejuich hoort, dat heeft alles te maken met het feit dat FC Groningen op 2-0 is gekomen tegen NEC. En dat is natuurlijk ontzettend gunstig hier voor FC Twente. Maar laten we niet vergeten, Twente moet zelf gewoon gaan scoren in deze wedstrijd. Want anders heb je er helemaal niks aan die voorsprong van FC Groningen. Lammers staat inmiddels weer, mag het veld ook ongetwijfeld weer in. Ja, daar komt hij alweer. Sparta heeft de ingooi genomen en houden die bal even in de laatste minuut.
0: Martins Indy speelt hem naar Mito. Als u maar nog kunt horen, want er is een heerlijk sfeertje hier hoor in de Grolsvesten. De bal even terug naar Joël Drommel. Die kent dit sfeertje natuurlijk. Die heeft hier jaren gespeeld. Nu huurling PSV. Gaat hij terug naar PSV? Dat denk ik niet. Maar hij is in deze vorm toch zeker een goede concurrent daar om voor een wellicht een basisplek te gaan. Maar Tovar en Olij zijn ook goede keepers daar natuurlijk. Dus dat is misschien net iets te laat dat hij deze vorm pakt. Of misschien is dit wel zijn niveau. We kunnen het niet helemaal vaststellen. Nu een goede actie van Lammers. Die speelt hem mee in de doorpaas in één keer naar Ujazetter. Ujazetter gooit hem voor. Komt bij Rots. Die wil koppen. Die kopt hem tegen een Spartaan aan. Dan willen we daar een hensbal. Dan komt daar wellicht een schot vanaf de 24, 25 meter. Is het Rots. Die speelt hem naar, Bart van Rooij. Bart van Rooij laag met de bal.
1: Ja!
0: Hij besmet niet zijn shirt uit te doen. Hij zat even met zijn handen aan zijn kraagje van zal ik mijn shirt uit doen, maar dat doet hij niet. Het is Van der Belt, die gaat naar vak P daar, in die hoek daar, waar die spelers van Twente ook aan het warmlopen zijn. Het is een prima aanval van FC Twente, zoals ze al velen laten zien vanmiddag. Aan de rechterkant laag, bal ingespeeld door Bart van Rooij. En dan binnen de 5 meter is het Van der Belt. Hij, de gevierde man, met zijn beide handen nog even in de lucht naar vak V. En het lijkt alsof hij niet weg wil daar. Van der Belt lijkt bij een hele nuchtere, rustige jongen. Maar hij wil zich nu even laten vetteren. En terecht ook. Hij maakt de 1-0 en hij breekt de band. En Twente, de Grolsvesten, in vuur en vlam 1-0. We zien het nog een keer op het scherm. Van Rooij laag voor en dan Van der Belt binnen de 5 meter. Vanaf 4 meter tikt hij hem binnen. En hier kan geen enkele VAR wat aan doen. Dus volgens mij gaan we gewoon aftrappen. Het is een 1-0. U hoort het nog een keer.
1: Zo, hè. Maar wat moet dit een opluchting zijn voor zo'n beetje de hele Grolsvesten. Want je voelt aan alle kanten dat hij in de lucht hangt. En dan valt hij maar niet en dan valt hij maar niet. Terwijl op dit moment de trauma-heli ook nog overkomt vliegen. Want we hopen dat dat niet voor een incident hier in de buurt is. Maar dat hij gewoon een rondvlucht met de kleinkinderen aan het maken is. Maar ik ben er bang voor, eerlijk gezegd. Gezien de snelheid waarmee de helikopter hier over het stadion heen gaat. Gaat in westelijke richting. Terwijl de volgende actie komt en dan gaat de bal op de stip. Het is een penalty voor FC Twente. En hij wordt gevierd alsof hij er al in zit. Sterker nog, hij zit er al in. Want het had een penalty moeten zijn. Maar dan was hij niet meer nodig, want hij lag er al in. We gaan de herhaling eens even rustig bekijken. Maar een doorbraak aan de zijde van FC Twente. Eens even rustig kijken wie dat nou uiteindelijk was. Want ik stond natuurlijk weer helemaal gefocust op een helikopter in de lucht. Dat moet hij doen.
0: Van der Belt.
1: Van der Belt weer een keer. Kijk, nou, als er nog mensen willen stemmen op de man of the match, dan denk ik dat de keuze vrij makkelijk gaat worden. Dit moet Van der Belt gaan worden. En u appt er straks. Jullie doen heel aardig verslag. Blijf ook vooral met tips en trucs komen. Nou, we kijken maar eens even terug. De bal die landt uiteindelijk op de rand van de 16 meter gebied. Dan wordt hij opgepikt door Van der Belt. Die wordt gevloerd in eerste instantie. Althans, het is niet Van der Belt die gevloerd wordt. Het is zo te zien de nummer 14, Linsson, die hem oppikt. Dan vervolgens de nummer 39, Mats Rots, die doorgaat. Die wel gevloerd wordt, maar dan uiteindelijk Van der Belt die de afvallende bal oppikt en dan gewoon snoeihard in de touwen jaagt. En we zagen Van der Laan eigenlijk al naar de stip wijzen. Maar in plaats daarvan gaf hij aan. Nee, doorspelen, doorspelen, voordeel. En toen lag die bal er uiteindelijk toch nog in. En dan is het een 2-0 voor FC Twente. Nou, waar we in de eerste helft zaten te wachten op doelpunten. En we dachten, waarom valt hij nou niet? En waarom wil hij er nou niet in? Denk bijvoorbeeld aan die situatie die uiteindelijk eindigde met een omhaal van FC Twente. Die op de onderkant van de lat plofte. En uiteindelijk die bal er nog niet in ging. Nou, zo heb je niks. En zo heb je er in één keer twee. Het zijn hamsterweken in de Grolsvesten.
0: En zo heb je ook een voorronde Champions League. Want die derde plek die is dus nu voor Twente. Nu Mito, die met een hakje daar de bal krijgt bij Lauritsen. Randje 16 zijn we allemaal in de buurt van Titon. Maar Sparta, dat kan daar niet gevaarlijk worden. Dan wel het Spartaans balbezit nog in de middencirkel. Is het Bruno Martins Indy. Die paast de bal naar de rechterkant. Dat lukt niet. Hij glijdt ook uit. En de bal komt in het bezit van Rots. Rots met een lange bal. Kan die daar daar bij Quintero komen? Ja, dat komt hij wel. En niet bij zijn broer Daan Rots. En daardoor het gevaar dus eventjes geweken. Maar het leek alsof Twente even helemaal door wilde drukken nu. Met 61 minuten op de klok. En die 2-0 voorsprong dus. Tweemaal Thomas van der Belt. Een jongen die bij Feyenoord gespeeld heeft. Werd daar verhuurd aan Castellón. Onder andere de club van Schreuder natuurlijk. De huidige trainer van NEC. Die dus met 2-0 achter staat ook getraind heeft. En nu dus hier in Enschede, terwijl hij natuurlijk ook bij PEC Zwolle gespeeld heeft. De gevierde man vanmiddag dus, Bruno Martins Indy. Hij, de captain. Het was weer een wedstrijd voor hem, volgens Maurice Stijn. Nou, hij doet het op zich niet verkeerd. Alleen de score is wat minder voor de Spartanen. Want zij willen in die play-offs mee gaan doen. En dan is de concurrent, Groningen, die is daardoor nu in het voordeel. Want die staan natuurlijk voor. Nu Sparta met Vito van Krooi met een soort sliding probeert hij die bal nog voor te gooien. Dat lukt hem niet. Gaat die bal daarna over de zijlijn? Nee, Rots schiet hem naar voren. Maar Sparta vangt weer op met Kitolano, maar die is hem al snel weer kwijt. Kijken of Twente eruit kan komen. Nee, het is een beetje slordig. Balbezit blijft voor Sparta, maar wel op de eigen helft.
1: Rust eraan weer opbouwen. Ik denk dat ze bij Sparta even een keertje met het hoofd moeten schudden. Want zo sta je op 0-0 en zo sta je binnen 5 minuten met 2-0 achter. Dus dat is voor de ploeg van Loenestein even een flinke domper. Maar voor Twente eigenlijk wel lekker. Want ja, u herinnert zich de wedstrijd van vorige week natuurlijk nog wel. Toen het in de dying seconds ineens een gelijkspel wordt. Nou, dan kunnen we beter zorgen dat je een beetje op tijd afstand neemt van je tegenstander. En zo doe je dat dan in 2 minuten tijd. Sparta nog steeds in balbezit. Bal in de laatste linie bij Bruno Martins Indy. Spel verplaatst naar de rechterzijde van het veld. Daar opgepikt. Nog uiteindelijk wat druk gezet door FC Twente. En de man die dat aan het doen is daar op die rechterflank. Die geeft ook aan zijn medespelers van FC Twente. Kom op jongens, meehelpen met dat druk zetten. Want ik kan dat niet in mijn eentje.

0: waarschijnlijk een wat minder prettig gevolg in huis lijkt. Oeh, dat is even een slippertje daar achterin bij FC Twente. Op het moment dat men zich lijkt te verslikken in de nummer 9, Tobias Lauritsen. Maar en dan wordt er uiteindelijk goed opgelet door Titon, die goed zijn doel uitkomt. Die bal wegtikt voordat de goalgetter aan de zijde van Sparta Rotterdam gevaarlijk kan worden. Het is, gevaar is weer even geweken. Bal weer achterin bij Sparta.
1: Bal te kort van Nijstad inderdaad. Maar goed oplettend werk van Titon. Want het was een terugspelbal die de vaart miste. Maar Titon die voorzag het. Misschien al met zijn routine. Die dacht, hey, dit zou wel eens een jeugdig slippertje kunnen worden van Nijstad. En nu voorzien. Bal nu door Sparta naar over de hele. En die gaat naar de linkerkant dus voor Sparta. En dan gaat degene die hem speelde, Marvin Jung, die gaat weer naar de grond. Die gleed uit. Je hebt een aantal spelers vandaag gezien die het verkeerde schoeisel lijken te hebben gekozen. En uitgegleden zijn hier in de Grolsvesten. Nu Daan Rots aan de rechterkant is weg. Daan Rots met Martins Indy. Daan Rots in de 16 meter. Daan Rots uit de 16 meter gedreven door Martins Indy. Dan Linsson. Linsson dan naar Zerouki. Kop 16 aan de overzijde. Aan de rechterkant dus. Linsson! En die schiet hem op de handen van Drommel die hem daarna simpel kan pakken. Ik zag hem de bovenhoek al in gaan. Het schot van de IJslander. De topscorer nog altijd van Twente. Want Van der Belt die had er volgens mij 3. Dus die staat nu op 5. En Linsson staat nog altijd op 9. En Sparta nu in de as van de eigen helft met Van Krooi draait om zijn as en kijkt en ziet een vrijstaande man. Nog een keer draaien en dan ziet hij de vrijstaande man Bruno Martins in.
0: 65 minuten op de klok. 2-0 de voorsprong voor FC Twente. Sparta een balbezit. Linkerzijde van het veld. Nu even naar de middenas. In de richting van Vito Van Krooi hangt de bal nog even eens aan de voet. Ze krijgt hem wel uiteindelijk nog bij een medespeler. Dan gaan we even helemaal terug naar de laatste man van dienst. Maar die bevindt zich wel op de helft van FC Twente. Marvin Jong. Jong dan breed in de richting van Martins Indy. Martins Indy, Vito Van Krooi. En dan gaan we het over de andere flank proberen. Maar invoerder Ter Ho. Die heeft een mannetje voor zich. Lijkt daar wel voorbij te willen. Doet dat uiteindelijk ook. Komt met de voorzet. Maar die wordt 16 meter gebied uitgewerkt. En is het uiteindelijk Mats Rots die bal weg zou moeten werken. En dat gaat niet helemaal succesvol. En Sparta kan weer overnemen. Met de nummer 2 Sambo. Sambo legt hem af richting van Kitolano. Kitolano moet dan vervolgens terug. En zo lijkt het ergste gevaar wel weer even uit die aanval van Sparta gehaald te zijn. Maar zijn we nog steeds met een mannetje of 21 op de helft van FC Twente. 22 zelfs, want laten we de scheidsrechter ook vooral niet uitvlakken. Slordige bal nu ingegrepen aan de zijde van FC Twente. Maar Sparta nog steeds in balbezit op die rechterflank. En uiteindelijk nu wat meer naar het midden toe. Een balletje in de richting van Kitolano. Kitolano dan breed naar Martins Indy. En uiteindelijk toch nog weer over de andere flank. Dan moet er wel ingegrepen worden op het moment dat daar Quintero wat een actie probeert te maken. Krijgt wat hulp van Mito. Mito krijgt die bal helemaal aan de andere kant. Wilde ik zeggen bij een medespeler. Maar uiteindelijk te hard, te hoog en over de achterlijn. En dan is het voorbij voor Sparta deze aanval. 66 minuten, bijna 67. 2-0 de voorsprong en doelschop voor FC Twente.
1: Nog even de credits voor Terro, die invaller. Die Finn, die rechtsbuiten, die nam die bal heel mooi op zijn linkerhak aan daarna. Dat is al even geleden, maar dat was mooi om te zien van de Finn. Dat is al even geleden. Kijk, nu komt hij weer in balbezit en speelt hij de bal hard in op Marvin Jong. Jong dan naar Santos was dat. Santos terug naar Drommel. Eén aanname en dan de lange bal naar voren op het hoofd van Roy. Daarna Nijstad met een beetje rare bal. Komt toch bij Daan Rots. Dat komt ook omdat Daan Rots niet verlegen is om een aantal vieze meters te maken. Dat deed hij goed. Zerouki nu de bal van de rechterkant naar de linkerkant. Naar Ujazetter. Ujazetter naar Mats Rots. Die raakt de bal kwijt. Dan Zerouki. Zerouki naar Van der Belt. Gaat het weer van dit was niet Van der Belt. Dit was Linsson natuurlijk. Nu Ujazetter aan de linkerkant. Voorzet. Nee, terug naar Linsson. De man met nummer 14 op de rug. Lekker nummer om mee te spelen. Bal naar Zerouki, de Algerijn. Dan is het Mats Rots met een steekballetje. Niet begrepen door nummer 27. Ujazetter. En daardoor komt Sparta daar tussen komen. Drommel met een lange bal. Goed oplettend werk. Droogte van de middenlijn aan de rechterkant. Van de linkerkant door Stef, zeg ik. Weer Ruud Nijland. En vroeger had je volgens mij Stef Nijland. Nu Ruud Nijstad is het natuurlijk. En je had Stef Nijland. En Hans Nijland, die heeft iets met Groningen. En Groningen doet het goed in het voordeel voor Twente. Want Groningen staat met 2-0 voor. NEC dus achter. En Twente dus.

0: op die derde plek nu. En dat betekent voorronde Champions League. Het zou fantastisch zijn hier in de Grolsvesten, waar het ook Europees natuurlijk kan spoken. En nu Twente in balbezit met Bart van Rooij. Even consolideren, helemaal terug naar titel.
1: Ja, je staat tenslotte met 2-0 voor. Dat is een ideale stand. Dus het is leuk om er even een paar doelpuntjes bij te maken. Je weet maar nooit of dat doelsaldo nog een keertje van belang zou kunnen zijn. Op het moment dat we volgende week die laatste speelronde erop hebben zitten. Maar aan de andere kant is het ook wel heel wat om nu gewoon geen tegentreffer te moeten incasseren. Daar zit je ook weer op te wachten, want dan kan het maar zo straks toch weer spannend worden in die slotfase. Zerouki gaat aan de wandel met de bal over de middenas, maar wel helemaal op de eigen helft. Uiteindelijk goed teruggespeeld. De aanval nu over de, toch weer iets meer over de middenas. En daar een, laten we maar zeggen, nuttige overtreding op het middenveld. Daar is voor gefloten. Dan krijgen we nu een klein opstootje daar. In ieder geval aan de zijde van Sparta Santos erbij betrokken. En aan de zijde van FC Twente is dat Liensen of is dat de Ros? Nou, er volgt in ieder geval een gele kaart voor de Spartaan. En dan hebben we het over Anjoni Santos. Dat lijkt me niet meer dan terecht, want hij tikte een speler van FC Twente op de hakken. En haalde daarmee wel de angel uit de aanval. Terwijl er nu, u hoort het applaus, er gaat gewisseld worden aan de zijde van FC Twente. Marco Chiara gaat erin komen, zo te zien. Ik zie de nummer 7 daar klaarstaan. En wie is dan degene die eruit gaat? Het is Urje Setter die eruit gaat. Ja, die heeft naar mijn idee een wedstrijd gespeeld. Dus wat mij betreft het applaus 100% terecht. En zo te zien is het een gewone, eenvoudige wissel, namelijk positie voor positie. En ik zie de nummer 7, Marco Chiara, ook op dezelfde plek gaan staan, namelijk op de linksbuiten.
0: Tja, inderdaad, die heeft bij Juventus gespeeld. Daar speelde hij niet zoveel en is hij wel veel verhuurd geweest. Dat is een Kroaat. En hij nu binnen de lijnen. En dan komt daar wellicht de kans voor Rots. Die geeft hem aan Van Rooij. Die geeft hem weer voor. Ja. De kopbal, ja! Linsson, die kopt hem binnen. Het is Bart Van Rooij weer af aan die rechterkant. Weer in de 16 meter. Nu niet laag voorgegeven, maar hoog. En dan is het het knikje van Linsson. Die blonde IJslander die hem vanaf de eerste paal zo'n beetje ver in die verre hoek knikt. Hij is niet hard, maar is wel heel precies. En ook Linsson naar vak B. Twee IJslandse bonkige armen de lucht in. Van jongens, het is binnen en het is 3-0 voor FC Twente. Ook hier zal de VAR niks aan kunnen doen. Sparta gaat er nog een vrachtje wissels ingooien. Maar de stand hier nog altijd 3-0.
1: Ja, ik dacht even dat die voorzet nog geraakt werd. Dan gaan we eens even kijken op de grote schermen. Als de voorzet komt inderdaad vanaf de rechterzijde van het veld. Randje 16 meter. Ja, wordt hij inderdaad al aangeraakt door een Spartaan. En dan is het vervolgens Linsson die bal op zijn hoofd krijgt. En dan gewoon loepzuiver achter die doelman weet te prikken. En dan is het 3-0 voor FC Twente. Dat is wel heel erg lekker als je onderweg bent naar die derde plaats. En ook een aardig moment om eens even op de andere velden te gaan kijken. Excelsior Volendam 1-1. Telstra Heracles 0-0. Fortuna tegen Zwolle 3-0. En even kijken, bij NAC Breda Heerenveen schijnt iets aan de hand te zijn. Want daar staat het scherm op grijs. En is het 1-0 in het voordeel van NAC Breda. Groningen, NEC, belangrijk voor FC Twente. 2-0 aan het voordeel van FC Groningen. Ja, Twente Sparta, dat weet u, 3-0. AZ, Feyenoord AZ is 1-1. Go Ahead tegen PSV 1-2. En Ajax Utrecht nog 0-0. Dat betekent dat de concurrentie op dit moment punten aan het verlies is. Terwijl FC Twente op zoek gaat naar de 4-0. 16 meter gebied ingaan, steekpaasje. Maar dan uiteindelijk onderschept in de verdediging bij Sparta. Steekpaas volgens mij gegeven door Daan Rots. Dat feestje gaat even niet door. Het is nog geen 4-0. Sterker nog, opletten aan de andere zijde van het veld. Als Mito er misschien vandoor kan gaan. Een steekpaas in huis lijkt te hebben. Een klein overtredingje van Ruud Nijstad. Die overigens ook de bal speelt. Die bal die gaat over de achterlijn. Dat betekent corner nummertje 2 voor Sparta. FC Twente kreeg er al een stuk of 9. Ik dacht even dat hij de tegenstander ook raakte. Maar Jannik van der Laan wil er niets van weten. Dat betreft de tegenstander zelf ook niets. Dus mij hoort hij niet klagen. 73 minuten op de klok. 3-0 FC Twente. Corner voor Sparta.
0: Sparta, de corner met twee verse krachten ook binnen de lijnen. Zonneveld en Clement. Dan komt daar die corner. Die is af of indraaiend. Wordt daar opgevangen door Marvin Jong. Dan is het bijna vanaf de 5 meter Lauritsen. Maar dan is het Linsson, de man van de derde goal. Die ook verdedigend werk verricht en de bal naar voren schoot. En dan komt hij daar bij Pelle Clement, nummer 17. Hij binnen de lijnen. Maar onder andere Sambo is er afgegaan. En volgens mij ook Kitolano. Ook hij dus nu op de bank. Nu is het Van der Belt, de man van de twee doelpunten. Die speelt hem daar op Mats Rots. Die gaat voor. Komt daar die bal op het hoofd van Sam Lammers. Sorry. En die kopt hem op het dak van het doel. Vandaar het O en het A vanaf vak P. Het is heerlijk spel deze tweede helft. Lammers, ja, het is een spits natuurlijk. En hij weet dat straks dan komt Ricky van Wolfswinkel waarschijnlijk voor hem in de plek. En dan wil Lammers er graag toch een doelpuntje bij prikken. Het lukte hem nu niet. Laatste kwartier gaat zo lopen. Korte bal van Sparta. Maar het is Indy weer terug naar zijn doelman Drommel. Nu wel de lange bal.
1: Na 16 minuten te spelen nog. En ik ben eigenlijk heel benieuwd, maar dat kunt u zelf misschien als luisteraar wel beantwoorden. Als echte FC Twente-fan, of ze hier ook nog zoiets kennen als een Twents kwartiertje of een Enschede's kwartiertje. Ik kan er in ieder geval over meepraten. In de Achterhoek, bij de Graafschap, hebben ze een Achterhoeks kwartiertje. In Arnhem, het Arnhems kwartiertje. Ik weet niet hoe dat bij NEC en PSV is. Daar zet jij wat vaker, Hans.
0: Ja. Ik ken het alleen in Den Haag, het Haagse kwartiertje.
1: Ja, precies. Ik ben, mocht u straks even willen reageren, ben ik er wel heel benieuwd naar of ze in Twente ook zoiets hebben. Ja, voorlopig hebben we de punten al op de borden staan.
0: Ricky van Wolfswinkel.
1: Kijk, ja, dan wordt het helemaal feest natuurlijk. Want hij gaat afscheid nemen met zijn op dit moment 37 lentes jong. Zijn 1,86 meter. Ik ben heel benieuwd wat er zo dadelijk gaat gebeuren als hij het veld in gaat komen. Dat moet een staande ovatie gaan worden voor wat zijn laatste thuiswedstrijd hier voor FC Twente moet gaan worden. Want laten we hopen dat Twente geen play-offs hoeft te gaan spelen. Eerst nu even deze aanval van Sparta overleven. Want daar gaat iemand wel heel erg fel aan de wandel. De nummer 22, Teroom. Uiteindelijk afgeslagen hoor, dus gaat hij maar weer rustig zitten. Dan gaat hij vooral lekker door met zingen voor FC Twente, want ze staan met 3-0 voor. En ze hebben deze aanval van Sparta ook weer overleefd. Het is niet eens onder schot gekomen. Sterker nog, FC Twente mag nu weer gaan bouwen, onder andere met Sam Lammers. Maar we zitten nog wel op de helft van de Tukkers. Dan wel afgeslagen, bal belandt helemaal in de laatste linie bij Sparta. Want het was even alle hens aan dek daar bij FC Twente. En nu wordt die bal weer het 16 meter gebied ingepompt door Sparta. Maar daar ook weer net zo makkelijk opgepikt door de doelman van de Tukkers. Die speelt hem dan vervolgens door in de richting van Mats Rots. Die wordt vastgehouden, komt daar uiteindelijk goed onderuit. Sterker nog, Twente kan weer gaan bouwen over de rechterzijde van het veld. Zou er een voorzet kunnen komen, naar binnen toe trekken. Bal bij Linsson, Linsson, bal voor zijn linker. Nee, kiest hij uiteindelijk niet voor. Toch de invaller Paksja, die kan zo, die mag meters maken. Die kan zelfs schieten, maar schiet dan uiteindelijk tegen een tegenstander op. Waardoor de vaart uit het schot is. En die bal bovendien naar de rechterflank toe gaat. En daardoor Sparta eruit gewerkt kan worden. Het is slechts een ingooi voor FC Twente. En u hoort het al, de stemming zit hier heel erg goed in. Het is 3-0 hier voor de thuisploeg. En als we naar de andere velden kijken, dan ziet het er allemaal heel erg rustig uit. Maar ja, dat weten we pas echt volgende week. Maar volgens nog, hier is het een lekker sfeertje. En komt de volgende aanval van FC Twente.
0: Rotslaag bal ingebracht, weggeschoten daar door Sparta. En Ricky van Wolfswinkel, die wordt goed toegezongen. Het begon, het gejuich is er nu, want hij is snel warm hoor, die routinier. Hij krijgt hier en daar een handshakey, een handklappie. Terwijl we gewoon voetballen op het veld. Op dit moment gaat Van Wolfswinkel zich klaarmaken voor zijn invalbeurt tegen Sparta. Begon het ooit allemaal onder Jan Strooijer. Althans, als technische man haalde hij hem ooit naar Vitesse. Terwijl nu Rots, daar Rots gaat hij scoren, daar Rots. Krijgt die bal met een hakje. Er komt daar nu wel de goal, ja! Het is Mats Rots, of Daan Rots. Het is eerst Mats Rots die in de problemen komt. En de bal niet helemaal goed wegkrijgt. En dan blijft hij in die 16 meter een beetje hangen. En dan is het Daan Rots die daarna de trekking overhaalt. En hem keihard in het dak van het doel pompt. 4-0 voor FC Twente.
1: Ze weten niet waar ze het zoeken moeten daar in de verdediging bij Sparta. Op het moment dat die bal voorgegeven wordt vanaf de linkerzijde van het veld. veld en er in eerste instantie nog niet direct geschoten wordt. Maar dan uiteindelijk Daan de Rots, de man is die de trekker overhaalt. Even op de herhaling kijken. Ja, met een hakje die bal teruggelegd. En daar op de penalty stip is het Rots die gewoon verwoest het uithaalt met zijn linker. Pats, bal in het dak van het doel. En inmiddels, ja hoor, daar komt hij. Van Wolfswinkel gaat erin komen. En hij is de vervanger van de nummer 11. Daan de Rots, doelpunt te maken van zojuist. En wat is het hem ontzettend gegund. Het is de Weidman die erin gaat komen. Maar de nummer 9 die staat er ook klaar voor. Ricky van Wolfswinkel. Eens even kijken wie hij dan mag vervangen. Hij krijgt de aanvoerdersband om zijn arm geschoven van de aanvoerder. Wat een prachtige knuffel daar aan de zijlijn van de vorige aanvoerder Bart van Rooij. Die verlaat het veld, krijgt de schouderkopjes van John van der Brom. Maar alle aandacht natuurlijk voor de man die nog eventjes de aanvoerder mag zijn hier in de Grolsvesten. Ricky van Wolfswinkel. De laatste 10 minuten zijn van deze wedstrijd zijn helemaal voor hem. En wat heeft u hem een fantastisch mooie staande ovatie gegeven. En ik weet eigenlijk ook zeker als deze wedstrijd straks afgefloten wordt, dat u dat nog een keertje gaat doen voor die ras echte Twentenaar. Want ja, die heeft hier zo ontzettend zijn sporen verdiend. Ja, natuurlijk, hij heeft meerdere clubs gehad, 100%. Maar ja, als je dit zo ziet, dan heb je de Kisvik, die hoort hier thuis. En die gaat nu kijken hoe Sparta af mag gaan trappen. En ja, op dit moment verschijnt er wat reclame op de grote, schermen. Zodat ik niet helemaal kan zien hoe ver we inmiddels gevorderd zijn in deze wedstrijd. Inmiddels is er overigens ook aan de zijde van Sparta gewisseld. Is Santos eruit gegaan. Hij had ook al een gele kaart op zak, dus ik kan ook wel iets bij voorstellen dat hij gewisseld gaat worden. En eens even kijken wie er dan voor hem in de plaats is gekomen. Want om eerlijk te zijn heb ik dat even gemist, omdat ik redelijk gefocust was op Van Wolfswinkel.
2: Toorstra is binnen de lijn, maar het wordt nu ook omgeroepen.
1: Ja. En dan hebben we nog een andere wissel. Met Rotzooi.
2: Rotzooi. Rotzooi. Rotzooi. Hij binnen de lijnen. Ja, Toornstra dus ook, hè, als we het over routiniers hebben. Hij is ook een routinier die op de bank zit dus bij Sparta. Maar Ricky van Wolfswinkel dus binnen de lijnen. Die band gelijk om zijn arm. Maar je ziet wel dat Sparta nu in de aanval is met Terro. Die komt daar de bal bij Mike Sonneveld. De spits, een van de spitsen van Sparta. Maar die krijgt de bal niet goed onder controle. Dat kan daarna Vito van Krooi wel. En dan het eerste balbezit van Toornstra. Terwijl het oe was omdat bijna Ricky van Wolfswinkel de bal in de middencirkel op eigen helft nog onder controle kreeg. Nu een hele mooie bal hoor, vanaf de linkerkant van Toornstra aan de rechterkant naar Terro. Die gooit hem voor op het hoofd van een van de achterwaartsen van FC Twente natuurlijk. Dat was het nummer 42, de nieuweling. Die, dat is even snel kijken. Weidman is dat. Dat is een Fransman. Heeft onder andere bij RKC gespeeld. En die mag de laatste minuten spelen. De laatste 10 minuten die lopen. En het is Zerouki in balbezit. Die speelt hem naar die Weidman. Weidman in de middencirkel gaat daar even de bal onder de voet halen. Een beetje dolle geprobeerd hij daar. Dat lukt hem wel met twee man in de rug. En dan is het die Rotzooi die de bal daar speelt. Zo geeft Yannick van der Laan in ieder geval duidelijk aan. Die stond daar bovenop en met zijn arm en zijn vinger naar beneden wijzen van jongens, de bal werd gespeeld. Liet hij dus doorgaan. En daardoor ballen we nog altijd hier met Sparta dat nu de bal over de zijlijn schiet. Het is de Vintero. Daardoor mag Twente gaan gooien.
1: 82e minuut, 4-0 de voorsprong voor de Tuckers. Terwijl in Groningen NEC wel terug is gekomen in de wedstrijd. Aansluiting Steffen gemaakt, het is daar 2-1. Dus dat wordt misschien nog een beetje billetjes knijpen. Ik moet het wel even goed zeggen natuurlijk. Terwijl er nu op dit moment een vrije trap toegekend wordt aan Sparta. En daar is niet iedereen het mee eens. En dan probeert vervolgens Bruno Martens Indy nog een Twentenaar een gele kaart aan te smeren. Door die bal tegen hem op te schieten. Terwijl die betreffende Tucker ook nog wel, ja oké, okay, hij blijft wat hinderlijk in de weg staan. Dat geef ik ook wel een hele toe. Maar Van der Laan wil daar niets van weten. Zegt gewoon hop, wegwezen met z'n allen en nemen die vrije trap. Nou, dat is dan bij deze gebeurd. Laurits wordt gezocht. Mito wordt gezocht. Uiteindelijk wordt geen van die heren gevonden. In tweede instantie wel. Mito pikt die bal op, maar doet dat erg schordig. Laat hem dan over de zijlijn heen lopen. Erg gemakkelijk. En dus een ingooi voor FC Twente. Van Wolfswinkel staat met die bal in de handen. Laat de ingooi over aan een collega van hem die ook al een bal in de handen had. Ja, dat krijg je dan inderdaad met die ballen die op die hoedjes liggen. Dan kan het maar zo zijn dat je in één keer met z'n tweeën langs de zijlijn staat met een bal in je handen. Nou, de heren zijn eruit gekomen. Ingooi is inmiddels genomen met één van de twee exemplaren. En dan is het opstomen in de richting van de achterlijn van Wolfswinkel. Vanaf de rechterzijde van het veld. 16 meter gebied aan in. En dan uiteindelijk toch nog maar om zijn as draaien. Dan laat hij zich toch net iets te ver terugdingen. Het is jammer, want ik had hem even iets meer gegund. Ik had hem wel gegund dat hij hier de 5-0 nog even mee mocht prikken. Paksa dan aan de andere zijde van het veld. Laat zich makkelijk de bal van de voeten afsnoepen. En dan wordt er vervolgens een overtreding gemaakt door een Twentenaar. Maar gaat het spel wel gewoon door. Helemaal aan de andere zijde van het veld. En de Spartaan die daar als een stervende zwaar tegen de grond lag in, die staat inmiddels weer. Dus dat lijkt ook allemaal nog wel mee te vallen. Maar de aanval van Sparta die leeft nog steeds. Wel rustig aan doorgevoetbald wordt. De bal nu bij Mito. Puntje 16 meter gebied. Linkerzijde van het veld uithalen. En heel makkelijk geblokken van Wolfswinkel. En uiteindelijk van de tweede lijn overgeschoten.
0: Er is iets gebeurd op de velden, denk ik. Ik denk dat er iets gebeurd is. Utrecht is op 1-0 gekomen in Amsterdam. Dat is helemaal ook in het voordeel natuurlijk van de club Twente natuurlijk. Ja, het is hier alles... valt goed. Het is hier 4-0. Het is in Groningen 2-1. Ja, en NEC heeft een lange adem met trainer Dick Schreuder. Dus dat zal nog spannend worden. En Utrecht, ja, dat heeft eigenlijk nergens meer om voor te spelen. Maar Utrecht en Amsterdam, dat is niet zo gezellig koffie drinken. Dus die vinden het ook hartstikke mooi dat het daar 0-1 staat. En ja, hier vindt iedereen het wel goed. Dat wordt een mooi bezoek aan moeder. Als u nog naar moeders mag straks... nog even, dan komt u met in ieder geval 3 punten mee. Stel nog even een bosje bloemen bij het pompstation en u maakt een goede beurt. De bal is over de zijlijn, terwijl er geklapt wordt en gezongen. En,
1: het is een vrijtrap voor Twente.
0: Een vrijtrap voor Twente.
1: Ja, maar Mats Rots die liep tegen de tegenstander aan. Die gewoon heel hinderlijk bleef staan. Ja, daar kon Van der Laan weinig anders doen dan een vrije trap voor geven. Dus die is inmiddels genomen op de helft van FC Twente. Vooral linkerzijde van het veld, bijna tegen de zijlijn aan. Maar inmiddels ook alweer inmiddels is de aanval ook alweer gestand. En schoonheid heeft Sparta een ingooi te nemen gekregen. Nou, zo, goedemorgen. Het is bij mij langzaamaan ook dat ik met 4-0 voor sta, zou ik maar zeggen. Sparta, bal overgenomen, want ingooi is inmiddels genomen. Het is een van de invallers aan de zijde van Sparta die met hulp van een tukker die bal over de zijlijn heen krijgt. Ter hoogte van de middenlijn. De rechterzijde van het veld voor Sparta wordt die bal teruggevoerd. In de richting van opnieuw een andere invaller. Pelle Clement legt hem terug in de richting van de laatste man. Krijgt hem dan op zijn beurt ook weer terug. Heeft wel een man in de rug. Dat is Sam Lammers. Sam Lammers die nog door blijft jagen. Die heeft er nog wel zin in. Maar ja, inderdaad, die heeft nog niet gescoord. En dat wil hij wel. Dus daar zal allemaal alles aan gelegen zijn. Maar Sparta houdt er duidelijk een balbezit. Opnieuw met Pelle Clement in de as van het veld. Verplaatsingsspel naar de voor Sparta rechterzijde van het veld. Terro die bal oppikt en aflevert bij Marvin Jong. Marvin Jong terug naar Terro. Dan zit hij nog steeds op de rechterzijde van het veld. Waar de nummer 39 Mats Rots aan de zijde van Twente is. Die uiteindelijk met wat omwegen die balbezit krijgt. En ook bij Van Wolfswinkel krijgt. Van Wolfswinkel probeert dat met een steekpaasje. En dan had de nummer 28... aan de zijde van FC Twente. En dan moet ik even goed kijken wie dat is.
2: Wat zo hoor.
1: Nee, die is eruit toch? Voor mij heb ik het dan gewoon niet goed gezien. Nou, hoe dan ook, FC Twente heeft een ingooi te nemen. Dat hebben ze nu inmiddels ook al gedaan. De bal die is teruggebracht in de richting van de Noelen.
2: Bart van Rooij is alleen zijn aanvoerdersband kwijt.
1: Oh, dat is
2: misschien waar je mee
1: in
2: de alle eerbied voor Van Wolfswinkel. Maar Van Rooij en Van Wolfswinkel allebei binnen de lijnen nog. Wie ook binnen de lijnen gekomen is, is Pjatja. Die de bal nu even terugspeelt naar Ruud Nijstad. En dan naar Daan Rots. Dan, Mats Rots is dat natuurlijk. Daan Rots is zijn broer. En die maakte net dus die vierde treffer. Het is nog even rondspelen voor Twente. Waar nog een tweetal wissels aankomen. Nummer 3 zie ik staan. Dat is Prupper volgens mij. Robin Prupper. Terwijl nu Toornstra een goede bal... beheersing laat zien. Daarna is het Mito die de bal kwijtraakt, maar goed Japanse drift laat zien en daardoor de bal weer
0: in het bezit van Sparta. Met een lange bal van Clement op Toornstra. In één keer door naar Zonneveld was de bedoeling. Maar dat lukt niet. En daarna is het Twente met Linson. Linson aan de rechterkant voor Twente. Gaat hij daar over de grond of over de knie daar. En mag Twente wel gaan gooien. Maar gaan we eerst wisselen. Is het Mats Rots. Het applaus voor Mats Rots. Want die heeft ook weer een hele goede pot gespeeld. En nummer 14. Linson. En voor
1: Arno Verschuren.
0: Arno Verschuren, een oud Spartaan en een Belg. Heeft het hier nog niet zo kunnen laten zien eigenlijk, die Arno Verschuren. Heeft hij een... Het is 1-1 in Amsterdam trouwens geworden. Maar in Enschede heeft hij het nog niet zo laten zien. Bij Sparta deed hij het overigens wel goed, die Verschuren. Maar hier nog niet zoveel laten zien. Hij mag die laatste minuten nog maken in een heerlijke wedstrijd. En fijn dat u erbij was. En dat u er hopelijk van genoten heeft. Het zou nog mooi zijn als we... De vijf maken, zeg maar, volmaken met Ricky van Wolfswinkel. Maar dat ziet er vooralsnog nog niet naar uit, want Sparta is in balbezit. Zonneveld wordt weggestoken. Aanname is goed en de redding van Titon ook, hoor. Die aanname is fantastisch van Zonneveld. In één aanname speelt hij hem en wil hij hem onder Titon door schieten. Maar de sluwe Pol die ligt daar goed voor en met zijn benen pareert hij dat schot van Zonneveld. En daardoor geen doelpunt dus voor Rotterdam, voor Sparta in dit geval. Nu Gacha, die heeft wat moeite met zijn invalbeurt vandaag. Dat is niet de allerbeste invalbeurt voor deze man van Twente. Nu is het Zerouki met een hakje richting Nijstad. En dan gaat Nijstad daar in de sandwich. En dat is een Toornstra sandwich. Toornstra Young sandwich. Vrij trap dus voor Twente. Tussenstanden nog even. 1-4 bij Go Ahead PSV. En dadelijk zullen we dus ook die 1-1 gaan zien. Ja, Amsterdam Ajax heeft dus 1-1 gemaakt. In Groningen nog altijd 2-1. Dus het ziet er nog allemaal naar uit dat het de Champions League plaats gaat. En ook Telstar staat op 1-0 voor tegen Heracles. Vinden ze hier ook wel eens leuk.
1: Dus al met al is de concurrentie wel punten aan het verliezen. Maar het is natuurlijk allemaal nog niet voorbij en we hebben nog een speelronde. Eerst deze vrije trap van FC Twente. Door Seruki op de vuisten van de doelman geplaatst. En uiteindelijk Twente nog steeds in balbezit nu vanaf de andere zijde van het veld. Dan kan er geschoten worden en net over de kruising geprikt door Paccia. Die hem, fraaie kans, 100%, maar een lichaam net iets te ver achterover. En daardoor met een fraaie krul om de kruising heen en over de kruising heen. Blijft het nog even 4-0. Krijgen we er 3 minuten bij aan de blessuretijd. En goed, je hebt waarschijnlijk, want ik zit met mijn hoofdtelefoon op. Ik heb net even gemist wie daar... Oh, Thomas van der Belt, man of the match. Ja, die hadden we straks al aangekondigd, want die prikte er straks 2 achter elkaar in. En dat was eigenlijk ook wel het moment waarop de geest uit de fles ging bij FC Twente. Dus 100% gegund dat hij die titel van man of the match krijgt. Allemaal dank voor het stemmen namens de organisatie. FC Twente, weer een balbezit. Komt die vijfde dan ook nog? Misschien wel, vanaf de linkerzijde van het veld. 16 meter gebied ingegaan door Weidman. Weidman... uiteindelijk de voorzet afgeslagen. En weer opgepikt door FC Twente. En is het dan gelijk weer overnemen. Nou, het is in ieder geval wel de drukflik omvoeren door FC Twente. Dus Sparta die wordt het niet gegund om van de eigen helft af te komen. Wordt de bal teruggespeeld in de richting van de doelman. Maar ligt het spel ook even stil. Want ik denk dat er een gevalletje van buitenspel is geconstateerd door de scheidsrechter van der Laan en zijn assistenten.
0: De laatste 2 minuten lopen in de extra tijd. 58 punten dus voor FC Twente. 56 voor Ajax en 56 ook voor NEC. Als het zo blijft, dan moet NEC volgende week thuis tegen Go Ahead Eagles. Moet Twente op bezoek bij de kampioen PSV. Die laten zien vandaag in Deventer van we gaan het niet helemaal laten lopen. Ondanks allerlei bezoekjes aan Ibiza en andere nachtclubs. En dan mag de nummer 3. Waar we het over hebben, dat is dan natuurlijk Ajax. Die gaan naar Heerenveen. Dus het wordt volgende week nog een hele spannende slotronde. Maar FC Twente heeft in ieder geval gedaan wat het moet doen. En wat het de laatste 2 wedstrijden eigenlijk al wel bijna gedaan had. Maar toen in die slotfase telkens de deksel op de neus kreeg. Nou, Twente, Sparta zie ik geen 4 goals maken. Terwijl Rotzooi, die is geblesseerd geraakt. Dat is die... nieuweling bij Sparta. Die ligt op de grond en dan wordt er toch even gefloten. De bal is over de zijlijn. En dat is een onderrolsje tussen Clement en die loopt ook al een tijdje mee. En Ricky van Wolfswinkel. En is het nieuweling bij Sparta, Alwande Roldzooi, zullen we het zo maar even uitspreken. Die lijkt alsof het niet meer gaat. Een soort van, kramp lijkt het. Ja, het was net hard. Er wordt even gekeken wat er aan de hand is. Maar ik ben geen medicus, maar we gaan die ene minuut nog wel doorspelen. Martin Zindi die zegt, joh, sta nou op man, we moeten nog een eind rijden met die bus. En hij hinkelt een beetje. Krijgt nog wel even van Robin Prupper een armpje. Zou Prupper hier iets mee te maken hebben? Ze zijn alle twee wel even groot. Prupper ook nog even een onderonsje met een van de verzorgers van Sparta. En dan gaat die Roldzooi naar de zijlijn. En lijkt het alsof Sparta dan even met een mannetje minder maar die laatste minuut gaat spelen. En is de ingooi voor Twente. En dat is Ricky van Wolfswinkel. Ik vrees dat de teller vandaag voor hem op nul blijft.
3: Ja, zonde. Maar goed, 4-0 natuurlijk wel een prachtige uitslag. Dus kijken of hij zo dadelijk dan toch nog de staande ovatie gaat krijgen waar hij naar mijn idee wel recht op heeft. Hij gooit hem heel sportief in de richting van de doelman van Sparta Rotterdam. Want dat was tenslotte de ploeg die in balbezit was op het moment dat de blessureman niet toegestaan moest worden. En je ziet dat niet heel vaak meer, want meestal onderbreekt de scheidsrechter de wedstrijd vaak. En dan gaan we verder met een scheidsrechterbal. Inmiddels bal weer genomen en wordt er nu dan ook afgefloten? Nee, er wordt gefloten voor een overtreding van FC Twente. Levert Sparta nog een vrije trap op de helft van de Tuckers. Een beetje halverwege de helft van FC Twente. En dan voor Sparta gezien rechts van de middenas. Het zou een mooi gevalletje zijn om hem afdraaiend van het doel alsnog op een hoofd te plaatsen door Vito van Krooi. Daar komt die bal dan uiteindelijk ook. Wel niemand van Sparta die bal enige richting mee kan geven. Belandt hij helemaal aan de andere kant bij een invaller aan de zijde van de Rotterdammers. Maar wordt hij ook net zo makkelijk een 16 meter weer uitgeschoten. En is het afgelopen, zegt scheidsrechter Jannik van der Laan. FC Twente wint hier met 4-0. En het lijkt erop, zeg ik heel voorzichtig, dat de concurrentie punten aan het verspelen is. Want even kijken naar de lijst so far. Excelsior Rotterdam 1-1. Telstar Heracles 3-0. 3-2 tussen Fortuna en Zwolle. NAC Breda tegen Heerenveen 2-0. Groningen NEC 2-1. Twente Sparta WDU 4-0. Feyenoord AZ 1-1. Go Ahead tegen PSV 1-4. En Ajax Utrecht 1-1. En dan volgende week, we zijn heel benieuwd. Wij zullen er zelf niet bij zijn, maar ik wens u alle plezier en alle succes als u naar die wedstrijd toe gaat tussen PSV en FC Twente. En, laat ook vooral even weten wat u van ons verslag vond. We hopen dat we de wedstrijd op een mooie manier voor u hebben kunnen visualiseren. Dat u daar letterlijk en figuurlijk een beeld bij had. Kom ook vooral met tips en tops. Want wij doen het met veel plezier, maar we hopen dat u het ook leuk vindt.
0: Goede reis naar huis, nog een prettige zondagavond. En wie weet, tot een volgende keer. Doei doei.

allemaal. Dit zijn de catacomben van het Ennio Tardini. En we zien in het schitterende oranje AS Roma. Parma is wel uitgespeeld. Middenmotor hebben het dus overleefd dit seizoen in de Serie A. Dat is knap. Onder die Carlos Cuesta, die relatief jonge coach. Roma, geld, Europees belang, Champions League ticket misschien wel. Ze hebben vanmiddag gekeken naar Como, dat de 3 punten pakte en dus nu op plaats 5 staat. Vanavond nog Milan. Zij staan op 3 punten afstand van Roma. Roma nu 6e. Dus bij winst eventjes op een Champions League plek. Plaats 4 namelijk, die aan het einde van het jaar recht geeft. Champions League voetbal, daar is het om te doen voor de ploeg van Gianpiero Gasperini. En als dat lukt, kan er een klein standbeeldje van Gasperini worden verplaatst. Rondom het Olympico, er is genoeg ruimte. Maar een nog net iets groter standbeeld van Donny O'Malen. De grote ster van Roma. Vorige week geen goal, maar wel weer een Trivela assist. Tweede op rij met buitenkant schoen. En hij is weer terug in de basis. Vorige week een paar minuutjes tegen Bologna, een paar minuutjes. Maar nu staan ze samen voorin in de basis. Paulo Dybala en Donny O'Malen.

verschil kan bijna niet groter. Cuesta van 30 en Gasperini van 68 jaar. Die heeft zijn werk voltooid door Claudio Ranieri weg te pesten bij de Romeinen. En ook de sportief directeur gaat vertrekken, Frederik Mazzara. Want de Friedkins hebben massaal gekozen voor de kant van Gasperini. En dus niet voor de kant van Claudio Ranieri. De zoektocht gaat verder. Parma dan. Japanse international Suzuki onder de lat. Cercati, Troilo en Valenti. Argentijns duo achterin. Met Ordóñez daar weer net voor. Mandela Keita, goede middenvelder. Naast Nicolussi, Cavalia, Valeri links. Del Prato rechts. Dat is te doen gebruikelijk. Voorin Fransman Nesta Elvege. Naast de Braziliaan Strevezza. Dan heet die ouders Elvege, zijn ze favoriet. Fan van het Italiaanse voetbal. En dan noemen ze hun kind Nesta. En nu staat hij dus in de spits bij Parma. Cristante staat al klaar. Del Prato is ook van de partij. We zien Daniele Kifi als leidsman. Italië is bezig met wat er achter de schermen bij de VAR allemaal gebeurt. Dat is ook niet allemaal netjes, maar aan de andere kant ook weer niet heel verrassend in het Italiaanse voetbal. Daar is het laatste nog niet over gezegd en nog niet over geschreven. Daar gaan we op een later moment wel bij terugkomen. In ieder geval, ze hebben een microfoon om te praten, maar er zijn ook mensen die gebaren maken, waardoor de VAR soms in sommige wedstrijden andere beslissingen maakt. Roma dan, na die volledige 4-0 demontage van Fiorentina. Geen redenen om echt drastisch dingen aan te passen. Kone dus weer in de basis, wordt gevolgd door Inter. Cristante, Celik, Wesley weer vanaf links. Maar dan die voorhoede, daar is aangesleuteld. Soule staat er nog, Donny Amale staat er nog. Maar voor het eerst, sinds eind januari, is de prins van Rome weer in de basis terug te vinden. Paolo Dybala, een grote vreugde van alles en iedereen. Roma een warm hart bedacht. Contract loopt af. Staat open voor verlenging. Roma staat ook wel open voor verlenging. Mits het niet al te duur is, want het is een relatief dure speler natuurlijk. Klasse druipt er vanaf, maar rendement de laatste jaren loopt een beetje terug. Hij kan zichzelf vandaag weer in de kijker spelen, Paolo Dybala. Strevezza is goed ingepakt voor deze wedstrijd in het Ennio Tardini. In de wetenschap dat Roma volgende week de derby speelt tegen Lazio. Ze weten nog niet wanneer. Want de Italiaanse bond maakt de kalender pas bekend na deze speelronde. Dan weten we pas wie er nog met wie duelleert om welke plaatsen. En op die manier wordt de speelronde ingedeeld. Malen voor het eerste duel. Wesley mag hem meteen inleveren bij Dybala. Dan geeft hem retour. Hermoso. Even het balgevoel krijgen. Paolo Dybala. Laatste keer basis was tegen Milan. 25 januari. Lange slepende blessure. Wat minuten gemaakt tegen Bologna. Vorige week ook tegen Fiorentina. Maar dat was al geen wedstrijd meer. Als dat het ooit was. 4-0 was een milde uitslag. Staat er goed op, doet het goed. 30 jaar, Cuesta. En het leuke van deze wedstrijd is, dat wilden we jullie toch een beetje meegeven. Vorig jaar, vorig seizoen, werd deze in februari gespeeld in het Tardini. Toen won Roma met 1-0. Dankzij een geweldige vrije trap van Soule. Gasperini toen nog trainer van Atalanta. De coach van Parma toen, Fabio Pecchia. Twee dagen later, exit eruit. Toen kwam Christian Kivu. Nog een paar maanden coach van Parma. Toen naar Inter en dus nu winnaar van de Scudetto. Zo snel kan het gaan. Oh!
Ordóñez. Del Prato. Blind gegeven door Valeri, maar soms kan dat ook nuttig zijn. Al was de grensrechter niet blind hiervoor, buitenspel. Gezien door Kivi, niet eens door de assistent. Soule gaf hem niet terug aan Celik. Hermoso. Slechte aanname van Dybala. Een zin die we niet al te snel zeggen. Strevetza versnelt. El Fes. Strevetza is de grote roerganger bij Parma. En ook de afzender van het eerste schot richting het doel van Svilar. Kwam ineens als huurling van Olympiakos. En ontpopt zich toch wel tot het creatieve brein van Parma, Strevetza.

combineren en dan zoeken in de diepte naar Dybala. Cristante. Soule in de bal. Kan ze geen betere mentor bedenken dan Dybala. Dat is Argentijn onder elkaar. Mancini. Celik. Kone. Wesley, Hermoso. Daar komt Dybala weer. Een soort roulette. Cristante. Malen in de bal. Soule. Kort werk. Malen door de benen. Lekker. Maar dan. Wie? Dybala wordt geduwd. Maar dat mag allemaal van Kivi. Roma heeft de bal nog. Wesley Hermoso. Dan een voorzet richting Malen. Die komt nooit aan. Cristante. Gestrekt been. Nico Lucci. Tot uitgezeten door Celik. Die moet weer heel snel terug. Komt niet aan Gasperini. Dat was een beetje het idee. Een woordenwisseling met Ranieri. Via persconferenties, allemaal indirect natuurlijk. Ik kreeg te horen van Ranieri dat hij niet de eerste trainer was. En ook niet de nummer 2 op de lijst. Dat moet je vooral bij Gasperini doen. Die draait 2 keer zo hard terug. Stelde een soort ultimatum. En uiteindelijk kozen de Friedkins voor Gasperini. Heel knullig van Soule, maar ook van degene die de paas geeft, Celik. Die hoeft hem niet aan te spelen. Daar nog eens dat moment met Dybala. Die was al uit balans, dus het is niet echt een overtreding. Nou ja, een beetje duwen. Maar je moet dus niet overal een strafschop voor gaan geven. Dan gaat ons mooie spel een beetje naar de knoppen. Suzuki komt ver. Tot bij zijn collega aan de andere kant, Villa. Malen gestart. Suzuki twijfelt of hij moet komen met de knie. Dorian Malen. Oh, toch buitenspel. Hij twijfelde al een beetje. Malen. Iedereen bij Parma weet hoe snel die is. Maar dat leek niet op buitenspel hoor. Het spijt me zeer. Valenti, de Argentijn, stond er nog onder in beeld. Dat kregen we niet goed te zien. Dit is heel lekker gedaan en heel slim. Maar iedereen bij de arbitrage is overtuigd, want we zijn er weer bezig. Benieuwd of we nog een beter beeld te zien krijgen zometeen. Maar Parma is gewaarschuwd. Komt er net niet uit. Soule, toch weer zoeken. De Malen, die krijgt een duwtje. Net als Dybala zo eerder.
Valeri. Rezza. Hier voor Roma.

Corné. Viel even in slaap. Bal kwijt. Lokale media van Roma weten inmiddels dat er ook scouts van Corné van Inter op de tribune zitten. Die houden hem in de gaten. Het zou voor hem een stap omhoog zijn naar de kampioen. Ferretta wacht net zo lang totdat Dybala er is. Dit krijgen we iedere week te zien. En nu heeft hij dan Lidholm geëvenaard. Nu definitief in de top 5 coaches met de meeste Serie A-duels op de naam. En dat is knap van Gasperini. Merendeel natuurlijk als coach in Bergamo. Hermoso, Corné draait de verkeerde kant op. Malen draait zich ook vast. Corné heeft last. Hij blijft liggen. Dat komt ook omdat hij niet had gekeken bij dat duel. Parma gaat verder. Valeri. Gooit hem erin. Elvage. Had iets heel moois in gedachten.

Paeta kort, Strezza. Del Prato, eerste paal, Elves. Daar leggen, Strezza. Vaak het begin en het eindpunt, alleen nu was het eindproduct niet helemaal hier van net, van Strezza. Maar de kansen zijn voor Parma tot nu toe. Veel te wild. Dat is eigenlijk een overtreding. Troilo, twee handen in de rug. Bij de superspits. Controle Soulé. En dan pas kijken waar hij eigenlijk is op het veld. Dat is heel fraai. Goed gedaan, Nicolussi. Strezza. Zenik pakt hem af. Kone weer het duel in. Het betere voetbal. Het eerste kwartier. Parma heeft de kansen. Op die afgekeurde goal natuurlijk van Antonio Malen. Laten we die even buiten beschouwen. Soulé. Maar eens proberen misschien met zijn linker. Geeft hem. Cristante. Suzuki met een grabbelbal. Een heel mooi voor Roma. Iemand zijn bij de tweede, dat is zijn understudy, Soulé. Duimpje voor Dybala van Matthias Soulé.

Keita heeft vastgepakt met Celik. En weer. Hetzelfde doet Mancini. Die is op zoek naar zijn volgende gele kaart. Die heeft hij vorige week niet gekregen. Daar schrok hij zelf ook van. Wesley. Kone. Zoek naar de combinatie. En dan komt Valeri op stormen over die linkerflank. Hermoso. Had de weg, ja. In de omschakeling zijn ze gevaarlijk bij Parma.

Volgende voorzet. Valeri nu veilig in de handen bij Svilar. Meestal is hij van het uitdelen. Mancini. Nu heeft hij zelf last. Dybala natuurlijk. Fijn. Buitenkantje links. Maar dit is een voetbalduel, Mancini. Niets meer en niets minder. En dan kan hij hooguit pijn hebben hoe hij op de grond komt. Maar dat was niet de intentie van Gianluca Mancini. Hier is iets aan de hand. Kiefer wacht op de VAR, maar waarom? Dit is never nooit een penalty voor Roma. En inmiddels de verstopte Roma-fans of de fans van Donio Malen ook vertellen. De beeldredactie van Ziggo heeft alles teruggespoeld en terugbekeken. Het was buitenspel van Malen. Soule. Dybala. Voetvolley met Wesley. En verlengen Soule. Ja, ze komen steeds dichterbij. Naar de toneelspeler. Heel snel terug naar zijn eigen podium. Dat is het andere 16 meter gebied. Fijn balletje van Dybala. Aanname is niet helemaal top van Mancini. En daarna is het aanstellerij van de bovenste plank. Keita. Krijgt die maar eens van de bal. Nou, hij heeft hem zelf in. Hermoso. Malen had daar net niet op gerekend. Goed gespoeld, goed gevoetbald. Dit dan weer iets minder. Dit ook iets minder. Kone. Dybala. Een keer raken. Malen. Schitterend meegenomen. Donio Malen. Hij is echt in vorm. Hoe hij die bal meeneemt. Fantastisch. Nummer 12 van het seizoen. En hij doet nog maar een paar maanden mee. 1-0 voor Roma. En we weten wie in de spits staat bij het Nederlands elftal. Ja, zij gaan allemaal het WK met een schuinhoog kijken, want Italië is niet door. Maar misschien dan toch naar dat oranje van Nederland. Het oranje wat Donio Malen ook zo goed staat bij Roma. Eerst al die duelletjes in de middencirkel. Dan de versnelling van Kone, de superversnelling van Dybala. En dan die aanname, dat zie je hier net niet, maar wel in het vorige beeld. Spoel hem nog even terug voor de liefhebbers. Hij neemt hem geweldig mee. En dan is dit wat voor met je doet en zelfvertrouwen als je spits bent van AS Roma. Zijn 12e van de competitie.

even rommelen met Ndika en Elves. Malen weer zoeken. Hermoso, een goede voorzet. Maar niemand verwacht dat Hermoso zo'n goede voorzet kan afleveren. Dus waren ze eerder begonnen met lopen. Toch weer op schot. Om die wedstrijd even open te breken tegen Parma. En wat is dan het antwoord van Cuesta? Het probleem is dat ze niet echt uitblinken de maken van doelpunten. Alleen Lecce en Verona maken er nog minder. En daarna dus Parma met 25 treffers. 8 daarvan door Pellegrino. Maar die zit op de bank. Dus dan hou je niet veel over. Van iedereen die erin staat, de topscorer, is Del Prato. Dat is de rechtsback.

ongrijpbaar af en toe. Hermoso. Volgende voorzet. Waar niemand tegenaan loopt. Nu over de grond. Het zal geen toeval zijn dat het over links gaat. Met Dybala, Hermoso en Wesley. Terwijl we nog een keer kijken naar dat effjes voetbal. En daarna het één keer raken. Het doorspelen. De aanname. En de afronding. Zoveel dingen die kloppen aan deze goal van Donny O'Malley. Virtuele stand, daar te zien. Roma weer haasje over bij Como. Dat kwam eerder vandaag in actie. Vandaar dat zij eventjes boven Roma stonden. Nu dus gelijk in punten met Milan. Dat nog in actie komt tegen de oude ploeg van Gasperini. Kwart voor negen vanavond. Milan-Atalanta.

Soulé. Surplus. En dan wil hij er doorheen frommelen. En dat lukt ook nog aardig. Celik geeft hem weer terug. Soulé. Dybala klaarleggen. Maar voor wie? Hermoso, Dybala. Dit gaat heel snel. Soulé. En uiteindelijk niets. En dan Lika als dat de winkel. En houdt er nog window. Roma draait nu langzaam die duimschroeven aan bij Parma.

Soule. Op aangeven van Dybala, Cristante. Uiteindelijk bij niemand. Hermoso, iets voor de rust. Wat was Soule dichtbij? Wesley komt er niet langs bij Del Prato. Oeh, die is te kort van de Soule. Mancini durfde niet. Dan maar terug, Strezza, counter van Parma. Strezza heeft het wel eens beter gedaan. Gaat veel dreiging van hem uit, maar één doelpuntje maar voor hem in de Serie A. Daar verwacht je meer van. Schitterende bal van Dybala. Met een soort kussentje. Heel rustig neergelegd bij de tweede paal. En een betere kopper had hem tussen de palen geknikt. Alleen het is Matthias Soule die tegen de bal loopt. Bijna 0-2. Zelik, Kone, Kort en Dika. Wesley. Dybala kan, zoekt hij ook, maar Del Prato wist het. Malen. Cristante moet repareren. Mancini. Gaat weer op avontuur. Zelik weet dat Malen in de bal komt. Dybala meegeven, Wesley. En dat is slim gedaan van Suzuki. Buitenspel bovendien.

Mancini loopt weer eens iemand tegen het gras.

Ze hebben een prima avond tot nu toe. Hadden ze op kunnen inzetten dat Roma op voorsprong zou staan, dat Malen zou scoren. Tot nu toe komt die wens uit. En ook de droom van Champions League voetbal.

Soele heeft een beetje last. Loopt wat zwaar. Zeeling moet achter Valeria. En Dika is daar belangrijk. Maar weer buitenspel. Grensrechters hebben de druk vandaag. Maar dit zagen wij ook wel. In slaap gevallen. Bilar, let wel op Nicolussi. Knalt hem tegen Mancini op. Zo. Al een tijdje niks meer van Parma. Waargenomen op de helft van Roma. En ineens denkt Endika, weet je wat? Even die spanning terugbrengen in de wedstrijd. Alsjeblieft. Bilar is wel wakker. Is bij de les. En ook goed in het zetten van de sliding. Corné trapt daar even dubbel. Het is sfeervol, dat wel, in het Tardini. Ze hebben natuurlijk goed voetbal gezien. X aantal jaar geleden, denk aan de jaren 90. Maar wie heeft dat niet gezien in de jaren 90 in Italië? Het verval was groot bij Parma. Ook wat betreft het bestuur en het runnen van een club. Maar ze doen weer mee in de Serie A. En volgend seizoen ook nog. Beetje vasthouden van Corné.

Dybala krijgt er nog bij Wesley. Zoeken hem halen in de diepte. Gelezen door Valenti. Opgejaagd door Malen. Zit klem in de hoek. Hier voor Roma. Goed gedaan van Malen.

0: Marcos Hermoso.
1: Mario. Hermoso heeft hem ook. Terug langs de zijlijn, Gasperini. Hij is continu bezig met Hermoso. En die weet ook, in de tweede helft sta ik aan de kant van Gasperini.

Suzuki bekijkt zijn opties. Zonder vorm van haast. Zo. Soule vol in het gelaat. Doné, controle. Soule. Hermoso, ineens gegeven. Celik, goede aanname. Koné, die zit wat in voor Roma. Koné, idee was door de benen. We gaan verder. Wesley. Malen. Te weinig ruimte. Wel wat ruimte voor Parma. Zo'n 5 minuten voor de rust. Valeri is weer onderweg. Strevezza, tweede bal helemaal vrij, maar dan krijgt hij hem niet. Weer is Ndika het slot op de deur voor Roma.

Geen kook had die bal. Maar mag wel genomen worden.

heeft het gezien hoor. Duimpje voor de vierde man. De wedstrijd moet er ook om lachen. Je moet wel goed liggen natuurlijk. Nou, daar is die corner dan. Koné tegen het gras. Die Bala werkte weg.

Boogaloosie. Keita. We gaan richting de rust in de Tardini bij Parma-Roma. 0-1. En ook heeft hij niet gekeken. U weet wie er gescoord heeft bij Roma. Valeri is er vandoor. Valeri 16 in, alleen er staat niemand. Dat is het verhaal van de eerste helft van Valeri. Die komt daar steeds op de achterlijn. En niemand staat op scherp bij Parma. Nicolussi, tweede lijn dan. Dat is een niet onaardig schot. Eindelijk weer wat te klappen. Voor de fans van Parma. Bij dit schot van Nicolussi Caviglia. Maar daar blijft het bij. Veel blaffen, maar niet bijten. En niet eens altijd blaffen, want Valeri doet hij alles goed. Maar dan ziet hij daar niemand staan. Toch nog een minuutje gevonden door de vierde man om bij te trekken bij deze eerste helft.

0: Iniesta.
1: En Vers heeft nog nauwelijks een bal gehad. Die spits van Parma. Komt ook omdat hij in de broekzak zit bij Ndicka. Die heerst achterin bij Roma. Eén aanval dan nog van Parma. Als ze opschieten, Valeri. Krijgt hem mee van Valenti, tenminste, dat was het idee. En nu vindt Kivi het wel best 1-0 van Roma. De goal van Donny Malen. Eentje, want eentje is ook nog afgekeurd. Vanwege terecht buitenspel. Weer een topwedstrijd voor hem tot nu toe. Roma is niet per se top, maar wel stukken beter dan Parma. En daarom leiden ze dus terecht met 1-0. Zij doen alles goed op weg naar een Champions League ticket. En om de druk maximaal te zetten op Milan. Kwartiertje rusten en dan zometeen verder met de tweede helft tussen Parma en Roma. Graag tot zo.

En met de tune van Calvin Harris komen we terug. Want of ze nou scoren of niet bij Parma, een feestje is het altijd hier. Hier staat de blik iets meer op serieus. Bij de officials. Roma leidt met 1-0. Goal van Donny Omalen. Natuurlijk van Donny Omalen. Staat nu op 12. Net als Balotelli had toen hij in Milan ineens neerstreek bij AC in de winter. Maar dat is wel vaker zo geweest met Balotelli. Indruk gemaakt, daarna nooit meer iets van gehoord. Recoba wordt nog genoemd. Toen hij werd verhuurd aan Venezia. Interlegende. Die het ook zo goed deed. Maar hij maakt indruk, Malen. En daarom is hij ook volgend jaar te bewonderen in het shirt van Roma. Er zit een clausule in het huurcontract. Van zo'n 25 miljoen. Maar die gaan ze wel activeren. Want waar vind je nog zo'n spits? Ze hebben er een paar geprobeerd, hè, bij Roma.

relatief nonchalant. In alle rust, daarboven in beeld nog malen. En ondertussen... die trap afgedaald. Capitano Cristante, Soleil en Dybala altijd samen te vinden. Met daarbij ook de Braziliaan Wesley. Van hem mogen we nog veel verwachten. Robinho Vaz. Maar dat blijft nog beperkt tot invalbeurtjes. Rens op de bank. Ook Angelinho. Weer op de bank. El Ainaoui terug van de schorsing. Tsimikas, ex-Willem II.

muziekstijl gaat af en toe alle kanten op in sommige stadions in de Serie A.

Dit is het moment waar Donio Malen buiten spel staat. Die lange bal over de hele. Waar wij nog dachten dat ergens onder in beeld Valenti moest zijn. Zij pakken hem vanaf Trillo. Daar komt Valenti het beeld in. Die zien we dan weer net niet. Maar goed, we kunnen scheidsrechters bekritiseren. Maar computers over het algemeen hebben het vaak bij het juiste eind. Met een nadruk op vaak. Dus we gaan voor de verandering maar eens de Italiaanse arbitrage geloven. Daarom maar één goaltje voor Malen. Hij heeft een prima eerste jaar achter de rug. Had er 4 op rij gewonnen, maar toen kwam die kampioenswedstrijd van Inter. Daarvoor hier thuis met 1-0 van Pisa. Hij brengt rust, is consistent. Deed hij al bij Atalanta. En nu dus proberen de volgende stap met Roma te zetten. En die eerste stap kan al gezet worden. Mijn 3 punten vanavond. En dan een goed resultaat bij Milan Atalanta. Als de oude club van Gasperini hem helpt met zijn nieuwe club. Als Milan verliest, gaat Roma over Milan heen. Beter doelsaldo. Ze staan nu al virtueel boven Milan. Maar dat is natuurlijk niet eerlijk vergelijken. Als Milan nog moet spelen. Wel verschil weer 2 met Como. Alvast de reminder van de finale van de Coppa Italia. Over 3 dagen is dat om 9:00 Lazio. Nou, doen ze het wel goed in de Coppa tegen de kampioen Inter. Dat dus woensdagavond. Ook te zien bij Ziggo. Dybala met een croquetta. Alla Iniesta. Celik. Doorlezen door Nicolussi. Trevezza, ja! Dan toch! Alles moet uit bij Trevezza, want hij scoort een keer. Eerste schot van de tweede helft, meteen raak. Shirt uit, die tracker uit. Als dat een loskledingstuk is, dan kan hij 2 keer geel verwachten. Dat zal wel niet. Maar Parma scoort. Dat doen ze niet altijd. En Trevezza ook zeker niet. Zijn 2e pas in de competitie. En hij is er maar wat blij mee. En die stadionspeaker ook trouwens. Foutje in de opbouw bij Roma. Dan kan het heel snel gaan. Nicolussi, hij vindt wel iemand ten opzichte van Valeri aan de linkerkant in de eerste helft. Trevezza maakt hem goed vrij en schiet hem dan diagonaal binnen. Dat is knap en slim. Door een woud van benen. Dus Svilar is dan te laat. Het is weer gelijk in het Tardini.

Dat is een ongelukkige botsing. Nico Lussi en Wesley. Wesley krijgt een duwtje. En als een soort van stier knalt hij hem even in Nico Lussi.

Gasperini. Praat even bij met Gilardi. Coné zet Soule aan het werk. Maar daar staat Troilo nog. Cercati. De Prato. Brengt zichzelf in de problemen. Dybala. Coné, altijd een extra zetje, extra stapje. Krijgt hij niks. Zo, foutje bedankt door die Malen. Oh, Suzuki. Malen kreeg hem niet in de verre hoek. Had eigenlijk 1-2 moeten zijn. In de tweede van Malen. Ineens moet Roma weer. En dat maakt deze wedstrijd leuk. Mancini is weer eens mee naar voren. Dat is altijd leuk. Oh, daar komt Malen. Loopt voor tegen Valenti op. Alle ogen natuurlijk gericht. Op de spits van Nederland. Om het verschil te maken hier. Wesley. Dybala. Buitenspel voor Malen. Coné. Laat hem onbedoeld, onbewust lopen. Strezza. We gaan alle kanten op. En Dika als enige weer achterin. Met Elvers, Trevezza, net niet. Mancini helpt Hermoso. Tempo gaat omhoog. Nog een keer dat foutje van de aanvoerder Del Prato. Malen, zijn zwakkere linker. Schiet hem niet perfect binnen. Geeft Suzuki eigenlijk een kans om te redden. Doelpunt te maken kan niet verder. De gele kaart was voor het uittrekken van het shirt. Hij heeft zijn werk gedaan. Strevezza uit Sao Paulo. Maar al jaren speelt hij in Italië. Voordat hij de Olympiakos ging nog bij Como. Maar Fabregas vond hem niet goed genoeg voor een ploeg die mee gaat doen in Europa. En daar heeft hij een punt. Hij eraf voor de topscorer van de ploeg. Matteo Pellegrino. Gaat Hermoso. En we zagen Gasperini al even praten met Daniele Gilardi. Dat is zijn vervanger.

alles redden. Parma, Pellegrino met zijn eerste sprint van de dag. En Dika is erbij. En heeft hier geen moeite mee. Pellegrino wilde hem hebben. Nicolussi gaat voor deze optie bel. Del Prato. Corner voor Parma. Ja, ze worden sterker.

of Pellegrino. En ze draaien het helemaal om. Nu moet Roma echt serieus aan de bak. Maar ze zijn niet echt blij bij Parma. Duwen en trekken. Oeh ja, is dat dan buitenspel? Daar vlacht de grensrechter wel voor. Want er staat er iemand voor Svilar. Dat is Troilo. Ja, die doet wel mee aan het spel als hij dan zo'n kopbeweging maakt. En probeert af te leiden. Dan moet je deze afluiten. Xavi Simons tegen Frankrijk.

tegen dat buitenspel toen van Dumfries. Weet je nog? Zo ook hier. Geen goal voor Pellegrino, want buitenspel van Troyelo.

voor buitenspel bij deze Parma-Roma. En dat kan zijn vanwege de lakse houding van aanvallers, maar ook vanwege het goede verdedigen van de achterste lijn. Hij is er weer langs hoor, Keita. Nou, goede kap. Niet laten schieten, Ordóñez. Ze gaan erin geloven nu bij Parma. Ook de fans, en die daar in dat uitvak beginnen steeds stiller te worden. Nicolussi. Soule, maar die gaat dat niet winnen van zijn landgenoot. Valenti alleen op deze manier. Soule eraf, Pisili erbij. Dat is het antwoord van Gasperini op het betere spel van Parma. En ook Cristante gaat eraf. Voor, terug van de schorsing, El Ainoui. Villar, twee vuisten. Oei. Mancini is boos. En dat hij door zijn eigen keeper wordt aangevallen, daar kan de scheidsrechter ook niks aan doen. Beetje geraakt à la Stankovic tegen Neuer. Alleen Stankovic was ook iets beter. Het was ook Champions League knock-out fase. Iets anders dan Parma-Roma. Ja, dat hij buiten spel staat, dat was al heel erg duidelijk. Alleen, doet hij mee aan het spel? Het antwoord is dus ja. En dat is terecht.

Dybala gaat eens wat verzinnen. Kaatsen met Mancini. Koné met de schijn. Corner Roma.